lichamen. Hij liet ook zijn zonen door het vuur gaan in het Hinnomdal en liet zich in met waarzeggerij, wichelarij en toverij. Hij omringde zich met tal van dodenbezweerders en helderzienden. Hij liet niets na om de Heer te tergen. Ook liet hij een afgodsbeeld maken en plaatste dat in het huis van God, terwijl God tegen David en zijn zoon Salomo gezegd had: "In dit huis, hier in Jeruzalem, de enige stad van alle stammen van Israël die ik uitverkoren heb, zal ik mijn naam voor altijd vestigen. Nooit meer zal ik de Israëlieten verdrijven van de bodem die ik hun vaderen heb toegewezen, als ze tenminste nauwkeurig alles onderhouden wat ik hun door Mozes geboden heb, de hele leer met haar geboden en voorschriften." Maar Manasse verleidde Juda en de inwoners van Jeruzalem tot nog groter kwaad dan de volken bedreven hadden die de Heer voor de Israëlieten verdelgd had. Wel vermaande de Heer Manasse en zijn volk, maar ze wilden niet luisteren. Daarom stuurde de Heer de legeroversten van de koning van Assur op hen af. Met haken in bedwang gehouden en met twee bronzen kettingen geboeid, werd Manasse naar Babel weggevoerd. In zijn ellende vermurwde hij de Heer zijn God. Hij vernederde zich diep voor de God van zijn vaderen en bad tot hem. De Heer liet zich door hem verbidden en verhoorde zijn smeekgebed. Hij bracht hem terug naar Jeruzalem en herstelde hem in zijn koningschap. Zo ondervond Manasse dat de Heer de ware God is. Daarna heeft hij de buitenste stadsmuur van de Davidstad, westelijk van de Gichonbron, in het dal, om de Ofel heen, tot aan de vispoort, herbouwd en hoog opgetrokken. Ook stelde hij legeroversten aan in alle versterkte steden van Juda. Hij verwijderde de uitheemse goden en het afgodsbeeld uit het huis van de Heer en alle altaren die hij gebouwd had op de Tempelberg en in Jeruzalem, en wierp ze buiten de stad. Hij richtte het altaar van de Heer weer op, bracht daarop slacht- en dankoffers en beval Juda om de Heer, de God van Israël, te dienen. Wel bleef het volk nog op de offerhoogten offeren, maar alleen aan de Heer hun God. Verdere bijzonderheden over Manasse, waaronder het gebed dat hij tot zijn God richtte en de woorden die de zieners tot hem spraken in de naam van de Heer, de God van Israël, zijn te vinden in de geschiedenis van de koningen van Israël. Hoe Manasse tot de Heer bad en verhoord werd, hoe hij zondigde en ontrouw was, hoe hij op de hoogten heiligdommen bouwde en er heilige palen en afgodsbeelden oprichtte, voordat hij op de knieën gedwongen werd, kan men lezen in het verhaal over de ziener. Manasse ging bij zijn vaderen rusten en men begroef hem bij zijn paleis. Zijn zoon Amon volgde hem op. Amon was 22 jaar toen hij koning werd en regeerde 2 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat de Heer mishaagd, zoals zijn vader Manasse dat gedaan had. Voor alle beelden die zijn vader Manasse had gemaakt, bracht Amon offers en hij bewees ze eer. Maar anders dan zijn vader Manasse vernederde hij zich niet voor de Heer. Integendeel, Amon verviel van kwaad tot erger. Zijn hovelingen smeden een complot tegen hem en vermoorden hem in zijn paleis. Maar het volk van het land doodde iedereen die samengespannen had tegen koning Amon en riep in zijn plaats zijn zoon Josia tot koning uit.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 33. Josia was 8 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 31 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat de Heer behaagde en volgde in alles het voorbeeld van zijn vader David en week daar geen haarbreed van af. In het 8e jaar van zijn regering, toen hij dus nog een jongen was, begon hij de God van zijn vader David te vereren. En in zijn 12e regeringsjaar begon hij Juda en Jeruzalem te zuiveren van de offerhoogten, de heilige palen en van de gesneden en gegoten beelden. Men sloeg in zijn tegenwoordigheid de altaren stuk van de Baals. De wierookaltaren die er bovenop stonden werden omvergegooid en de heilige palen, de gegoten en gesneden beelden, liet hij verbrijzelen en tot gruis slaan. Het stof liet hij op de graven strooien van wie daarvoor geofferd hadden. De beenderen van de afgodspriesters liet hij op hun altaren verbranden. Zo zuiverde hij Juda en Jeruzalem. En evenals de steden van Manasse, Ephraim, Simeon en zelfs Naphtali, die helemaal in puin lagen. Hij liet in heel het land Israël de altaren en de heilige palen stuk slaan, de gesneden beelden verbrijzelen en de wierookaltaren omverhalen. Daarna keerde hij naar Jeruzalem terug. In zijn 18e regeringsjaar, toen hij bezig was de stad en het huis te zuiveren, gaf hij Safan, de zoon van Asaljahu, en Maaseia, de stadsoverste, en de raadsheer Joach, de zoon van Joachas, het bevel om het huis van de Heer zijn God te herstellen. Zij gingen naar Chilkia, de hoge priester, en droegen het geld af dat de levieten die de drempel bewaakten in ontvangst genomen hadden van burgers uit Manasse en Ephraim en de rest van Israël, evenals uit Juda en Benjamin, en zij keerden terug naar Jeruzalem. Men overhandigde het aan de werklieden die het toezicht hadden over het werk in het huis van de Heer. De werklieden die werkten aan het huis van de Heer gaven het uit voor het herstel en de heropbouw van het huis. Zij betaalden het uit aan de timmerlieden en bouwlieden die er ook gehouwen stenen en hout voor moesten kopen voor binten en balken, nodig voor de gebouwen die de koningen van Juda hadden laten vervallen. De werklieden voerden hun taak zorgvuldig uit. Zij stonden onder toezicht van Jachat en Obadja, levieten uit het geslacht van Merari, en Zekaria en Mesulam uit het geslacht van Kehat. Alle levieten die muziekinstrumenten konden bespelen, hadden het toezicht over de lastdragers en gaven overeenkomstig hun verschillende taken ook aan de andere werklieden leiding. Weer andere levieten deden dienst als schrijvers, beambten en poortwachters.

beschikking gesteld van de opzichters en de arbeiders. Vervolgens zei Safan, de schrijver, tegen de koning: Chilkia, de priester, heeft mij een boek gegeven. En Safan las de koning uit het boek voor. Toen de koning de woorden van de leer hoorde, scheurde hij zijn kleren. En aan Chilkia, aan Achikam, de zoon van Safan, aan Abdon, de zoon van Micha, aan Safan, de schrijver, en aan Asaya, de dienaar van de koning, beval hij: ga voor mij en voor allen die in Israël en Juda nog overgebleven zijn, de Heer raadplegen over de inhoud van het gevonden boek, want de Heer moet wel in hevige toorn ontstoken zijn tegen ons, omdat onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van de Heer die in dit boek staan opgetekend. Daarom gingen Chilkia en de anderen die door de koning aangewezen waren naar de profetes Hulda, de vrouw van de beheerder van de priestergewaden Salum, de zoon van Tokhat, de zoon van Gasra, die in Jeruzalem woonde, in de nieuwe wijk, en zeiden wat hun bevolen was. Zij antwoordden hun: zo spreekt de Heer, de God van Israël, zeg dit tegen de man die u naar mij gezonden heeft. Zo spreekt de Heer: ik ga onheil brengen over deze plaats en haar bewoners. Alle vervloekingen die genoemd worden in het boek dat men de koning van Juda voorgelezen heeft. Omdat zij mij verlaten hebben en geofferd hebben aan vreemde goden, om mij met al hun eigen maaksels te tergen, daarom is mijn toorn ontbrand tegen deze stad en die zal niet meer gedoofd worden. Zeg daarom tegen de koning van Juda, die u gestuurd heeft om de Heer te raadplegen: zo spreekt de Heer, de God van Israël, met betrekking tot de woorden die u gehoord hebt. Omdat uw hart geraakt werd en u zich voor God vernederd hebt bij het aanhoren van zijn woorden over deze stad en haar bewoners, omdat u zich vernederd hebt en uw kleren gescheurd en geweend hebt voor mijn aanschijn, daarom zal ik ook naar u luisteren, Godspraak van de Heer. Ik zal u bij uw vaderen brengen en u zult in vrede bijgezet worden in uw eigen graf. Uw ogen zullen niets zien van het onheil dat ik over deze stad en over haar inwoners ga brengen. Zij brachten deze boodschap over aan de koning. Daarop ontbood de koning al de oudsten van Juda en Jeruzalem. Hij ging naar het huis van de Heer en met hem alle mannen van Juda, alle bewoners van Jeruzalem, de priesters, de levieten en heel het volk, van groot tot klein. Hij las hun alles voor wat er geschreven stond in het boek van het verbond dat in het huis van de Heer gevonden was. De koning ging op een verhoging staan en hij sloot het verbond voor het aanschijn van de Heer. Zij zouden de Heer volgen en met heel hun hart en heel hun ziel zijn geboden, verordeningen en voorschriften onderhouden en daardoor de bepalingen van het verbond die in het boek geschreven stonden naleven. Iedereen die zich in Jeruzalem en Benjamin bevond, liet hij tot het verbond toetreden en de inwoners van Jeruzalem handelden overeenkomstig het verbond van God, de God van hun vaderen. Josia verwijderde alle gruwelbeelden uit alle landstreken waar de Israëlieten woonden en zette de burgers van Jeruzalem ertoe aan om de Heer hun God te dienen. Zolang hij leefde, verwijderden zij zich niet van de Heer, de God van hun vaderen.

verlangend naar uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 35, versen 1 tot en met 27. Ook vierde Josia in Jeruzalem ter ere van de Heer Pasen. Men slachtte het paaslam op de 14e dag van de eerste maand. Hij wees de priesters hun taak aan en wekte ze op om hun dienstwerk te doen in het huis van de Heer. En hij zei tegen de levieten, die heel Israël moesten onderrichten en aan de Heer gewijd waren, plaats de heilige ark in het huis dat Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, gebouwd heeft. U hoeft die niet meer op de schouders te dragen. Dien nu de Heer, uw God en Israël, zijn volk. Zorg ervoor dat u gereed staat overeenkomstig uw families en uw afdelingen, volgens het voorschrift van David, de koning van Israël, en dat van zijn zoon Salomo. Stel u in het heiligdom op voor de familiegroepen van uw broeders, het gewone volk, en wel zo dat de indeling van de levieten overeenkomt met die van de families. Voor het slachten van het paaslam moet u zich heiligen en uw broeders ten dienste staan en handelen overeenkomstig het woord dat de Heer door Mozes gesproken heeft. Josia stelde voor het gewone volk kleinvee ter beschikking, 30.000 lammeren en geitjes als paasoffer voor alle aanwezigen en bovendien 3.000 runderen. Deze dieren waren afkomstig uit het persoonlijk bezit van de koning. Ook de magistraten deden een schenking aan het volk, de priesters en de levieten. Chilkia, Zekaria en Jechiel, de huisoversten, gaven aan de andere priesters voor het paasoffer 2600 stuks kleinvee en 300 runderen. Konanjahu, Semaya en Netanel met zijn broeders, evenals Gasapia, Jeiel en Jozabad, oversten van de levieten, stelden aan de andere levieten voor het paasoffer 5000 stuks kleinvee en 500 runderen ter beschikking. Toen de dienst geregeld was, gingen de priesters op hun post staan, evenals de verschillende afdelingen van de levieten, naar het voorschrift van de koning. Ze slachten de paaslammeren en de priesters sprenkelden het bloed dat de levieten hun aanreikten. Daarna vulden de levieten de dieren. De dieren die bestemd waren voor het brandoffer zonderden ze af en ze gaven die aan de familiegroepen van het gewone volk. Deze moesten ze aan de Heer opdragen, zoals geschreven staat in het boek van Mozes. Met de runderen deden ze hetzelfde. Ze braden het paaslam op het vuur, volgens voorschrift, kookten het overige offervlees in potten, ketels en pannen en haasten zich ermee naar het gewone volk. Daarna bereidden ze het paasoffer voor zichzelf en de priesters, de zonen van Aaron, want die waren tot de nacht toe bezig met het opdragen van het brandoffer en het vet. Daarom bereidden de levieten het paasoffer voor zichzelf en voor de priesters, de zonen van Aaron. De zangers, de zonen van Asaf, stonden op hun post, volgens de voorschriften van David, Asaf, Heman en Jedutun, de ziener van de koning. En de poortwachters bij de verschillende poorten. Niemand hoefde zijn dienst te onderbreken, want hun broeders de levieten zorgden voor hen. Zo was die dag geheel gewijd aan de viering van Pasen en het opdragen van de brandoffers op het altaar van de Heer, zoals koning Josia bevolen had. De aanwezige Israëlieten vierden bij die gelegenheid Pasen en het feest van de ongezuurde broden 7 dagen lang. Sinds de dagen van de profeet Samuel was Pasen in Israël nog nooit zo gevierd. Geen van de koningen van Israël had Pasen gevierd zoals koning Josia het vierde met de priesters en levieten, met alle aanwezigen van Juda en Israël en de inwoners van Jeruzalem. Dit feest werd gevierd in het 18e jaar van de regering van Josia. Na dit alles, toen Josia het huis hersteld had, rukte Neko, de koning van Egypte, op om slag te leveren bij Karkemis aan de Eufraat en Josia trok tegen hem op. Toen stuurde Neko gezanten naar hem toe met de boodschap: "Wat hebben wij met elkaar te maken, koning van Juda?
Deze veldtocht is niet gericht tegen u, maar tegen het koningshuis waarmee ik in oorlog ben. En God heeft mij gezegd dat ik mij haasten moet. Verzet u niet tegen God die mij bijstaat, anders stort hij u in het verderf. Maar Josia trok zijn leger niet terug. Hij luisterde niet naar de woorden van Neko, die God hem ingegeven had, maar verkleedde zich en ging in de vlakte van Megiddo tot de aanval over. De boogschutters echter namen koning Josia onder schot en troffen hem. Daarop zei hij tegen zijn dienaren: breng me weg, want ik ben zwaar gewond. Zijn dienaren tilden hem uit de strijdwagen, legden hem in zijn tweede wagen en brachten hem naar Jeruzalem. Daar stierf hij en werd hij bijgezet in de graven van zijn vaderen. Heel Juda en Jeruzalem rouwden over Josia. Jeremia dichtte een klaaglied op hem. Tot op de dag van vandaag herdenken de zangers en zangeressen Josia in hun klaagzangen. Deze zijn in Israël ingeburgerd en staan, zoals men weet, opgetekend in het boek van de klaagliederen. Verdere bijzonderheden over Josia, met name zijn godsdienstige hervormingen in overeenstemming met de voorschriften van de leer van de Heer, en zijn andere daden, van het begin tot het einde van zijn regering, zijn te vinden in het boek van de koningen van Israël en Juda.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 36, versen 1 tot en met 23. De stadsbevolking maakte nu Joachas, de zoon van Josia, tot koning van Jeruzalem als opvolger van zijn vader. Joachas was 23 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 3 maanden in Jeruzalem. De koning van Egypte zette hem af als koning van Jeruzalem en legde het land een belasting op van 100 talenten zilver en 1 talent goud. De koning van Egypte stelde de broer van Joachas, Eliakim, aan als koning van Juda en Jeruzalem en veranderde zijn naam in Joachim. Joachas, zijn broer, werd door Neco weggevoerd naar Egypte. Joachim was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat de Heer zijn God mishaagde. Nebukadnessar, de koning van Babel, trok tegen hem ten strijde. Hij sloeg Joachim in bronzen boeien en voerde hem weg naar Babel. Ook nam Nebukadnessar een deel van de huisvaten mee en liet deze in zijn paleis in Babel plaatsen. Verdere bijzonderheden over Joachim, over de gruweldaden die hij bedreef en al het andere kwaad waaraan hij zich schuldig maakte, zijn te vinden in het boek van de koningen van Israël en Juda. Joachim, zijn zoon, volgde hem op. Joachim was 8 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 3 maanden en 10 dagen in Jeruzalem en deed wat de Heer mishaagde. In het volgende voorjaar zond koning Nebukadnessar opnieuw zijn leger. Hij bracht Joachim met het kostbare vaatwerk van het huis van de Heer naar Babel over en verhief Sedekia, Joachims broer, tot koning over Juda en Jeruzalem. Sedekia was 21 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat de Heer zijn God mishaagde. Hij wilde zich niet vernederen voor Jeremia, de profeet die namens de Heer tot hem sprak. Bovendien kwam hij in opstand tegen Nebukadnessar, die hem bij God had laten zweren hem trouw te blijven. Hij bleef halsstarrig en verstokt en weigerde zich te bekeren tot de Heer, de God van Israël. Ook de voornaamste priesters en het volk zelf vielen in grote getale af. Ze bedreven alle gruweldaden van de heidenen en ontwijden het huis van de Heer dat hij geheiligd had in Jeruzalem. De Heer, de God van hun vaderen, werd niet moe hun telkens weer gezanten te sturen, want hij had medelijden met zijn volk en zijn woonplaats. Maar ze overlaadden de gezanten van God met smaad, sloegen hun waarschuwingen in de wind en spotten met de profeten, zodat de toorn van de Heer wel onverbiddelijk moest neerkomen op zijn volk. De koning van de Chaldeeën trok tegen hem op. Hij doodde in het huis van hun heiligdom alle jonge mannen met het zwaard. Geen jonge man of meisje, oude man of grijsaard spaarde hij, want de Heer had iedereen aan hem uitgeleverd. Alle vaten van het huis van God, grote en kleine, de schatten van het huis van de Heer, van de koningen en van alle prinsen, liet hij naar Babel voeren. Zij staken het huis van God in brand, braken de muur van Jeruzalem af en alle grote gebouwen van de stad lieten zij in vlammen opgaan, zodat alle kostbaarheden verloren gingen. Iedereen die aan het zwaard ontkomen was, liet hij naar Babel in ballingschap wegvoeren. Ze moesten hem en zijn zonen als slaven dienen, totdat het Perzische Rijk aan de macht kwam. Zo ging het woord dat de Heer door Jeremia gesproken had in vervulling. Het land zal zijn sabbatjaren vergoed krijgen. Het land bleef al die tijd braak liggen en rustte uit, 70 volle jaren lang. In het eerste regeringsjaar van Kores, de koning van Perzië, liet de Heer de voorspelling die hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan. Hij gaf Kores, de koning van Perzië, in om in heel zijn koninkrijk, mondeling en per brief, een boodschap te doen uitgaan met de volgende woorden. Zo spreekt Kores, de koning van Perzië. De Heer, de God van de hemel, heeft mij alle koninkrijken van de aarde geschonken.
Hij heeft mij opgedragen om voor hem een huis te bouwen in Jeruzalem in Juda. Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren, onder de hoede van de Heer hun God terugkeren.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Ezra, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 11. In het eerste regeringsjaar van Kores, de koning van Perzië, liet de Heer de voorspelling die hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan. Hij gaf Kores, de koning van Perzië, in om in heel zijn koninkrijk, mondeling en per brief, een boodschap te doen uitgaan met de volgende woorden. Zo spreekt Kores, de koning van Perzië. De Heer, de God van de hemel, heeft mij alle koninkrijken van de aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een huis te bouwen in Jeruzalem in Juda. Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren, mogen zijn God hem bijstaan, onder zijn hoede optrekken naar Jeruzalem in Juda en een huis bouwen ter ere van de Heer, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Overal waar er nog Israëlieten zijn, zullen hun medeburgers hun zilver en goud geven, haven en vee en bovendien offergaven voor het huis van de God in Jeruzalem. De familiehoofden van Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, iedereen wie God het ingaf, trof voorbereidingen om terug te keren om het huis van de Heer in Jeruzalem op te bouwen. En de mensen uit hun omgeving gaven hun als bijdragen zilveren en gouden voorwerpen, haven en vee, allerlei kostbaarheden en nog andere geschenken die ze spontaan aanboden. Bovendien liet koning Kores het vaatwerk van het huis van de Heer, dat door Nebukadnessar uit Jeruzalem was weggesleept en in de tempel van diens god ondergebracht, tevoorschijn halen. Kores, de koning van Perzië, liet dit uitvoeren door zijn schatbewaarder Mitredat, die alles overdroeg aan Sesbassar, de vorst van Juda. De hoeveelheden waren als volgt: 30 gouden bekkens, 1000 zilveren bekkens, 29 offerschalen, 30 gouden bekers, 410 zilveren bekers en 1000 andere vaten. Het totaal aan gouden en zilveren vaten bedroeg 5400. Dit alles voerde Sesbassar met zich mee toen hij met de ballingen uit Babel optrok naar Jeruzalem.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

zijn nog altijd bezig met de geestelijke oefeningen, geschreven door Johannes de 23e, ter gelegenheid van de wijding van het heilig subdiaconaat. We zijn gekomen aan puntje 10. Het uur nadert. Vlug, laten wij de lampen gereed maken. Zie, de bruidegom komt. O vreugde, o troost, ik dank u, o Jezus, dat ge mij reeds van tevoren de verrukking doet gevoelen van het grote ogenblik waarop ik mij ten overstaan van de gehele kerk onherroepelijk zal kunnen wijden aan de dienst van uw altaar. Ach, let niet op mijn onwaardigheid, maar op mijn goede wil. Wanneer morgenochtend bij de eerste stralen van de zon alle klokken van de wereld u als de opgestane Christus begroeten, zult ge mij schoon en glorierijk tegemoet treden om mijn bruiloft met u te vieren. O, kom, Heilige Geest, in deze weinige uren van de nacht die mij nog overblijven. Doe mijn wankelmoedig hart vlam vatten. Verbrand en vernietig het, roep het tot nieuw leven en vorm het om. Maak er een vat van dat Jezus waardig is. Maria, Maria, liefste moeder, droog uw tranen. Uw zoon zal weer opstaan. Koningin des hemels, verheug u. Ik werp mij in uw armen. Gij moet mij aan hem bekendmaken. Heilige Jozef, kuise echtgenoot van Maria. Heilige Johannes de evangelist, in wiens grote tempel ik gewijd zal worden. Gij, die de harteklop van Jezus kent, schenk mij een paar vonken van uw genegenheid. Heilige Petrus en Paulus, heilige martelaren van Rome en van de wereld, heilige Franciscus van Sales, en gij alle, die mijn speciale en geliefde beschermheilige zijt, wees mijn voorspraak. Ik werp mij neer voor het gehele hemelse hof. Ik, zondaar, maar door Jezus gezegend, en ik beveel mij aan in de gebeden van het gehele paradijs. Gij, reine engel, die het lam Gods gevolgd hebt. Gij, die zijn bloed op de Calvarieberg opving en zijn glorievolle opstanding hebt verkondigd. Verenig u met mijn beschermengel bij het smeken van de Heilige Geest om mijn onmacht te hulp te komen, om mij op mijn feestdag bij te staan en om mijn voorspraak te zijn. Kom, Heer, kom, mijn ziel verwacht u. 11. De vreugde van mijn wijding was zo groot dat ik deze op geen enkele wijze tot uitdrukking zou kunnen brengen. O, hoe lieflijk is uw woning, Heer der Heerscharen. Mijn ziel verlangt en gaat uit naar de voorhoven van de Heer. Waarlijk, mijn hart en mijn lichaam juichen om de levende God. De ceremonie van deze morgen in de Sint-Jan van Lateranen was, hoe plechtig op zichzelf, voor mij een nog plechtiger ceremonie om nooit te vergeten. Nu ben ik werkelijk een herboren mens. De beslissing is gevallen. Zijne eminentie, de kardinaal vicaris, heeft in naam van de paus en van de kerk mijn verzaking aan de wereld, mijn gehele onvoorwaardelijke en onverbrekelijke toewijding aan Jezus Christus aanvaard, gezegend en gewijd. Toen ik na de plechtige prostratie op het altaar toetrad en de kardinaal mijn gelofte aannam en mij bekleedde met het nieuwe, glorierijke priesterkleed, scheen het mij alsof zelfs de pausen, de beleiders en de martelaren die in de stille graftombe van de grote basiliek slapen,
ontwaakte en mij broederlijk omhelsde, terwijl zij met mij jubelde en zich in koor met de engelen van de wederopstanding verenigde om een lofzang aan te heffen voor de glorierijke Jezus, die zich verwaardigd heeft zo'n armzalig schepsel tot zo'n hoogte te verheffen. Woorden zijn niet toereikend om de tederheid van dat ogenblik uit te drukken, maar de herinnering zal eeuwig in mijn hart blijven bestaan en ik zal nooit ophouden de liefde van mijn God, zijn grootheid en zijn glorie te loven. Het enige woord dat ik vermag te stamelen is het gezegde van de heilige Paulus: ik leef. Maar eigenlijk leef ik zelf niet meer. Christus is het die leeft in mij. Nee, ik behoor mijzelf niet meer toe. Ik behoor aan Jezus. Ik heb het al zo vaak gezegd, maar vandaag herhaal ik het met groter enthousiasme. Ik behoor Jezus toe. Heer Jezus, aanvaard mijn gehele vrijheid. Heb medelijden, o Heer, indien ik, uitgeput als ik ben, verlegen geraak door zo'n grote overvloed aan genade en niet weet hoe ik mijn dank moet brengen. Deze paastijd zal één groot feest voor mij zijn, waarin ik enigszins kalmer in de innige vreugde van mijn ziel uw zoetheid zal genieten en waarin ik mij niet zal losmaken van uw liefdesfeest, maar waarin ik u mijn gedachten, mijn idealen zal meedelen voor een nieuw leven, waarin zich de vlam manifesteert van de liefde voor u, die gij zo goed waart deze dag in mijn arm haard, in mijn arm hart te ontsteken. De Heer bekleedt mij met het vreugdekleed. Alleluia, alleluia. 12. De heilige wijding was een zeer gelukkig besluit van al deze heilige oefeningen. Bekleed met nieuwe wapenen, veranderd in een ander ik, trek ik er vandaag opnieuw op uit voor de levensstrijd, voor de verovering van het Rijk. In de reine, dronkenmakende vreugde, in het enthousiasme dat in mijn hart brandt om mij te haasten, om mij voor Jezus te offeren, weet ik geen bijzondere voornemens te formuleren. Aan de andere kant heeft mijn geestelijk leidsman mij dit uitdrukkelijk verboden. En hij vestigde daarbij ten zeerste mijn aandacht op de conclusie van de laatste oefeningen van vorig jaar, Kerstmis. Ik moet er nauwlettend op toezien mij hieraan te houden. En dit moet genoeg zijn voor het ogenblik. In het vervolg zal ik handelen zoals de Heilige Geest dat wil. Nieuwe titel. Tijdens de recollectie op de helft van de vakantie, Rocantica, 29 augustus 1903. Mijn verlengd verblijf deze zomer in het seminarie, de zorgen voor de examens, de ernstige en ongewone gebeurtenissen van juli en augustus en meer nog dan alles mijn eigen ontoereikendheid, mijn zwakheid en mijn onstandvastigheid hebben een belangrijke afkoeling van mijn aanvankelijk vurige ijver teweeggebracht. Duidelijke bewijzen hiervan waren de bijna totale verwaarlozing van het bijzondere gewetensonderzoek, de steeds meer voorkomende verstrooidheid bij de meditatie, die bijna altijd zonder werkelijk praktisch resultaat bleef, minder aandacht bij het bidden van het goddelijke officie en in het algemeen een zelfverzekerdheid en een onbevangenheid die bijna te onafhankelijk waren en een gebrek aan omzichtigheid en aan concentratie van alle geestesvermogens op de eigen geestelijke groei.
Hier wordt een inspanning vereist die in de periode van de allereerste ijver wellicht tot het uiterste wordt gedreven, maar die toch te allen tijden en in alle omstandigheden in zekere mate noodzakelijk is. De huidige retraite is een zoet en lieflijk beroep van de goede God op de ijver van weleer. De ondervinding van het verleden dient echter om mij nederig te doen zijn en mij te doen erkennen dat ik niet in staat ben iets waarlijk goed te doen. Maar ik ben niet ontmoedigd, integendeel. Ik bezit nu meer volharding en grotere moed. De dood kan mij nabij zijn en als de lamp dan eens leeg was... O, goede Jezus, wees mijn ziel genadig. Om ter zake te komen, ik besluit om in het bijzonder aan drie dingen buitengewone aandacht te besteden. Namelijk aan het bijzondere gewetensonderzoek dat zoals gewoonlijk betrekking heeft op mijn gedrag bij de gebeden en de godsdienstoefeningen. Het goddelijk officie dat ik te gelegener tijd en plaats met grote eerbied en met de grootste aandacht moet bidden. Bezoek aan het Allerheiligste Sacrament, hetgeen gedurende de gehele dag vergezeld moet gaan van oneindig veel schietgebeden en daden van liefde. En zo zullen de goede Jezus en de heilige Maria, voor wier heilig geboortefeest ik vandaag de noveen begin, de goedheid hebben mij wederom te omhelzen, mij opnieuw te sterken om mijzelf te overwinnen en op het pad van de deugd en van hun zoete liefde verder te gaan. Amen. Nieuwe titel. Tijdens de recollecties aan het begin van de nieuwe cursus van 1 tot 3 november 1903. De terugkeer tot het gewone leven van het seminarie heeft mij reeds veel goed gedaan. Geen enkele opzienbarende gebeurtenis bij deze oefeningen, maar alleen een oproep tot een leven van grotere inkeer en concentratie. God let op mijn geestelijke groei. Mijn indolentie is er de oorzaak van dat ik in datgene wat ik tijdens de zomerretraite geconstateerd heb, totaal geen vooruitgang heb geboekt. Ach, wat een schamel bewijs van werkelijke deugd en geestelijke vooruitgang heb ik geleverd na de talloze gunstbewijzen die mijn goede Heer zo welwillend geweest is mij te schenken, vooral in het afgelopen jaar. Ik dacht een volwassen mens te zijn en ik bemerk daarentegen dat ik nog een onnozel jongetje ben. Wel nu, zoals een kind dat het bedreven kwaad inziet, zo keer ik andermaal, maar ernstiger, tot mijn voornemens terug. En vandaag meen ik in mij de zekerheid te voelen dat ik met Gods genade hier nooit meer in tekort zal schieten. Ik neem mij in het bijzonder voor mij werkelijk en naar behoren toe te leggen op de grote oefening van het bijzondere gewetensonderzoek van iedere dag.

gedrag bij het gebed en bij de godsdienstoefeningen in het algemeen, zal ik ook mijn woordkeus tot onderwerp maken van mijn dagelijks zelfonderzoek. Omdat daardoor, wanneer ik mij niet beheers, mijn karakter en mijn nieuwe en moeilijke positie zeer gemakkelijk geschaad kan worden. Algemeen principe en vastomlijnd idee dat mij nooit een ogenblik mag verlaten, is de verheven plicht die mij nu nog zoveel te meer gesteld wordt, een goed voorbeeld in alles te zijn, ook in de dingen die onbetekenend schijnen. Ik zal steeds leven alsof elk van mijn handelingen zich moest voltrekken onder de ogen en volgens het oordeel van mijn leerlingen en mijn gedrag het onfeilbare criterium zou zijn voor het hunne. Alles wel beschouwd, slaat Jezus, die over mij zou moeten oordelen, mij altijd gade.

Jezus, Maria, Jozef. Tijdens de geestelijke oefeningen voor de wijding tot het diaconaat van 9 tot 18 december 1903. Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Leer mij.

u wil te doen. Nog eens, en dit voor de derde maal binnen een jaar, roept de Heer mij tot zich in deze gewijde retraite. De meester is er en hij roept mij. Deze retraite zouden 3 mijlpalen moeten vormen op de weg der deugd. Maar ook al mag het een en ander volbracht zijn, het meeste, alles eigenlijk, moet nog gedaan worden. Ik verneder mij, beschaamd over mijn armzaligheid, maar ik word niet verdrietig. Als een pelgrim in de grote zomerhitte aan de oever van een rivier, daal ik nogmaals af in de heilzame wateren van de genade, om mij te zuiveren en een zoet bad van liefde te nemen, zoals de vereerde pastoor van Ars zei, en vol vreugde te denken aan de goede Jezus, die glimlachend aan de andere oever op mij wacht. O mijn God, ik laat alles aan u over. Ik draag deze oefeningen op de eerste plaats op aan het goddelijk hart en aan de onheilige onbevlekte maagd. Ik ben gelukkig dat ik op deze wijze, die voor mij de meest passende is, het jubileumjaar kan beginnen ter herdenking van de plechtige dogmaverklaring van haar onbevlekte ontvangenis. Ik beveel mij in de bijzondere bescherming van mijn schutsengel aan door bemiddeling van de heilige Ignatius, de heilige Borromeus, mijn bijzondere beschermheilige in dit laatste jaar van mijn theologische studies en van mijn voorbereiding tot het priesterschap, van de heilige Franciscus van Sales en de 2 roemrijke diakens, de heilige Stephanus en Laurentius, verheven voorbeelden van de brandende liefde tot God en de naaste. Onoverwinnelijke martelaren voor het christelijk geloof. Geef mij inzicht en ik zal uw wet doorvorsen. 1. De mens is door God geschapen, opdat hij hem eerbied zal betuigen, prijzen en dienen, en daardoor verlost zal worden. Daar ik een mens ben die God vereert, moet ik doordrongen zijn van het gevoel van zijn goddelijke tegenwoordigheid. Mijn gedrag moet eerbiedig zijn, al stond God altijd voor mij, op de wijze waarop hij soms voor de aartsvaders en de profeten verscheen, hen achterlatend in eerbiedige vrees. Ik moet rechtop lopen, maar zonder aanmatigend te lijken. Het hoofd omhoog, maar met neergeslagen ogen. En het bijzonder op plaatsen waar veel mensen zijn. Mijn tred moet gematigd en losjes zijn. Het optreden tegelijkertijd gereserveerd en ongedwongen. De taal zoals betamelijk is en wel overwogen. Het gelaat altijd opgewekt, maar toch met een zekere ernst. Niet gemaakt, maar natuurlijk. Uit heel mijn houding moet mijn naaste kunnen opmaken hoezeer ik in beslag genomen ben door de gedachte aan God die ik, ofschoon hij onzichtbaar is, ieder moment voor mij zie. En ook de geest moet zich geheel en al van dit gevoel laten doordringen. God die mij ziet en mij verheldert met zijn licht, houdt zijn oog gevestigd op al mijn kleine daden en ook op de bijna onmerkbare gemoedsbewegingen, mijn overgrote ellende, de herinnering aan de begane fouten en aan de ontelbare genade in het verleden en het heden. Al deze dingen moeten mij gewoonlijk zo met God verbonden houden en zo gewetensvol doen blijven, dat ik geen andere redenen tot nodig heb om zo te zijn. 2. De gulden en verheven conclusie van alle meditaties van deze eerste dag is het principe van de gelijkmoedigheid.
In de theorie doe ik in dit opzicht wonderen. Maar in de praktijk ben ik iemand die zich allerminst aan deze stelregel houdt. Wanneer er in mijn omgeving iets gebeurt dat mijn persoon, al is het ook maar indirect, raakt, dan kwellen de fantasie en de eigenliefde mij in hoge mate. En toch is de sluitsteen van het geestelijk bouwwerk dit: niet mijn eigen wil volgen, maar die van God. Het altijd bereid zijn de meest uiteenlopende zaken te aanvaarden, hoe aangenaam zij ook kunnen zijn voor mijn gevoel en mijn trots. Bij de belangrijke gevallen is de zaak voor mij gauw opgelost. Ik zal precies datgene doen wat de superieure en de geestelijke leidsman zullen besluiten. Het moeilijke is niet het handelen zoals de gehoorzaamheid het gebiedt, maar het afstemmen van mijn intellect en van mijn wil op de wensen en de raad van de superieure, terwijl ik mijn eigen zienswijze, ofschoon deze in mijn ogen mooi en vroom is, en de neiging van mijn fantasie en mijn andere ik opzij stel. Geen angsten zijn geen luchtkastelen. Weinig, maar juiste en ernstige ideeën en verder minder verlangens. Slechts één ding is noodzakelijk. Weg met mijn schone dromen over werk dat ik het liefst zou doen. Mijn gedurfde fantasievolle plannen over hetgeen ik morgen en het volgend jaar en nog later zou kunnen doen. Weg ermee, weg met dat alles. Ik zal zijn zoals de Heer wil dat ik ben. Het is moeilijk om te denken aan mijn leven in het verborgene, door niemand opgemerkt, misschien zelfs door een ieder veracht, waar alleen God van weet. Het is de eigenliefde die er tegen in opstand komt. En toch, zolang ik er niet in slaag mij zozeer geweld aan te doen dat ik het leven in het verborgene niet alleen gelijkmoedig accepteer, maar het ga beschouwen als dierbaar en aangenaam, zal ik nooit al datgene doen wat God van mij vraagt. 3. Wat zou ik zijn zo ik, ook al had ik alle kennis van de engelen, gedachten van hoogmoed zou koesteren, zoals de eerste plichtverzakers? Ik zou een demon zijn, niets meer en niets minder. Nu is het een feit dat ik buitengewoon en ongelooflijk en onwetend ben in vergelijking met de engelen. Ik koester de gehele dag talloze gevoelens van eigenliefde. Wat ben ik eigenlijk? Wat zou ik verdienen in de Heer mij telkens zou straffen? O mijn God, de gedachte alleen al doet mij huiveren en daarom moet ik er telkens aan denken.

Je mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Het is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag mogen we weer kennis maken met iemand die zich inzet voor de kerk en in het bijzonder de kerk in Tiene. Ik mag hier zijn in het parochiaal centrum. Zo heet het?
1: Pastoraal Centrum.
0: Pastoraal Centrum in Tiene. Het was een voormalig klooster.
1: Het was het klooster van de Grauwe Zusters.
0: Van de Grauwe Zusters. Ja. En ik zit hier met Claire Blondeau, die zich al meer dan 30 jaar inzet voor de parochie in Tiene. En u bent eigenlijk ook gewoon geboren en getogen in Tiene, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wilt u misschien eerst wat meer vertellen over uzelf? En dan daarna kunnen we misschien ontdekken hoe u bij de kerk betrokken bent geraakt.
1: Ik ben Claire. Ik ben dus eigenlijk begonnen als Giro-meisje, vrij jong, 6 jaar, toen mijn mama heel ziek was. En dat was dan mijn ontspanning, dat was op de zondag. En dan heeft mijn mama mij naar de Giro gestuurd. En daar ben ik dan gebleven, totdat ik hulpgroepleidster geworden ben en zo. En dat waren de mooiste jaren van mijn leven die ik daar meegemaakt heb. Kattenkwaad uithalen zo, maar dus ook wat vooral was zo de edelvrouwen, de Maria die mij aansprak dus, en dan de zondag altijd dat we naar het lof gingen en dat ik vooral het beeld van de edelvrouwen. Ik weet niet of dat zo gekend is, maar dat is eigenlijk het beeld van de Giro, dus een Maria zo. En ik had er een heilige verering voor, want ik dacht altijd als er iets is, ik ga het aan haar vertellen. En dan ging dat door, dan ging dat beter. Ik kom uit een gezin met 5 kinderen. Mijn mama had 5 kinderen, waarvan mijn mama zeer gelovig was. Mijn vader minder, maar hij was er niet tegen. En mijn zus en 3 broers had ik. Die waren eigenlijk niet zo voor de kerk. Allee, het interesseerde hen niet. Het waren andere interessante dingen voor hen, zeiden ze dan. Maar we hebben dus al ons ding gedaan, wat dat dan moesten doen. Eerst communie, plechtige communie, dat allemaal. Maar ik was er zo'n beetje een uitblinker in. Ik zocht veel op, zo. Ik moest dat weten. Ik moest ook altijd zo'n beetje de definesse weten van, wat zit daarachter en zo. Dat iedereen dacht van, een van die zagen, als ze oud genoeg is, is ze weg, hè. Was ook mijn bedoeling, omdat hier iemand was, Giselle van Winkel, die is dan naar Burundi getrokken, die was mijn leeftijd, bij mij in de Giro. En dan had ik gezegd, ik ga bij u mee. Maar dat viel dan tegen, want mijn ouders wilden dat niet. Ja. En dan heb ik me op een andere manier ingezet en gezegd van, dan doe ik het hier. En dus altijd, wat het er ook was van de kerk, tot zelfs kerkhuizen en al die dingen, als ik maar in de kerk was. Dat was dus eigenlijk, mijn roeping dan. Dan ben ik vooral begonnen met jongeren. Dus, sprak de jongeren aan zo. Ik ging met de jongeren spelen in de grote vakantie. Ik ben zeer geëngageerd in jongeren die het moeilijk hebben. En huisgezinnen, dus mensen in nood, daar ben ik ook de verantwoordelijke voor. En ik zorgde dan dat wij konden gaan spelen op de terreinen en zo. Dus ik had altijd zo iets van, ik moet mij geven en dan krijg ik terug. Dus dat was eigenlijk mijn dankbaarheid, want ik werd voor niks betaald of zo. Maar ik zeg al, ik gaf aan jongeren die het eigenlijk nodig hadden. En die eigenlijk zo'n beetje, naast de goede weg liepen. Dus dat sprak mij dus zeer aan. Dan ben ik dus in de Giro geweest tot 20 jaar. Dus dan moest ik met de deken komen, de vorige deken al, twee vorige dekens. En ik dacht, nu gaat het gedaan zijn, ik ben te oud. Zo. Ik had daar veel verdriet van, want dat duurde dan 14 dagen eer dat ik mocht gaan. Dus dan begon die een molen zo te draaien. Ik zal niet meer mogen en zo. Maar dan was het voorstel, alleen niet het voorstel, het moest zo, want in de tijd ging dat zo, moest ik naar de scouts gaan. Die werden gemengd. En hij had al met mijn mama afgesproken en die had dan al haar fiat gegeven, maar ik wist het nog niet. En dan ben ik daar begonnen met de scouts, omdat dat gemengd moest zijn. En daar ben ik nog altijd bij, maar niet meer actief. Op mijn leeftijd is dat niet meer zo goed. Maar ik doe nog wel de pastoraal.
0: Okay.
1: Dus ik zorg dus dat ze met Christus Koning een viering hebben en zo. Als ze op kamp gaan, maak ik hun papiertjes klaar dat ze daar kunnen. Want vroeger gingen ze dus ook altijd op kamp mee. Hè. Okay. En dan ging meneer Hardekes, dus de deken, ging naar de mis doen. En dan bleef ik daar een dag of 2 om bekend aan pastoraal te doen. Okay. Maar nu, sinds hij gestorven is, heb ik dat dus niet meer gedaan. Maar ik hou nog wel contact, omdat nu mijn neef is nu groepsleider met de scouts. Dus sta ik met hem in verbinding voordat de pastoraal verder gaat. En ik maak dat klaar en dan doen zij dat elke week een woordje nog. En als het begint, spreek ik ook met de ouders op een, als de scouts beginnen en zo. Hè. Dus ik ben eigenlijk er nooit uit geweest. En ik doe het nog altijd heel graag. En ja, nu ben ik dan begonnen op vraag van deken Hardikest. Zou je u niet kunnen inzetten en een beetje meer proberen te doen dat we misdienaars krijgen? Want er was maar een paar misdienaars. En dat waren dan ook al jongens, want de meisjes mochten daar nog niet bij, waren dan ook al jongens van 18, 19 jaar. Dat was maar sporadisch. Dat was geen groep. En hij zei, zou je niet beginnen? Probeer een keer een paar mensen, neem er een paar uit de scouts, misschien uit de Giro. Want de Giro, dat viel niet zo mee. Maar uit de scouts wel. Die zeiden van, ja, we gaan u helpen en zo. En ja, zo ben ik dan begonnen met 4 misdienaars. En ja, dat sprak dan aan. Er zijn er ook die weggevallen zijn en zo. Maar kwamen er ook altijd bij. Dus ik had dan zoiets van, ik doe verder wat ik met de jeugd deed. En nu doe ik dat zo met de jeugd in de kerk. Ik ga ermee op kamp. Maar wel altijd religieus getint, hè, Lourdes. Nu gaan we naar Rome. We zijn al naar Rome geweest. We zijn met naar de paus geweest, gelukkig in Brussel nog. En dus ik doe dan nog, ik doe nog activiteiten met hen. Ik kom ook met hun ouders samen, dus om het overleggen en zo. Maar wij zijn dus een heel echte groep geworden. Dus die aan elkaar hangen aan elkaar. Zo. Van alle origine in. Hè. Het is niet zo dat het allemaal mensen van hier bij ons zijn. Dus ik heb een heel grote groep Afrikanen. Zeer gelovigen. En dat draait fijn. Dus we zijn nu nog naar Lisa Delbo geweest in het weekend. Zo, je ziet, dus het blijft allemaal wel in de kring zo van het geloof. Ja. Ik doe ook speciaal momenten met de groten. Als ze het moeilijk hebben, dan zeg ik, willen we eens samenkomen, willen we eens over praten. En de ouders vinden dat dus oké. Ze zeggen ja, ze zeggen tegen u meer dan dat ze tegen mij zeggen. Maar dat gaat altijd. Dus ik neem nooit een standpunt in tegenover de ouders. Dus ik praat met hen. En zij komen mij hun dingen vertellen en wat dat kan. Of kan eventueel toch dat ik dan zeg van, ja, we moeten toch eens met de mama's of zo spreken. Dan kan dat dus. Maar ons doel is vooral zeer gelovig zijn. Dus het zijn echt gelovigen die daartussen zitten, die een boel trekken. En er zijn ook muzikanten tussen. Dus wij hebben dus echt, ja, hoe moet ik zeggen? Ja, de kerk is iets van ons. En als we er niet zijn, dan wordt daar gebeld. Ja, wat scheelt er iets of zo? Dus we hebben echt een hele echte band bij elkaar zo. En, maar daar wordt ook serieus over geloof gepraat. Ook op de kampen. Ik ga dus mee en op kamp. Meestal naar Houffalize. En dan het buitenland als het iets gebeurt. Zo, Lourdes hebben we een paar keer al gedaan. Rome al een paar keer gedaan. Ik denk dat we nu ook naar Rome zullen gaan. Met de oudste. Om te zien, hè, naar onze nieuwe paus openen we. En dus je ziet, het zit dus toch wel altijd in de lijn. Het is niet zo, hoe moet ik zeggen, zo een beetje vrijblijvend spelen en zo. Dat gebeurt er ook bij. Hè. Wij doen ook een misdienaarsdag, waar dat we aan deelnemen, als men dat inricht. Dus wij zijn eigenlijk heel actief. Ja. En die groep bestaat uit ingeschrevenen 30, maar 28... Of het kan een keer gebeuren, 26, maar meestal 28 zitten elke zondag in de mis om mee te dienen. Ja. We zijn nu ook naar Witte Donderdag geweest, naar de chrismawijding en zo. Dat was voor velen de eerste keer dat ze dat zagen. Ik zeg, ja, dat moeten wij gezien hebben als misdienaren. Dus dat zijn dan dingen die ik dan moet organiseren en sponsors zoeken. Maar ik moet eerlijk zeggen, hier in Tienen heb ik een hele goede band met de Lions Club. En die steunen ons altijd. Dus,
0: en wat is de Lions Club?
1: Dat is een serviceclub van, mag niet zeggen rijkere mensen, maar een serviceclub die zo, zorgt dat wij bijvoorbeeld pakketten krijgen voor mensen in nood. Als er iets is, dan krijgen wij een steun. We krijgen ook steun van de Afilips. Dus ik ben overal in heel die tijd gaan spreken. En dus kenbaar maken dat er ook buiten sport ook zoiets kan zijn. Hè? Dus vanuit de kerk, die vallen dan meestal zo uit de lucht. Allee, dat wisten we niet. We dachten dat dat gewoon nou maar zitten was. Maar dan heb ik dat uitgelegd. En dus we hebben dan een hele goede band. En ik kan dus heel veel verwezenlijken dankzij die mensen. Dus ik heb zoiets van, ga ik dat kunnen? Of gaat dat financieel kunnen? Want wij proberen zo weinig mogelijk van de parochie. Ik moet wel zeggen, de kerkfabriek steunt ons ook. Dus we hebben een hele goede band met mensen in de parochie. Want zondagsmorgens zit je ze dan zo kijken en tellen. Oei, oei, hoor ik dan zeggen, ze zijn er veel. Dus ze zijn echt opgenomen. Het is een heel plezante groep, maar het is ook de oudste, zo een tiental, die zijn zeer gelovig. En vooral voor Maria.
0: Okay.
1: Dus, ja.
0: En is dat ook iets, u zegt dat, er zijn ook veel missionaars van andere origine die uit België afkomstig zijn oorspronkelijk. Is dat ook iets dat zij eigenlijk meebrengen, hun geloof? Want ja, bij ons, uiteraard, er zijn nog wel jongere gelovigen, maar om zo echt te trekken in geloof, dat is eerder iets uitzonderlijks.
1: Ja. Dus, maar wij hebben Polen, die zeer, dat zijn al gelovigen. Dan de Afrikanen, die zijn van een bepaalde streek dat ze daar zijn, tegen Burundi. Die zijn ook zeer gelovig en die brengen dus wel hun geloof mee. Maar dat is niet anders dan het onze. Omdat die hier geboren zijn en allemaal. Maar die beleven het wel anders. Die hebben ook geen angst om ermee naar buiten te komen. Mm-hmm. Dat heb je dus wel een beetje van onze, die eerder afwachten en zo en kijken. Maar een keer als ze dus echt geïntegreerd zijn in onze groep, is dat voorbij.
0: Ja.
1: Dus, ja. Want die bespreken alles onder elkaar. Hè?
0: Ja.
1: Zo. Dus het is niet zo dat wij alleen maar bidden. Dus dat is wel de hoofdzaak. Maar alles komt aan bod. Hè? Dus een probleem bij hen thuis of hoe dat zij iets anders zien. Zij kunnen dus ook aan mij zeggen van, kijk, Claire, misschien moeten we toch eens iets anders doen. Of willen we dat anders aanpakken of zo. Het voorbereiden van de kampen doen ze samen met een paar grote. En dat is altijd, moet ik zeggen, zeer doordacht. Maar altijd gevoed met hun geloof.
0: Ja.
1: Dus zij durven over hun geloof spreken.
0: Ja.
1: En ik vind dat heel fijn.
0: Ja, het klinkt heel mooi. Ik moet ook meegeven aan de luisteraars dat ik zelf ongeveer een jaar geleden is naar de mis ben gekomen in Tien en dat ik echt onder de indruk was van de grote groep misdienaars. Dat is iets dat je niet op veel plekken ziet.
1: Nee, het is, ik hoor van mensen die zeggen, het is indrukwekkend als je ze ziet door de middenbeuk, want ze gaan dus door de middenbeuk en zo. Al die 28, van klein tot groot. De jongste gaan nu haar eerste communie doen. Die is er van 5 jaar bij, die wil er absoluut bij zijn. En ze nemen die een beetje als mascot. Zo, en nu doet ze haar eerste communie, dus dat wordt een groot feest voor hen. Hè?
0: Ja.
1: Want we gaan dan feest met hen vieren, zo, als dank en zo. Maar ook die, het is mee naar de paus geweest en al die dingen. Dus zij sluiten niemand uit. En dat vind ik wel fijn. Dat had ik in het begin ook gesteld. We zijn allemaal dezelfde. We hebben misschien een andere kleur. We hebben ook een ander gedacht, een ander karakter. Maar wat we doen, is voor onze lieve neer en onze lieve vrouw. En dat is voor iedereen dezelfde. Ik ben geen strenge, hè, helemaal niet. Maar ik geef wel door hetgeen ik graag heb. Dus, en als we weggaan, heb ik hen ook gezegd, we bidden elke dag. Hè, wie ziet er kan aan houden. En we blijven ook beleefd. We hebben oog voor de natuur, dat we geen dingen doen en zo. Dus het is totaal anders als dat ik in de jeugdbeweging was. Hè. De jeugdbeweging is losser en dan allemaal. Deze zijn ook zo, want die spelen voetbal en onder elkaar. Maar het eindigt wel altijd. Het begint de dag en het eindigt met ons geloof.
0: Ja.
1: Dus 's morgens geven wij de dag aan onze Heer. En dan zeggen we wat er van komt, komt er van. En 's avonds sluiten wij af. Dus. En dat is altijd heel stemmig.
0: Ja. In welke zin?
1: Als de deken overleden is, want dat was eigenlijk de motor achter ons. Hè. Dan waren wij naar Valise gegaan. We hadden gezegd van, we doen dat 30 jaar al. We gaan. Hè. Nu hadden we gezegd van, we gaan te veel herinneringen hebben. Ik zeg, nee, we gaan naar daar. We gaan daar afscheid nemen van hem. En dan had ik zo van Tony, de jeugdpastor, had allemaal zo van die kleine lantaarn.

0: beetje geleid. En, dus, maar even om te zeggen van, allee, dat zijn eigenlijk onze dingen. Het is niet zo dat we zijn geen scoutsgroep of we zijn geen gyrogroep. Zo, wij zijn echt, ja,
1: ze zijn samen
0: met geloof bezig.
1: Ja, samen, jullie komen samen rondom het geloof, ja, daar gaat het eigenlijk over. Ja?
0: Ja.
1: En de jongste, zegt u, is 5 jaar.
0: Nu is ze 6 nu. Hè?
1: Als ze 6 geworden, of ze was 5 toen ze erbij kwam. En ja, de oudste, hoe oud zijn
0: ze? De oudste is nu, die zit momenteel in Kenia. Die is haar opleiding bezig voor dokter. En Kelian is 22.
1: Ja.
0: En dan zijn het 22, 21, 20, dus verschillende rond de 18. En dan varieert het zo van 14, 15 en dan een paar kleintjes.
1: Ja.
0: Maar die zijn nieuw nu, hè?
1: Ja.
0: En nu met de eerste communie, na de eerste communie, verwacht ik er nog een paar. Maar die nemen ze dan wel mee in de groep zo, hè?
1: Ja, ja. Dat is toch ook iets bijzonders, al die leeftijden samen in ene groep, om samen op kamp te gaan. Ja. Ik wil zeggen, zelfs in de jeugdbeweging wordt het toch vaak
0: opgedeeld. Maar dat is bij ons niet het geval.
1: Ja.
0: Dus wij blijven één groep zo en iedereen zorgt voor iedereen zo.
1: Ja, dat is mooi.
0: Dat is heel mooi, ja. En ik ben daar fier op, hè. Maar ik ben daar ook dankbaar voor. Ik heb dat zo een beetje uit de grond gestampt. En dat doet mij iedere keer wel iets, hè. Als ze dat dan doen, zo, en dan zeggen ze, Claire, heb je al iets gepland? Heb je al iets besproken? Zo, hè, want we gaan, hè. En zo. Maar wij helpen nu, hè. Dus ze zeggen nu ook, je moet niet stoppen. Blijf maar altijd bij, maar wij zullen nu helpen. En het zware werk zullen wij doen. En dan allemaal, maar we blijven één groep. Dat hebben ze verleden zondag gezegd. Omdat ze gehoord hadden, maar ja, ze vertellen van alles zo'n beetje, dat ik misschien zou stoppen. En dan zeg ik, nee, niet stoppen, hè. Wij doen voort, maar jij blijft onze mentor. Zo. Allee, dat heeft mij dan wel geraakt zondag, zo, dat ik zei van, ja, eigenlijk.
1: Ja.
0: En dan was er een mama die mij zei, weet jij, zegt ze, dat mijn dochter, het was een Afrikaanse, de oudste dan, dat die meer tegen u zegt dan tegen mij. Die praat elke dag over u. Ik zeg, ja. Ik zeg, is dat een probleem? Nee, zegt ze, dat is geen probleem. Maar ik begrijp niet, zegt ze, van waar dat zomaar komt. Anders is ze zo gesloten en zo. Ik zeg, ja, probeer het eens mij op een andere manier. Ik zeg, te praten of zo. Ik zeg, ik weet het niet. Ik zeg, ik doe niks speciaal, ik weet het niet. Ze zegt, ze heeft een verering voor u dat ze eigenlijk voor niemand niet heeft. Ik zeg, ja, dat is ook niet goed. Nee, zegt ze, maar weet jij dat die misinaars u zo graag zien? Ik zeg, dat moet je aan niemand niet vertellen, want dat heb ik niet graag. En nu zeg ik het hier, dat mag ook. Maar je ding is het misschien een beetje... Maar ik zie ze ook enorm heel graag. En ik ben heel blij dat ik mijn geloof, hoe eenvoudig dat het ook mag zijn, want ik geloof niet met grote woorden of zo. Maria is voor mij het voorbeeld, al van als ik kind was. Maar ik ben heel blij dat ik dat kan doorgeven. En dat ik voel met hun wat ik voelde als ik jong was. En ik denk dat ze dan op de goede weg zullen gaan om het niet zo rap te vergeten.
1: Ja. En u zegt dat ze voelden wat ik ook voelde toen ik jong was. Een soort van vreugde in het geloof?
0: Ja, ik heb eigenlijk nooit mij ambetant gevoeld in mijn geloof. Ook ik had heel graag naar Afrika gegaan. Maar thuis kon dat niet. Er waren arme mensen. En ja, mijn moeder had mij nodig met 5 kinderen. En... dat zit zo nog altijd zo van, ja, dat is misschien ook de reden waarom ik zoveel band heb met de Afrikaanse zussen hier. Dus dat zijn voor mij mijn niet zuster in de zin van het woord, maar dat zijn mijn zussen. Zo.
1: En dat is een gemeenschap van Afrikaanse zusters?
0: Ja, die waren hier in het klooster, maar door omstandigheden zijn die dan moeten weggaan. Heel pijn, ik heb daar veel verdriet van gehad. Maar ze zijn nog in tienen, hè. Dus ik heb ze nu hier in de kliniek, zijn ze nu verpleegster.
1: Okay.
0: En dus ik zie ze nog altijd en zo. En dat heeft mij dan op de leeftijd, dus als ze hier gekomen zijn, dat is nog niet zo lang geleden, heeft mij dat terug zo'n duw gegeven van, als ik kon, zou ik gaan, maar nu kan ik dat eigenlijk niet meer. Ik ben daar ook te oud voor geworden om nog naar Congo te trekken en aan. Maar ik heb heel veel steun aan hen. Veel steun.
1: Ja.
0: Zuster, je kent ze misschien. Zuster Rebecca en zuster Lorette. En die werken nu hier in de kliniek. Ik heb die dan in de kliniek hier kunnen binnenkrijgen. En ze zijn er heel, heel content van. En ik ben er ook heel content

0: Dus er gaat geen week voorbij of wij bidden. Wij bidden ook samen. Hè? En niet, hoe moet ik zeggen, niet flauwtjes doen. Zo, hè? Dus gewoon, ja, we hebben ons gebed nodig. Ik ben er volop over.
1: Ja. Ja. En u zegt, Kat, van kleins af aan een liefde voor ons lieve neer, voor ons lieve vrouw. Ik had ook verlangen om naar Afrika te gaan, om mensen te helpen. U heeft een hele goede band met de zusters. Heeft u zelf eigenlijk er ooit over gedacht om religieuze te worden?
0: Om religieuze te worden, niet.
1: Nee.
0: Nee. Daar was ik te, hoe moet ik zeggen, ik was nogal, een bon vivant is niet het juiste woord, maar zo, ja, ik zou niet geaard hebben in een stille ding of in een klooster of zo. Hè. Dus ja. Ik moest leven.
1: Ja.
0: Leven. Ik moest met mensen spreken. Ik moest naar mensen gaan en zo. Dus dat is niet zo. Maar daar zat iets anders in. En dat heb ik nooit kunnen verklaren wat dat was. Maar ja, dat zit er bij mij nog altijd in. Ik denk dat ik zo ga sterven. Dus ja, het is. Ja, ik voelde mij altijd aangetrokken. Ik ben al dikwijls naar Lourdes gegaan en zo. En. Ja, georganiseerd altijd. En ja, er zit iets in, maar ik kan dat ook niet verklaren. En ik zie dat in ieder mens waar dat ik mee werk, voel ik dat.

0: En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Vandaag mag ik in Tiene te gast zijn in het pastoraal centrum Kabeek. En ik zit hier bij mevrouw Claire Blondeau, die daarnet al gesproken heeft over de mooie misdienaarwerking hier in Tiene, die toch wel, denk ja, vrij uniek is voor in Vlaanderen. Zo'n grote groep misdienaars die daar ook elke week naar de mis komen en waar dat u dan samen kampen mee doet. U zei daarnet, ik ben eigenlijk niet zo'n strenge, maar dat gaat altijd heel goed. Maar het is wel een groep van 28 jonge mensen. En u doet dat eigenlijk alleen, hè, die kampen. Ja. Dat is toch een bepaald talent dat u heeft, denk ik.
1: Dus alleen eigenlijk niet, want die groten helpen. Hè. Dus ja. Ik ben eigenlijk de begeleider en zien dan alles. De hoofdmonitor, zouden ze in een speelpleinwerking zeggen. Hè. Maar dus ik doe dat niet alleen en we bereiden dat goed voor. Maar dat heb ik van jongs af aan. Ik heb altijd zo een leidersfiguur gehad van als ik kind was. Omdat, van bij mij thuis, mijn 5 kinderen en zo, mijn mama die ziek was. Ik nam overal zo'n beetje de leiding en nu nog. Maar ik ben geen strenge, maar wel rechtvaardig. Ik zal nooit, of ik zal mij ook nooit mijn stem verheffen naar, zeker niet naar kinderen of zo. Maar zij weten alleen aan een blik van mij of het mij aanstaat of niet. Dus ik heb eigenlijk niet heel veel woorden nodig.
0: Ja, gezag, zo. Natuurlijk gezag.
1: Ja, en dus ze zien dat dan en zo. Maar je moet vergelijken, een misdienaarsbeweging kun je niet vergelijken met een jeugdbeweging. Dus daar is al sowieso stilte voorzien, daar is eerbied voorzien in de mis. Daar ben je geen belhamel, hè. Dus dan moet je gewoon, dus dat is een heel andere, manier van aanpak. Als dat wij weggaan, of als ik met de scouts op kamp ging of zo. Dus dat is totaal anders. Dus, zij nemen dat goed aan, maar zij weten ook. Dus als zij komen, spreek ik ook mee aan, dat ik graag heb, of zelfs eis, ik mag dat zeggen, dat het, in de misviering, om de misviering gaat. En als ze hun daar kunnen in vinden, zijn ze welkom en ze mogen dat proberen. Maar als ze komen om zomaar, hoe moet ik zeggen, een beetje zo de belhamel uit te hangen of niet geïnteresseerd, dan zeg ik hun ook, kijk, je moet het zelf weten, maar je moet je hier aanpassen, of anders kan dat niet. Dat kun je niet met 28 anders. Hè. Ja. Dus die moeten een beetje, al een beetje, die moeten respect hebben voor hetgeen er gebeurt, maar ze moeten er ook iets aan hebben en het kunnen beleven. Ja. Dus dat is, want anders blijven die ook niet, hè.
0: Ja. En in uw ervaring, want u heeft veel ervaring met jonge mensen te hebben gewerkt, heel uw leven lang, het is een rode draad. Ja. De misdienaarswerking is eigenlijk dan nog een intensere manier, denk ik, van met jongeren om te gaan, omdat het ook om het geloof gaat. Ik denk dat dat een vraag is die veel mensen zich stellen vandaag de dag in parochies, van hoe kunnen we jonge mensen bereiken met geloof? Hoe kijkt u daarnaar?
1: Je kunt jongeren bereiken in het geloof door eerst en vooral zelf zeer gelovig te zijn en met je geloof op een juiste manier om te gaan. Dus je moet niet als je boven hen staat, of laten voelen dat je boven hen staat of zo, je bent één tussen hen. Zij moeten aan mij kunnen zien dat ik gelovig ben en ze zeggen dat ook. Dus het is niet zo dat je maar een groepje bijeenraapt en zegt van we gaan zondags eens voor de mis en we gaan dan ook een keer op kamp en we gaan dat allemaal. Nee, het moet dieper zitten. Maar dat moet groeien natuurlijk. Bij mij ook moeten groeien. Hè? Dus ik ben ook niet geboren als iemand die ging het geloof verkondigen of ik weet niet wat. Zij weten dat. Zij weten dat ik gelovig ben. Dat ik met hen ook zeer gelovig wil omgaan. En ik denk, als je gelovig bent, dat het niet in de eerste plaats zo is dat je streng moet zijn. Maar sta open. En laat hen spreken. Luistert. En probeert een antwoord te geven. Ik heb nog nooit gezegd van, het is zo. Ik zeg wel, ik denk er zo over. Dus het is een andere manier dat je moet doen. Als ik in de jeugdbeweging ben en ik ga daar op kamp, dan ben ik ook anders. Dus daar kan ik al een keer zeggen, zo, en dat past niet en dat allemaal. In de mis is het belangrijkste dat wij bezig zijn met onze lieve Heer, onze lieve vrouw, en dat dat op een serene manier gebeurt, maar ook dat ze er iets van meedragen.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat, denk ik, hè, want ik Ik weet het ook niet, ik ben geen profeet, ik weet ook niet. Ik denk dat dat voor hen de stimulans is om daar zondags een uur voor vrij te maken.
0: Ja, persoonlijke getuigenis van wat er in u
1: is. Ja. Dus zij zien... En ze voelen ook aan mij, vooral omdat ik met veel kansarmen bezig ben. Ik heb dat gezegd, mensen in nood. Zij zien ook aan mij, ik maak geen onderscheid. Ik zorg dat iedereen erbij hoort, wie of wat dat het ook is.
0: Zijn er zo in uw ervaring, in al die jaren dat u met de misdienaars op weg gaat eigenlijk, bepaalde momenten die u bijblijven van zo het geloof dat u van hun heeft mogen ontvangen? Soms komen er uit een kindermond ook bepaalde opmerkingen die...
1: Ja, ik ben geopereerd een paar keer. En ik had dan bang. Ik had die zondag niet naar de mis kunnen gaan. Ik zeg, hoe of wat? Maar dat heeft mij zo gesteund dat ze zo allemaal... Gaat het, Claire? Pas op. Je moet dat kleed niet oppakken. Je moet niet dit, je moet niet dat. Zo, de bekommernis die er is eigenlijk, dat voel ik. En nu voel ik ook aan dat er sommigen altijd bezig zijn. Zo van, ze gaat toch niet stoppen. Ze gaat toch niet alleen, ze gaat ons toch niet alleen laten. Wat gaat ze doen? En zo, die oudsten hebben mij die vraag gesteld. Ik zeg, je moet daar nu toch geen zorgen over maken. Ik zeg, ik ben hier toch, ik ben bij jullie. Ik zeg, maar jullie gaan het moeten overnemen. En ik blijf bij jullie. Ik zeg, maar we gaan dat samen doen, hè. Ik zeg, kerk vormen is samen dingen doen. Ik zeg, wij zijn de misdienaars. Ik zeg, en iedereen kijkt op naar ons. En dat is ook zo. Ik zie dat zondag, als we door die lange gang gaan, dan is dat zo kijken. Ik hoor soms mensen zeggen van, oei, zie je, de keertjes en daar en zo. Ik zeg, dat moet ook zo blijven. Ik zeg, maar dat is niet het belangrijkste, hè. Ik zeg, het belangrijkste is dat je blijft geloven. En dat je je geloof beleeft, op welke manier ook. Ik zeg, en daar kan ik u aan meehelpen, misschien zoals ik 100 jaar ben.
0: Ja, want u bent jarenlang, ik denk meer dan 30 jaar, kosteres geweest hier in
1: Tiel. Ik ben 30 jaar officieel kosteres geweest.
0: Ja, en nu bent u gepensioneerd, maar de misdienaarwerking, dat laat u niet los.
1: Dat laat ik niet van. Zolang als ik kan, blijf ik dat doen. En ik denk dat, ik weet niet of ik het al mag zeggen, maar de grootsten hebben mij ook gevraagd, Claire, we gaan toch iets bij doen. Dus de grootste zeggen ook, Claire, we gaan iets doen buiten de misdienaars zo, omdat wij ons geloof blijven voeden. En daar speelt geen leeftijd op, hè. Ik zeg, ja, ik wil dat wel doen en dat gaan we dus ook doen. Maar ik ben aan het zoeken. Ze studeren allemaal, goede studenten zijn er zelfs bij. Ik zeg, we moeten zien dat we niet te veel tijd nemen van jullie. Je bent jong. Je moet jong zijn en jong blijven zo. Ik zeg, en dat je hebt je studies en zo, maar dat we toch zo één keer in de maand. En dan bidden we, even bidden, en dan vertellen ze hun ding zo. Hè. En lachen we, of we kijken een film, of het een of het ander. En al de dingen die er in die kerk zijn, de momenten, die maken we dus ook mee.
0: Ja.
1: Dus, en dat gaat goed. Ik ben er eigenlijk fier op. Maar ik ben niet fier op mijzelf, maar ik ben fier op de jongeren.
0: Ja.
1: Ik zou ervoor door een vuur gaan. Als er iemand zegt zo van, ja, maar als je ze ziet, als ze bezig is, dan zeg ik, ze is nu bezig met God, hè. Zo, ik vertraag het niet als ze... Ja. Zo, vooral omdat, we zijn niet uniek, maar ik weet dat er veel naar ons opkijken. We zijn nu uitgenodigd geweest naar Mechelen, naar de chrismawijding. Dus we hebben mee mogen dienen, enkele. We hebben vooraan op de erelijst, op de ererij mogen zitten van Monsignor Terlinde. En we zijn naar de paus geweest toen, geluk, toen daar in Brussel. En ook enkele naar de mis daar. Zo, dat zijn niet direct zo'n momenten dat ze moeten, ik weet niet wat... Maar het blijft hun toch bij. En ze zijn er dan, hè.
0: Ja.
1: Want ik moet iedere keer een busje nemen, hè.
0: Ja, ja.
1: Dus.
0: Ja, ja. Vier op hoe dat zij eigenlijk hun geloof beleven, hè.
1: Ja. Ja. En dat is heel eenvoudig, hè.
0: Ja.
1: Dat is niet met grote woorden. Ook niet direct zeggen met grote daden. Maar ze zijn er wel. Ze zijn zeer behulpzaam. Ik heb dus zo een werkgroep van mensen in nood, waar we pakketten gaan dragen en zo. En zij helpen waar ze kunnen. Hè.
0: Mm-hmm.
1: En waar ze ook komen, ze spreken over hun geloof. Hè, over hun, wij zijn misdienaars. Hè. Ze zijn daar echt trots op. Hè.
0: Ja.
1: Want we hebben hier een misdienaarsdag gehad. En iedereen, Tine moest het dan inrichten, omdat we met de meesten waren. En iedereen stond daar versteld van. Hè. Zo. Ik zeg, ja, maar dat kan zal toch nog op andere plaatsen toch ook wel zijn? Dat kan toch niet dat dat op een andere plaats niet is, hè? Denk ik toch niet.
0: Ik denk toch dat je dat niet moet, niet moet overschatten, denk ik. Ik denk dat Tine echt wel er een beetje tussenuit springt, hoor, op dat vlak.
1: Ja, en ik hoor nu ook veel zo, dan, ah, Tine is daar. In het begin had ik daar zo'n wrang gevoel van. Dan zeg ik, maar dat doet me nu toch niet, hè. Tine is daar. Maar we lagen in een heel andere context dan dat ik dacht dat het was.
0: Ja, ja.
1: En nu ben ik er eigenlijk fier op. En ik ben gisteren nog naar Lisa Delbo gegaan. Dus dat is eigenlijk, moet ik zeggen, zo'n beetje mijn mentor. Dus ik kan heel goed, ik zie Lisa heel graag. En ik heb veel respect voor die haar teksten en zo en haar manier van doen.
0: Ja?
1: Zo, ja, ik trek me eigenlijk aan Lisa Delbo. Zij weet dat niet, hoor. Maar ik trek me daar eigenlijk aan op, aan zo'n gelovige vrouw. Dat op zo'n een gelovige, maar ook een eenvoudige manier zo. Dan zeg ik, zo. Ja, ik heb daar echt bewondering voor.
0: De misdienaarwerking, daar hebben we het nu al een tijdje over gehad, maar er zijn toch ook nog wel andere mooie dingen waar we het mee over kunnen hebben. U zegt ook een bedeling voor kansarmen, van voedselpakketten en zo. Ja. U werkt eigenlijk ook al heel lang, hè, voor de kansarmen hier
1: in
0: Tiene.
1: Ja, 30 jaar.
0: Ja, dat is eigenlijk samen met dat u kosteres bent geworden, begonnen. Wilt u misschien ook eerst vertellen hoe u dan uiteindelijk koster bent geworden?
1: Ik was eigenlijk al, hoe moet ik zeggen, van 14 jaar ging ik mee de kerkhuizen. Omdat de koster zijn dochter mijn beste vriendin was. Dus, en ik verbleef daar dikwijls in het weekend en zo. Dus de kerk, ja, die moest dan in orde zijn. En dat was dan ook mijn ontspanning, als je zo mag zeggen. Dus we staken daar ook veel kattenkwaad uit. Die koster toen, hè, Pajol zei ik daartegen, die... Of zijn schelm. En zo. En als hij ons iets kon lappen, dan deed hij dat ook. Hè. Maar wij hadden dat dan graag. Dus ik ben eigenlijk dan voor een groot stuk zo in de weekends bijna altijd opgegroeid met de koster. Want dan moest ik de kerk in gaan kuisen. Ik was dan maar 16 jaar. Hè. En dus ja, de kerk was voor mij zo... De kerk en de giro, dat waren voor mij mijn momenten dat ik mijn eigen kon zijn. Voor de rest moest ik zorgen mee met mijn mama. Mijn papa was beroepsmilitair, altijd voor de week weg. Dat ik kon ontspannen. Dus dat was eigenlijk mijn ontspanning. En zo is dat eigenlijk gegroeid, altijd meer en meer zo. Dan werd ik lector, jonge lector. Zo. En dan voelde ik mij, ik moet alles ondergaan gaan, hè, want ze hebben mij nodig. Hè. Ik ben zo iemand, als ik mij engageer, dan is dat het wat nodig is. Hè. Mm-hmm. Dus niet zeggen van een keer niet, of zo, dat moest zo zijn. En zo is dat dan eigenlijk allemaal gekomen. En die zei altijd... Als ik op pensioen ga, maar die man is 50 jaar koster geweest, hè, dan ga jij mij opvolgen. Ik zeg maar, Pajot, dat doe ik niet. Hè. Dat is voor een man, dat is niet voor een vrouw. Toen was dat ook zo. Hè. En dan, ik engageerde mij in alles in de kerk. Ik zorgde ook voor alles. Zo kwam ik ook met mensen terecht die dan... Ik werd dan 18 en 19 en zo. Die mij zeiden van, ja, wij hebben het moeilijk. Wij woonden ook in de Potterijstraat. Het was een arme wijk. Allee, arm in de zin van het woord. Ik deed dan veel voor die mensen daar. Hè. Daar was ook een paterskerk aan dan en zo. En zo is dat allemaal eigenlijk gegroeid. En ja, ik kreeg daar veel liefde voor. Zo. Ik kon ook niet tegen verdraagzaamheid als ze bijvoorbeeld zo mensen... Allee, niet uitnodigde om te komen. Het moest altijd zo, je weet, vroeger heb ik de elite zijn en zo. En dan, ik zei, nee, we gaan mensen in nood. En dan heb ik eens gesproken, ook met Hardikes, die zei, we gaan daar iets voor doen. Die strenge winter, ik kan pakketten maken en zo. En overal gaan in de winkels bedelen. Nu doe ik dat nog altijd, want ik krijg dat van de Delijzen allemaal zo. Elk jaar doen wij nog voedselpakketten, hè, aan 100 gezinnen. Mm-hmm. Zo, en ik heb nu wel een ploeg, hè? Ik doe dat niet alleen. Hè? En, maar dat is allemaal onder impuls van Deken Hardikes gekomen. Die had daar een groot gevoel voor. Hè? En dus dat doen wij dan. Ik doe dan met de kinderen paaseieren en van die. Dus dat ze ook al de momenten hebben die ze moeten hebben. Bijvoorbeeld, maar dat is zeer beperkt. Ook als er zijn voor hun communie die het moeilijk hebben om zich te kleden of zo. Dan... ze weten één adres. Maar vroeger woonde ik op de dekenij. Hè. Nu woon ik op een appartement. Dus dat was wel een stuk makkelijker voor de mensen. Ja, dus ik had toch elke dag zo iemand. Ofwel eten, ofwel zelfs mee naar de dokter gaan. Zo van die dingen allemaal. Hè. Mm-hmm. Dus, maar dat deed ik allemaal, hoe moet ik zeggen, zeer bescheiden. Geen een tralala van maken, zo. Maar dan uiteindelijk is dan toch een werkgroep mensen in nood opgericht die dan zorgen dat die voedselpakketten aan de mensen komen en zo. Mm-hmm. Maar ik kreeg nog dagelijks telefoons of mensen die, ja, die zeggen van we willen een keer praten, want wij voelen ons uitgesloten of zo. Ik heb heel veel tijd moeten steken in de Afrikanen. Dus omdat ze die in het begin ja, niet aanvaarden. Maar ze zijn lieve mensen, hè. Dus, maar je moet meten hoe ze... Ja, het zijn mensen zoals wij, hè. Het is een andere kleur, maar... Zo. Dus je ziet, heel mijn ding is zo, ja... hoe moet ik zeggen? Alles in de kerk. Maar toch heb ik nooit iets gevoeld, of misschien wel gevoeld, maar ook niet de steun gekregen of zo, om te zeggen van, ik ga mijn religieus leven doen of zo. Hè. Dus ik ben een heel normaal in het gewone leven. Zo, hè. Ja. Maar mijn geloof zit altijd in mij. Ja. En in alles wat ik doe, zie ik geloof. Als je dat begrijpt.
0: Ja, probeer het eens aan.
1: Dus zo, ik weet als ik nu buiten kom, bijvoorbeeld, en ik zie daar iemand die struikelt of het moeilijk heeft of zo, dan is mijn eerste reactie, ik ga daarop af.
0: Ja.
1: Zo, dat sommigen zeggen, maar je mag dat toch niet altijd doen, want tegenwoordig en zo. Ja, ik ben zo. Ja. Dat zit dus in mij en dat is ook naar kinderen toe. Hè. Ik heb dus ook 8 jaar gewerkt in een gezinscentrum voor kinderen met moeilijkheden. Ik zie dat direct, ja. Wanneer dat is. Ja. Dat was mijn kinderpsycholoog. Maar dan kon ik dan meer volhouden met de kerk en dan dat. En vooral, ik zag daar op die 2 plaatsen dezelfde mensen. Dat was heel moeilijk. In de kerk moest ik anders zijn als op mijn werk. Hè.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat was niet makkelijk. Ja. Ik heb daar spijt van, hoor, want ik deed dat heel graag. Maar ik heb nu geen spijt dat ik het andere gekozen heb.
0: Ja. Dus,
1: mijn leven is eigenlijk helemaal... Van jongs af aan, door het feit dat mijn mama ziek was en ik dus een broer zat, gericht op anderen.
0: Ten dienste van andere mensen. Ja,
1: ja. Ja. Ja. En ik voelde mij daar heel gelukkig in. Hè. Dat was toen ook, dat was niet van het moeten of zo. Hè. Dus ja, dat zat in mij. Hè.
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja. En dat is iets dat in uw persoonlijkheid zit, maar heeft dat ook met uw geloof te maken?
1: Ja, dat heeft ook met mijn geloof te maken, ja.
0: Dat u misschien nog meer kan geven voor anderen?
1: Ik steek mijn geloof niet weg. Iedereen weet hoe ik geloof. Zonder flauw te doen. Maar ik steek mijn geloof niet weg. En wat ik doe, is altijd, volgens mij, in functie van mijn geloof. Omdat ik daarin geloof. Zo. Ja. Ik weet niet of het niet moeilijk is wat ik zeg, maar ja, ik geloof... Het zit in mij.
0: Ja.
1: Dat is ingebakken in mij, dus ik moet geen moeite doen.
0: Ja.
1: Zo, ik zie zo van, ja, daar zou... Ik loop ook al een keer tegen de muur of zo. Hè. Maar mijn leven is het geloof, gewoonweg.
0: Ja.
1: Zonder dat dat in een bepaalde richting gaat voor zuster te worden. Mm-hmm. Of zo. Dus dat niet. Dus, maar mijn geloof wil ik overzetten, vooral in jongeren. Jongeren spreekt mij enorm aan, kinderen ook. Maar ook ouderen. Dus hoeveel oudere mensen dat die mij roepen en doen en zeggen... Maar je komt niet meer zo vaak. Ik zeg, ja, maar ik woon nu op een appartement. Dat is, ik zeg, ik moet een beetje afbouwen en zo. Dus ik heb eigenlijk altijd iets, als ik een mens zie... dat ja, mijn geloof raakt, op de een of de andere manier. Ik kan dat niet uitleggen. Dus nu bijvoorbeeld, je zit hier met u. Ik kan direct tegenover u... Heel spontaan en heel spreker. Zo, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat komt door mijn geloof in mensen. Het is niet alleen het geloof in Christus. Hè. Ik geloof ook heel sterk in mensen. Hè.
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja. Dat u eigenlijk vertrouwvol in het leven staat ook.
1: Ja, ja. Ja. Ja. En ik moet zeggen, ik heb nog heel weinig zo moeten ervaren dat ik verkeerd was. om het vertrouwen te geven of te nemen of zo. Ja. Ik ga daar ook niet te ver in, hè. Maar ik voel, ja, aan een mens, ja, dat is een mens zoals ik. En wij zijn op de aarde voor elkaar. Zo. Ik voel dat direct, hè. Ik kan direct, thuis waren ze daar eigenlijk niet zo blij om. Ik maak altijd direct contacten. Zelfs van als ik kind was, hè, had ik altijd direct contacten. En ja, ik zei wat ik te zeggen had. Zo.
0: Ja. En brengt mij wel bij de vraag. Je zegt, ja, ik ben nooit echt, hoe zou ik, beschaamd geweest in het vertrouwen dat ik stelde in mensen. Of toch niet zwaar. Maar heeft u ook momenten gekend dat u toch wat moeite had met geloof? Of bepaalde moeilijke momenten dat u toch even hebt moeten worstelen?
1: Worstelen niet. Maar wel dat ik mij in vraag stelde. Zo van, als er dan weer zoiets misliep, want niet alles loopt zoals je het wilt. Zo dan dacht ik zo van, maar allez, ben ik nu niet te naïef in al die dingen? Ik kan ook niet gevoerd zeggen, dat ze een plan een keer trekken of zo. Mm. In die zin, hè. Maar dat duurde niet lang. Dan had ik mijn eigen altijd, als eerder een avond was, dan zeg ik, ja, maar allez, dat recht heb je toch niet. Zo, ik was zeer kritisch voor mijn eigen. Zo, ik zeg, ik ben alleen een mens gelijk een andere mens en ik moet voor de mensen zijn en de mensen zijn voor mij. Dat wil niet zeggen dat je niet botst, hè, en dat je de een liever hebt dan de ander. Maar zo, alleen kwaad zien in de mensen, dat zie ik niet zo direct, alhoewel dat gebeurt. Hè, want ja, je mocht ook niet voor het zot zien, en ik zal het zo zeggen. Hè. Maar voor de rest, nee. En hoe ouder dat ik word, hoe meer dat ik zeg van, ja, ik kan er nog zijn voor sommigen. Dus dan moet ik dat ook geven. Ik heb ook gekregen. Ik heb heel veel gekregen, vind ik. Alhoewel ik in een arm gezin, en dat zal misschien mijn drijfveer zijn, hè. Wij hadden het niet breed thuis. We hadden 5 kinderen. Mijn pa die de hele week weg was. Mijn ma die ziek was. Dus dat heeft bij mij wel allemaal meegespeeld. Dat ik al vrij jong zei van, maar ik ga ervoor zorgen dat dat anders loopt.
0: Ja.
1: En zo. En ja, ik heb dan veel voor mijn broers en mijn zus betekend. Ik heb nu de laatste jaren mijn zus moeten afgeven. 10 jaar jonger dan ik. Mijn broer. Op 3 maanden tijd. Mijn zus en mijn broer. De 2 jongsten.
0: Ja.
1: Dat heeft mij wel een beetje geraakt. Daar heb ik wel de vraag gesteld van, verdien ik dan nu wel zo op korte tijd? Maar dan ben ik mijn zuster geweest en ze zegt, Claire, jij doet wat je moet doen. Zij waren ziek. Dus, en dan, ja, dan gaat dat weer voorbij, zo, hè.
0: Ja.
1: Maar ik ben maar een mens gelijk een andere mens, hè.
0: Ja,
1: ja. Ik heb een geloof dat weinigen mij zullen kunnen afpakken, denk ik.
0: Ja.
1: En ik hoop dat het ook zo blijft.
0: Hm? Omdat u beseft, het is iets dat ik heb ontvangen.
1: En, ja, en vooral omdat ik voel, ik mag er nog zijn voor de jongeren. Hoe het erin gekomen is, weet ik niet. Want eigenlijk van thuis uit, ze waren wel gelovig, hè. En we deden alles communisch en ik weet niet wat. Maar niet dat hetgeen dat ik voel.
0: Ja. Ja, want u zegt ook, ja, mijn zussen en broers hebben dezelfde opvoeding gehad, maar het is toch bij mij het meeste binnengekomen eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Maar ze hebben mij ook nooit niet tegengewerkt. Hè. Ze lachten wel een keer, hè. Ons zusje, zei ze dan,
0: ja.
1: Binnenkort gaat ze binnen, zo van die dingen.
0: Ja, maar, ik wil wel geloven dat ze dat wel hebben gedacht van op een bepaald moment. Hè. Ja.
1: Maar ze zouden daar niet tegen geweest zijn, hè. Ja, het zit mij er niet zo in. En nogthans, we hebben dezelfde opvoeding gehad. Hè?
0: Ja.
1: Maar,
0: ja, kijk, het is...
1: Maar ik denk dat ik vooral gesteund geweest ben door het feit dat ik in de jeugdbewegingen geweest ben. Dus al die dingen. Dat je dan de kerk bijna als een thuis voor mij voelde. Hè? Want als er iets was, ik was daar. Nu nog. Mm-hmm. Nu nog. Ik, al wat er gebeurt, ben ik er. Dus dat was voor mij een thuiskomen. Ja. Zo.

0: En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Vandaag mag ik in Tiene te gast zijn bij mevrouw Claire Blondeau. U bent meer dan 30 jaar kosteres geweest, dus u kent de parochie hier in Tiene heel goed. Heeft u veel zien veranderen doorheen die 30 jaar?
1: Ja, toch wel.
0: Op vlak van geloof ook, vraag ik me dan af.
1: Op vlak van geloof is het wel verminderd.
0: Ja.
1: Ik mag misschien niet zeggen verminderd, maar veranderd.
0: Mm-hmm.
1: Echt veranderd. Dus vroeger was het eigenlijk al een beetje vanzelfsprekend dat in elke zin toch iemand was zo. En ik werd dan meegesleept door het feit dat mijn vriendin dan de dochter van de koster was. Hè. De vrije uren zaten we daar. Hè. Maar bij ons zit wel zo een beetje van alles. En ook door het feit dat er nu veel... komen aanwaaien. Zo, we hebben een heel groot Afrikaanse... bevolking nu bij ons, hè? Ook in Tienen. Hè? En die zijn zeer gelovig. Hè? Die komen, dat zijn ook zeer gelovig. Die brengen volk mee. Hè? En zo. Dat zie ik daar wel in veranderen. En vroeger was het ook heel streng. Heel streng. Want wij werden ook wel op het matje dikwijls geroepen als we eens een beetje te zot deden of zo. Maar nu is het zo, ervaar ik, degene die komen, is het nog gemeend.
0: Ja.
1: Wat ook is voor sommigen, want ik ken ik ben geboren en getogen in Tiene, dus ik ken Tiene heel goed, veel mensen, is het een must. Hè? Zo van, de zondagsplicht of de ene, die engageren zich ook niet. Dat is wel een beetje aan het veranderen. Vroeger kwam je binnen en men zat u in alles. Dus al wat er was, ben ik moeten ingaan. Zo. Dus ze pikten u daarin. Nu is dat zo, men kiest. Hè? Wat men wel wil, kiest men. En daar zit je dan wel in achteruit gaan. Hè?
0: Ja. Dus,
1: maar dat wil niet zeggen dat het slechter is. Hè? Want die mensen die dan kiezen, dat zijn dan ook overtuigden.
0: Ja.
1: Die willen dat dan ook.
0: Dus in die zin...
1: Maar het is niet meer zo, het is een normaliteit.
0: Het gewoonte christendom is er stilletjes aan het uitgaan.
1: Ja. Degenen die het nog doen. En dan de anderen zo van, die content zijn van, ik ben blij nog met geloof, ik doe mijn mis nog en zo. Zo. Maar het engagement, dat wordt minder.
0: Ja. Het is ook wel iets dat overal een beetje gevoeld wordt. Ja, zelfs ook buiten de kerk. Hè? Dat het eigenlijk moeilijk is in deze tijd om mensen nog tot engagement te krijgen.
1: Ja. Maar er wordt toch te veel aangeboden. Hè?
0: Maar uw misdienaars zijn wel eigenlijk heel geëngageerd.
1: Mijn misdienaars zijn geëngageerd. En dat is eigenlijk mijn ondersteuning... En mijn alles om te doen.
0: Ja, ook hoop voor de toekomst.
1: Hoop voor de toekomst. En ik ben blij dat ik daaraan al zoveel jaren meewerk. En ik hoop dat ik nog een paar jaartjes kan, zo op de zijkant, zo'n beetje van alles meedoen. Maar dat is mijn, eigenlijk een beetje mijn kindjes.
0: Ja.
1: Zal het zo zeggen. Dat is eigenlijk de finesse van mijn geloof. Die voeden mij. En ik zal u nou ook wel voeden, want anders kan het niet. Maar zij geven mij, iedere keer alleen een opstoot in mijn geloof. Iedere keer als ik hen zie en ik hen bezig zie, zo vooral op een kamp ook, hoe dat die voor andere mensen en kinderen zorgen, zo dan, dat geeft mij zo echt een kick, hè. Zo.
0: Ja.
1: Ik ben er echt heel fier op. En ik zeg niet dat dat mijn ding geweest is, hè. Ik heb er toe bijgedragen, hè. Het zijn zij die het moeten doen. Maar, het is mooi om het te zien. En ook mooi om te zien dat die voor elkaar zorgen en zo. En wat een vriendschap dat die hebben. Maar vooral dus ook hun gebed. Zo, hè? Want Maria staat op de hoogste plaats mee. Hè? Dus al wat van Maria komt en zo, dat willen ze beleven. Hè?
0: Ja. U zei dat Maria bij u persoonlijk ook al van kleins af aan belangrijk was. U sprak over de edelvrouwen.
1: Ja.
0: Van de Giro
1: van de
0: dan.
1: Giro, ja.
0: En kan u dat ook een beetje toelichten nog hoe dat... Ja, uw band en uw liefde voor Maria vandaag de dag is.
1: Ja. Ja, ik ben... Dus ik sta niet... Allee, als ik opsta, is mijn eerste kijken. Ik heb een heel mooi beeld gekregen naar dat beeld. En dan zeg ik, hier ben ik. Ik mag mijn kruis steken. En dan begint mijn dag. En dan, als ik slapen ga, is dat hetzelfde. Dus dat hoort bij mij. Dat hoort bij mij. En ik heb daar een grote stimulans aan gekregen door Lisa Delbo. Hè. Ja, ik vind dat een wonderbare vrouw. Hoe dat die voor Maria, hoe dat die openstaat voor Maria. En hoe dat ze het kan doorgeven. Dat vooral.
0: Ja.
1: Dus.
0: De ontvankelijkheid zo.
1: Ja. En hoe zij kan iemand zo, allee, zo echt, ja. geven wat zij heeft. De liefde, zo, de bewondering vooral. Zo, hè. Ik bewonder die vrouw, wat dat die durft op het podium brengen.
0: Ja, in deze tijd zeker.
1: Ik heb gisteren op de Mariahal zat vol. Hè. Dat geloof spat gewoon van die vrouw af. Hè.
0: Ja. Een vraag die ik ook nog aan u wil stellen. Aan het einde van ons gesprek, wie is Jezus voor u?
1: Jezus is voor mij... Ik beschouw me nog altijd als een kind. Die wonderen kan doen op een heel eenvoudige manier. Maar die, oftewel, als je in Jezus gelooft, die raakt elke dag je hart. In heel kleine dingen. Zo voel ik dat aan, hè. Zo in heel kleine dingen. En Jezus is voor mij heel belangrijk. Hetgeen dat hij meegemaakt heeft en dat allemaal. Ik ben ook naar Israël geweest, hè, al dat al gevolgd. Jezus staat voor mij altijd zo... Of als er iets is dat eigenlijk een beetje minder is... Dan is mijn eerste wat ik zeg... Jezus. Zonder eigenlijk na te denken. Of ook niet het dieper in te zien. Maar die naam gebruik ik veel. Zo. Dus die is eigenlijk altijd in mijn midden, zal ik zeggen.
0: Ik wil u heel erg danken voor het mooie gesprek en voor uw getuigenis. Ook nog heel veel vreugde wensen met het mooie werk dat u nog altijd doet. En altijd welkom bij Radio Maria.
1: Ik zou het een keer willen komen bezoeken.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze donderdag 25 juni, donderdag in de 12e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 711 en de psalmen vanaf pagina 1158. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren. Nu dekt de zware diepe nacht de aarde toe en al haar pracht. O rechter die de harten kent, wij bidden, wees ons toegewend. Wij smeken dat gij van ons neemt het kwaad dat ons van u vervreemdt. O Christus, dat gij ons regeert en al het kwade van ons weert. Ons hart is als verstijfd in waan en schuld en wroeging vreet het aan. Het worstelt machteloos en blind, totdat het zijn verlosser vindt. Verdrijf de diepe duisternis, die in ons hart aanwezig is, opdat, bevrijd van zonde en schuld, wij worden met uw licht vervuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. De zegen kwam niet door hun eigen hand, het was uw hand die dit volbracht. Wij hebben het vernomen, God, het is ons door de vaderen verhaald. Wat gij gedaan hebt in hun dagen, in oude tijden door uw sterke hand. Om hen te planten hebt gij volken uitgeroeid, naties geveld om voor hen plaats te maken. Want niet met wapens werd hun land veroverd. De zegen kwam niet door hun eigen hand. Het was uw hand, uw arm, die dit volbracht. Het licht van uw gelaat, omdat gij hen beminde. Gij zijt het God, mijn koning, die Jacob steeds de overwinning schonk. Gij hebt voor ons de vijanden verjaagd. Uw naam heeft elke aanval afgeslagen. Want nooit heb ik gerekend op mijn boog. Het was mijn zwaard niet dat mij heeft verdedigd. Maar gij hebt ons gered van onze tegenstanders. Zij die ons haten zijn door u beschaamd. Wij hebben ons altijd op God beroemd en altijd weer uw naam verheerlijkt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De zegen kwam niet door hun eigen hand, het was uw hand die dit volbracht. De Heer zal zijn aanschijn niet van u afwenden als gij u tot hem bekeert. Maar nu hebt gij ons afgestoten en beschaamd. Nu trekt gij niet meer uit met onze legers. Gij hebt ons laten vluchten voor de vijand. Zij die ons haten plunderen ons uit. Gij hebt ons weggedaan als schapen voor de slacht en ons uiteengejaagd onder de volken. Gij hebt uw volk goedkoop verkocht. Door deze ruil hebt gij niet veel gewonnen. Nu worden wij gehoond door onze buren. De mensen om ons heen bespotten ons. Wij worden bij de heidenen besproken. De volken schudden over ons het hoofd. Voortdurend staat de schande mij voor ogen. Bedekt het schaamrood mijn gelaat. Door het geschimp en het gejouw dat ik moet horen, de haat en wraaklust om mij heen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal zijn aanschijn niet van u afwenden als gij u tot hem bekeert. Ontwaak, Heer, verstoot ons niet voorgoed. Dit alles trof ons, ook al waren wij u niet vergeten, al bleven wij steeds trouw aan uw verbond. Nooit heeft ons hart zich van u afgekeerd, nooit zijn wij afgeweken van uw paden. Toch hebt gij ons naar het oord der jakhalzen verdreven, toch hebt gij ons het duister ingejaagd. Als wij de naam van onze God vergeten hadden, de handen naar een afgod hadden uitgestrekt, zou dan de Heer dit niet geweten hebben? Hij die de schuilhoeken der harten kent. Om uwentwil worden wij steeds gemarteld. Beschouwt men ons als schapen voor de slacht. Sta op, Heer, blijf niet langer slapen. Ontwaak, verstoot ons niet voorgoed. Waarom verbergt gij uw gelaat voor ons? Ziet gij ons leed en onze kwelling niet? Wij zijn tot in het stof vernederd. Wij liggen aan de aarde vastgekleefd. Rijs op en kom ons helpen. Red ons in uw barmhartigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ontwaak, Heer, verstoot ons niet voorgoed. Laat voor uw dienaar, Heer, uw aangezicht stralen. Laat mij uw beschikkingen zien. Uit het boek Ezra. De leiders kwamen naar mij, Ezra, toe en zeiden: het volk van Israël, de priesters en de levieten, hebben de omgang met de omwonende volken niet gemeden, maar zich schuldig gemaakt aan de gruweldaden der Kanaïten, Hethieten, Perizieten, Jebusieten, Ammonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. Uit deze volken hebben zij voor zichzelf en hun zonen vrouwen genomen, zodat het heilig zaad zich vermengd heeft met de omwonende volken. En de leiders en oversten hebben zich hieraan nog het meest schuldig gemaakt. Toen ik dat hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, trok mij de haren uit het hoofd en de baard en zat verbijsterd neer. En allen die deze misdaad van de vroeger teruggekeerde ballingen deed zitteren voor het woord van de God van Israël, verzamelden zich om mij heen. Tot het uur van het avondoffer bleef ik sprakeloos zitten. Toen het uur van het avondoffer gekomen was, ontwaakte ik uit mijn toestand van verbijstering, viel op mijn knieën met kleed en mantel gescheurd en strekte mijn handen uit naar de Heer, mijn God. En ik bad: Mijn God, ik voel mij zo diep beschaamd dat ik mijn gezicht niet tot U durf op te heffen. Want onze zonden zijn boven ons hoofd uitgestegen en onze schuld reikt tot aan de hemel. Sinds de dagen van onze voorvaderen tot op heden gaan wij gebukt onder een grote schuld. Omwille van onze zonden werden wij, onze koningen en onze priesters, uitgeleverd aan de koningen der aarde, aan zwaard, gevangenschap, plundering en schande tot vandaag toe. En nu heeft de Heer, onze God, ons een ogenblik zijn barmhartigheid getoond. Hij heeft een rest van ons overgelaten, ons een houvast gegeven in zijn heilige plaats, onze ogen weer het licht doen zien en ons een moment van rust gegund in onze slavernij. Want slaven zijn wij, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten, maar Hij heeft ons genade doen vinden bij de koningen van Perzië. Die hebben ons verlof gegeven de tempel van onze God weer op te bouwen en Hem uit de puinhopen te doen herrijzen en onze woonplaatsen in Jeruzalem te ommuren. Heer, God van Israël, rechtvaardig zijt Gij. Wij zijn de rest die vandaag nog overgebleven is. Zie ons hier voor U, beladen met onze schuld. Hoe durven wij zo nog voor U te verschijnen? Terwijl Ezra bad en aller schuld beleed en zich wenend neerwierp voor de tempel, verzamelde zich een zeer grote menigte Israëlieten rondom hem, mannen, vrouwen en kinderen, en al het volk weende luidkeels. En Sekania, de zoon van Jechiel, een van de zonen van Elam, nam het woord en sprak tot Ezra: Wij hebben inderdaad misdaan tegen onze God en uitheemse vrouwen genomen uit de volken van het land. Maar ook nu is er nog hoop voor Israël. Als het mijn Heer en allen die sidderen voor het gebod van onze God goed dunkt, willen wij ons tegenover onze God verplichten de vrouwen met hun kinderen weg te sturen, opdat de wet wordt nageleefd. Sta op, U komt de beslissing toe, maar wij staan aan Uw zijde. Wees sterk en tast door. Nu stond Ezra op en vroeg de leiders van de priesters, van de levieten en van heel Israël te zweren dat zij zo zouden handelen. En dat deden zij.

onze zonden zijn boven ons hoofd uitgestegen en onze schuld reikt tot aan de hemel, want wij hebben uw geboden overtreden. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Want wij hebben uw geboden overtreden. Uit een oud-christelijke homilie. Wie tot de Heer naderen, moeten in alle rust en kalmte bidden. Zij moeten niet zo dwaas zijn en allen tegelijk roepen, maar hun hart en hun gedachten moeten uitgaan naar de Heer. Het past de gelovigen immers niet zich zo onbeheerst te gedragen. Maar wie God dient, moet kalm en bezonnen zijn, zoals de profeet zegt, ik, de Heer, ben vol zorg voor degenen die nederig en kalm zijn en die ontzag hebben voor mijn woord. Wij lezen in de Heilige Schrift dat destijds, toen de Heer aan Mozes en Elia verscheen, bazuingeschal en allerlei natuurverschijnselen aan de openbaring van zijn majesteit voorafgingen. Maar in dit alles deed God zich niet kennen. Het komen van de Heer geschiedde op vredige wijze, in alle rust en kalmte. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Daarin was de Heer. Het is dus duidelijk dat de rust van God bestaat in vrede en kalmte. De grondslag die de mens legt voor zijn gebed en de wijze waarop hij begint, zijn bepalend voor heel zijn bidden. Als hij overluid en klagend begint te bidden, blijft hij zo bezig tot aan het einde en wordt dit een gewoonte. Maar omdat de Heer vol liefde is voor de mensen, kan het gebeuren dat hij ook zo iemand te hulp komt. Zulke mensen blijven dus tot het einde toe trouw aan hun gewoonte, schijnbaar door de genade gedreven, maar in feite stichten zij verwarring bij het bidden. De juiste grondslag echter van het bidden bestaat hierin dat men in gedachten uitgaat naar God en in alle rust en kalmte zijn gebeden verricht, zonder anderen hoe dan ook te ergeren. Immers, indien iemand die van Gods genade en volmaaktheid heeft gekregen, tot het einde toe kalm en rustig bidt, zal hij daardoor velen stichten. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Maar wie roepend en schreeuwend bidden, lijken op hen die luidruchtig anderen aanmoedigen. In feite kunnen zij niet bidden zoals zij dat willen, nog in het kerkgebouw, nog daarbuiten, tenzij op eenzame plaatsen. Al onze zorg moet immers besteed worden aan het beheersen van onze gedachten. Hoe wij slechte gedachten kunnen verdrijven om onze aandacht te richten op God. Hoe wij weerstand kunnen bieden aan de macht van de gedachten door ze te ordenen en de goede van de slechte te onderscheiden. Grote zorgvuldigheid en oplettendheid zijn dus nodig om gedachten die van buiten komen uit onze geest te bannen, omdat zij van een vijandige macht afkomstig zijn.

De ware aanbidders zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid. De Vader toch zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem in geest en waarheid aanbidden. De Vader toch zoekt mensen die hem zo aanbidden. Laat ons bidden. Heer, Gij wijst de weg. Gij laat ons nooit alleen, want in uw liefde hebt Gij ons gegrondvest. Geef ons ontzag voor uw heilige naam en liefde die stand houdt voor altijd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En

0: Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon

0: aan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending gaan we het hebben over het WK voetbal. Want er was eigenlijk ook een paus die het WK inspireerde. We gaan ook 5 goede redenen overlopen om toch wel interesse te hebben in voetbal. En we gaan het ook hebben over enkele heiligen die toch wel de passie voor deze sport hadden. Maar eerst muziek, beste luisteraars. En we starten deze prachtige zonnige dag met het lied Hoe Mooi van Marjolein Keizer en Delisa.

toe. Hoe mooi, een loflied van Marjolein Keizer en Delisa. En deze nieuwe dag, beste luisteraars, we zijn donderdag 25 juni. Wel weer een warme dag dat voor de boeg staat en de komende dagen ook. Zeker is het belangrijk dat je lichaam niet overhit geraakt. En we gaan eigenlijk zelfs 7 tips overlopen om af te koelen. Stel dat u zelfs geen ventilator zou hebben, wel, dan hebben we enkele tips. Een eerste tip is uiteraard een lauwe douche nemen. Dit is ongetwijfeld de meest doeltreffende manier. En wanneer u voelt dat uw lichaamstemperatuur stijgt, neem dan een lauwe of een frisse douche. Nooit ijskoud. Dat zeggen toch de gezondheidsautoriteiten. En vermijd om u volledig af te drogen. De waterdruppels zullen verdampen, waardoor het gevoel van verkoeling langer behouden blijft. En het is niet altijd gemakkelijk natuurlijk om midden op de dag een douche te gaan nemen. U kunt echter uw polsen, nek, de binnenkant van de ellebogen, de achterkant van de knieën besprenkelen met wat fris water. Dit zijn allemaal plaatsen waar de bloedvaten zich dicht onder de huid bevinden, waardoor de temperatuur snel kan dalen. En natuurlijk, een hele belangrijke, beste luisteraars, dat weet iedereen, maar we blijven het toch herhalen. Een andere essentiële maatregel is regelmatig drinken, zelfs wanneer u geen dorstgevoel hebt. Tijdens zo'n hittegolf dat we nu meemaken, wordt aanbevolen om tot zelfs 2 liter water per dag te drinken om voldoende gehydrateerd te blijven. Water, eerder dan suikerhoudende dranken natuurlijk, is de beste oplossing. En een andere belangrijke tip, beste luisteraar, spreekt redelijk voor zich, maar bij grote hitte is het goed om licht te eten en te kiezen voor voedingsmiddelen die rijk zijn aan water. Denk aan meloen, watermeloen, komkommer, tomaat, perzik enzovoort. Salades vormen een ideale oplossing om te eten, te hydrateren en niet urenlang in de keuken te hoeven staan. Een andere tip, beste luisteraars, ja, wel, zorg ervoor dat u zich aangepast kleedt. Vermijd synthetische en nauw aansluitende stoffen. Het wordt aanbevolen om losse, lichte kleding van katoen en in lichte kleuren te dragen. En dan eentje. Dames en meisjes, met lang haar bind uw haar vast. Het is niet nodig om de nek en schouders te bedekken. Vergeet niet deze regel ook toe te passen bij kleine meisjes die niet altijd zelf aanvoelen dat dit nodig is. En tenslotte, beste luisteraars, een tip eerder voor aan het einde van de dag. Een idee om fris in slaap te vallen is om uw kussensloop of zelfs uw zorgvuldig opgevouwen lakens enkele uren in een plastieke zak in de koelkast te leggen. Het gevoel van verkoeling duurt maar kort, maar is zeker aangenaam. En vergeet zeker ook niet, beste luisteraars, genoeg water drinken, gordijnen toe, lekker in uw zetel, Radio Maria aan. En zo krijgt u nog van alles te horen de komende dagen op Radio Maria. U gaat u niet vervelen, beste luisteraars. Radio Maria is u altijd nabij.

Een aangenaam zomersdeuntje, bij u is het goed. Op het eerste gezicht lijkt niets het Vaticaan met het WK te verbinden. Toch vertelt de geschiedenis van de grootste voetbalcompetitie ter wereld een heel ander verhaal. Achter de spectaculaire doelpunten, de trofeeën en de vieringen die de hele planeet in vervoering brengen, schuilt de onverwachte invloed van een paus. Paus Leo de XIII. Om deze onverwachte band te begrijpen, beste luisteraars, moeten we teruggaan naar het einde van de 19e eeuw. In 1891 publiceerde Leo de XIII Rerum Novarum, een encycliek die de geschiedenis van de kerk blijvend zou beïnvloeden. De tekst verdedigt de menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid en de collectieve verantwoordelijkheid tegenover de meest kwetsbaren. Ver buiten de kerkelijke kringen inspireerden deze principes talrijke katholieken uit die tijd. En onder hen bevond zich een jonge Fransman die ervan overtuigd was dat sport kon bijdragen aan het dichter bij elkaar brengen van mensen. Zijn naam was Jules Rimet. Jules Rimet werd in 1873 geboren in Teulé, in Bourgogne-Franche-Comté, in een katholiek gezin. Op jonge leeftijd vestigde hij zich in Parijs en zette hij zich via verschillende liefdadigheidswerken in voor de meest behoeftigen. En overtuigd dat sport een krachtig middel kon zijn voor samenhang en sociale integratie, richtte hij in 1897 de Red Star Football Club op. Tegen de gebruiken in van die tijd, die vaak gekenmerkt werden door klasseverschillen, stond de club open voor spelers van alle achtergronden. Voor Jules was voetbal veel meer dan een eenvoudige sportcompetitie. Het veld was vooral een ontmoetingsplaats waar de barrières verdwenen die mensen gewoonlijk van elkaar scheiden. De Eerste Wereldoorlog versterkte deze overtuiging alleen maar. Als officier in het Franse leger en onderscheiden met het Croix de Guerre was Jules Rimet getuige van een continent dat door het conflict werd verscheurd. Uit deze tragedie groeide bij hem een zekerheid. Naties moesten elkaar op een andere manier ontmoeten dan op het slagveld. En in zijn ogen kon voetbal uitgroeien tot een van die ruimtes voor dialoog en toenadering tussen volkeren. En uiteindelijk werd dan de FIFA opgestart, beste luisteraars, en in 1921 werd Jules Rimet voorzitter van de FIFA, de derde voorzitter. En meer dan drie decennia lang werkt hij eraan om een verzameling regionale competities om te vormen tot een werkelijke mondiale sport. Zijn project werd werkelijkheid in 1930 met de organisatie van het eerste WK in Uruguay. Slechts 13 landen namen toen deel aan het avontuur, maar het idee sloeg snel aan. En bijna een eeuw later is het toernooi uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Miljarden televisiekijkers volgen de wedstrijden. Gezinnen verzamelen zich voor hun schermen. Menigten komen samen op openbare pleinen en generaties kinderen dromen ervan ooit hun land te mogen vertegenwoordigen. Achter dit immense volksfeest leeft vandaag nog steeds het oorspronkelijk idee voort dat onder andere Jules Rimet dreef. Van voetbal een universele taal maken en een middel tot ontmoeting tussen volkeren. En het gedachtegoed van Jules Rimet sluit aan bij dat van Leo de XIII. De ene verdedigde de waardigheid van ieder mens, de andere geloofde in de kracht van sport om volkeren dichter bij elkaar te brengen. Nog de paus, nog de vader van het WK had zich kunnen voorstellen welke omvang deze competitie zou aannemen. Toch deelde zij dezelfde overtuiging, dat mensen gemaakt zijn om met elkaar in relatie te leven.
Deze band krijgt vandaag ook nog een bijzondere betekenis. Nu Leo de XIV, onze paus, een groot liefhebber van sport en in het bijzonder van voetbal, zelf heeft uitgelegd dat hij zijn naam koos als verwijzing naar Leo de XIII en diens sociale erfenis. Meer dan een eeuw na Rerum Novarum blijven de ideeën van menselijke waardigheid, het algemeen welzijn en broederlijkheid zo ook vandaag nog inspireren in domeinen die zo uiteenlopend zijn als, jawel, het voetbal.

Denkt u dat voetbal niets voor u is, beste luisteraars? Het WK 2026, dat op 11 juni van start is gegaan, biedt nogthans tal van redenen om die keuze te heroverwegen. Zoals u weet, om de 4 jaar maakt het WK voetbal een wereldwijd fenomeen. Maar de editie van 2026, die doorgaat tot 19 juli, zal wel eens een veel breder publiek kunnen aanspreken dan alleen de echte liefhebbers. Voor het eerst in de geschiedenis wordt het toernooi gezamenlijk georganiseerd door 3 landen. De Verenigde Staten, Canada en Mexico. Met 48 teams, 104 wedstrijden en miljarden verwachte kijkers over de hele wereld kondigt dit WK, dat ondertussen al bezig is, zich aan als het grootste ooit georganiseerd. En of je nu gevoelig bent voor geloofsverhalen, atletische prestaties of gewoon nieuwsgierig bent naar het enthousiasme dat het toernooi opwekt, dan is het misschien wel het ideale moment om u te laten verleiden. En als u nog twijfelt, gaan we nu 5 goede redenen geven om het grootste sportevenement ter wereld te volgen. Ten eerste, voetbal is een terrein van broederlijkheid. Er zijn vandaag nog maar weinig gebeurtenissen die de mensheid werkelijk kunnen verenigen. Het WK is daar één van. Gedurende enkele weken verzamelen mensen van alle continenten zich voor hun schermen. Vullen ze openbare pleinen, stromen ze toe naar cafés en beleven ze samen de emoties rond een bal. En misschien ligt precies daarin de diepste aantrekkingskracht ervan. Het WK draait niet alleen om voetbal, het schept verbondenheid. Het is een van de zeldzame momenten waarop de kleuren van een vlag met trots worden gedragen. Waarop men een overwinning viert met volslagen onbekenden. Waarop men samen zingt, dezelfde emoties deelt, ongeacht zijn persoonlijke geschiedenis en familietradities opnieuw tot leven brengt. Gedurende enkele weken hebben supporters het gevoel deel uit te maken van iets dat hen ver overstijgt. In zijn gebed voor de maand juni dankte paus Leo XIV trouwens de Heer voor de gave van de sport, voor hen die God vereerlijken door de oefening van hun lichaam, evenals voor de vriendschappen en de vreugde die sport voortbrengt. Volgens onze paus is sport een school van broederlijkheid en niet van lege rivaliteit, een plaats van ontmoeting en niet van uitsluiting, een weg van vrede en niet van geweld. Omdat zij beschikt over een universele taal die culturen dichter bij elkaar brengt, volkeren verenigt en respect, solidariteit en zelfoverstijging zaait. En in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door verdeeldheid en individualisme, is die gemeenschappelijke ervaring allesbehalve onbeduidend. Een tweede goede reden om interesse te hebben in voetbal is dat het een grote les is in hoop. Na 4 lange jaren wachten sinds de vorige editie begint elke natie aan het toernooi met overtuiging dat het deze keer misschien wel lukt. Dat denken wij over ons land ook wel. Supporters bestuderen statistieken, discussiëren over tactieken en bedenken alle mogelijke scenario's. Vervolgens hopen ze een maand lang op de stunt, de verrassing, het onverwachte parcours of het beslissende doelpunt in de laatste seconde. En als hoop een theologische deugd is, dan wordt ze vaak sportief beoefend. En zo herinnert het WK eraan dat de toekomst open blijft, zelfs wanneer de kansen klein lijken. En precies die mogelijkheid voedt het enthousiasme van miljoenen mensen. Een derde reden, beste luisteraars. Strafschoppen. Een mooie leerschool in loslaten. Er zijn weinig ervaringen die zoveel leren over loslaten als een strafschoppenreeks. Op een bepaald moment wordt analyse nutteloos. De logica verdwijnt. De controle vervliegt. Wat overblijft zijn vertrouwen, gebed en een hartslag die de hoogte inschiet. Miljoenen supporters beleven die ervaring.
Gedurende enkele minuten ontdekken zij hoezeer bepaalde zaken aan hun controle ontsnappen. En of ze het nu willen of niet, ze leren de onzekerheid te aanvaarden. Een vierde goede reden, beste luisteraars, om interesse te hebben in voetbal, is de gebeden tot op het veld. Geloof is vaak alomtegenwoordig tijdens voetbalwedstrijden. Het leidt geen twijfel dat God tijdens elk WK een aanzienlijk aantal gebeden ontvangt. Gedurende het hele toernooi drukken spelers en supporters hun geloof uit voor de wedstrijd, tijdens de matchen of wanneer ze een overwinning vieren. Sommige beste luisteraars maken een kruisteken wanneer ze het veld betreden. Anderen richten hun blik naar de hemel na een doelpunt of danken publiekelijk God na een sterke prestatie. En in een wereld waarin religie vaak wordt teruggedrongen tot de privésfeer, biedt voetbal een ruimte waar geloof zichtbaar, spontaan en zonder schroom tot uiting komt. En dan kunnen we denken aan onder andere, beste luisteraars, Lionel Messi, die zijn voetbalschoenen heeft laten zegenen voordat de wereldkampioenschap is gestart. Ook het vliegtuig met het team van Brazilië, die volledig met wijwater is besproeid voordat het vertrok. En natuurlijk ook het team van Curaçao, dat momenten van lofprijzing heeft georganiseerd. Of het team van Kroatië, die samen naar de mis zijn gegaan om deze WK aan God op te dragen en voor steun en sterkte te vragen. En soms ook, beste luisteraars, na wedstrijden, dat ze samen, de verschillende teams, samenkomen om samen te bidden. En natuurlijk nog onze vijfde goede reden om interesse te hebben in voetbal. Namelijk de kunst om het onmogelijke gewoon te doen lijken. En voor sommige waarnemers kan voetbal soms eenvoudig lijken. Die indruk verdwijnt echter zodra men beseft wat spelers werkelijk presteren. Tijdens een WK-wedstrijd leggen zij vaak meer dan 10 kilometer af, trekken sprints tot bijna 35 kilometer per uur, nemen beslissingen in een fractie van een seconde en controleren een bewegende bal met een precisie die haast absurd lijkt. Voetbal van het allerhoogste niveau bekijken is een beetje zoals luisteren naar een concert van een groot pianist. Hoe beter de artiest zijn kunst beheerst, hoe gemakkelijker de uitvoering lijkt. Pas wanneer men het zelf probeert, beseft men het buitengewone niveau van vaardigheid dat daarvoor nodig is. Achter elke pas, elke balcontrole en elk doelpunt gaan duizenden uren training schuil. En het WK biedt dan ook een prachtige gelegenheid om dit talent op zijn hoogste niveau van excellentie te zien. En dat, beste luisteraars, waren toch wel vijf goede redenen om interesse te hebben in voetbal. Want als u 's avonds de tv aandoet, wel, dan ziet u wellicht verschillende wedstrijden. En er wordt uiteraard overal gesproken over het WK. Wist u trouwens dat er veel heiligen een grote passie hebben, niet alleen voor sport, maar in het bijzonder ook voor voetbal? Daar gaan we het nog zo dadelijk over hebben.

En beste luisteraars, welkom terug in deze uitzending waar we het vooral over voetbal hebben. Want ja, het WK 2026 is volop bezig. En voor velen is voetbal veel meer dan een sport. Het draait om vriendschap, teamgeest, inzet en passie. Voetbal helpt ons ook herinneren aan iets zeer belangrijks. Dat het leven geen wedstrijd is die we alleen moeten lopen. Het is iets dat we als team wordt gespeeld en we moeten leren samen te lopen. Herinnerde paus Leo XIV op 10 juni tijdens een ontmoeting met christelijke liefdadigheidsverenigingen in de parochie Sant Agustí in Barcelona. En we gaan, beste luisteraars, kort 6 heiligen overlopen. Zaligen die ook een grote passie hadden voor sport en voor voetbal. Eerste heilige is Sint Luigi Scrosoppi. Sint Luigi is een figuur die bijzonder verbonden is met de sportwereld.

wereld. Hij werd in 2001 heilig verklaard door de heilige Johannes Paulus II en groeide al snel uit tot een referentie voor voetballers en voetballiefhebbers over de hele wereld. Als man die zich diep inzette voor jongeren, wijdde hij een groot deel van zijn leven aan de opvoeding en begeleiding van de meest kwetsbaren in zijn regio, Udine in Italië. En op 22 augustus 2010 werd hij officieel erkend als patroonheilige van de voetballers. Een symbool van een sport die wordt beleefd als een plaats van ontmoeting, menselijke groei en broederlijkheid. Sindsdien wordt hij ook vaak afgebeeld met een voetbal in zijn handen. Als tweede heilige, beste luisteraars, bel, dan gaat het over een jonge Italiaan. Ja hoor, Carlo Acutis, bekend om zijn diepe devotie voor de Eucharistie, maar beleefde zijn spiritualiteit ook via de sport. Want hij speelde graag voetbal met zijn vrienden. Hoewel zijn moeder al lachend toegaf dat hij niet bijzonder getalenteerd was, gebruikte hij deze sport om banden te smeden met zijn vrienden en hen dichter bij het geloof te brengen. En een zeer grote heilige ook, beste luisteraars, is de heilige Johannes Bosco. Zeer opgewekt moedigde Johannes Bosco, Don Bosco, kinderen en jongeren aan om aan sport te doen. Zelf nam hij graag deel aan voetbalwedstrijden. En ook vandaag bestaan er nog Salesiane voetbalploegen die geïnspireerd zijn door zijn geest. Hij stelde dat een speelterrein vol jongeren die aan het spelen zijn een echte gelegenheid bood om hun hart te vormen en hen dichter bij Christus te brengen. En als we het hebben over voetbal en heiligen die dat graag speelden, wel, dan moeten we uiteraard het hebben over de heilige Johannes Paulus II. De Poolse paus was een groot voetballiefhebber. In zijn jeugd in Polen speelde hij zelfs al als doelman in zijn lokale ploeg. Gedurende zijn hele leven bleef hij verbonden met de sport en moedigde hij de beoefening ervan aan. Voor hem was sport een bevoorrecht middel voor persoonlijke ontwikkeling, waarmee menselijke deugden zoals inzet, discipline en respect voor anderen konden worden gecultiveerd. En dan moeten we het ook even hebben over de zalige Benedict Dassois. Benedict Dassois, een katholiek onderwijzer afkomstig uit het zuidelijk van Afrika, werd in 1990 doodgeslagen omdat hij zich had verzet tegen praktijken van hekserij. Gepassioneerd door onderwijs richtte hij ook een voetbalploeg op die hij Mbahi Rebels of Freedom noemde. Als schooldirecteur zag hij sport als een middel om discipline bij jongeren aan te moedigen. Via zijn initiatieven probeerde hij waarden van vriendschap, respect en gemeenschapsleven door te geven. En een laatste heilige dat we graag willen vernoemen, beste luisteraars, is de heilige Luigi Orione. Hoewel hij totaal geen professionele sporter was, was Luigi Orione, een leerling van Don Bosco, gepassioneerd door sport en opvoeding van jongeren. Hij beschouwde spel als een uitstekend middel om hen van de straat weg te houden en tegelijk teamgeest en sociale inclusie te bevorderen. Hij zag graag speelplaatsen die bruisen van jongeren die spelen, groeien in karakter en op een eenvoudige en levendige manier dichter bij Jezus komen. En zo, beste luisteraars, hebben we enkele heiligen vernoemd die ook een passie hadden voor sport, voor voetbal. Er zijn er nog veel meer, maar dat zal voor een volgende uitzending zijn.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd geworden om deze uitzending af te sluiten. Dat doen we met een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. De rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw. Het komt uit het boek van de profeet Habakkuk, hoofdstuk 2, vers 4. De rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw. Beste luisteraars, laten we zeker ook nog bidden voor de slachtoffers van de grote aardbeving in Venezuela. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen even voorbij 8:30. We zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Dirk van der Linden om samen met u de lauden te bidden. Het ochtendgebed van de kerk op deze donderdag in de 12e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 714. We nemen de hymne naar keuze, bladzijde 714. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1160. Bladzijde 1160. We zijn in de vierde week van het getijdenboek. En daarop volgend, bladzijde 1163, vindt u de korte schriftlezing.
2: God, kom mij te helpen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De dag gaat open voor het woord des Heren. Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen. Bron die wij horen als wij tot hem keren, vroeg in de morgen.
1: Voor wij bestonden, riep hij ons bij name. Voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen. Zag hij ons aan en bracht hij ons tezamen, God onze Vader.
2: Door u geschapen om uit u te leven, hartslag en adem hebt gij ons gegeven. Land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, oorsprong en toekomst.
1: Wilt gij vandaag en tot het eind der dagen ons doen en laten zuiveren en dragen, dan stijgt de vreugde van uw welbehagen in onze wereld.
2: Aan u ons loflied, glorie aan de Vader, dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaarde. Zijn geest geleidde ons en onze aarde naar de voltooiing.
1: Laat uw genade, Heer, elke morgen blijken.
2: Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
1: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
2: De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden.
1: Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijfd.
2: Ik denk terug aan vroegere dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
1: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u.
2: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
1: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn, als was ik reeds begraven.
2: Laat uw genade blijken elke morgen. Want ik vertrouw op u.
1: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
2: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
1: Leer mij hoe ik u wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
2: Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden.
1: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
2: Ere aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat uw genade, Heer, elke morgen blijken. De Heer leidt een stroom van vrede naar Jeruzalem.
2: Verheug u om Jeruzalem en juicht gij die het lief hebt.
1: Wees opgetogen om die stad, gij die haar hebt beweend.
2: Gij moogt u weer verzadigen en aan haar borst u troosten.
1: U laven aan de heerlijkheid die uit haar borsten opwelt.
2: Zo spreekt de Heer. Ik leid tot haar een brede stroom van vrede.
1: En als een beek die overstroomt, de weelde van de volken.
2: Dan wordt ge op de arm gedragen, en als een zuigeling vertroeteld op de knie.
1: Zoals een moeder troost, zal ik u troosten. En in Jeruzalem vindt gij uw heil.
2: Ge zult het zien en u verheugen. Als groenend gras leeft gij weer op.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer leidt een stroom van vrede naar Jeruzalem. Het is goed God te loven, alle lof komt hem toe.
2: Looft nu de Heer, het is goed hem te prijzen. Bezingt onze God, alle lof komt hem toe.
1: De Heer bouwt de stad Jeruzalem op. Verzamelt Israël uit de verstrooiing.
2: Gebroken harten geneest hij weer. Hij heelt alle bloedende wonden.
1: Hij die het getal van de sterren kent, en elk van hen roept bij zijn naam.
2: Verheven is hij, onze Heer en almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd.
1: De Heer verheft de vernederden. Maar zondaars werpt hij ter aarde.
2: Bezingt dus de Heer met een dankbaar hart en speelt voor uw God op de citere.
1: Voor hem die de hemel met wolken bedekt en regen geeft aan de aarde.
2: Voor hem die het gras op de bergen doet kiemen en op de akkers de oogst voor de mens.
1: Voor hem die voedsel geeft aan de dieren, aan ravenjongen die schreeuwen tot hem.
2: Wat hij begeert is geen kracht van paarden, en stoere mannen zijn hem niets waard.
1: Hij hecht er slechts aan dat men hem eerbiedigt en op zijn genade vertrouwt.
2: Ere aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het is goed God te loven, alle lof komt hem toe. Uit de brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen, want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.
2: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer, mijn God.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer, mijn God.
2: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest.
1: Heer, mijn God.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer, mijn God. Breng uw volk de boodschap van verlossing, Heer, en vergeef ons onze zonden.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dank zij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Breng uw volk de boodschap van verlossing, Heer, en vergeef ons onze zonden.
2: Van God komt het heil voor zijn volk. Laten wij hem aanroepen en hulde brengen. Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
1: Geprezen zijt gij, Vader van onze Heer Jezus Christus. Door zijn opstanding uit de dood hebt gij ons een nieuw leven geschonken in hoop.
2: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
1: De mens, naar uw beeld geschapen, hebt gij in Christus nieuw gemaakt. Versterk in ons de gelijkenis met uw Zoon.
2: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
1: Verban uit ons hart alle gevoelens van afgunst en haat. Beziel ons met uw geest van liefde.
2: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
1: Help hen die zonder werk zijn. Geef aan de hongerigen voedsel. Schenk aan de bedroefden blijdschap. En aan alle mensen uw bijstand en zegen.
2: Heer, gij zijt ons leven en ons heil. En bewogen door dezelfde geest kunnen wij eensgezind bidden met Jezus woorden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Heer, Geef ons een helder inzicht in de boodschap van de verlossing. Ontruk ons aan de greep van de vijand en laat ons trouw en zonder vrees u dienen alle dagen van ons leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: God, begin en oorsprong van alle zegeningen, mogen jullie omringen met de overvloed van zijn genade en jullie veilig en wel altijd voort beschermen.
1: Amen.
2: Onze levende God mogen jullie geloofstrouw bevestigen. Jullie doen stand houden in de hoop en jullie met een heilig geduld doen volharden in de ware liefde.
1: Amen.
2: Elke dag, bij alles wat jullie behartigen, mogen God jullie bewaren in zijn duurzame vrede, elk gebed verhoren dat jullie tot hem richten en jullie in voorspoed geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
2: En zegene u de drie ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: De Heer is de kracht van zijn volk. Hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel. Wees voor altijd een leider en gids. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Vandaag staat op de kalender de gedachtenis van de heilige Adelbert van Egmond. Hij werd in de 7e eeuw geboren in het huidige Noord-Engeland. En hij sloot zich aan bij de missionarissen rond de heilige Willibrord. Rond het jaar 690 trok hij naar Friesland om het christelijk geloof te verkondigen. Zijn werkterrein lag vooral in de omgeving van Egmond in het huidige Noord-Holland. Adelbert speelde een belangrijke rol bij de kerstening van Kennemerland. Hij stond bekend om zijn vriendelijkheid, zijn geduld en zijn eenvoud, eigenschappen waarmee hij vele mensen wist te raken. Na zijn dood groeide de verering rond zijn graf in Egmond tot een belangrijk bedevaartsoord. Wat Adelbert bijzonder maakt is dat hij zijn hele leven diaken bleef. Hij zocht geen aanzien of hoge functies, maar hij stelde steeds Jezus Christus centraal. Zijn heiligheid lag in zijn trouw aan de zending die God hem had toevertrouwd. In zijn nederige levenshouding en in zijn onvermoeibare inzet voor de verkondiging van het evangelie. Door zijn dienstbaarheid en door zijn geloofsgetuigenis heeft Adelbert meegeholpen om het christelijk geloof hier in de Lage Landen te laten wortelen. Ook vandaag blijft hij een inspirerend voorbeeld van hoe God door eenvoudige mensen grote dingen kan doen. Broeders en zusters, beleiden wij eerst onze zonden. Bekeer wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, door de evangelieprediking van de heilige Adelbert hebt gij ons in Christus uw licht geschonken. Bewaar in ons het werk van uw barmhartigheid. Laat ons geworteld en gegrondvest blijven in het geloof en de liefde en stand houden in de belijdenis van uw naam. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
1: Uit het tweede boek der koningen. Jojakin was 18 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 3 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Nugasta en was een dochter van Elnathan, afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat de Heer mishaagde, juist zoals zijn vader gedaan had. In die tijd trokken de veldheren van Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en sloegen het beleg voor de stad. Tijdens het beleg verscheen Nebukadnessar, de koning van Babel, zelf voor de stad. Toen gaf koning Jojakin van Juda met zijn moeder, zijn hovelingen, zijn hoge ambtenaren en kamerheren zich over aan de koning van Babel. En deze nam hem gevangen. Het was in het 8e jaar van zijn regering. Nebukadnessar sleepte alle schatten van de tempel van de Heer en van het koninklijk paleis uit Jeruzalem weg en haalde het goud af van alle voorwerpen die koning Salomo van Israël in de tempel van de Heer had laten maken, juist zoals de Heer voorzegd had. Uit Jeruzalem voerde hij alle hoge ambtenaren en alle krijgers, een konvooi van 10.000 man, met alle smeden en slotenmakers in ballingschap weg. Niemand bleef er over dan alleen de armste van het land. Hij voerde Jojakin naar Babel, ook de moeder van de koning. Zijn vrouwen, zijn kamerheren en de voornaamste van het land voerde hij van Jeruzalem naar Babel. 17.000 krijgers, 1.000 smeden en slotenmakers, alle dappere mannen die bij de oorlog betrokken waren, werden door de koning van Babel in ballingschap weggevoerd. Daarna stelde de koning van Babel Batanja, die een oom was van Joachim, in dien plaats tot koning aan en veranderde zijn naam in Zidkaja. Woord van de Heer. God van ons heil, om uw naam bevrijd ons. God van ons heil, om uw naam bevrijd ons. God, heidenen zijn in uw erfdeel gedrongen. Ze hebben uw heilige tempel ontwijd en maakten uw stad tot een puinhoop. Uw dienaren hebben ze omgebracht. Hun lijken liggen als aas voor de vogels. De wilde dieren eten hun vlees. God van ons heil, om uw naam bevrijd ons. Als water vloeide hun bloed van de muren en niemand was er die hen begroef. Wij wekten de spotlust van onze buren die rondom ons wonen, smalen om ons. Hoe lang nog, Heer, blijft gij eeuwig verbolgen en laat gij uw gramschap branden als vuur. God van ons heil, om uw naam bevrijd ons. Laat ons niet boeten voor vroegere zonden. Kom met uw barmhartigheid ons tegemoet, want we zijn maar zwakke mensen. Ach, help ons, God, van ons heil. Om uw naam bevrijd ons. Vergeef onze zonden. God van ons heil, om uw naam bevrijd ons. Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon. Alleluia.
0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tot mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En hebben wij niet in uw naam duivels uitgedreven? En in uw naam veel wonderen gedaan? Maar dan zal ik hun onomwonden verklaren: nooit heb ik u gekend. Gaat weg van mij, gij die ongerechtigheid doet. Ieder nu die deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij stortte zich op dat huis. Maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots. Maar ieder die deze woorden van mij hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij beukten dat huis, zodat het volledig verwoest werd. Toen Jezus deze toespraak geëindigd had, was het volk buiten zichzelf van verbazing over zijn leer. Want hij onderrichtte niet zoals hun schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie. In mijn inleidingswoord zei ik het al, hè? We vieren vandaag de heilige Adalbert van Egmond. Van hem is bekend, hij was een man van geloof. Een leerling van Jezus Christus, die niet alleen met woorden geloofde, maar die zijn geloof ook beleefde. En dat sluit prachtig aan bij dat evangelie wat we daarnet hebben beluisterd. Je kunt in je leven van alles roepen en beweren wat je allemaal bent en waar je allemaal voor staat. Maar als er niets van terechtkomt in de praktijk, dan houden die woorden weinig in. Je kunt tegen iedereen gaan vertellen dat je van iemand houdt, maar als je dat nooit laat blijken, dan blijft die liefde leeg. Een echtgenoot die iedere dag zegt dat hij van zijn vrouw houdt, maar nooit tijd voor haar maakt, nooit naar haar luistert of nooit iets voor haar doet, zal vroeg of laat merken dat die woorden alleen niet voldoende zijn. Om het in de actualiteit te gooien, je kunt zeggen dat je een grote voetbalfan bent. Je kunt je Belgische vlag aan je huis hangen. Maar als je nooit een wedstrijd bekijkt, als je nooit de uitslagen volgt, als je nooit enkele belangstelling toont voor de ploeg, dan zullen ze mensen zich afvragen hoe groot die passie eigenlijk is. Uit mooie woorden moeten ook mooie daden voortkomen. Er bestaat ook in de voetbalwereld een mooie leuze die ze graag zingen: geen woorden, maar daden. En dat geldt ook voor ons geloof. Je kunt zeggen dat je gelovig bent, maar dat zal toch ergens echt zichtbaar moeten worden. Ik hoor soms mensen zeggen: ja, ik ben gelovig, maar ik ga niet naar de kerk. En wanneer je dan vraagt, wat doe je dan wel met je geloof? Dan blijft het antwoord zo soms beperkt toch: ja, ik doe af en toe een kaars branden. Ik ga af en toe wel een keer naar Scherpenheuvel. Ze vertellen er dan niet bij dat ze 1 minuut vroeg een keer in de basiliek gaan kijken om dan nog enkele uren wafels en pannenkoeken te gaan eten. Maar ja, dat zal het dan ook wel zijn. Of ze zeggen: ja, ik ga met Kerstmis naar de kerk. Dat is dan zo een beetje het verlengde van het familiemaal, om de traditie in ere te houden. Maar Jezus vraagt vandaag meer. Gelovig zijn betekent niet enkel dat je gelooft dat God bestaat. Gelovig zijn betekent dat de band met Jezus Christus je hele leven bepaalt. Dat je probeert te leven zoals hij leefde. Dat je probeert te doen wat hij van je vraagt. Daarom zegt Jezus vandaag: niet ieder die tot mij zegt: Heer, Heer, zal binnengaan in het Rijk der Hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Dat zijn ernstige woorden. Komt er niet op aan dat we af en toe eens wat bidden? Het komt er niet op aan dat we alleen maar Heer, Heer roepen als we in nood zijn? Het komt erop aan dat wij de wil van de Vader doen. En dat vraagt iets van ons. Want gelovig zijn betekent niet dat wij aan God vertellen wat hij allemaal moet doen voor ons. Gelovig zijn betekent dat wij proberen te ontdekken wat God met ons leven concreet wil doen. En dat kunnen we alleen ontdekken door te bidden. Door met God te spreken en vooral door naar hem te luisteren. Door aandachtig te kijken naar de mensen die hij op ons levenspad brengt. Door de gebeurtenissen van ons leven te bekijken in het licht van het geloof. Door regelmatig ons geweten te onderzoeken. Gelovig zijn is niet ooit eens gedoopt zijn, is niet enkel je eerste communie en je vormsel ontvangen hebben. Het is niet alleen ooit naar een katholieke school of zelfs een katholieke universiteit gegaan te zijn. Gelovig zijn is leven vanuit het vertrouwen dat God aan onze zijde staat. En dat wij samen met hem de beslissingen van ons leven nemen. En uiteindelijk zullen we daarop bevraagd worden. Dat zegt Jezus vandaag heel duidelijk. Ook al zijn op de meeste scholen de examens al voorbij en is er al gedelibereerd. De examenvraag bij de hemelpoort zal zijn: heb je geprobeerd de wil van de Vader te doen? En Jezus vertelt daar dat er mensen zullen zijn die allerlei indrukwekkende zaken zullen opnoemen. Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam wonderen gedaan? En toch krijgen zij het ontstellende antwoord: ik heb u nooit gekend. Dat klinkt heel hard. Maar Jezus wil ons duidelijk maken dat uiterlijke activiteiten niet hetzelfde zijn als geloof.

0: persoonlijk geloof. Ah ja, ze kuisten de kerk, ze deden de bloemen, want hun moeder heeft dat ook altijd gedaan en zij hebben dat dan ook maar verder gedaan. Ze gingen kaarten verkopen voor de parochieactiviteiten, want ja, ze vonden, hè, ja, we moeten die verenigingen hier toch in stand houden. Ze gaven godsdienst, ja, omdat er dingen, omdat dat bij hun beroep hoorde. Maar je zag ze nooit in de kerk. Oh. Dat zijn allemaal goede zaken, hè? Bloemen verzorgen en kuisen in de kerk en kaarten gaan verkopen en godsdienst geven. Maar Jezus vraagt meer. Hij vraagt dat een hart op God gericht is. Hij wil een leven dat zich echt afstemt op de wil van de Vader. En dat is het verschil tussen uiterlijk bezig zijn met religie en werkelijk leerling van Christus te zijn. Daarom eindigt Jezus met het beeld van de twee huizen. Het ene huis is gebouwd op rotsgrond en het ander op zand. En wanneer de storm komt, blijft het eerste staan en het tweede stort in. We kennen allemaal zo'n stormen. Een ernstige ziekte. Het verlies van een dierbare. Een huwelijk dat moeilijk loopt. Financiële zorgen. Teleurstellingen. Momenten waarop alles weg lijkt te vallen. En dan blijkt waarop ons leven gebouwd is. Ik denk zo aan een vrouw die haar echtgenoot verloor na meer dan 50 jaar huwelijk. Verdriet was groot en toch bleef ze zeggen: ik begrijp niet alles, maar ik weet dat God mij niet loslaat. Dat was geen goedkope troost. Dat was een leven die gebouwd is op de rots van het geloof. Ik denk aan een man die na een zwaar ongeval maanden moest revalideren. En hij zei mij: ik had 1000 redenen om verbitterd te zijn. Maar ik heb ervoor gekozen om elke dag aan God te vragen wat hij mij nu wil leren. Ook dat is bouwen op de rots. Broeders en zusters, die heilige Adalbert van Egmond heeft ons daarin een voorbeeld gegeven. Hij beperkte zich niet tot mooie woorden. Hij probeerde zijn leven af te stemmen op Gods wil. En dat is ook onze opdracht. Geen woorden, maar daden. Niet alleen zeggen dat wij christenen zijn, maar het ook tonen. In ons gezin, in ons werk, in onze omgang met vrienden en buren. In ons rusthuis. In onze keuzes, in onze gebeden. En als wij zo ons leven bouwen op de rots van Gods wil, dan zullen de stormen van het leven ons misschien wel echt doen schudden, maar ze zullen ons niet ten val brengen. Want wie leeft vanuit de wil van de Vader, leeft op vaste grond.
1: Draag deze heilige mis aan God op. Voor Filemon Stradiot, Alfonsin de Roek, kinderen, schoonkinderen. Voor alle intenties waarmee we vandaag naar deze kerk zijn. Voor de intenties van de luisteraars.
0: De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de aarde. Het werk van onze handen maakt het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat ons offerande voor u aanvaardbaar wordt en daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard dit offer van lof en verzoening. Geef dat het verrichten van deze dienst ons loutert en ons in staat stelt ons vanzelf aan u op te dragen als een gave waarin gij welbehagen hebt door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door uw veelgeliefde Zoon hebt gij de mens geschapen en hem in uw barmhartigheid geroepen tot een nieuw bestaan. Terecht moet u daarom de hele schepping dienen en zullen u prijzen allen die verlost zijn, om samen met de heiligen een loflied tot u aan te heffen en vol vreugde met de engelen te verkondigen. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zonen mijn Adam altijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzen zijn dag te God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus. Wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo onze paus en Luc onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. Philemon Stradiot, Alphonsine de Roek, kinderen, schoonkinderen en familie. De overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Adelbert van Egmond en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij uw priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Dit zegt de Heer. Ik ben de goede herder. Ik geef mijn leven voor mijn schapen.
1: En terwijl de gelovigen de heilige communie ontvangen, dierbare luisteraars, kunnen wij ons verenigen in gebed met hen en bidden wij dit gebed voor de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Laat ons dan bidden naar de communie. Heer, door de kracht van het heilig lichaam en het kostbaar bloed zijn wij gesterkt en vernieuwd. Wij vragen u dat ons eens en voorgoed het heil verwerven, dat wij met vroomheid en toewijding in deze Eucharistie hebben gevierd door Christus onze Heer. Je geloof, niet alleen woorden, maar ook daden, bouw je leven op Gods wil. En er zullen stormen komen, het zal je doorheen schudden, maar het zal je niet ten val brengen. De Heer zij met u.
1: En met
0: u. Zegen en beschermen u daartoe, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese over de heilige José María Escrivá, de stichter van het Opus Dei.
1: Wanneer we catechese geven, moeten we niet alleen maar spreken over dogmatische of liturgische of historische dingen. Het is ook goed dat wij soms kijken naar het voorbeeld van de heiligen, want die personen zijn eigenlijk de belichaming van wat de Heilige Geest in ons wil bewerken. Want wat is eigenlijk het doel van de catechese? Dat is de heiliging. Korte tijd geleden was ik in Rome met een groep jongeren. En ik moest hun een bezinningstekst geven over de heiligheid. En dan heb ik natuurlijk, omdat ik een priester van het Opus Dei ben, gedacht, over welke heilige gaan we spreken? En dan heb ik gedacht dat het mooiste was een tekst van de heilige Johannes Paulus II te geven van een homilie over de heiligheid naar aanleiding van een bepaalde heiligverklaring. En ik heb gekozen een tekst van de homilie van de heiligverklaring van de heilige José María Escrivá, soms ook heilige Jozef Maria genoemd, de stichter van het Opus Dei. Wel, wie is die José María Escrivá de Balaguer? Dat is een Spaanse priester die geboren is in 1902 en gestorven in 1975. Hij is geboren in Barbastro in Spanje. Het is een kleine stad van een zeker belang omdat het een bisschopszetel is. Heel dicht bij de Pyreneeën in het noorden van Aragon. Daar in het midden van Spanje, tussen de twee zeeën, het Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Daar is hij dus geboren in Barbastro en is gestorven in Rome in 1975 in geur van heiligheid. Hij werd tamelijk snel zalig verklaard in 1992 en 10 jaar later. Dat was niet meer zo snel, werd hij heilig verklaard. Die man is voor mij een vaderfiguur, want het is dankzij zijn inzichten die hij gekregen heeft aan God op 2 oktober 1928, waarin God hem heeft laten zien dat alle christenen geroepen werden tot heiligheid. Dan gaan we zeggen, maar die oproep tot heiligheid bestond sinds lang geleden in de kerk. Ja, inderdaad, alle christenen zijn altijd geroepen geweest tot heiligheid. Maar in de praktijk was het wel zo dat in de loop van de eeuwen de heiligheid niet meer beschouwd werd als toegankelijk voor iedereen. Als men heilig wilde zijn in de voorbije eeuwen, had men de neiging om te denken, dan moet ik priester worden, moet ik het religieus leven aangaan, ofwel moet ik dan een speciale roeping hebben van martelaar te zijn, of iets buitengewoons gaan doen. Maar eigenlijk, zoals Johannes Paulus II zei, de heilige José María of Jozef Maria is de heilige van het gewone leven. Waarom zouden eigenlijk mensen die een dagelijks leven, een gewoon leven leiden, niet heilig kunnen worden? Als we een beetje nadenken, wie was de heiligste persoon die ooit heeft bestaan? Dat was onze lieve vrouw natuurlijk. En wat heeft zij gedaan? Ze was gewoon de moeder van de verlosser. En op welke manier heeft zij zich geheiligd? Wel heel simpel, door haar taken met een volheid van genade te vervullen. Dus indien Maria erin geslaagd is tot de hoogste toppen van de heiligheid te komen. Waarom zou dat niet weggelegd worden voor om het even wie om heilig te worden in het dagelijks leven? We moeten een beetje de geschiedenis voor ogen hebben om te begrijpen dat de heiligheid niet meer voor iedereen toegankelijk was. In de loop van de eeuwen zijn er altijd meer en meer christenen gekomen. En die vurige geest van de eerste christenen heeft een beetje geleden onder de massificatie van het christendom. Men heeft ook een soort twee snelheden spiritualiteit ontwikkeld. De mensen die buiten de wereld gingen, door kloosterling te worden, die konden de hoogste heiligheid bereiken. Maar de andere mensen, die moesten het stellen met een soort tweede klasse heiligheid. En waarin bestond die tweede klasse heiligheid? Ze bestond eigenlijk in het in staat van genade blijven. Geen doodzonde begaan. En zo wist je, ik ga niet naar de hel. Als ik sterf moet ik nog heel wat vagevuur doen. Maar eigenlijk ben ik al gered. Dus voor mij is het voldoende om die staat van genade niet te verliezen. Maar andere mensen die wat meer wilden, heeft men gezegd, probeer meer te doen dan gewoon in staat van genade te zijn, het minimum. Probeer naar de top van de berg te gaan. En zo zijn er stilaan in de lopen van die eeuwengeschiedenis van de kerk twee groepen ontstaan. Een groep op stap naar de top van de berg en een groep is beneden blijven spelen op het randje van de afgrond. Wetend, pas op, ga niet verder dan die streep, want anders val je daar in de afgrond. Er zijn bepaalde bewegingen ontstaan vanaf het einde van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw in de westerse theologie, waarin bepaalde theologen met veel moeite zijn gaan herontdekken dat iedereen geroepen was tot de heiligheid, maar dat drong niet door bij de gewone christenen. Ik denk op dit ogenblik aan twee dingen waarbij ik een beetje betrokken ben, goddank. Enerzijds de liturgische beweging. In bepaalde Benedictijnse abdijen is men gaan beseffen dat het volk vervreemd was geraakt van de liturgie. En ze hebben allerlei systemen gevonden om de mensen weer te betrekken bij de liturgie, zoals het uitgeven van volksmissalen, zoals het feit dat men catechese gaf over die vieringen, dat men probeerde de mensen terug in te leiden in die heilige geheimen, met als doel het gewone volk ook te heiligen. Dat was één stroming, maar dat vertrok vanuit abdijen. Dat is een andere stroming, waarvoor ik ook veel sympathie heb. De luisteraars van Radio Maria weten dat goed, omdat ik me bezighoud met scouts. In de scoutsbeweging, de katholieke scouts, was het idee ontstaan dat men via bepaalde pedagogische hulpmiddelen en door een zekere vorming te geven, men mensen kon helpen om de heiligheid te vinden in het gewone leven van de christenen. Maar als je kijkt wat dat allemaal gegeven heeft, na verloop van jaren moet je alleen maar vaststellen dat met uitzondering van enkele scouts verbonden die heel trouw zijn gebleven aan dat idee van Benenpoel op gebied van scouting en dat idee van Jacques Sévin, pater Jacques Sévin op gebied van katholieke scouting, dat die grote bewegingen geseculariseerd zijn, geraakt bijna allemaal. En dan stel je je de vraag, wat zouden we moeten doen om die heiligheid te kunnen democratiseren en toegankelijk maken voor iedereen? Wille God, die ons altijd verrast, zoals Paus Franciscus het graag zegt, heeft iets gevonden dat totaal onlogisch was. Hij is een man gaan kiezen in Spanje, José María Escrivá, die ver van al die theologische scholen zat op dat moment. Hij heeft zich voorbereid op het priesterschap door naar een seminarie te gaan in Logroño en in Zaragoza. En daar, in dat milieu, heeft God hem een priesterroeping laten ontdekken. Maar hij wist vanaf het begin al dat hij niet zomaar parochiepriester zou worden. Hij had een zending, maar hij wist niet wat het was. En zo is zij beginnen te vragen aan God en aan onze lieve vrouw dat ik mag zien dat het zou waar worden wat je mij vraagt. En zo heeft die jonge man de 3 eerste jaren gelopen van zijn priesterschap zonder echt te weten wat God van hem verlangde. Omdat hij ook heel begaafd was op intellectueel vlak, is hij gaan doctoreren in Madrid. En daar is er iets bijzonders gebeurd. Op 2 oktober 1928, toen was José María 26 jaar oud, heeft God hem ineens in een soort innerlijke, ik mag niet spreken van visioen, ik zou meer spreken van visie, heeft hij ineens ingezien hoe allerlei stukjes van een puzzel in elkaar vielen, dat iedereen geroepen is tot heiligheid. En die mooie projecten, die niet van de grond kwamen op veel plaatsen in West-Europa, zijn daar in Spanje, het is een beetje verrassend te zien dat God een spiritualiteit met de arbeid, de dagelijkse arbeid als spil is gaan kiezen in een land dat niet zo gekend is, internationaal gezien, door hun drang om te werken. We moeten ook niet overdrijven. Het is niet waar dat al die mensen lui zouden zijn, maar Spanje was niet bekend als een superproductief land waar de mensen zich kapot maken om te werken. Ik ken enkele Spanjaarden, ik kan nu zeggen dat er veel uitzonderingen bestaan. Maar bon. Daar, ver van die theologische milieus die met dat idee speelden, heeft God in één keer de volledigheid van de geest van het Opus Dei en van de heiligheid voor de leken laten zien. Waar die andere theologen met veel moeite hier en daar een glimpje konden vastnemen, met veel moeite, en er niet in geslaagd zijn om daar gestalte aan te geven, is José María beginnen werken met die visie die God hem gegeven heeft, die geest van het Opus Dei. Je hebt gehoord dat ik af en toe spreek van José María Escrivá en van tijd tot tijd van de heilige Jozef María. Wat moeten wij zeggen? Wel, kijk, de Nederlanders die graag nieuwe woorden in het leven roepen en die nogal radicaal zijn met hun keuze, ze zeggen altijd Jozef María, mede door het feit dat op liturgisch gebied de liturgische gebeden ter eer van de heilige Jozef María, het woord Jozef Maria gebruiken, waar Jozef en Maria aan elkaar worden geschreven. Want dat is het gevolg van de mariale devotie en de liefde tot de heilige Jozef die José María had, heeft die twee namen vanaf een bepaald ogenblik van zijn leven aan elkaar gezet. En is niet José en daarnaast Maria, Jozef Maria, maar heeft José María in één keer geschreven. En sindsdien zijn er heel wat mensen die over heel de wereld die namen hebben gekozen van José María. Misschien gebeurt hetzelfde in Vlaanderen of in Nederland, dat bepaalde ouders hun zoon Jozef María gaan noemen. Het is nog een beetje afwachten. Wij in België zijn soms een beetje minder radicaal dan de Nederlanders en we willen graag ook in het Nederlands buitenlandse voornamen houden. En daarom is de voorkeur geweest van de Belgen om meer te spreken over José María Escrivá. Aangezien ik beide landen heb gewoond, kies ik voor een verzoenende houding in de liturgie, zal ik spreken van de heilige Jozef María. En als ik meer historisch bezig ben, dan ga ik spreken over José María Escrivá. En zijn volledige naam luidt eigenlijk Escrivá de Balaguer. Waarom dat? Omdat er twee bekende families Escrivá waren. En ze hebben besloten om zich beter van elkaar te onderscheiden, van aan hun naam iets toe te voegen van hun origine. Balaguer is een stadje in het noorden van Catalonië, waar de familie Escrivá van de stichter van het Opus Dei van afkomstig is, met als gevolg dat hij dus in plaats van José María Escrivá, zoals hij zei toen hij klein was, hij is José María Anin, zich gaan laten noemen met als familiename Escrivá of Escrivá de Balaguer. Nu zitten we in Madrid in het jaar 28 en José María moet die visie die hij gekregen heeft van God waarmaken. Het eerste dat hij doet is bekijken of er niets bestaat in de kerk dat beantwoordt aan die visie die hij gekregen heeft. Maar na veel zoeken moet hij tot de vaststelling komen dat er niks bestaat dat volledig beantwoordt aan wat hij gezien heeft. Graag had hij zoiets willen vinden, want hij voelde zich niet geroepen om een stichter te zijn. Hij wou datgene dat God hem heeft laten zien vinden en vervolgens daar als lid toetreden en als de laatste ergens in de schaduw daar gaan dienen. Maar God had andere projecten met hem. En dus is hij gaan beginnen werken, eerst met jonge mannen, vervolgens met jonge meisjes ook. En aan die mens heeft hij uitgelegd dat het mogelijk was een roeping te hebben tot heiligheid midden in de wereld. Zelfs, alles in het leken mannen en leken vrouwen, een roeping in bepaalde gevallen tot het celibaat. Dan kan je je afvragen wat voor een sterke genade dat moet zijn, die roeping, dat je zelfs afziet van het stichten van een gezin om Christus te volgen. Wel, zo sterk was het charisma van José María en zo sterk is die genade van de roeping dat heel wat mensen José María zijn beginnen volgen en vorming zijn beginnen ontvangen van hem. En het opus is dan gegroeid in allerlei moeilijkheden, want kort daarna is een burgeroorlog ontstaan in Spanje. Dat is de oorlog van de ergste soort die er bestaan. En in dat context bovendien ook een vervolging op godsdienstig gebied. Termate dat hij voor zijn leven vreesde, hij kon niet meer op straat komen gekleed als priester, want hij riskeerde zijn leven. God heeft hem laten inzien dat hij moest vluchten uit het communistisch deel van Spanje om te gaan naar het andere deel van Spanje waar godsdienst niet vervolgd was. En daar heeft hij tijdens die jaar van oorlog zijn werk een beetje verder gezet om dus het opusé daar te helpen ontwikkelen. En dan is een klein wonder gebeurd dat over al die jaren het aantal leden is beginnen stijgen en stijgen en stijgen. Dan is het tijd rijp geworden om zich te laten erkennen door de Heilige Stoel. Dat is in meerdere etappes gebeurd. In het begin waren er alleen maar celibataire leden in het Opus Dei. Maar zodra het mogelijk was, heeft de stichter kunnen bekomen van de Heilige Stoel dat er ook plaats was voor gehuwde mensen in het Opus Dei, die ook die volledige roeping tot heiligheid in hun dagelijks leven, in hun toestand van gehuwde mensen, die wonen bij hun thuis met hun vrouw en kinderen, met hun man en kinderen, dat die mensen ook diezelfde geest konden leven om heilig te worden.

Het kan een beetje de mensen verrassen wanneer we de neiging hebben of hadden, vroeger in de kerk, voor het Concilie Vaticanum II was dat een veralgemeend standpunt, dat om heilig te zijn, dan moet je de wereld verlaten. Want de wereld is een oorzaak van bekoringen, dus moet je hier en daar oases gaan stichten voor het Rijk Gods. Maar die oases eigenlijk, die zijn goed, maar die zijn plaatsen waar mensen die geloftes afleggen leven. Ik heb het over de kloosterlingen, de monniken, en allerlei vormen van kloosterleven ook, de eremieten die alleen in eenzaamheid leefden. Al die mensen hadden een roeping om zich terug te trekken uit de wereld, en dat was ook een mooi getuigenis. En voor hen was vooral belangrijk de armoede, de zuiverheid en de gehoorzaamheid te beleven. Die drie deugden komen overeen met wat de kerk de evangelische raden noemt. Mensen van het Opus Dei, die gaan zich niet uit de wereld terugtrekken, ze gaan zich niet specialiseren op die drie beloften of geloftes. Ze gaan veel eerder zeggen, wij willen alle deugden beleven, gewoon door een goed christen te zijn. En het eerste dat ze in handen hadden, dat was hun beroepswerk en hun familieleven. Dat zijn ze dus gaan heiligen, en daarvoor heb je vorming nodig. En samen met die vorming ook sacramenten. Heel vroeg is het gebleken dat het Opus Dei ook priesters nodig had met die eigen geest. Zodat iemand die zich wil verdiepen in die geest, in die spiritualiteit, terechtkomt bij priesters die die geest door en door kennen. Want het is niet evident de weg naar de heiligheid te vinden. Ik lees hier een zin uit de homilie van de heilige Johannes Paulus II, naar aanleiding van de heilige verklaring van José María Escrivá. Hij zei, allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. Dat waren woorden uit de tweede lezing van die dag. Deze woorden van de apostel Paulus die we zojuist gehoord hebben, helpen onze betekenis te begrijpen van de heilige verklaring van Jozef Maria of José María Escrivá, die wij vandaag vieren. Hij liet zich volgzaam leiden door de geest in de overtuiging dat alleen zo de wille van God ten volle vervuld kan worden. Die fundamentele christelijke waarheid kwam vaak in zijn prediking voor. Steeds nodigde hij zijn geestelijke kinderen uit om de Heilige Geest aan te roepen, opdat het innerlijk leven, dat wil zeggen de omgang met God, in het gezins, beroeps- en sociale leven, bestaande uit kleine aardse werkelijkheden, niet van elkaar gescheiden waren, maar één bestaan vormde dat heilig is en vervuld van God. En de paus besluit met een citaat van José María Escrivá: wij ontmoeten deze onzichtbare God, schreef hij, in heel zichtbare en materiële dingen. Eigenlijk heeft de stichter van het Opus Dei zijn kinderen geleerd dat er in iedere realiteit van het leven iets heiligs was, dat verborgen stond in die realiteit, maar dat het aan ons is om dat te ontdekken. Alles wat wij doen, kunnen doen ter eer van God. Nu ga ik jullie een anekdote vertellen dat plaats heeft gevonden in Antwerpen. Met enkele sappige Antwerpse figuren, die jullie misschien kennen. Ik ga niet te veel namen geven, maar het ging over een priester van het Opus Dei, afkomstig uit Antwerpen. En een andere priester, die lid is van het Opus Dei via het priestergenootschap van het Heilig Kruis, toen hij nog niet lid was van het Opus Dei. En hij ontmoette dus die fameuze priester, en hij hoort dat hij van het Opus Dei is, en hij zegt, eerwaarde, of meneer pastoor, of ik weet niet wat hij zei, u bent van het Opus Dei, aha, wat is dat van het Opus Dei zijn? En die andere, die een zekere zin voor humor heeft, en zijn toehoorder trouwens ook, heeft gewoon het volgende gezegd, bij wijze van grap, maar daar zit heel veel wijsheid in. Het Opus Dei, wel, dat is heel simpel. Als je bidt, moet je goed bidden.
Als je werkt, moet je goed werken. Als je eet, dan moet je goed eten. En als je slaapt, dan moet je goed slapen. Ze schoten allebei natuurlijk in de lach. Want Tobizé is meer dan gewoon maar eten en slapen. Al hoort dat er ook bij, uiteraard. En kan dat geheiligd en moet dat geheiligd worden. Maar daarmee was de toon gezet. Het is gewoon een manier om gewoon de dingen goed te doen. Wat is trouwens heiligheid? De heiligheid is leven volgens de geboden. Wat zeggen de geboden ons? Wat we moeten doen om goed te handelen. Daarom is het goed dat wij begrijpen dat de heiligheid gewoon dat is, de dingen goed doen. En als we ouders zijn, goede ouders voor de kinderen. En als we vrienden zijn, goede vrienden voor onze vrienden. En als wij werken, wat ons beroep ook mogen zijn, dat we nu minister zijn, of straatveger, of dokter, of mechanicien, al die dingen moeten wij goed doen. Dat betekent uiteraard ook eerlijk en met een oog op het

0: het lezen was. In de mis heeft hij gezien dat het Opus Dei dat bestond erin het kruis van Christus te plaatsen midden in de wereld. En hij zag bijna letterlijk, terwijl hij de mis vierde, een cirkel met een kruis erin. En dat had een diepe betekenis. Een cirkel, dat is de wereld. En het kruis, dat is Christus plaatsen midden in de activiteiten van de wereld. Misschien hebt u ooit eens gezien liturgische gewaden of de decoratie van een of ander altaar van een kapel of een kerk van het Opus Dei, dat je een kruis ziet in een cirkel. Een kruis met heel mooie proporties. En wel, dat is het kruis midden in de wereld.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de heilige José María Escrivá, de stichter van het Opus Dei, ons gegeven door eerwaarde heer Pierre François. Een volgende keer staan wij opnieuw bij het leven van deze heilige stil. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom op onze Rots in de Branding. De grote vakantie staat voor de deur. De scholen voor de kinderen of kleinkinderen sluiten hun deuren. En hopelijk vallen de rapporten goed mee. Zo is er een uitspraak van Toon Hermans die ik ooit al eens vertelde op de radio. Een buurvrouw vraagt op de stoep aan een kind: en had je een mooi rapport? En het kind antwoordt: ja, een blauwe in een plastic mapje. En Toon Hermans vermeldde erbij: leven, dat is zien. Leven, dat is horen. Leven, dat is weten dat je niet alleen voor punten bent geboren. Om over na te denken, of als excuus als het rapport niet zo goed is. Vakantie is voor velen eens alles achter ons laten. Al onze dagelijkse verplichtingen, beslommeringen. Ontstressen noemt dat dan met een modern woord. Maar voor een christen betekent dit zeker niet om ook onze christelijke plichten zomaar achterwege te laten. En ik zou zelfs willen zeggen, integendeel. Waarschijnlijk komt er zelfs meer tijd vrij voor het intenser en bewuster beleven van ons christelijke geloof. De vakantie start, velen gaan op reis en ik zocht een aantal tips op voor vakantiegangers. Maar ze kunnen ook gebruikt worden voor degenen die vakantie thuis nemen of kleine uitstappen doen. En zelfs voor degenen die geen vakantie kunnen nemen of zelfs misschien ziek zijn. Je kan uit deze tips altijd wel iets uithalen ter verdieping van je geloof. En het is onze vertrouwde katholieke website Aletheia die reeds verscheidene artikels publiceerde met dergelijke tips. En ik heb er voor jullie een aantal bij elkaar gezocht. Want het is wel nodig. Tijdens de school- en werkperiode is er wel in de gezinnen die dagelijkse drukte, zoals kinderen in school afzetten en afhalen, de muziekschool, de sportvereniging, naar en van het werk rijden en noem maar op. Ook vergaderingen, 's avonds of in de weekenden. Maar ook in christelijke gezinnen, bijeenkomsten in de parochie of in gebedsgroepen enzovoort enzovoort. Er is een drukte, enerzijds, maar anderzijds bestaat er dan wel een tijdsindeling, een dagschema, een structuur in de dag, waarin, hoop ik toch, ook tijd voorzien is voor het dagelijkse gebed en op zijn minst voor de zondagsmis. Maar in die vakantieperiode valt er veel weg van al deze drukte. Er ontstaat meer vrije tijd, minder vergaderingen, ook veelal minder samenkomsten, zoals in de parochie enzovoort. En het gevolg is dan dat onze afspraken met God ook dreigen te verminderen. Terwijl het dan juist een periode kan zijn om ons meer naar Hem te richten. Dus de uitdaging is om te genieten van de nodige ontspanning en rust zonder onze relatie met God los te laten. En daarvoor vond ik een aantal tips. Maar ik stel voor deze uitzending niet te zwaar te maken. En daarom gooi ik er zeer regelmatig een mooie melodie ertussendoor.

En hier komt de eerste tip. Trouw en standvastig in het gebed of als het ware God meenemen in je koffers. Besteed elke dag een moment aan het gebed. Daarbij is zeer belangrijk te pogen hetzelfde moment uit te kiezen elke dag om contact met de Heer te maken en om in zijn aanwezigheid te zijn. Een andere tip in verband met het gebed is een gebedshoekje. Vele overtuigde christelijke gezinnen hebben in huis een dergelijk gebedshoekje om samen te bidden. En als u op vakantie een huisje huurt of gaat kamperen, kunt u daar een klein gebedshoekje maken met een icoon, een kaarsje, een kleine bijbel, een rozenkrans, een kruisje enzovoort. Als u thuis blijft tijdens de vakantie, kan u misschien de gebedshoek iets wat herinrichten, aantrekkelijker maken. Alleszins, wees dus trouw aan deze spirituele afspraak, zelfs als je op reis bent. Zo is er nog een andere tip in verband met gebed. Het reizen op zichzelf nuttig maken. Zo zou normaal de vakantie moeten beginnen op het moment dat we ons huis verlaten. De reis op zichzelf naar een bestemming moet ook al vakantie betekenen. Begin daarom uw reis door eerst de tijd te nemen om de zegen van God te vragen op jullie weg, zodat God te allen tijde jullie reisgenoot is. En er wordt een ander voorbeeld gegeven, zoals tijdens het reizen is het misschien mogelijk in de wagen als gezin samen een gebed te bidden. Zoals de rozenkrans bidden, waarbij elkeen een tientje voorbidt. En dan is er nog een heel bijzondere tip. Eerder wat gericht naar de chauffeur. Als je met de wagen rijdt, dan kom je bijna zeker de files tegen. En dit is hier goed nieuws voor diegenen die soms snel zeggen dat ze geen tijd hebben om te bidden. Ja, files kunnen een prachtige kans zijn, schrijft de auteur, om in heiligheid te groeien. En daarbij komt nog dat die heiligheid kan bevorderd worden door naastenliefde te tonen aan andere automobilisten, ondanks de irritatie die veelal opkomt. Het oefenen van geduld en christelijke naastenliefde is een zeer mooie deugd en soms een zwaar offer, maar offer kan ook omgezet worden in gebed. Dus zegen dan toch maar een andere automobilist die ofwel te traag rijdt of zojuist jouw weg afsnijdt.

Tweede tip. Tijd vinden voor de heilige mis en zeker op zondag of zaterdagavond. En er zullen gemakkelijk excuses zijn om de mis te missen op vakantie. Er zijn zoveel afleidingen. Zijn we bijvoorbeeld bereid om een wandeling aan zee op te geven om op zondagmorgen Gods uitnodiging te beantwoorden? En het antwoord op deze vraag is aan ieder van ons in alle vrijheid. Het is daarom misschien een goed idee om u van tevoren bezig te houden met de tijden van de mis, om het al zo onmiddellijk te kunnen inplannen in het programma van de dag die zal komen. Dan zal u ook niet overkomen als een spelbreker die plots het vastgelegde programma komt verstoren met jouw mis, die er dan nog ergens moet worden tussengeschoven. En ik voeg er eraan toe. Vandaag, met het mobiele internet op de smartphone, kan je websites opzoeken van parochies waar je op vakantie bent en de uren en missen te weten komen. Zelfs ChatGPT is daarbij een bijzondere grote hulp om het snel te vinden, maar vraagt steeds de link erbij om de juistheid te controleren. En waarom ook niet eens een heilige mis plannen in een weekdag tijdens de vakantie? Het is tenslotte ook een getuigenis. We komen daar straks op terug.

Een derde tip is om je toch spiritueel te voeden tijdens de vakantie. Bijvoorbeeld, als lezen op het strand je passie is, waarom kies je dan niet voor een boek waarmee je je spirituele leven kunt verdiepen? Of als je toch die smartphone moeilijk kan laten liggen, waarom bijvoorbeeld niet luisteren naar christelijke podcasts via je smartphone of zelfs naar Radio Maria, tenminste als internet bereikbaar is, maar vandaag de dag is dat bijna continu. Het kan zelfs tijdens een lange reis in een vliegtuig of een trein, of tijdens een grote voet- of fietstocht als je alleen bent. En het was paus Benedictus XVI die ooit voorstelde, zoals hij het noemde, die kleine bibliotheek welke de Bijbel is met al haar boeken even te gaan opzoeken. En hij vernoemde toen een aantal boeken met actuele thema's, zoals het boek Tobit over huwelijk en gezin, of het boek Esther, waarin de Joodse koningin haar volk van uitroeiing redt door haar geloof en gebed, het boek Rut, die Gods voorzienigheid ervaart, of het boek Job, over het grote probleem van het onschuldig lijden, of het boek Prediker, over de zin van het leven en de wereld. En tenslotte bestaat er het boek Hooglied, een prachtig symbolisch gedicht over de liefde tussen mensen. En daarna verwees de paus naar het Nieuwe Testament met de evangelies en de handelingen der apostelen. En paus Benedictus eindigde met: dat lijkt voor de vakantie een mooie bezigheid, een boek uit de Bijbel nemen. Dit is het doel namelijk van de vrije tijd die de Heer ons geeft. En zo is er nog een tip die er nauw bij aansluit in verband met de voeding van onze ziel. Spirituele verdieping zoeken tijdens de vakantietijd. En sommige christelijke gezinnen zoeken tijdens het verlof een combinatie van toeristische uitstappen en spirituele begeleiding. En dit kan dan gebeuren in centra van vele christelijke bewegingen, abdijen, gezinspastorale centra, bedevaartplaatsen enzovoort, waar men als gezin of als koppel of alleenstaand zich enkele dagen kan terugtrekken.

Beste vrienden, we gaan verder met enkele tips voor de christenen die op vakantie trekken deze zomer, of thuis vakantie nemen, en zelfs voor degenen die omwille van omstandigheden niet meer kunnen reizen. Er zijn altijd tips bij die voor ieder van ons bruikbaar zijn. Dus, zo wordt aangeraden trouw en standvastig te blijven in het gebed, of als het ware God mee te nemen in je koffers. Om trouw te blijven aan de heilige mis op zondag of zaterdagavond. En tevens om van de vakantieperiode toch wat tijd te nemen tot spirituele voeding. En er waren verschillende mogelijkheden daartoe. Een vierde tip kunnen we omschrijven als het aanschouwen van Gods schepping. Maak van de vakantie gebruik om weer in contact te komen met de natuur, die we soms vergeten, zeker als we in een stad wonen. De prachtige landschappen en dan die korte momenten, bijvoorbeeld na zonsopgang of voor zonsondergang. Allemaal plekken van verwondering en bezinning, waarin we naast de ontspanning die we zoeken, dan nog eerder vrede en vreugde mogen proeven. En de heilige Bernardus schreef: je zult meer vinden in de bossen dan in boeken. Bomen en rotsen zul je dingen leren die je geen meester je zal vertellen. En inderdaad, het aanschouwen van de natuur kan ons leiden naar het grenzeloze en het oneindige in ons en leidt ons naar God, onze Schepper. En zo past deze tip er ook goed bij. Ook ons lichaam behoort tot die wonderen van de natuur. Het dagelijkse werkritme laat soms weinig ruimte over om naar de behoeften van ons lichaam te luisteren. Vandaar ook dat wat fysische inspanningen als sport of fikse wandelingen en dan nog in die mooie natuur tevens een gezonde geest in een gezond lichaam bezorgen. Of blijf je thuis? Dan kunnen klussen en tuinieren ook een bevredigend gevoel geven. En zeker als het allemaal kan gebeuren samen met anderen. En dan eigenlijk nog meer en nog beter als het in het kader gebeurt van een dienstverlening aan behoeftigen in de samenleving.

En zo komen we bij een volgende tip, heel belangrijk in gezinsverband. Zich oefenen in familiale naastenliefde. Vakanties zijn een speciale tijd om te leren leven in eigen gezin of soms ook met een uitgebreide familie of vrienden. En we weten allemaal dat dit bijzonder veel eisend kan zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om het dagelijkse leven te delen in harmonie met bijvoorbeeld neven en nichten of vrienden, wier ritme soms zeer verschillend is van het onze. Toch is dit waar de Heer op ons wacht, waar Hij ons oproept tot liefde. En uiteraard op de eerste plaats binnen het eigen gezin. Deze vakantiedagen kunnen daarbij een mooie gelegenheid zijn om vrede te sluiten met degene die ons soms hebben gekwetst, of die wij gekwetst hebben. Ergens kunnen we ook lezen bij de heilige Benedictus: alle gasten die komen moeten worden ontvangen als Christus, want Hij zelf zal op een dag zeggen: ik had honger en jullie gaven mij te eten. En dan denken we ook aan de barbecues, apero's enzovoort met het gezin, met vrienden. En deze illustreren goed de feestelijke sfeer die kenmerkend is voor een geslaagde vakantie. En of we nu gastheer of gast zijn, we verbinden aan vakanties vaak een dimensie van gastvrijheid. Maar we kunnen daarin nog verder gaan. Zouden christelijke vakanties echter niet ook een tijd zijn waarin we ons laten verrassen door het onverwachte? En zo kan het gaan om familie of vrienden die onverwachts langskomen, of gewoon om een kind dat met een veelbetekenende blik een gezelschapsspel meebrengt, maar dan juist op het moment dat we gewoon eens rustig van onze koffie wilden genieten.

En zo komen we aan onze laatste tip. Maar deze tip is en zou eigenlijk moeten een logisch gevolg zijn van het zo goed mogelijk opvolgen van de vorige tips. En deze tip is getuige zijn, evangeliseren. En daarbij is het belangrijkste om op de eerste plaats gewoon getuigen te zijn door zich als christen te gedragen. Het toont meer over wie we zijn dan als we het met woorden zeggen. En we kennen de spreuk: woorden wekken, voorbeelden strekken. Zo moet bijvoorbeeld een christelijk gezin herkend worden aan de liefde die er heerst en die het uitstraalt. Denken we gewoon aan een gebed voor en na het eten, als we ergens gaan eten. Maar er mag ook wel, als een gelegenheid zich voordoet, een zekere moed zijn om te spreken over het geloof. Maar dat moet spontaan gebeuren, op een heel eenvoudige wijze, zonder arrogantie, in respect tegenover de persoon die we ontmoeten. Altijd met nederigheid, omdat ons geloof een geschenk is dat wij uit vrije wil hebben ontvangen. En misschien zijn wij het duwtje in de rug van een of andere persoon die we ontmoeten, dat God nodig had om die persoon tot hem te brengen of terug te brengen.

Zo, ik denk dat het meer dan voldoende is aan tips voor de vakantieperiode. Genoeg om over na te denken. Trouwens, het is zeker niet de bedoeling dat u ze allemaal onthoudt. Maar er zijn zeker een paar puntjes die blijven hangen en voldoende zijn om in praktijk te brengen. En beste vrienden, we zijn weer al aan het einde van deze uitzending, maar er is toch een grote groep van onze luisteraars die we zeker in deze vakantieperiode niet mogen vergeten. En ik bedoel jullie luisteraars die niet op vakantie kunnen gaan, om welke reden ook. En het is Paus Franciscus die dit ooit in herinnering bracht toen hij zei: de zomer is voor oude en zieke mensen een moeilijke tijd. Tijdens de zomer gaan velen op vakantie om zich te ontspannen. En tegelijk gaan ouden en zieken nog meer gebukt onder eenzaamheid. Dus, beste vrienden, vergeet hen niet. En voor hen, heel in

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar Psalm 51. We hebben reeds besproken Psalm 51, versen 1 tot en met 11. En vandaag gaan we daarop verder. En we kijken naar versen 12, 13 en 14. God, schep in mij een zuiver hart. Vernieuw mijn geest. Maak hem standvastig. Verstoot mij niet weg van uw gelaat. Neem uw heilige geest niet weg van mij. Heer, geef mij de vreugde van uw verlossing. Sterk mij met uw grootmoedige geest.

In de drie versen die we vandaag hebben gelezen, uit Psalm 51, gaat David verder met zijn gebed om Gods barmhartigheid te vragen. Hij was deze psalm begonnen met de woorden: Wees mij genadig, God die liefde is. Ik beken, ik heb mij misdragen. David had een zonde begaan, maar vertrouwt onmiddellijk op Gods barmhartigheid die alles terug nieuw maakt. En nu gaat hij dus verder met zijn gebed van vertrouwen. En hij zegt: God, schep in mij een zuiver hart. Het gaat hier over het hart. Het hart is daar waar de mens de liefde voelt. Liefde voor God, liefde voor de naaste. En wanneer men eens zondigt, ja, dan gaat die liefde weg. Dan wordt dat hart niet meer zuiver. En David richt zich onmiddellijk tot God als de schepper. Schep in mij een zuiver hart. Hiermee toont David aan dat de schepping niet iets is van één dag. Niet iets is dat eenmalig voortkomt, maar iets dat God constant doet. God is onze schepper, niet geweest, maar nog altijd. Hij blijft ons scheppen. Hij maakt ons. En hij kan terug zuiver maken wat onzuiver is geworden. De erkenning daarvan gebeurt door het zichzelf klein achten tegenover de grootheid van God. En zo kunnen we dus verder lezen, want David zegt: Vernieuw mijn geest, maak hem standvastig. Het woord maken hier is bijna hetzelfde als het woord scheppen ervoor. Maak mijn hart standvastig. Wij denken al te vaak dat wij zelf het zijn die standvastig zijn of niet. Maar David legt zijn vertrouwen op God. Het is God die moet werken in ons hart. Het enige dat wij moeten doen is ons daarvoor openstellen. Onszelf dus klein maken, zoals David het doet in de erkenning van zijn zonde. Wanneer hij zegt: Ik beken, ik heb mij misdragen. En we hebben het reeds gezegd, we moeten niet altijd zo negatief zijn. Niet alles is kwaad en zonde. Maar we moeten wel de erkenning hebben dat we klein zijn. En dat kan zelfs zonder negatief te zijn, integendeel. Het is net positief om te rekenen op Gods grootheid, Gods vernieuwende kracht, Gods scheppende hand. Hij kan een hart terug zuiver scheppen. Hij kan een hart terug standvastig maken. En David gaat verder. Verstoot mij niet. Weg van uw gelaat. Hiermee wil David aantonen dat hij echt gelooft in de goddelijke aanwezigheid en dat wij zijn geschapen om God te ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht, van gelaat tot gelaat. God, stuur mij niet weg, ver van uw gelaat. Verstoot mij niet. David vertrouwt op Gods bijstand en de goddelijke aanwezigheid. Hij gaat verder. Neem uw Heilige Geest niet weg van mij. In het Nieuwe Testament hebben we misschien af en toe al gehoord, zeer speciaal in de handelingen van de apostelen, dat er verhalen zijn waarbij de apostelen mensen ontmoeten, zelfs nog leerlingen, die zeggen: maar we wisten niet eens dat de Heilige Geest bestond. Wel, zelfs in het Oude Testament, zoals nu in deze psalm, wordt er reeds een vernoeming gegeven van deze Heilige Geest, van de Goddelijke Geest. David was dus al op de hoogte, zeg maar, van die openbaring dat God met zijn geest in ons werkt. Hij werkt in ons. En het is pas door de gave van de geest, wanneer bijvoorbeeld Jezus Christus op het kruis sterft, dan geeft hij de geest, dat die Heilige Geest terug wordt gegeven aan ons om ons te reinigen, om ons niet meer te verstoten. Het is vanaf dat moment, vanaf het goddelijke gelaat, dat niet meer om aan te kijken was op het kruis, dat we God terug kunnen erkennen en herkennen.
De mens wordt gereinigd, zoals het gelaat van Jezus dat gereinigd werd net voor hij in het graf werd gelegd. En natuurlijk ook alvorens op te staan met de verrijzenis. Maar de Heilige Geest werd geschonken, reeds vanaf het kruis. En dan op de dag van Pinksteren, aan de apostelen, vervuld van de Heilige Geest, zullen zij kunnen spreken om te getuigen van de barmhartigheid van God, reeds aangekondigd in deze psalm, gezongen door David. En David gaat nog even verder. Heer, geef mij de vreugde van uw verlossing. Het is met de reiniging op het kruis dat wij werkelijk verlost zijn. Verlost van wat? Verlost van het kwaad en van de zonde. Of zoals David het reeds zei, enkele versen voordien. Ik ben schuldig vanaf mijn geboorte. Wij hebben die schuld die wij met ons meedragen, maar waarvan we gereinigd worden door de dood van Christus op het kruis, en dat wij terug kunnen opstaan met Jezus Christus dankzij zijn verrijzenis. En dat moet ons, volgens David, vreugde geven. Verheugen wij ons nog op Gods barmhartigheid die wij elke dag kunnen ontvangen. Heer, geef mij de vreugde van uw verlossing. En tot slot in de verse die we vandaag hebben gelezen, zegt David: sterk mij met uw grootmoedige geest. Eerst sprak hij over de Heilige Geest, vandaag over de grootmoedige geest. Het is een geest die grootmoedig is, die dus moed heeft om zich eigenlijk te vernederen tot bij de mens, om de mens terug mooi te maken naar het beeld en de gelijkenis van God zoals we geschapen waren. Ja, wij zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. En de zonde, het weggaan van God, maakt ons niet meer rein, maakt ons onzuiver. Maar door de goddelijke barmhartigheid en de erkenning van onze kleinheid kunnen wij terugkeren naar dat absolute beeld van God. Dankzij de herschepping, ingezet zeg maar door Jezus Christus, met de gave van de Heilige Geest om ons terug tot leven te wekken. Om terug te leven in het aanschijn van de Heer. En uiteindelijk zullen wij dan de verdienste hebben om te leven van aangezicht tot aangezicht met God. En dat is de vraag van David in deze psalm 51. Verstoot mij niet, weg van uw gelaat. Integendeel. Laat uw Heilige Geest terug binnen in mijn hart, om mij terug in de mogelijkheid te brengen om u te beminnen. Gij, Heer, die liefde zijt, zoals David het zei in die eerste versen van deze psalm. Gij, God, die liefde zijt, geef mij terug die mogelijkheid, de kracht om die liefde van u te beantwoorden met mijn liefde. Maar daartoe heb ik uw kracht nodig, uw Heilige Geest, daarmee heb ik uw liefde nodig. Laten we nog eens deze drie versen lezen uit Psalm 51, versen 12 tot en met 14. God, schep in mij een zuiver hart. Vernieuw mijn geest, maak hem standvastig. Verstoot mij niet weg van uw gelaat. Neem uw Heilige Geest niet weg van mij. Heer, geef mij de vreugde van uw verlossing. Sterk mij met uw grootmoedige geest.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 12:00 en tijd om samen het Angelus te bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn donderdag in de 12e week van de tijd door het jaar. U kan met ons het middaggebed meebidden uit het getijdenboek. En dan vindt u de hymne op bladzijde 758, de hymne op bladzijde 758, gevolgd door de psalmen op bladzijde 1164, de bladzijde 1164, gevolgd door de korte schriftlezing daarop op bladzijde 1166. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden, zegt de Heer. Aanschouw mijn ellende en red mij, omdat ik uw wet niet vergeet. Verdedig mijn zaak en help mij. En schenk mij het leven zoals gij belooft. Voor zondaars is er geen redding, omdat zij geen acht slaan op wat gij beschikt. Onmetelijk, Heer, is uw goedheid. Laat mij dan leven zoals gij bepaalt. Met velen zijn mijn vervolgers en kwellers. Toch wijk ik van wat gij verordent niet af. Hun trouweloosheid vervult mij met walging. Want om uw uitspraken geven zij niet. Zie, Heer, ik heb uw bevelen lief. Bewaar mijn leven in uw erbarmen. Uw woord berust op betrouwbaarheid. En eeuwig is wat gij rechtvaardig bepaalt. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden, zegt de Heer. U zegene de Heer. Moogt gij de vrede zien, zolang uw dagen duren. Gelukkig die Godvrezend zijt, de weg des Heren gaat. Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten. Tevreden en voorspoedig zult ge zijn. Uw vrouw daarbinnen in uw huis is als een rijk beladen wijnstok en als olijventakken rond de stam. Zo staan uw kinderen om uw tafel. Ja, zo wordt elke mens gezegend die eer geeft aan de Heer. U zegene de Heer uit Sion, moogt gij Jeruzalem welvarend zien, zolang uw dagen duren. Moogt gij de kinderen van uw kinderen nog aanschouwen. Vrede, zij Israël. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U zegene de Heer, moogt gij de vrede zien, zolang uw dagen duren. God de Heer zal voor u strijden. Van jongs af ben ik mishandeld, getuigt nu Israël. Van jongs af ben ik mishandeld, mij breken konden zij niet. Ploegers hebben mijn rug doorploegd, trokken er lange voren. Maar de Heer die rechtvaardig is, sneed hun ploegstrengen door, drijft ze beschaamd op de vlucht. Allen die Sion haten, laat ze als gras op het dak dor worden voor men het uittrekt. Geen maaier die er zijn hand mee vult, geen schovenbinder zijn voorschoot. En geen voorbijganger zegt hun: de zegen van God over u. In naam van de Heer weest gezegend. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God de Heer zal voor u strijden. We lezen uit het boek Wijsheid. Heb de gerechtigheid lief, gij die het land bestuurt. Richt uw gedachten op de Heer in goede gezindheid en zoekt hem in eenvoud van hart, omdat hij zich laat vinden door wie hem niet uitdagen en zich toont aan wie niet weigeren in hem te geloven. Vertrouw op de Heer en doe wat goed is. Dan zult ge veilig uw land bewonen. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu samen met 5 luisteraars de rozenkrans bidden voor hun en voor jullie intenties. En die doen we elke maandag en donderdagmiddag. Maar indien jullie ook eens een tientje mee willen bidden, wel aarzel dan niet om ons te contacteren. En dat kan u doen via e-mail. En dan mailt u naar info@radiomaria.be. Ik herhaal even, info@radiomaria.be. Of gewoon ook telefonisch. En dan belt u naar het nummer 016-41-47-47. Wij bidden en we mediteren nu de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

0: en we overwegen het eerste tintje van de blijde mysteries. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Hierop gaf de engel haar ten antwoord: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En nu zei Maria: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. We bidden met een luisteraarster uit Goetsenhoven. We bidden voor haar kinderen en voor haar kleinkind. Maar dit tintje bidden wij ook voor Dario, die een moeilijke periode heeft in zijn leven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze

0: dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

En we bidden u het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. We bidden voor de intenties van een luisteraar uit Hechtel. En dat zijn voor de intenties van moeder Maria. Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Wonderbaar is het wat hij met deed. De machtige groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

en we overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. We bidden met een luisteraar uit Bierbeek en we bidden voor het personeel en de bewoners van Sint Camillus in Bierbeek. Ja, u mag beginnen. Hallo. Hallo.

Dus we bidden voor de intenties van een luisteraar uit Bierbeek. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam dicht naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten. We bidden met een luisteraarster uit Bornem. We bidden voor haar overleden echtgenoot, maar ook uit dankbaarheid en voor de vrede.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Maar Jezus antwoordde, wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? We bidden met luisteraars uit Women. En we bidden voor alle intenties van moeder Maria en Sint Jozef.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: Beste luisteraars, wij hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op de voorspraak van de Heilige Moeder Gods. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, fijn dat u hebt afgestemd op Radio Maria. En we heten u dan ook welkom in het programma Klassiekuur. We starten met een Ave Maria. Nadien krijgt u een driedelig celloconcerto te horen. En daarna volgt een gezongen credo. Een lofzang van A Maria, een motet ter ere van Sint-Jan de Doper, een middel-Nederlands lied en om te besluiten een vierdelig concerto grosso. En voor deze uitzending gaat onze dank uit naar Vavilov, Kraft, Okegem, Dalla Vecchia, De Monte, Rans en Händel. Allen bekende en minder bekende toondichters en arrangeurs. Op onze zender Radio Maria steken we graag van wal met een Ave Maria, een wees gegroet, dat in 1970 door de Rus Vladimir Vavilov werd geschreven. Deze muzikus was luidspeler en leefde van 1925 tot 1973. Omwille van de vrijheidsbeperkende Sovjet-Unie bracht hij dit werk uit als zijnde een anonieme componist. En na zijn dood, zijn plotse dood, in 1973 werd de compositie echter in de muziekwereld onterecht toegeschreven aan de 16e-eeuwse Italiaanse barokcomponist Giulio Caccini. Tot op de dag van vandaag wordt het stuk nog steeds abusieflijk aan Caccini toegeschreven. Hoewel algemeen bekend is dat het van de hand van Vavilov is. Dit specifieke Ave Maria is uitgegroeid tot een van de meest geliefde versies, regelmatig gezongen onder meer in liturgie bij huwelijken en uitvaarten. Ter ere van Maria speelt het orchestra Gaetano Zinetti met sublieme trompet en zangeres dit wondermooie wees gegroet.

Ettore Pagano won begin juni 2026 de 75e editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Deze cellist werd geboren in Rome in 2003 in een muzikaal gezin en speelt al cello van toen hij 9 jaar was. Aan het Conservatorium Santa Cecilia te Rome behaalde hij een bachelor en zette zijn vorming als cellist verder aan de Universiteit voor de Kunsten in Berlijn. Als solist met orkest speelde hij onder andere in Duitsland, Oostenrijk, Armenië en België, waar hij 1 van zijn 40 internationale prijzen won. Op zijn traject naar zijn eerste prijs cello van de Koningin Elisabeth-wedstrijd speelde hij in zijn halve finale het celloconcerto in C of Do groot, opus 4 van Anton Kraft met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Vahan Mardirossian. We laten u deze live-opname nu horen. Anton Kraft was een Tsjechisch cellist en componist die leefde van 1749 tot 1820 en was goed bevriend met Haydn, Mozart en Beethoven. Werkzaam was hij in het Heilig Rooms Rijk, later in het Oostenrijkse Rijk. Hij kwam uit een Duits-Boheems gezin dat zich in Tsjechië had geïntegreerd. Kraft was cellist aan het hoofd der Esterházy's, waar hij Haydn tegenkwam. In 1789 ontmoette hij Mozart in Dresden en speelde er met Mozart in een strijktrio in S. Te Wenen trachtte hij de traditie hoog te houden van het strijkkwartet. Hij was hofcellist aan het hof van Grassalkovic en vanaf 1796 orkestlid van prins Jozef Frans Lobkovic. Zijn celloconcerto in C of Do groot, opus 4, telt 3 delen. 1 Allegro aperto, snel en open, 2 romance en 3 ronde alla Cosacca, levendig dansachtig. Uw aandacht voor deel 1 Allegro aperto van Anton Kraft, gespeeld door Ettore Pagano, die zuiverheid, techniek, passie en poëzie weet te versmelten op zijn cello.

U herkent zeker dat Graf de klassieke mindset had van Haydn, Mozart en zelfs Beethoven. Graf werd beschouwd als een der grootste cellisten van zijn tijd. Haydn's celloconcerto nummer 2 in D, de cellopartij in Mozart's Divertimento voor strijkerstrio in S en de cellopartij in Beethoven's trippelconcert werden voor Anton Graf geschreven. Als componist schreef hij cellosonates, een celloconcert, opus 4 en diverse duo's voor viool en cello en voor twee celli en ook voor cello en contrabas. Na het snelle Allegro Aperto, het snelle openingsdeel uit Krafts opus 4, hoort u nu de romance. En Ettore Pagano speelt heel verleidend dit langzame deel op een cello die, nota bene, een cellobouwer voor hemzelf bouwde. Op een cello dus uit de 21ste eeuw. Geen cello van bijvoorbeeld uit de jaren 1700, waarbij de bouwer uitging van de klankrijkdom en klankvariatie die Ettore Pagano nastreefde. Kortom gezegd, een cello op maat gemaakt. En de naam Ettore Pagano staat zelfs gegrift in deze cello. Geniet in deze romance deel 2 van Krafts Concerto in C van deze liedvorm. Het

Het derde deel uit opus 4, cello concerto in C, do groot, is het slotdeel Rondo alla Cosaca. Anton Kraft schrijft hierin technische virtuose stukken, iets waar cellist Ettore Pagano wel weg mee weet. Het is een rondo met strofen en refrein op de wijze van een kozakkendans, waarin orkest en cello goed op elkaar inspelen. Merk naast de snelheid en vlotheid ook de enorme uitgestrektheid op van toonhoogte van de cello. Het zingende allegro, de fantastische timing, juistheid en balans met orkest, de prachtcadens en de trefzekerheid maken van deze live-uitvoering een hoogstaande beleving in de cello-literatuur. Met dank aan componist Anton Kraft, cellist Ettore Pagano en het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Vahan Mardi-Rossian. Het applaus is zeker dubbel en dik verdiend. Tot slot, nu deel 3, Rondo alla Cosaca, van Anton Kraft uit zijn celloconcerto in C, opus 4.

En zoals u gehoord hebt, beste luisteraars, is het applaus zeker dik en dubbel verdiend. Nu, de centrale hoofdmoot van deze klassiekuur is wel het credo uit de Missa Fors Seulement van Johannes Ockeghem. Hij werd omstreeks 1410 geboren in Saint-Gilain en overleed in 1497. Hij was componist uit de Franco-Vlaamse school. Een korte periode, van 1443 tot 1444, was hij zanger aan de Antwerpse Onze Lieve Vrouwenkerk, nu dus de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Bij hertog Karel van Bourbon kwam hij in dienst in Moulins. In 1452 wierf de Franse koning Karel de VII hem aan in het koningshuis waar hij tot zijn dood aan verbonden bleef. In 1459 verkreeg hij de hooggewaardeerde functie van schatmeester van de abdij Saint-Martin in Tours. En in 1484 bezocht hij bruggen en dammen. Dit credo wordt u gebracht door het ensemble Courende onder leiding van Erik van Nevel. Erik werd geboren in Hasselt in 1956 en is Belgisch dirigent en zanger en is de neef van Paul van Nevel, een Belgisch dirigent en onderzoeker van oude muzikale bronnen. Erik kreeg zijn opleiding aan het Lemmens Instituut te Leuven in hobo, zang en directie. Ook de conservatoria van Brussel en Antwerpen deed hij aan en behaalde de diploma's harmonieleer en directie in 1978. Hij werd assistent-docent koordirectie aan het Brussels Conservatorium, als ook van 1980 tot 1985 repetitor van het koor van de BRT in Brussel. In Leuven begon hij in 1974 met de oprichting van Courende, waarmee hij specialist werd in de uitvoering van muziek uit de 16e en 18e eeuw, met name barokmuziek. Courende is genaamd naar middeleeuwse bedelstudenten, werden zo genoemd. Van 1983 tot het jaar 2000 was hij kapelmeester van de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel. Met de gezelschappen trok hij heel Europa door, afgewisseld door plaatopnamen. Op zanggebied sloot hij zich aan bij het Huelgas Ensemble van oom Paul van Nevel. Laten we nu luisteren naar dit laat middeleeuwse credo van Johannes Ockeghem, waarin instrumenten de stemmen verdubbelen in een Franco-Vlaamse contrapuntische stijl.

We maken een sprong van de 15e naar de 20e eeuw voor het Lauda alla Madonna van Wolfgango Dalla Vecchia, een loflied aan Maria uit 1973, een persoonlijk en vurig gebed tot Maria. Dalla Vecchia is in 1923 te Rome geboren en verhuisde naar Padua. Daar behaalde hij in 1942 zijn orgeldiploma aan het conservatorium. Door de oorlog kwam hij in 1944 in Rome terecht, waar hij in 1948 zijn compositiediploma verwierf. Als leraar orgel en organist kwamen onder meer Padua en Bolzano op zijn pad. Hij was ook muziekcriticus en theoreticus en adviseur bij orgelrestauraties. Naast zijn taak als organist in de kerk te Padua, waarvoor hij ook liturgische muziek componeerde. Hij stierf op 7 december 1994. Het Lauda alla Madonna, de lof tot lieve vrouw, wordt u gebracht door het Coro Ricercare Ensemble met het Orchestra Accademia degli Invaghiti. In polyfone eigentijdse, maar op religieuze barokstijl gebaseerd, waarin sopraanzangeres en orgel centraal staan. Een gebed waarin qua akkoorden en tonaliteit we worden verrast in melodie en begeleiding.

Sancte Johannes Battista is een indrukwekkend motet voor zes stemmen van de Vlaamse renaissance-componist de Mechelaar Philippus de Monte. Het werk is geschreven ter ere van Sint-Jan de Doper, wiens feestdag we vieren op 24 juni, en werd door de Monte gepubliceerd in zijn Liber Secundus Sacrarum Cancionum uit 1572. Het stuk staat bekend om zijn polyfone meesterschap en werd opgenomen in verschillende bekende collecties rondom de Vlaamse Renaissance. Opnieuw beluisteren we het ensemble Courende onder leiding van Erik van Nevel in dit vocaal-instrumentaal motet als bede tot Johannes de Doper.

Met het Paul Rans Ensemble blijven we nog in de 16e eeuw in het Antwerpen van 1539. Dit gezelschap brengt het lied Het daget in den oosten. De zang in dit strofische lied is middel-Nederlands, maar wel goed verstaanbaar, dat instrumentaal ingeleid en omspeeld wordt. In de 10 strofen die u hoort varieert het van begeleiding met gamba, luit en blokfluit tot louter zang. De melodie komt uit het midden-Nederlandse Een divoot en de profietelijk boeksken inhoudende veel geestelijke liedekens en de lijsenen. Een van de belangrijkste vroeggedrukte liedboeken uit de Nederlandse geschiedenis. Het lied is zeer goed verstaanbaar en het verhaal is te volgen doorheen de strofen heen. Een droevige vertelling waarin het meisje haar dode lief uiteindelijk ten grave draagt. De rijkste instrumentale omspelingen komen voor in de middelste strofen, vooral van strofen 4 tot 8. De mannensolozang primeert in deze wereldlijke volksballade, een smaakvolle bewerking van Paul Rans, met een mooie opbouw in dit Het daget in den oosten.

Beste luisteraars van Radio Maria, de 12 grote concerten, opus 6, Händelwerken, verzeichnis 319 tot 330 van Georg Friedrich Händel zijn concerti grosso voor een concertino, hier een vioolduo en een ripieno, dat is een vierstemmig strijkorkest met continuo op clavicimbel, werden in 1739 voor het eerst in Londen uitgegeven door John Walsh en verschenen 2 jaar later in een tweede druk als Händels opus 6. Het vierde concerto uit de reeks van 12 is dat in A-klein of La-klein, Händelwerken verzeichnis 322 van 8 oktober 1739. En de 4 delen zijn 1. Het Larghetto Affettuoso is een van Händels mooiste delen, breed en plechtig. De melodie wordt unisono gespeeld en dalende 16e noten weerspiegelen de galante stijl. Daaronder beweegt de bas in aanhoudende 8e noten met extra harmonie van de middenstemmen. Daarop klinkt deel 2, het Allegro, en is duidelijk een energieke fuga met korte uitwisselingen tussen solisten en orkest in een ongewoon lang thema. Een somber deel op de laagste snaren van de violen en altviolen gespeeld. U beluistert nu deel 1 Larghetto Affettuoso en deel 2 Allegro, u gebracht door de Philharmonia Slavonica onder leiding van Alberto Lizio.

Met het largo e piano deel 3 en het allegro deel 4 besluiten we het Händel Concerto Grosso 4 in La Klein opus 6. En daarmee sluiten wij ook klassiekuur af. Het largo e piano in fa groot is Händels heel subliem langzame deel, een sarabande in Italiaanse stijl. De twee violen wisselen het thema zachtjes uit met imitaties boven een lopende bas. De altviool kleurt de harmonie en de slotmaten maken duidelijk een overgang naar deel 4, Allegro. Een opgewekte la mineur, la klein, en herwerking van een sopraanaria van Händel voor zijn opera Imeneo. Humor en fantasie zitten hier goed in ontwikkeld. Er wachten u dan nog verrassende pianissimo-effecten en onverwachte toonsoorten in modulaties of toonovergangen. Al bij al lichte muziek, mooi om naar te luisteren, met een gezonde en positieve inbreng. Beste luisteraars van Radio Maria, blij dat u luisterde en graag tot volgende week in Klassiekuur.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van de wereld van Radio Maria, waar we meer nieuws kregen van Radio Mariam Irak. Dan is het tijd geworden om onze uitzending af te sluiten. En dat doen we met het trekken van een kaartje in ons mandje waar alle Radio Maria's in zitten wereldwijd. En voor de Radio Maria die we dan trekken, wel, daar gaan we heel speciaal komende week voor bidden. Kom, Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Armenië. Wij gaan, beste luisteraars, de komende week zeer speciaal bidden voor Radio Maria in Armenië, voor de luisteraars, de weldoeners, de medewerkers, de vrijwilligers van Radio Maria Armenië. In Armenië, beste luisteraars, wonen zo'n 3.100.100 inwoners, waarvan 96,8% christenen. En van die 96,8% christenen zijn 95,2% Armeense christenen. En laten we dus zeer speciaal bidden de komende week voor onze collega's van Radio Maria Armenië. Beste luisteraars, tot volgende week.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden, het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur waarop Jezus Christus zijn leven voor ons heeft gegeven op het kruis. Bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor al uw intenties. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed
En hopen dat u ook een volgende keer, opnieuw om 3 uur, afstemt op Radio Maria, om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan vandaag op 25 juni samen met de wereldwijde familie van Radio Maria de rozenkrans bidden vanuit Medjugorje aan het Blauwe Kruis.
2: Radio Maria. Ci colleghiamo con Medjugorje alla Croce Blu per il Rosario Mondiale Multilingue di Radio Maria. Nel 45esimo anniversario delle apparizioni della Regina della Pace.
1: En dit op de verjaardag van de verschijning van Onze Lieve Vrouw van de Vrede, dus in Medjugorje. Deze rozenkrans zal worden voorgegaan.

0: Carissimi fratelli e sorelle in Cristo.
1: Dierbare broeders en zusters in Christus. Wij begroeten u met grote vreugde en dankbaarheid vanuit deze gezegende plaats Medjugorje, waar miljoenen pelgrims de nabijheid van God en de tederheid van onze hemelse moeder hebben ervaren. Vandaag zijn wij opnieuw samengekomen als één geestelijke familie, verenigd in het gebed van de Heilige Rozenkrans, die naties, talen en continenten overspant. In een wereld die vaak wordt gekenmerkt door angst, verdeeldheid en onzekerheid, nodigt Maria ons opnieuw uit om terug te keren naar God, de vrede van het hart en de kracht van het geloof te herontdekken. Hier aan de voet van het Blauwe Kruis ervaren wij op een bijzondere manier dat de hemel nooit moe wordt van de mensheid. God blijft zijn kinderen zoeken en hen oproepen tot bekering, hoop en heiligheid. Ons gebed van vandaag wil een omhelzing zijn voor de hele wereld, voor gekwetste gezinnen, voor jongeren die op zoek zijn naar zin en betekenis, voor de zieken, voor hen die de hoop hebben verloren, voor hen die de liefde van God nog niet kennen en voor allen die verborgen lasten en stil verdriet in hun hart meedragen. Wij vertrouwen alles toe aan het onbevlekt hart van Maria, koningin van de vrede, in het vaste vertrouwen dat gezamenlijk gebed een immense kracht heeft voor Gods aangezicht. Laten wij nu vol geloof beginnen met het gebed van de Heilige Rozenkrans.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: Het eerste blijde mysterie. De engel kondigt aan Maria de geboorte van Jezus aan. Uit het evangelie volgens de heilige Lucas. In de zesde maand werd de engel Gabriel van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: Verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Maar de engel zei tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
1: Medjugorje. Medjugorje
0: blijft een plaats waar velen de vrede van het hart herontdekken. Te midden van de onrust en zorgen van onze tijd nodigt Maria ons uit om de deur van ons hart te openen voor Jezus, de vredevorst. Laten wij samen bidden dat iedere mens Christus mag ontmoeten en een vredestichter mag worden in zijn familie, gemeenschap en overal ter wereld.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.

0: Het vierde blijde mysterie. Maria en Jozef dragen Jezus op in de tempel.
1: Dal Vangelo secondo Luca.
0: Uit het evangelie volgens de heilige Lucas.
1: Maria e Giuseppe portarono.
0: Zij brachten het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon. Door de geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten om aan hem het voorschrift der wet te vervullen, nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof.
2: Da Medjugorje sono nate numerose vocazioni sacerdotali.
0: Vanuit Medjugorje zijn talrijke roepingen tot het priesterschap, het religieuze leven en het gezinsleven voortgekomen. Ook vandaag de dag blijft God mannen en vrouwen roepen om hem met moed en vrijgevigheid te volgen. Laten we samen bidden voor priesters, gezinnen en alle jongeren die God roept tot een bijzondere zending.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo.
1: Het vijfde blijde mysterie. Maria en Jozef vinden Jezus in de tempel in het gezelschap van de wetgeleerden.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Uit het evangelie volgens de heilige Lucas.
2: Giuseppe en Maria.
1: Zijn ouders reisden ieder jaar bij gelegenheid van het paasfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen hij 12 jaar geworden was. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. Toen zij hem daar opmerkten, stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar u hebben gezocht.
2: Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?
0: Ogni anno migliaia di giovani arrivano a Međugorje in cerca di luce, verità e speranza.
1: Elk jaar komen duizenden jongeren naar Međugorje op zoek naar licht, waarheid en hoop. Maria wil hun de weg naar haar zoon wijzen. Laten wij samen bidden dat jongeren overal ter wereld hun hart voor God openen en de moed vinden om te kiezen wat leidt tot het ware leven en heiligheid.
3: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.

0: Wij bidden samen de litanie van Loreto.
1: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
2: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Christe audinos.
2: Christe audinos.
1: Christe exaudinos.
2: Christe exaudinos.
1: Pater de celis Deus.
2: Miserere nobis.
1: Fili redemptor mundi Deus.
2: Miserere nobis.
1: Spiritus sancte Deus.
2: Miserere nobis.
1: Sancta Trinitas unus Deus.
2: Miserere nobis.
1: Sancta Maria.
2: Ora pro nobis.
1: Sancta Dei Genetrix.
2: Ora pro nobis.
1: Sancta Virgo Virginum.
2: Ora pro nobis.
1: Mater Christi.
2: Ora pro nobis.
1: Mater Ecclesiae.
2: Ora pro nobis.
1: Mater Divine Gratiae.
2: Ora pro nobis.
1: Mater Purissima.
2: Ora pro nobis.
1: Mater Castissima.
2: Ora pro nobis.
1: Mater Inviolata.
2: Ora pro nobis.
1: Mater Intermerata.
2: Ora pro nobis.
1: Mater Amabilis.
2: Ora pro nobis.
1: Mater Admirabilis.
2: Ora pro nobis.
1: Mater Boni Consilii.
2: Ora pro nobis.
1: Mater Creatoris.
2: Ora pro nobis.
1: Mater Salvatoris.
2: Ora pro nobis.
1: Mater Misericordiae.
2: Ora pro nobis.
1: Virgo Prudentissima.
2: Ora pro nobis.
1: Virgo Veneranda.
2: Ora pro nobis.
1: Virgo Predicanda.
2: Ora pro nobis.
1: Virgo Potens.
2: Ora pro nobis.
1: Virgo Clemens.
2: Ora pro nobis.
1: Virgo Fidelis.
2: Ora pro nobis.
1: Speculum Justitiae.
2: Ora pro nobis.
1: Sancta Sapientia.
2: Ora pro nobis.
1: Causa nostre letizie.
2: Ora pro nobis.
1: Vas spirituale.
2: Ora pro nobis.
1: Vas honorabile.
2: Ora pro nobis.
1: Vas insigni devotionis.
2: Ora pro nobis.
1: Rosa mystica.
2: Ora pro nobis.
1: Turis Davidica.
2: Ora pro nobis.
1: Turis Eburnea.
2: Ora pro nobis.
1: Domus Aurea.
2: Ora pro nobis.
1: Federis Arca.
2: Ora pro nobis.
1: Lanua Celi.
2: Ora pro nobis.
1: Stella Matutina.
2: Ora pro nobis.
1: Salus Informorum.
2: Ora pro nobis.
1: Refugium Peccatorum.
2: Ora pro nobis.
1: Consolatris Afflictorum.
2: Ora pro nobis.
1: Auxilium Christianorum.
2: Ora pro nobis.
1: Regina Angelorum.
2: Ora pro nobis.
1: Regina Patriarcharum.
2: Ora pro nobis.
1: Regina Prophetarum.
2: Ora pro nobis.
1: Regina Apostolorum.
2: Ora pro nobis.
1: Regina Martyrum.
2: Ora pro nobis.
1: Regina Confessorum.
2: Ora pro nobis.
1: Regina Virginum.
2: Ora pro nobis.
1: Regina Sanctorum Omnium.
2: Ora pro nobis.
1: Regina sine labe originale concepta.
2: Ora pro nobis.
1: Regina in celum assupta.
2: Ora pro nobis.
1: Regina sacratissimi rosari.
2: Ora pro nobis.
1: Regina familie.
2: Ora pro nobis.
1: Regina pacis.
2: Ora pro nobis.
1: Regina mundi.
2: Ora pro nobis.
1: Agnus Dei qui tollis peccata mundi.
3: Pars nobis Domine.
1: Agnus Dei qui tollis peccata mundi.
2: Exaudi nos Domine.
1: Agnus Dei qui tollis peccata mundi.
2: Miserere nobis.
1: Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix.
2: Ut divini propositionibus Christi.
1: Oremus. Concede nos famulos tuos quesumus Domine Deus, perpetuae mentis et corporis, sanitate gaudere et gloriosa beate Mariae semper virginis intercessione e presenti liberari tristitia et aeterna per frui letitia per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
4: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa.
0: Beden we voor de intenties van de Heilige Vader.
4: Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
2: come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
2: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto
5: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Carissimi fratelli e sorelle, al termine di questa preghiera,
0: Dierbare Brüders und Zusters, nu wij dit gebed afsluiten, brengen wij onze dank aan de Heer voor alle genaden die wij vandaag hebben ontvangen door de voorspraak van de Koningin van de Vrede. Een oprechte dank aan ieder van u die vanuit alle delen van de wereld met ons heeft meegebeden. Ondanks de fysieke afstand waren wij één van hart en één van ziel in gebed. Laten wij de vrede van Medjugorje meenemen naar onze huizen, onze gezinnen, onze werkplaatsen en onze gemeenschappen. Maria nodigt ons uit nooit moe te worden van het gebed, want het gebed verandert het menselijk hart en opent de weg naar Gods genade. Laten wij nu aan onze hemelse Vader alle intenties toevertrouwen die wij in ons hart meedragen.
4: O Padre, misericordioso,
0: barmhartige Vader, schenk vrede aan de volkeren die door oorlog zijn getroffen en troost allen die lijden naar lichaam en geest. Amen.
4: Signore,
0: Heer, raak de harten aan van hen die ver van u leven en schenk ons de vreugde van een oprechte bekering. Amen. Heilige Vader, versterk de gezinnen, bescherm de jongeren en wek nieuwe en heilige roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. Amen. God van liefde, bespoedig de tijd van de triomf van het onbevlekt hart van Maria en vernieuw de wereld met uw vrede. Amen. Zegen allen die aan dit gebed hebben deelgenomen en schenk dat zij getuigen mogen zijn van uw licht in de wereld. Amen.
4: Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Maria, Regina della Pace, il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7: Amen. Amen.
4: Con la gioia nel cuore, andate in pace.
7: Vediamo, grazie a Dio.

Zo, beste luisteraars, hebben wij in het Italiaans en het Kroatisch en het Latijn samen de blijde mysteries gebeden. En dit vanuit Medjugorje aan de voet van het Blauwe Kruis. Verenigd in gebed met de volledige wereldfamilie van Radio Maria. Hartelijk bedankt om op ons af te stemmen voor dit gebed en tot zo dadelijk voor de Vespers.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 5 uur geworden. We zijn verbonden met de Zusters van Liefde de Kortemark om samen met u de Vespers te bidden. Het avondgebed van de kerk op deze donderdag in de 12e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 714, gevolgd door de psalmen, die u vindt op bladzijde 1168. Bladzijde 1168. En daarop volgend vindt u de korte schriftlezing op bladzijde 1170.

Gij moet vast en onwrikbaar blijven in het geloof en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Dit is de boodschap die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is.

0: bidden wij met blijdschap en toewijding tot Christus, het licht van de volken en de vreugde van alle levenden, en vragen wij hem.
1: Geest, schenk ons licht, heil en vrede.
2: Licht dat geen ondergang kent, woord van de Vader. Gij zijt gekomen om alle mensen te redden. Leid de doopleerlingen naar uw kerk en breng hen tot uw licht.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
2: Heer, gedenk niet langer onze zonden, want bij u is vergeving en genade.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
2: Gij hebt de mens verstand gegeven om de geheimen van de natuur te doorvorsen. Laat hem meester zijn over de schepping in gehoorzaamheid aan u en tot welzijn van allen.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
2: Bescherm allen die zich ten dienste stellen van hun medemens. Laat hen in vrijheid en zonder schade hun werk voltooien.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
2: Onze gemeenschap gedenkt vandaag onze medezuster, zuster Maria Margaretha, gestorven in 1965. Heer, als gij open doet, kan niemand sluiten. Laat hen die ontslapen zijn in de verwachting van de verrijzenis binnengaan in uw eeuwig licht. En bidden wij in het bijzonder voor de schoonzus van zuster Johanna.

0: Heer, verhoor genadig ons gebed in dit avonduur. Geef dat wij het voetspoor volgen van uw Zoon en door onze standvastigheid vruchten voortbrengen van goede werken. Door onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

Uit het Romeins Martyrologium, 26 juni, de 11e dag na de nieuwe maan. Te Rome, de gedenkdag van de heilige Johannes en Paulus, aan wie in opdracht van senator Pammachius een basiliek is gewijd op de heuvel Celius bij de Clivus Scauri. Te Trente, in het gebied van Venetië, de heilige Vigilius, bisschop, die van de heilige Ambrosius van Milaan samen met zijn pastorale onderricht de tekenen van zijn aanstelling ontving en daarna het werk van de verkondiging van het evangelie in zijn gebied trachtte te versterken en de resten van afgoderenverering met wortel en tak uit te roeien. Volgens de overlevering werd hij door woeste mannen doodgeslagen en zo volbracht hij de martelsdood omwille van de naam van Christus. In het gebied van Poitiers, in het toenmalige Aquitanië, de heilige Maxentius, abt, die bekend stond om zijn deugden. Te Thessalonica in Macedonië, de heilige David, kluizenaar, die bijna 80 jaar doorbracht als recluus in een cel buiten de stadsmuur. Bij Valenciennes in het toenmalige Austrasië, nu in Noordwest-Frankrijk, de heilige Salvius, bisschop, en een

prachtige vleierijen van de koning van de Mooren, Abd ar-Rahman III, op diens bevel op roemrijke wijze de marteldood volbracht, terwijl hij lid voor lid met een ijzeren tang werd gedood. Te Gubbio in Umbrië de heilige Radulfus, bisschop, die de nadruk legde op de prediking van het woord en die onder de armen vrijgevig verdeelde wat hij kon onttrekken aan de uitgaven voor het huishouden. Te Belli in Savoie de heilige Anthelmus, bisschop, die als monnik van de grote Chartreuse het gebouw herstelde, dat door een grote hoeveelheid sneeuw was verwoest. Toen hij prior was geworden, riep hij een generaal kapitel bijeen, en toen hij verheven was tot de bisschopszetel, munt hij uit door zijn onvermoeibare inzet en zijn onverschrokken en volhardende ijver voor de verbetering van de zeden van klerus en aristocratie. In het dorp Quancheng-Shuang bij de stad Liushoto in de provincie Hebei in China de heilige Jozef Ma Taishun, martelaar, die arts en catechist was en die in tegenstelling tot de afvalligheid van het geloof bij anderen uit zijn familie tijdens de vervolging door de aanhangers van de Jehuan-secte ofwel de boksers liever met zijn bloed van Christus wilde getuigen. In het dorp Jalisco in het gebied van Guadalajara in Mexico de heilige Jozef Maria Robles, priester en martelaar, die tijdens het woeden van de vervolging tegen de kerk in de Mexicaanse revolutie werd opgehangen aan een boom. Te Rome de heilige Jozef Maria Escriva, priester, die het Opus Dei en de priestersociëteit van het Heilig Kruis stichtte.

0: Uit de brief aan de Romeinen. Is het eerste deel van het deeg geheiligd, dan ook de rest? Is de wortel van de boom heilig, dan ook de takken? Als nu sommigen van die takken zijn weggebroken, en gij, wilde loot, daartussen zijt geënt en deel hebt gekregen aan het sap van de olijf, verheft u dan niet boven de takken. Wilt gij snoeven, bedenkt dat de wortel u draagt en niet gij de wortel. Woord van de Heer.
1: Verleen, Heer, uw dienaren in overvloed uw bescherming en genade en hief hen op voorspraak van uw heiligen behoud van lichaam en geest. Laat hen voortdurend groeien in heiligheid en mag dat zij u altijd zijn toegewijd door Christus onze Heer.
0: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we, zoals beloofd, stilstaan bij het pastorale bezoek dat de Heilige Vader heeft afgelegd naar onder meer Pavia, waar hij de relieken van de heilige Augustinus van Hippo heeft vereerd en ook afgereisd is naar Sant'Angelo Lodigiano. Zoals beloofd heeft u daar nog enkele fragmenten van ons te goed. Daar gaan we dus in deze aflevering kunnen naar kijken. Verder gaan we ook het werkschema van de kardinalen overlopen, die op 26 en 27 juni samenkomen met de Heilige Vader op zijn uitnodiging in een buitengewoon consistorie. En ook dus de werkagenda die zal gevolgd worden is bekendgemaakt, die gaan we samen bekijken. Als er nog ruimte en tijd is, dan zullen we ook nog luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven op woensdag 24 juni tijdens de generale audiëntie. Laten we eerst samen binnengaan in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo ontving hij op woensdag 24 juni de apostolische nuncius in Australië, Monsieur Charles Daniel Balfour. Ook werd een audiëntie verleend aan een groep schrijvers, en dat ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Libreria Editrice Vaticana. Op donderdag 25 juni werd de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer ontvangen, kardinaal Victor Manuel Fernandez. En ook de metropoliet aartsbisschop van Mexico in Mexico, kardinaal Carlos Aguiar Retes. De leden van het presidium van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen, als ook de prins en grootmeester van de soevereine militaire orde van Malta, samen met zijn gevolg, Fra John Timothy Dunlap. De leden van het presidium van de Franse bisschoppenconferentie werden door de Heilige Vader diezelfde dag nog in audiëntie ontvangen, als ook de apostolische nuncius in Oekraïne, de titulair aartsbisschop ook van Martana, Monsieur Visvaldas Kulbokas. De leden van de Association of Jesuit Colleges and Universities werd door de Heilige Vader ontvangen in audiëntie, als ook de leden van de Italiaanse Zwemfederatie. Diezelfde dag nog had hij een ontmoeting bij het algemeen secretariaat van de synode en ontving hij ook de bisschoppen uit Bangladesh tijdens hun ad limina apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Tijd dus om even te gaan kijken naar de bezoeken die de Heilige Vader heeft afgelegd in het kader van zijn pastoraal bezoek naar Pavia. Nu, het is zo, die pastorale bezoeken passen dus in het kader van een hele reeks. We hebben de vorige ook samen kunnen overlopen. En Pavia is eigenlijk een stad die ten zuiden van Milaan terug te vinden is. Dus u moet het daar ongeveer gaan zoeken, geografisch gesproken. En dus gaat dat gepaard met ook opnieuw een bezoek aan een aantal belangrijke monumenten. In dit geval ging het zelfs ook over een reliquie van de heilige Augustinus die daar bewaard wordt, heel belangrijke reliquie. En uiteraard als zelf Augustijn zijnde en daar hij ook de heilige Augustinus echt als een spirituele vader beschouwt, kon het niet anders dat de heilige vader daar zeker aandacht heeft aan besteed. Er is ook altijd een sociaal luik aan, een bezoek aan een ziekenhuis, een gevangenis en dergelijke meer. Zijn allemaal zaken die op de agenda van de paus kunnen staan tijdens zo'n bezoek, zo'n pastoraal bezoek. Nadat hij het Apostolische Paleis heeft verlaten en uiteraard nadat hij was teruggekeerd vanuit Spanje. Ja, u ziet, de paus die zit zeker niet stil. Hij is onmiddellijk opnieuw aan het werk gegaan. En hij heeft dus een bezoek gebracht op 20 juni, was dat, aan Pavia. Ging daarbij naar de regio rond 1 uur. Hij is er geland met de helikopter om 3:20. En dat op het rugbyveld in Gravino. Daar werd hij verwelkomd door de bisschop van Pavia, monsieur Corrado Sanguinetti. Ook de heer Attilio Fontana, de voorzitter van de regio van Lombardije, de prefect van de regio, burgemeester en voorzitter van de provincie waren allen aanwezig. Vervolgens begaf de heilige vader zich per wagen naar het Nationaal Centrum voor Oncologische Adrotherapie. Bij zijn aankomst werd de paus bij de ingang van het CNAO verwelkomd door dokter Gianluca Vago, voorzitter, en dokter Sandro Rossi, directeur. Tijdens het bezoek aan het centrum ontmoette de heilige vader enkele leidinggevenden en het medisch personeel en begroette hij hen. En natuurlijk kon een ontmoeting met de patiënten zelf ook niet ontbreken.
3: Possiamo vincere anche questa battaglia. Bisogna essere forti. Bisogna credere. E quando le cose sono difficili, bisogna anche mettere tutta la fiducia in Dio che è con noi e ci aiuta con la sua benedizione.
2: Ook deze strijd kunnen we winnen, zei de paus aan de zieken. We moeten sterk zijn, we moeten blijven geloven. En als het moeilijk wordt, dan moeten wij ook al ons vertrouwen stellen in God die bij ons is en ons met zijn genade helpt. Vervolgens ging het naar het klooster van de Augustijner paters. Daar werd hij verwelkomd door pater Joseph Farrell, prior-generaal, pater Gabriele Pedinico, de provinciaal prior, en pater Gianfranco Casagrande, de prior van het klooster. En vervolgens was er een kort ontmoeting, kort gesprek met de Augustijner gemeenschap. Niet enkel met de paters, maar ook met de mensen die zeg maar verbonden zijn aan de gemeenschap, die er vaak te gast zijn. Na de begroeting door de prior-generaal richtte paus Leo XIV enkele woorden tot de aanwezigen, waarbij hij eraan herinnerde dat de heilige Augustinus niet van ons is, maar van de kerk, en dat het onze missie is om hem in de kerk bekend te maken, omdat hij in deze tijd zoveel te bieden heeft, aldus de paus. Met zijn gedachten bij de vele pelgrims die naar de basiliek komen, benadrukte hij dat dit een teken is dat mensen op zoek zijn naar iets. Naar iemand, God, en dat het noodzakelijk is de boodschap van liefde voor Christus en liefde voor de kerk aan te bieden, die de kern vormt van het gedachtegoed van de heilige Augustinus. En tenslotte bedankte hij ook de aanwezigen, wenste hij dat de heilige Augustinus ons altijd mag helpen om deze missie te beleven. In het klooster, voordat hij in processie naar de basiliek van San Pietro in Celdoro trok voor de viering van het woord van God, ontmoette hij de bisschoppen van Lombardije, enkele medewerkers, en richtte ook enkele woorden van begroeting en dank aan de aanwezige gelovigen die op hem wachten. Iets voor 4:00 begaf de paus zich dan naar de basiliek, waar de bisschoppen van Lombardije, de priesters, de godgewijden en de permanente diakens aanwezig waren voor de viering van het woord van God en de verering van de reliquieën van de heilige Augustinus. En dat in aanwezigheid van zowat 1800 gelovigen, zowel binnen als buiten de basiliek. Na de begroeting heeft de Heilige Vader een homilie gehouden en aan het einde heeft de paus de reliquieën van de heilige Augustinus vereerd en met wierook bewierookt en tenslotte ook de votieflamp aangestoken. We luisteren naar een kort fragment.
4: La figura di Sant'Agostino brilla di luce preziosa. Il suo pensiero, la storia della sua conversione, la sua spiritualità ci ricordano il valore e il primato dell'interiorità.
2: De figuur van de heilige Augustinus straalt een kostbaar licht uit. Zijn gedachtegoed, het verhaal van zijn bekering en zijn spiritualiteit herinneren ons aan de waarde en het primaatschap van het innerlijke leven. Aldus de paus. Om 16:50 dan, nadat hij de basiliek had verlaten, begroette de Heilige Vader de gelovigen op het voorplein, richtte ook enkele woorden van begroeting tot hen en gaf de zegen. Vervolgens ging het in de pausmobiel naar het Piazza Duomo. Om 17:00 dan verliet hij de basiliek van San Pietro in Cildoro naar Piazza Duomo voor de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en de verering van de reliquieën van Sint Ciro. Bij zijn aankomst aldaar ontving de paus een bloemenhulde van verschillende kinderen en enkele animatoren die hem begroeten. De Heilige Vader begroette in het bijzonder de Zuid-Amerikaanse gemeenschap en de aanwezige kinderen en richtte ook enkele woorden van begroeting en dank aan de zowat 1500 mensen die voor de doom op hem stonden te wachten. En vervolgens ging hij binnen in de kathedraal waar hij werd verwelkomd door de leden van het kapittel. Daarna volgde de aanbidding van het Allerheiligste, een moment van gebed en stilte voor het altaar van Sint Ciro, de eerste bisschop en patroonheilige van het bisdom en de stad. Om 17:30 ging hij te voet naar het Piazza Vittoria, waar om 17:35 een ontmoeting met de burgers, de inwoners van de stad plaatsvond. Vervolgens om 18:55 stapte hij terug in de helikopter en ging naar het gemeentelijk stadion Carlo Chiesa in Sant'Angelo Lodigiano. Per pausmobiel ging hij naar de parochie van de heilige Antonio Abate en Francesca Cabrini voor de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en ook de verering van het hart van de heilige Francesca Cabrini. Onderweg werd de Heilige Vader begroet door zowat 5000 mensen. De Heilige Vader zei daarbij het volgende bij het bezoek aan deze twee heiligen.
5: Sono qui per rendere omaggio a Madre Cabrini, patrona dei migranti, prima santa degli Stati Uniti d'America, nata qui a Sant'Angelo Lodigiano nel 1850 e morta a Chicago, la mia città natale. Nel 1917. Quando ho saputo che Sant'Angelo Lodigiano dista pochi chilometri da Pavia, ho pensato subito di cogliere l'occasione. Ed eccomi qua. Grazie, grazie della vostra calorosa accoglienza.
2: Ja, mooie woorden toch weer van de paus. Ik ben hier om hulde te brengen aan moeder Cabrini, de beschermvrouwen van de migranten, de eerste heilige van de Verenigde Staten van Amerika, die hier in Sant'Angelo Lodigiano in 1850 werd geboren en in 1917 in Chicago, mijn geboortestad, overleed. En toen ik hoorde dat Sant'Angelo Lodigiano slechts enkele kilometers van Pavia lag, dacht ik toch van de gelegenheid gebruik te maken om u te bezoeken. Hier ben ik dan. Ik dank u hartelijk voor uw warme ontvangst. Een mooie ontmoeting al daar. Dus hij ging dan naar het stadion, waar hij natuurlijk ook nog vele mensen heeft ontmoet en heeft dan ook afscheid genomen van de autoriteiten die hem bij aankomst hadden verwelkomd. Alvorens het stadion te verlaten richtte hij zich nog tot de zowat 2200 mensen die er bijeen waren gekomen, waaronder talrijke jongeren en kinderen. En vervolgens terug de helikopter in, om 7:45 ging hij terug naar het Vaticaan. Zo, dierbare luisteraars, we hadden het u beloofd om nog terug te blikken dus op dit pastorale bezoek van Paus Leo XIV naar Pavia en Sant'Angelo Lodigiano. In het bijzonder dus om Madre Cabrini te gaan eren, als ook de heilige Augustinus. Daarnet mochten we reeds vermelden dat er dus een buitengewoon consistorie zal plaatsvinden. En dit van 26 tot 27 juni. Het Vaticaan heeft het werkschema van de kardinalen en de paus bekendgemaakt. We kijken er even samen naar. Beginnende op vrijdag 26 juni. Om 7:30 in de ochtend zal de heilige mis gecelebreerd worden door de paus in de Sint-Pietersbasiliek. Er is een inleiding en een eerste zitting die zal plaatsvinden van 9:30 tot 1:15 in de Paulus de Zesde hal. Nu, die Paulus de Zesde hal, dat is diezelfde hal waar de generale audienties doorgaan wanneer er minder goede weersomstandigheden zijn, vooral regen en koude, dan wordt die meestal ook binnen gehouden. Maar het is ook de plaats waar toen kardinaal Prévost samen met paus Franciscus heeft gezeten tijdens de synode over de synodaliteit. U kent wel die beelden met de ronde tafels, dat was in die zaal. Een inleiding dus op de eerste dag. Om 9:30 wordt het Veni Creator Spiritus gezongen en gebeden. Er zal een openingsrede zijn met een begroeting door kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het College der Kardinalen, gevolgd door een inleidende toespraak van de Heilige Vader, waarbij ook een presentatie van de bijeenkomst en de werkwijze zal worden toegelicht. En dan volgt de eerste sessie. Die draagt de titel In welke wereld zijn wij geroepen om het evangelie te verkondigen? En dat gaat eigenlijk van start met een bijbelmeditatie die gegeven wordt door kardinaal Gregorij Rijs om 10:00... gevolgd door een moment van stilte en persoonlijk gebed. Om 10:30 is er uitwisseling in groepen aan de hand van enkele vragen. Ten eerste, welke vormen van lijden, spanningen en vragen spelen vandaag de dag de grootste rol bij de volkeren en kerkgemeenschappen die aan uw zorg zijn toevertrouwd? Tweede vraag, welke tekenen van hoop, trouw aan het evangelie en mogelijke verzoening is het belangrijk om gezamenlijk te bespreken? Dat wordt gevolgd door een pauze. Elke groep bepaalt zelf het meest geschikte moment voor een pauze, zo staat er in de handleiding, zeg maar, die deze werkdagen zal begeleiden. Dan is er verslaggeving om 12:00 in de plenaire vergadering. Alle groepen zullen hun bijdrage per e-mail doorsturen en de groepen zullen dan enkele andere zaken die worden dan verzameld en worden dan eigenlijk voorgesteld in de zaal. Zodat de andere groepen ook op de hoogte zijn van wat er werd besproken in de andere deelgroepen. Om 1:15 bidden zij samen het Angelus. Dat is het einde van de eerste sessie. De tweede sessie die dag gaat van start om 4:00 en duurt tot 19:30, eveneens in de Paulus de Zesde hal, met de titel De cultuur van de macht en de beschaving van de liefde. Deze sessie wordt geopend met gebed om 4:00, met een inleiding op het thema, gegeven door kardinaal Victor Manuel Fernandez. U weet wel, dat is de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. En dat op basis van het vijfde hoofdstuk van de eerste en laatste encycliek van paus Leo de XIV, Magnifica Humanitas. Nummers 182 tot 192 zullen dus het basisstuk zijn waarop men hier zal nadenken en werken. Om 3:40 is er een groepssessie en dan aan de hand van opnieuw twee vragen. Op welke wijze beïnvloeden de spanningen, verdeeldheid en conflicten in de wereld vandaag het leven van onze kerken en onze volkeren? Tweede vraag. Welke taal, houdingen en praktijken kunnen helpen bij het tot stand brengen van verzoening, samenleven en vrede? Dit wordt gevolgd om 6:00 door opnieuw een pauze. En dan om 18:30 is er de plenaire vergadering. Alle groepen zullen dus terug hun verslagen doorsturen en deze worden voorgesteld in de algemene zaal. Om 19:30 dan is er een afsluitend gebed. En dat was dus bij de eerste sessie ook al het geval natuurlijk. Zaterdag 27 juni dan. Om 7:30 is er een heilige mis die zal worden gecelebreerd in de Sint-Pietersbasiliek. En deze wordt gecelebreerd door kardinaal Giovanni Battista Re. Nu, deze kardinaal, die kent u misschien ook nog van toen het moment dat paus Franciscus overleed, want het is hij die de heilige mis heeft gecelebreerd voor de uitvaart van paus Franciscus en toen ook een zeer beklijvende homilie heeft gehouden. Hij wordt echt beschouwd als een heel belangrijke kardinaal. Als deken van het College der Kardinalen kan dat ook niet anders. Zeer gerespecteerd, zeer erudiet ook. Ondanks zijn hoge leeftijd nog altijd heel actief en zeer levendig. Dat merken we bij iedere ontmoeting en duidelijk ook een hele goede, vriendelijke relatie met paus Leo de XIV. De derde sessie begint dan eigenlijk op zaterdag. Bouwen aan het goede, de bouwplaatsen van onze tijd. Dat is het thema van deze derde sessie. Die vindt plaats opnieuw van 9:30 tot 1:15. En in de Paulus de Zesde Hal. Beginnende om 9:30 dus met het gebed. De werkzaamheden worden hervat. Een inleiding op het thema door kardinaal Stephen Brislin op basis van de inleiding en de conclusie van de encycliek Magnifica Humanitas. Om 9:50 gaan de groepen opnieuw aan het werk en dan zullen zij dat doen op basis van twee vragen. Wat zijn vandaag de dag, in jullie context, de scheidslijnen die het moeilijker maken om het algemeen welzijn op te bouwen? En de tweede vraag? Welke verwachtingen en vragen komen naar voren bij de mensen en de volkeren naar wie de kerk geroepen is te luisteren en waarnaar wij misschien nog niet genoeg luisteren? Derde vraag. Welke steun, richtlijnen of initiatieven van de lokale kerken en de universele kerk zouden het streven naar het algemeen welzijn het meest effectief kunnen ondersteunen? Opnieuw zal elke groep zelf bepalen wanneer er een geschikt moment is om een pauze te houden. Vervolgens, als we verder kijken naar het schema, dan zien we om 11:30 de plenaire vergadering. Dus dan gaan we terug in de algemene zaal. Alle groepen sturen opnieuw de verslagen door en deze worden voorgesteld. De sessie eindigt met het Angelus om 13:45. De vierde zitting. Het traject van de uitvoering van de synode. Opnieuw van 16:00 tot 19:30 in de nieuwe synodezaal deze keer. Om 16:00 begint men met het gebed. Inleiding op het thema aan de hand van het document op weg naar de synodale vergaderingen 2027-2028. Mijlpalen, criteria en instrumenten voor de voorbereiding. En dit wordt gegeven door kardinaal Mario Grech. Ook niet verwonderlijk, want hij is de secretaris-generaal van het generaal secretariaat van de bisschoppensynode. Aansluitende vragen ter verduidelijking kunnen gemaakt worden. Om 17:00 is er dan een pauze en dan zullen zij in dialoog gaan met de Heilige Vader om 17:30. Er zullen vrije bijdragen zijn van maximaal 3 minuten en afsluitend is er een toespraak van de Heilige Vader. Het Te Deum zal gezongen worden en daarna volgt een diner met de paus. Om 19:45 in de Paulus de Zesde Hal. Maandag 29 juni, dat is natuurlijk het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, zal de paus de heilige mis celebreren om 19:30 in de Sint-Pietersbasiliek. En zo zullen we dus een verzameling krijgen van een 170 kardinalen die zich zullen verzamelen rond paus Leo de 14e om op deze vragen te proberen antwoord te formuleren en er althans met elkaar over te bidden en na te denken. Voor ons is het een uitnodiging om te bidden hiervoor en wij zullen u zeker erover berichten eens het heeft plaatsgevonden wat er eventueel door het Vaticaan wordt bekendgemaakt. Dat is altijd een beetje afwachten. Voor ons is het uitnodiging om er zeker voor te bidden om het mee te nemen in ons eigen gebed. En dat kunnen wij onmiddellijk doen. We gaan samen met paus Leo de 14e het Angelus bidden. Daarna komen we graag bij u terug en zal u nog kunnen luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven op woensdag 24 juni en waar hij voor een derde keer stilstaat bij de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de Heilige Liturgie Sacrosanctum Concilium. Dat is voor zo dadelijk. Bidden wij samen.
4: Angelus Domini nunciabit Mariae,
6: et concepit de Spiritu Sancto.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ecce ancilla Domini.
6: Fiat mihi secundum verbum tuum.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Et verbum caro factum est.
6: Et habitavit in nobis.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
6: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
4: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
6: Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
6: Et lux perpetua luceat eis.
4: Requiescant in pace.
6: Amen.
4: Dominus vobiscum.
6: Et cum spiritu tuo.
4: Sit nomen Domini benedictum.
6: Ex hoc nunquot usque in saeculum.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
6: Qui fecit caelum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
6: Amen.
7: Welkom bij Radio Maria.
2: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 24 juni, waar hij dus voor een derde keer een catechese heeft gegeven over de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de Heilige Liturgie, Sacrosanctum Concilium.
4: Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II.
2: Laten wij verder gaan met de catechesis over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, in het bijzonder over de constitutie Sacrosanctum Concilium over de liturgie. Wanneer de heilige Augustinus het mysterie van het lichaam van Christus aan de nieuwe gedoopten wil uitleggen, verwijst hij naar het stukje van Paulus dat we hebben gehoord. Jullie zijn het lichaam van Christus en ieder afzonderlijke leden ervan. En hij voegt eraan toe: het is jullie mysterie dat jullie ontvangen. Op wat jullie zijn, antwoorden jullie amen. En jullie antwoord is als jullie handtekening. Er wordt tegen jullie gezegd het lichaam van Christus en jullie antwoorden amen. Wees dus leden van het lichaam van Christus, zodat jullie amen echt is. Wees wat je ziet en ontvang wat je bent. Direct na het oproepen van het laatste avondmaal van Jezus spreekt de constitutie over de liturgie, over de Eucharistie met deze Augustijnse accenten. Voor christenen betekent het deelnemen aan de maaltijd van de Heer, namelijk dat ze gevormd worden door het woord van God, herstel vinden aan de tafel van het lichaam van de Heer, dank aan God brengen. Door hem te ontvangen in zijn woord en in de Eucharistie worden wij wat we ontvangen. We worden het lichaam waarvan het hoofd Christus is, die is verrezen en gezeten aan de rechterhand van de Vader, die ons een plaats in de hemelen bereidt. De Eucharistie is zo het sacrament van het komende koninkrijk. Het is het brood voor onderweg dat ons leidt naar het hemelse vaderland, tot de zalige dag waarop God alles in allen zal zijn. De liturgische vergadering brengt het offer op, niet enkel door de handen van de priester, maar ook samengevoegd met hem. Vanuit dit perspectief is de Eucharistie de vorm van het geestelijk offer van de christenen, als weg van eenheid met God en onderling verbonden zijn. Door eraan deel te nemen leren ze zichzelf aan te bieden en dag aan dag verbruikt te worden door Christus, in eenheid met God en met elkaar, Zo, door ons met Christus te verenigen, leert de Eucharistie ons de levensstijl van de Heer Jezus zelf aan te nemen, gekenmerkt door het gratis geven van zichzelf. Dit geschenk brengt ons dus in de dynamiek van de eenheid, die een krachtig tegengif biedt tegen de kiemen van verdeeldheid die onze wereld, onze gemeenschappen, onze gezinnen en ons hart ondermijnen. Dierbare, wanneer wij deelnemen aan de Eucharistie, worden we uitgenodigd om naar het woord van God te luisteren en ons te voeden aan de tafel van de Heer, waar Hij zichzelf aan de Vader aanbiedt. Deze twee onderdelen van de mis, de liturgie van het woord en de eucharistische liturgie, zijn zo nauw met elkaar verbonden dat ze één enkele handeling van aanbidding vormen. Wat het woord betreft, moeten we onthouden dat het niet alleen gaat om intellectuele kennis van de schrift, maar om het ontvangen van het levende en werkzame woord, gericht door God tot iedereen en tegelijk tot ieder afzonderlijk. Een woord dat voedt en samen met het eucharistisch brood versterkt en ons leidt van de ondergang door de zonde naar het nieuwe leven in Christus. De Eucharistie opent ons voor het begrijpen van de Heilige Schrift, zoals de Heilige Schrift op haar beurt de eucharistische mysterie verlicht en uitlegt. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft gevraagd om de schatten van de Bijbel breder te openen, zodat de tafel van het woord van God de gelovigen overvloediger kan worden aangeboden. De liturgische hervorming heeft dit verzoek vertaald in de schat die het lectionarium is, het boek dat alle bijbellezingen voor liturgische vieringen verzamelt. Die breedte is gehaald uit de zuiverste bron van de levende traditie, die trouw aan de traditie combineert met openheid voor rechtmatige vooruitgang. Het begin van hoofdstuk 2 van de Constitutie over de liturgie is doordringd met verwijzingen naar de grote rivier van de traditie die loopt van de kerkvaders tot ons. En ik citeer: onze Verlosser stelde tijdens het laatste avondmaal, in de nacht waarin hij werd verraden, het eucharistisch offer van zijn lichaam en bloed in, om zo het offer van het kruis door de eeuwen heen tot aan zijn terugkeer te blijven onderhouden en om het geheugen van zijn dood en opstanding toe te vertrouwen aan zijn geliefde bruid, de kerk. Een sacrament van liefde, een teken van eenheid, een band van naastenliefde, een paasmaal waarin Christus wordt ontvangen, de ziel wordt vervuld van genade en ons het teken van toekomstige glorie wordt gegeven. Dierbare broeders en zusters, laten wij met geloof putten uit deze bron van goddelijk leven en ons laten transformeren door het mysterie dat wij vieren. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 24 juni. We zijn aan het einde gekomen van onze aflevering vandaag, dierbare luisteraars. We kijken dus vooruit naar het buitengewoon consistorie dat Paus Leo XIV samenroept. En dat is, zoals het eigenlijk de titel zelf zegt, buitengewoon. De paus ziet dus de mogelijkheid om dit te doen wanneer hij denkt dat er zaken zijn in het leven van de kerk die dringend moeten besproken worden. En dat bepaalt natuurlijk ook zeer zeker de agenda die we zo net hebben gehoord. Het zijn de aandachtspunten die de paus zelf naar voren brengt. En ook de wijze waarop Paus Leo XIV dit doet, het is een tweede keer dat hij een consistorie zal samenroepen, met vooral de bedoeling om te luisteren naar de kardinalen en ook hun werk te gebruiken als een soort van raamwerk, een beginwerk om daarop verder te bouwen. Dat is toch een bijzondere manier ook van communiceren, die we ook al onder het pontificaat van Paus Franciscus hebben gezien. Hij heeft er ook twee tijdens zijn pontificaat samen geroepen. We volgen het voor u op de voet en u ongetwijfeld met uw gebed en ons gebed samen. We gaan nog luisteren naar de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de heilige vader eerwaarde heer Geraldo Ramírez Torres benoemd tot bisschop van Ponce in Puerto Rico. Hij benoemde monseigneur Krzysztof Giuzzo tot hulpbisschop van Rzeszów in Polen. Hij heeft eerwaarde heer Anand David Zajczo benoemd tot hulpbisschop van het metropolitaan aartsbisdom van Ranchi in India. Eerwaarde heer Johannes Zehe werd benoemd tot hulpbisschop van het metropolitaan aartsbisdom van Hamburg in Duitsland. De paus benoemde ook kardinaal Pietro Parolin, de kardinaal staatssecretaris, als pauselijk legaat voor de viering van de 900ste verjaardag van de terugkeer van de reliquieën van de heilige Agatha Martelares in Catania. En dat gebeurt op 16 en 17 augustus 2026. Tot slot heeft de paus ook nog eerwaarde heer Elimar Gerardo Carvajal Duran benoemd tot bisschop van Puntarenas in Costa Rica. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Maria en Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit, ook zeer zeker in het komende buitengewoon consistorie. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

als ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: "Doet wat hij u zeggen zal." Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
4: heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
4: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
4: Heilige Artsengel Michael,
6: bid voor ons.
4: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
6: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar Psalm 51. We hebben reeds besproken Psalm 51, versen 1 tot en met 11. En vandaag gaan we daarop verder. En we kijken naar versen 12, 13 en 14. God, schep in mij een zuiver hart. Vernieuw mijn geest, maak hem standvastig. Verstoot mij niet weg van uw gelaat. Neem uw heilige geest niet weg van mij. Heer, geef mij de vreugde van uw verlossing. Sterk mij met uw grootmoedige geest.

In de drie versen die we vandaag hebben gelezen, uit Psalm 51, gaat David verder met zijn gebed om Gods barmhartigheid te vragen. Hij was deze psalm begonnen met de woorden: "Wees mij genadig, God die liefde is. Ik beken, ik heb mij misdragen." David had een zonde begaan, maar vertrouwt onmiddellijk op Gods barmhartigheid die alles terug nieuw maakt. En nu gaat hij dus verder met zijn gebed van vertrouwen. En hij zegt: "God, schep in mij een zuiver hart." Het gaat hier over het hart. Het hart is daar waar de mens de liefde voelt. Liefde voor God, liefde voor de naaste. En wanneer men eens zondigt, ja, dan gaat die liefde weg. Dan wordt dat hart niet meer zuiver. En David richt zich onmiddellijk tot God als de schepper. Schep in mij een zuiver hart. Hiermee toont David aan dat de schepping niet iets is van één dag. Niet iets is dat eenmalig voortkomt, maar iets dat God constant doet. God is onze schepper, niet geweest, maar nog altijd. Hij blijft ons scheppen. Hij maakt ons. En hij kan terug zuiver maken wat onzuiver is geworden. De erkenning daarvan gebeurt door het zichzelf klein achten tegenover de grootheid van God. En zo kunnen we dus verder lezen, want David zegt: "Vernieuw mijn geest, maak hem standvastig." Het woord maken hier is bijna hetzelfde als het woord scheppen ervoor. Maak mijn hart standvastig. Wij denken al te vaak dat wij zelf het zijn die standvastig zijn of niet. Maar David legt zijn vertrouwen op God. Het is God die moet werken in ons hart. Het enige dat wij moeten doen is ons daarvoor openstellen, onszelf dus klein maken, zoals David het doet in de erkenning van zijn zonde, wanneer hij zegt: "Ik beken, ik heb mij misdragen." En we hebben het reeds gezegd, we moeten niet altijd zo negatief zijn, niet alles is kwaad en zonde, maar we moeten wel de erkenning hebben dat we klein zijn. En dat kan zelfs zonder negatief te zijn, integendeel. Het is net positief om te rekenen op Gods grootheid, Gods vernieuwende kracht, Gods scheppende hand. Hij kan een hart terug zuiver scheppen. Hij kan een hart terug standvastig maken. En David gaat verder. "Verstoot mij niet, weg van uw gelaat." Hiermee wil David aantonen dat hij echt gelooft in de goddelijke aanwezigheid en dat wij zijn geschapen om God te ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht, van gelaat tot gelaat. "God, stuur mij niet weg, ver van uw gelaat. Verstoot mij niet." David vertrouwt op Gods bijstand en de goddelijke aanwezigheid. Hij gaat verder. "Neem uw Heilige Geest niet weg van mij." In het Nieuwe Testament hebben we misschien af en toe al gehoord, zeer speciaal in de Handelingen van de Apostelen, dat er verhalen zijn waarbij de apostelen mensen ontmoeten, zelfs nog leerlingen, die zeggen: "Maar we wisten niet eens dat de Heilige Geest bestond." Wel, zelfs in het Oude Testament, zoals nu in deze psalm, wordt er reeds een vernoeming gegeven van deze Heilige Geest, van de Goddelijke Geest. David was dus al op de hoogte, zeg maar, van die openbaring dat God met zijn geest in ons werkt. Hij werkt in ons. En het is pas door de gave van de geest, wanneer bijvoorbeeld Jezus Christus op het kruis sterft, dan geeft hij de geest, dat die Heilige Geest terug wordt gegeven aan ons om ons te reinigen, om ons niet meer te verstoten. Het is vanaf dat moment, vanaf het goddelijke gelaat dat niet meer om aan te kijken was op het kruis, dat we God terug kunnen erkennen en herkennen.
De mens wordt gereinigd, zoals het gelaat van Jezus dat gereinigd werd net voor hij in het graf werd gelegd. En natuurlijk ook alvorens op te staan met de verrijzenis. Maar de Heilige Geest werd geschonken, reeds vanaf het kruis. En dan op de dag van Pinksteren, aan de apostelen, vervuld van de Heilige Geest, zullen zij kunnen spreken om te getuigen van de barmhartigheid van God, reeds aangekondigd in deze psalm, gezongen door David. En David gaat nog even verder. Heer, geef mij de vreugde van uw verlossing. Het is met de reiniging op het kruis dat wij werkelijk verlost zijn. Verlost van wat? Verlost van het kwaad en van de zonde. Of zoals David het reeds zei, enkele versen voordien. Ik ben schuldig vanaf mijn geboorte. Wij hebben die schuld die wij met ons meedragen, maar waarvan we gereinigd worden door de dood van Christus op het kruis, en dat wij terug kunnen opstaan met Jezus Christus dankzij zijn verrijzenis. En dat moet ons, volgens David, vreugde geven. Verheugen wij ons nog op Gods barmhartigheid die wij elke dag kunnen ontvangen. Heer, geef mij de vreugde van uw verlossing. En tot slot in de verse die we vandaag hebben gelezen, zegt David: sterk mij met uw grootmoedige geest. Eerst sprak hij over de Heilige Geest, vandaag over de grootmoedige geest. Het is een geest die grootmoedig is, die dus moed heeft om zich eigenlijk te vernederen tot bij de mens, om de mens terug mooi te maken naar het beeld en de gelijkenis van God zoals we geschapen waren. Ja, wij zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. En de zonde, het weggaan van God, maakt ons niet meer rein, maakt ons onzuiver. Maar door de goddelijke barmhartigheid en de erkenning van onze kleinheid kunnen wij terugkeren naar dat absolute beeld van God. Dankzij de herschepping, ingezet zeg maar door Jezus Christus, met de gave van de Heilige Geest om ons terug tot leven te wekken. Om terug te leven in het aanschijn van de Heer. En uiteindelijk zullen wij dan de verdienste hebben om te leven van aangezicht tot aangezicht met God. En dat is de vraag van David in deze psalm 51. Verstoot mij niet, weg van uw gelaat. Integendeel. Laat uw Heilige Geest terug binnen in mijn hart, om mij terug in de mogelijkheid te brengen om u te beminnen. Gij, Heer, die liefde zijt, zoals David het zei in die eerste versen van deze psalm. Gij, God, die liefde zijt, geef mij terug die mogelijkheid, de kracht om die liefde van u te beantwoorden met mijn liefde. Maar daartoe heb ik uw kracht nodig, uw Heilige Geest, daarmee heb ik uw liefde nodig. Laten we nog eens deze drie versen lezen uit Psalm 51, versen 12 tot en met 14. God, schep in mij een zuiver hart. Vernieuw mijn geest, maak hem standvastig. Verstoot mij niet weg van uw gelaat. Neem uw Heilige Geest niet weg van mij. Heer, geef mij de vreugde van uw verlossing. Sterk mij met uw grootmoedige geest.

dat ik weet hoe jij je voelt. Zou je zeggen dat ik niet begrijp, niet beleef wat jij bedoelt? Weet dan dat je niet alleen staat.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Een oude Engelse hymne uit 1772 gaat als volgt. Er is een fontein gevuld met bloed, onttrokken aan de aderen van Immanuel. En zondaars, ondergedompeld in die stroom, verliezen al hun schuldige vlekken. Lief stervend lam, uw kostbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen, tot heel de verloste kerk gered is en niet meer zondigt. Ik wil vandaag spreken over het kostbaar bloed. De tijd van het jaar nodigt uit om over het kostbaar bloed van Christus na te denken. Voor mij persoonlijk waren er twee kleine aanleidingen om bij dit thema stil te staan. In het begin van 2015 had ik tijdens een bedevaartsreis naar het katholieke Kerala in India een ontmoeting met een bijzondere man. Sunny is zijn naam. Iedereen die wilde, kon persoonlijk met hem spreken en ontving van hem soms heel concrete raad voor moeilijkheden die op dat ogenblik speelden. Maar ieder kreeg na afloop van het gesprek ook een klein gebed mee om dagelijks te bidden. Besprenkel en bezegel, reinig en bevrijd mij door uw kostbaar bloed. Ik had niet zoveel aandacht voor dit gebed en vrij snel na de reis was ik het al vergeten. Tot ik enkele maanden later mijn dagboek over die reis nog eens bovenhaalde en het kleine strookje met het gebed erop op de grond viel. En toen realiseerde ik mij, ik heb dit gebed niet zomaar gekregen, het is belangrijk en ik zal het voortaan bidden telkens ik eraan denk. En dat was vanaf dat moment dagelijks en zelfs meermaals per dag. Vorig jaar in de zomer dan woonde ik in Hasselt het symposium Sacra 700 bij. Dit symposium was georganiseerd naar aanleiding van de 700ste verjaardag van het Eucharistisch Wonder van Vieversel. Een heel boeiend symposium overigens. Maar mijn aandacht werd er getrokken door een uitspraak van een van de sprekers, pater Karel Wallner, een cisterciënzer van de abdij Heiligenkreuz in Oostenrijk. Het symposium stond in het teken van evangelisatie. Pater Wallner deed de volgende eigenaardige uitspraak. De evangelische christenen hebben het kostbaar bloed. Ik heb deze gedachte mee naar huis genomen en ik wilde weten wat pater Wallner bedoelde. Want wij, katholieken, hebben toch ook het kostbaar bloed. Welnu, de evangelische christenen hebben een mooie en boeiende boodschap die ik vandaag graag wil delen. Rond 1908 vonden er in Groot-Brittannië bij de Pinksterchristenen eigenaardige gebeurtenissen plaats die je zou kunnen omschrijven als een grote uitstorting van de Heilige Geest, vergelijkbaar met de uitstorting van de Heilige Geest in de jaren 50 die geleid heeft tot het ontstaan van de charismatische vernieuwing binnen de katholieke kerk. De Pinksterchristenen in Groot-Brittannië deden een geweldige ontdekking, de kracht van het kostbaar bloed. Zij riepen het kostbaar bloed af over mensen en situaties en er gebeurden veel opmerkelijke wonderen. Bloed is een mysterieuze substantie. We hebben het allemaal en we hebben het allemaal nodig. De Heilige Schrift geeft ons inzicht. De Heilige Schrift zegt ons uiteraard niets over de chemische samenstelling van het bloed, maar zegt wel iets dat absoluut de basis vormt voor het mysterie, en dat lezen we in Leviticus 17, vers 11. Want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Bloed is de drager van het leven, en dat weten wij maar al te goed. Als bloed bij een ongeval bijvoorbeeld begint te vloeien en het wordt niet op tijd gestelpt, dan kunnen mensen doodbloeden. Regelmatig zijn er ook oproepen van het Rode Kruis om bloed te geven voor mensen die ernstig ziek zijn.
In januari was een dame uit Rotselaar nog het gezicht van een campagne van het Rode Kruis. Deze dame had afgelopen zomer liefst 56 dagen lang bloedplasma nodig, in totaal 896 zakjes. Maar niet alleen mensenbloed is nevens noodzakelijk, ook bloed van dieren kan een oplossing bieden voor bepaalde ziektes. Zo kwam de firma Ablinks al meerdere malen in het nieuws met de nieuwe ontwikkelingen uit het bloed van kameelachtigen, de nanobodies. Nanobodies zijn minuscule antistoffen die 20 jaar geleden als bij toeval in het bloed van lama's ontdekt werden. Zij bestrijden virussen op een andere manier dan de antistoffen in het bloed van de mens. En een eerste toepassing van de nanobodies wordt tegenwoordig al getest voor de infectieziekte RSV, die vooral bij baby's tot zware complicaties kan leiden. Het leven zit in het bloed. Leven is even mysterievol als bloed. En de mens begrijpt er nog maar heel weinig van. De mens zelf kan geen leven creëren, hoewel hij dat heel graag zou willen doen. Het zou goed zijn dat de mens accepteert dat het leven geschonken wordt door de schepper van alle leven. Maar deze waarheid wordt tegenwoordig helaas door heel wat mensen in vraag gesteld of ontkend. In het tweede hoofdstuk van het boek Genesis lezen we hoe God de mens schiep. De mens was Gods grootste verwezenlijking van de schepping. Hij werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De Heilige Schrift leert ons dat de mens eerbiedwekkend van maaksel is. Een wonder is het wat hij schiep. Dat lezen we in Psalm 139. Een veel groter wonder dan dat van de engelen, tenminste wat betreft vlees en bloed, want de engelen werden als zuivere geesten geschapen. Zo heeft God de engelen geschapen, in tegenstelling tot de manier waarop hij de mens geschapen heeft. Toen God de mens schiep, maakte hij een lichaam uit het stof van de aarde met de stoffen en chemicaliën van deze planeet. Dan blies hij levensadem in dit lichaam. Anders gezegd, hij blies in dit lichaam, gemaakt uit chemicaliën en stof, zijn eigen spirituele leven. En dat leven werd opgenomen door die complexe substantie die wij bloed noemen. Het leven zit in het bloed. Bloed is dus geen leven, maar het draagt het leven. En dat wordt duidelijk als we observeren wat er gebeurt als iemand sterft. Onmiddellijk na de laatste adem is het lichaam nog warm en dat blijft nog een tijdje zo. Maar toch is de persoon gestorven, want het leven is op een mysterievolle wijze weggetrokken uit het bloed. Het leven zelf is geestelijk, maar het heeft een fysieke drager nodig en die drager is het bloed. Het is wonderlijk hoe het bloed de gave van leven die van God komt kan dragen. Het punt van contact tussen God en de mens ligt in het bloed. Daarom is bloed iets mysterievols. Het bevat iets dat geen enkele wetenschapper kan uitleggen. Het bevat kostbaar leven door God geschonken. Ook Jezus' bloed bevatte dat kostbaar leven door God geschonken. Maar er is meer. Het is God zelf die een lichaam voor Jezus bereid had, zoals we kunnen lezen in het 10e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Gij hebt voor mij een lichaam bereid. Dit lichaam werd op een mysterievolle wijze in de schoot van Maria gevormd. Het leven in het bloed van Jezus kwam van de Vader door de Heilige Geest. Daarom zei Jezus, ik ben het leven. Dit bloed dat in het lichaam van Jezus vloeide, was zuiver. Het was niet besmet door de erfzonde. Jezus droeg geen zonde in zijn lichaam, maar hij stierf voor de zonde van een zondige mensheid. Hij gaf zijn volmaakte leven, dat in zijn volmaakte bloed aanwezig was om een zondige mensheid te redden.
Een mensheid die in zich de dood draagt door de zonde. Zuiver bloed in ruil voor besmet bloed. Leven voor dood. Daarom wordt Jezus beschreven als de laatste Adam. God zond Jezus naar de aarde in de gelijkenis van een zondige Adam, maar met in zijn aderen zuiver, onbesmet bloed. God zond hem, opdat hij zijn zuivere, kostbaar bloed zou vergieten, opdat de mensen zouden leven. Het is belangrijk voor ons dat wij begrijpen dat het bloed van Jezus van een totaal andere aard is dan het onze. Petrus beschrijft het terecht als kostbaar bloed. Het is onmogelijk om de waarde van Jezus bloed in menselijke termen te beoordelen. Het is onbetaalbaar. Het is Gods prijs voor de redding van de mensheid. Stel je eens voor, zou het niet verwonderlijk zijn als Jezus bloed in de bloedbanken van onze ziekenhuizen zou kunnen bewaard worden? Iedereen die een bloedtransfusie van Jezus bloed zou kunnen krijgen, zou dan waarachtig Gods eeuwig leven in bloed ontvangen. Natuurlijk, God heeft nooit bedoeld dat wij redding zouden ontvangen via een bloedtransfusie. Maar wanneer iemand in Jezus vertrouwt en hem in zijn hart als persoonlijke redder ontvangt, gebeurt er een mirakel van dat soort. Jezus bloed begint in ons te stromen en begint ons te reinigen van onze zonden. En dit kan meer letterlijk opgevat worden dan wij zouden durven geloven. Als de zonde en de corruptie in ons bloed gezuiverd zijn en al het spiritueel vuil weggewassen is, is het bloed dat doorheen onze aderen stroomt gereinigd. Door het wonder van de redding ontvangen wij eeuwig leven en geestelijke gezondheid. Het grootste ontsmettingsmiddel in de wereld is het bloed van Christus. Het draagt het eeuwige leven van God.

Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over de kracht van het kostbaar bloed. Probeer wij ons eens de scène op Calvarië voor te stellen. Niemand kon dit ooit op doek vastleggen zoals het werkelijk moet geweest zijn. Sommige mystici hebben in detail hun visioenen over Jezus' bloedige kruisdood beschreven. En misschien benadert de film The Passion hoe het in werkelijkheid gegaan is. Het is weerzinwekkend wat Jezus moest ondergaan. Misschien hebben de Romeinen zelfs de lendendoek van Jezus weggenomen. Hij werd zo blootgesteld als Adam in de tuin, zodat hij zijn eigen naaktheid, en dat waren onze zonden die hij op zich genomen had, met zijn eigen kostbaar bloed kon bedekken. Nu kunnen wij op onze beurt onze spirituele naaktheid door zijn kostbaar bloed bedekken. Een perfecte verzoening of bedekking. Er bestaat geen geschikte lendendoek of vijgenblad waarachter wij onze zonden zouden kunnen verstoppen. We moeten ons van alles ontdoen en verstoken van alle bedekking voor God verschijnen. Dan zal hij ons zijn eigen gezegend kleed van gerechtigheid schenken nadat wij de zuivering door zijn kostbaar bloed aanvaard hebben. Een verrukkelijke waarheid. De doornkroon werd op een ruwe manier op zijn hoofd gezet. Lange scherpe doornen drongen in zijn hoofd en dat veroorzaakte zulke diepe wonden dat dikke druppels bloed naar beneden begonnen te lopen in zijn haar en in zijn baard. Nagels werden in zijn polsen geslagen. Het bloed liep langs beide armen naar beneden. Er werden ook nagels in zijn voeten geslagen en nog meer bloed liep over het kruis naar beneden vanwege de zonde van de hele wereld. Later werd nog een speer in zijn zijde gestoken en er kwam bloed en water uit. En ook dit bloed druppelde over het kruis op de grond. Al diegenen die naar hem opkeken zagen niets dan bloed. Het was een schouwspel van bloed. Zijn haard en zijn baard waren met zijn eigen bloed doordrenkt. De huid op zijn rug was gescheurd door de vreselijke geeseling en was met zijn bloed bedekt. Het kruis droop van het bloed en ook de grond onder het kruis was met bloed doordrenkt. Het is heel belangrijk voor ons te begrijpen dat volledige verzoening voor onze zonde bekomen werd door het bloed van Christus. Verzoening wil zeggen bedekking, want in de Romeinenbrief lezen we: zalig zij wier ongerechtigheden zijn vergeven en wier zonden zijn toegedekt. Uit genade vergoot Jezus zijn bloed. Het werd met liefde tot de laatste druppel vergoten en het dekt al onze zonden toe. Door duidelijk te begrijpen wat verzoening betekent, hebben wij een geweldige waarheid ontdekt. God heeft ons iets geschonken waarmee wij datgene wat wij niet langer willen, onze zonde, kunnen bedekken. God garandeert ons dat hij onze zonden niet meer ziet als wij in geloof aannemen dat ze met zijn bloed, met het bloed van Jezus, bedekt zijn. Hoe komt dat? Omdat God, als hij het bloed van het lam ziet, de zonden niet ziet. In Leviticus 17, vers 11 lezen wij: want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Ik sta u alleen toe het te gebruiken op het altaar om verzoening te bewerken, want door de levenskracht bewerkt het bloed verzoening. In de tijd van het Oude Testament nam een zondaar een substituut aan in de vorm van een rein dier. Hij zag het dier sterven in zijn plaats. Sinds de kruisdood van Christus is Christus zelf het substituut. Hij is gestorven in onze plaats. Zijn bloed is vergoten voor de zondaars. In het Oude Testament vinden wij overvloedig bewijzen dat zonden door God enkel konden vergeven worden door het vergieten van bloed. En dat vinden we eveneens terug in het Nieuw Testament.
Volgens de wet wordt nagenoeg alles met bloed gereinigd en zonder vergieten van bloed is er geen vergeving, lezen we in de Hebreeënbrief. Toen Jezus aan het kruis stierf, vergoot en besprenkelde hij als Gods hoge priester zijn eigen bloed vanwege en voor alle mensen. Hij werd gekruisigd rond het feest van Pasen, het feest dat de Joden aan de tijd deed herinneren toen Yahweh zei: als ik rondga om Egypte te slaan en ik zie het bloed aan de beide posten van de deur, dan zal ik uw deur voorbij gaan en zal ik de verderver niet toestaan naderbij te komen om uw huis te slaan. Exodus 12, 23. Op dat precieze ogenblik waarop de Joden de eerste Exodus vierden, de uittocht uit Egypte, voltrok Jezus verzoening voor de tweede Exodus. Voor ieder die in zijn offer gelooft en in de kracht van zijn kostbaar bloed is er een Exodus uit de zonde, een uittocht uit de zonde en uit de gevolgen van de zonde mogelijk. Elk symbool van verzoening uit het Oude Testament is met Jezus Christus vervuld. Door het vergieten van zijn bloed werd de verzoening voltooid. In het Oude Testament werd er bloed gesprenkeld op het altaar, overal rond het altaar, op de hoge priester en zijn gewaden, aan de voet van het altaar, aan de zijkanten van het altaar en 7 maal voor het tabernakel. Jezus vervulde met zijn kruisoffer van die verrichtingen. De laatste was vervuld doordat het kruis en de Calvarieberg zich bevonden in het zicht van de tempel, want Calvarie lag buiten de stadswal. Jezus maakte zichzelf tot ons Pasen. Hij is onze hoge priester en redder. Alleen zijn bloed bedekt onze zonden. Als we nadenken over de grote zondelast en schuld die Jezus naar Calvarie droeg, dan moet het ons niet verwonderen dat hij in doodsangsten uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar waarom had de Vader zijn Zoon verlaten? Omdat er geschreven staat dat God niet naar de zonde kan kijken. Bij Habakkuk lezen we: gij wiens ogen te zuiver zijn om het kwaad aan te zien. Toen Jezus op het kruis en in zijn lichaam al de zonden van de wereld droeg, kon de Vader niet naar zijn Zoon kijken. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God immers voor ons tot zonde gemaakt. Omdat Jezus de schuld van onze zonde in zijn eigen lichaam droeg, kon de Vader niet naar hem kijken totdat hij zijn eigen lichaam met zijn bloed had bedekt en stierf. Pas dan kon de Vader opnieuw naar zijn enige geboren Zoon kijken. Jezus werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. En nu werden onze zonden verzoend en bedekt met zijn kostbaar bloed. Zijn leven voor ons leven. Dat had de Vader gevraagd en Jezus had gehoorzaamd. Nadat alles voltrokken was, keek de Vader niet naar onze zonde, maar naar het bloed van zijn Zoon. En dat was genoeg. Zijn Zoon had zijn leven geofferd voor de hele mensheid. Zo was onze redding compleet. Als we het bloed van Jezus Christus vereren, dan zal de Vader liefdevol naar ons kijken met vergeving en reiniging. Maar laat dat geen theoretische formaliteit zijn, zoals wij zoveel geloofswaarheden kennen en er verder niets mee doen. Dit moet een actieve, vitale omhelzing zijn van zijn bloed. Wij offeren niet onze eigen werken, wij offeren alleen zijn bloed. Als God het bloed van zijn Zoon ziet dat wij offeren als de toedekking van onze zonde, dan ziet hij onze zonde helemaal niet. Hij kan alleen maar naar dat wat onze zonde toedekt kijken, het kostbaar bloed van Jezus. Daarom begrijpen wij dat het bloed is dat verzoening bewerkt.

Beste luisteraars, dit zou het programma Het Inzicht niet zijn als ik ook niet een schaduwzijde van dit verhaal zou belichten, namelijk al het slechte dat met bloed gedaan wordt. En één daarvan heeft te maken met de wereld van abortus, meer bepaald in de Verenigde Staten. Hoe het met de Belgische situatie zit, kan ik u niet vertellen, maar vanuit de VS bereiken ons meerdere verhalen die allemaal hetzelfde zeggen. En een belangrijke getuige is de Amerikaan Zachary King. Zijn getuigenis heeft voor enkele jaren in het Katholiek Nieuwsblad gestaan. Tegenwoordig vind je veel van hem terug op YouTube. Er zit ook een boek van hem aan te komen met de veelzeggende titel Abortus is een offer voor Satan. King was in totaal 26 jaar lang satanist. Hij werd op een bepaald ogenblik door een ritueel spel door de duivel zelf verkozen als hoge priester. Een belangrijk deel van zijn satanisch hogepriesterschap bestond uit het assisteren van abortussen via satanische rituelen. En dat gebeurde en gebeurt ook in gesubsidieerde abortusklinieken, waar de directeurs of de abortusartsen vaak ook satanisten zijn. Zachary vertelt hoe hij op zijn 15e zijn eerste rituele abortus uitvoerde. Zijn covenleden, en dat zijn de leden van zijn satanische kring, vertelden hem dat hij zou gaan meedoen met een abortus. Op dat ogenblik had hij geen idee waarover het ging. Er volgde een feest waar mannelijke leden tussen de 12 en de 15 jaar oud seks hadden met een vrouw boven de 18. Ze raakte zwanger en na een tijd moest hij samen met een abortusarts het kind aborteren. Is dat wel legaal? Vroeg hij. Ja hoor, zolang het kind in de buik van de moeder is, kun je het legaal vermoorden, antwoordde het covenlid. De abortus vond plaats in een boerderij. Het ritueel begon om 23:45. De reden voor de abortus? Een plaatselijke politicus de verkiezingen laten winnen. De moord op het ongeboren kind gebeurde om 3:00 's nachts, het uur van de duivel. De rol van King was om de scalpel naar binnen te brengen, waarbij het bloed op zijn handen moest komen. Alles draaide rond het bloed. Daarna aborteerde de arts de baby en gooide die op de vloer waar wuivende vrouwen zaten. Ze leken wel bezeten. Ze cannibaliseerden de baby. Volgens King krijg je de goedkeuring van Satan als je hem iets offert. Iemand vermoorden is het ultieme offer. Een ongeboren kind vermoorden dat zonder zonde is, is het allerhoogste offer. Hiermee kun je heel goed een toverspreuk laten uitkomen. King heeft in totaal bij meer dan 140 abortussen geassisteerd. Hij getuigt hoe hij dit ritueel onder andere gebruikte voor zangers om succes te krijgen. Hij wist zelfs van iemand die totaal geen talent had om te zingen, maar die na de rituele abortus een wereldster geworden is. Volgens King worden dergelijke rituele abortussen ook in en voor intenties van de topkringen van de economische en politieke wereld uitgevoerd. Een andere getuige met een bijna gelijkaardig verhaal is de Nederlandse Roland Bernards. Deze man is jaren actief geweest in de absolute top van de bankenwereld. Toen hij zijn intrede in die top deed, werd hij gewaarschuwd dat hij zijn geweten in de diepvries moest steken. Hij vertelt zelf dat hij dat ook inderdaad zelfs al voor die tijd gedaan had, toen hij nog maar een gewoon bankier was. Maar na een aantal jaren bij de top begonnen zijn bazen hem uit te nodigen op speciale feestjes. In zijn getuigenissen, die je op YouTube kunt beluisteren, is hij niet in staat om te verwoorden wat er daar precies gebeurde. Maar zijn insinuaties gaan duidelijk in de richting van rituele offers en veel perverse seksualiteit. Trouwens, rituele offers met baby's zijn ook nog altijd actueel bij bepaalde heidense volkeren in het Midden-Oosten.
Zo heb ik een 20-tal jaren geleden foto's gezien van kinderen die slachtoffer waren van dergelijke offers. Het was niet de bedoeling dat zij die gruwelijke offers zouden overleven, maar sommigen deden dat toch. En ze waren dan zwaar verminkt door brandwonden, armen en benen afgehakt enzovoort. Ze werden na de rituelen achtergelaten en de christelijke religieuzen, die ermee vertrouwd waren dat dergelijke praktijken gebeurden, ontfermden zich over de kinderen die het er levend van afgebracht hadden. Ik heb me toen laten vertellen dat er een internationale stichting bestaat om dergelijke kinderen die vreselijk verminkt zijn in de mate van het mogelijke helpen om een waardig leven te leiden. Ik begreep toen ook dat er met Nederland een afspraak bestond om dergelijke kinderen te behandelen. Precieze details ben ik wel vergeten. Helaas bestaan rituele offers ook vandaag nog altijd bij de satanisten en illuminati. Het is een verdorven wereld waar heel weinig van aan het licht komt. Het is de wereld van de rock, metal en heavy metal, van de filmindustrie en nog zoveel meer. Veel van het succes in dergelijke werelden is te danken aan de rituele offers. Mensen sluiten ook bloedpacten af, zelfs op de dag van vandaag. Ik herinner me nog dat lang geleden onze onderwijzeres ons tijdens de godsdienstlessen vertelde dat er mensen waren die bloedpacten sloten met de duivel. Ze verwees toen uitdrukkelijk naar de vrijmetselarij. Ook naar het feit dat de kerk dit soort van rituelen ten stelligste verbood en dat mensen die dit toch deden absoluut verloren waren. Toch gebeurt het de dag van vandaag en meer dan we kunnen vermoeden. Zo beluisterde ik het getuigenis van de Nederlandse Joyce de Jong Fukema. Joyce was een Wicca van haar 19e tot haar 24e jaar. Wicca is een moderne en populaire vorm van hekserij. Het is een natuurreligie die gebaseerd is op het ritme van de natuur, de maan, de seizoenen en die rekening houdt met de natuurkrachten die daarin actief zijn. Het doel van Wicca is zogezegd de mens in harmonie te brengen met de geestelijke krachten van de kosmos. Die krachten worden vertegenwoordigd door de godin en de god. De aanhangers van Wicca vereren deze godin en deze god en beoefenen magie. Door Wicca geraakt de beoefenaar ongeweten in verbinding met demonen. Wicca is een natuurreligie, zoals ook de aboriginals en de indianen die aanhangen. Het is tevens een mysterie- en ervaringsreligie waarin je ingewijd moet zijn. Wicca kent geen heilige geschriften of religieuze autoriteiten. Heksen geloven in een vrouwelijke godin en in een mannelijke god. En deze goden vertegenwoordigen een rijk vol goden en geesten en dragen verschillende namen. De godin wordt vereerd en opgeroepen in de drie vormen: maagd, moeder en oude wijze vrouw. De twee voornaamste vormen van god zijn de god van de jacht en de god van de vruchtbaarheid. Wicca hecht verder geloof aan kabouters, kobolden, vuurgeesten en andere mysterieuze natuurwezens. Heksen geloven niet in Satan. Ze zijn van mening dat de geestelijke wereld neutraal is en dat een mens een keuze voor het kwade of het goede kan maken. Verschillende middelen en attributen zijn in de hekserij gangbaar, bijvoorbeeld de pendel, tarotkaarten en amuletten. Met tarotkaarten voorspellen heksen de toekomst. Heksen beoefenen magie. Dat is het verkrijgen en uitoefenen van paranormale krachten om gebeurtenissen te sturen. Zij onderscheiden witte en zwarte magie, toch beoefenen doorgaans witte magie, die volgens hen bedoeld is om mensen te helpen om goed te doen. Ze doen dat uit overtuiging dat alles wat ze doen drievoudig op hen terugkomt. Zwarte magie richt naar hun mening slechts kwaad aan. Boeken, films en tijdschriften over hekserij zijn tegenwoordig overvloedig te koop in allerhande soorten boekenwinkels. En ze hebben een grote invloed op het volk.
Zo hebben de razend populaire jeugdboekenserie Harry Potter en de bijhorende films de belangstelling voor hekserij absoluut bevorderd. In Nederland bestaan zelfs heksencafés. Wicca heeft wortels in de Egyptische en Griekse oudheid en is ook beïnvloed door de Kelten met hun druïden. Maar de grondleggers van de moderne Wicca zijn de Britten Alex Sanders, die geleefd heeft van 1926 tot 1988, die zichzelf koning der heksen noemde, en Gerald Gardner, geleefd van 1884 tot 1964, die enkele toonaangevende teksten over Wicca publiceerde, waaronder Witchcraft Today, Hekserij Vandaag, uitgegeven in 1954. En dat tijdschrift heeft Wicca onder de belangstelling van een breed publiek gebracht. Joyce was dus een aantal jaren een Wicca. Ze beoefende witte magie, want ze was er zeker van dat ze daarmee mensen kon helpen. Na haar bekering tot Christus ervoer zij dat achter de godin die ze aanhing, met wie zij een verbond gesloten had, een demonische macht schuilging. Ze had haar verbond getekend met haar bloed en had beloofd dat bij verbreking daarvan, ik citeer, mijn bloed uit dit lichaam mag stromen zoals ik nu dit verbond teken met mijn bloed. Einde citaat. De nacht na haar bekering kwam de tegenaanval uit het rijk der duisternis. Joyce zegt, mijn bloed begon te kolken als lava en mijn hart ging als een razende tekeer. Een stem in mijn binnenste gromde, het was de stem van een demonische macht, het ware gezicht van de godin met wie ik een bloedverbond gesloten had. Ik besefte dat die neutrale machten kwade geesten zijn. De duivel bestaat dus wel, aldus Joyce. Joyce pakte haar Bijbel en begon er hardop passages uit voor te lezen. Met dit boek in haar armen viel ze uiteindelijk in slaap, maar ze riep steeds, ik ben van Jezus. De kwade machten verdwenen. Joyce heeft haar indrukwekkend getuigenis neergeschreven in een boek getiteld De bezemsteel is terug. Iets totaal anders dan is automutilatie. Als iemand zichzelf verminkt, spreken we van automutilatie. Een typische vorm van zelfverminking is krassen of kerven in de huid tot het bloed, of bijvoorbeeld een sigaret doven op je huid. De bedoeling van zelfverminking is niet om zichzelf te doden. In sommige culturen bestaan er rituele vormen van zelfverminking, bijvoorbeeld als een vorm van boetedoening of als een soort overgangsritueel om je eigen moed te tonen en te tonen dat je pijn kan doorstaan. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op de 10 jongeren tussen 14 en 17 jaar zichzelf ooit heeft verwond. Cijfers specifiek voor Vlaanderen geven aan dat het om 14% van de jongeren gaat tussen 12 en 18 jaar. Hoewel dit enkel cijfers zijn voor jongeren, komt zelfverwondend gedrag ook voor bij kinderen en volwassenen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen zich al dan niet bewust pijn doen. Bijvoorbeeld om zichzelf te straffen, om innerlijke emotionele pijn om te zetten in lichamelijke pijn, of om andere pijnlijke zaken te vergeten. Bij traumaslachtoffers komen vaak momenten op dat ze trauma herbeleven. Automutilatie wordt soms ook door hen gebruikt om deze herbeleving te kunnen stoppen. Soms is automutilatie een manier om met een innerlijke leegte om te gaan of om de omgeving te manipuleren. Vaak wordt geautomutileerd op de zichtbare plaatsen van het lichaam. Zo wordt automutilatie een vorm van taal, een manier om een boodschap over te brengen. Maar het is natuurlijk een negatieve manier van communiceren. Automutilatie heeft ook een verslavend effect. Door jezelf pijn te doen, komt endorfine vrij, een natuurlijke pijnstiller die ook een gevoel van euforie veroorzaakt. Daardoor is het moeilijk om in je eentje te stoppen met automutileren. Automutilatie kan ook een symptoom zijn van een ziekte of een aandoening zoals het borderline-syndroom.
Ook bij autisme kan er sprake zijn van automutilatie. In Japan is rituele automutilatie een traditie onder Yakuza als ze hun commandant of bendeleider hebben teleurgesteld. Om hun excuses aan te bieden voor hun gemaakte fout, snijden ze zelf met een mes het bovenste deel van hun pink af en bieden dat aan hun meerdere aan. Wanneer ze nog een keer een fout maken, moeten ze dit bekopen met hun leven.

Beste luisteraars, in dit laatste deel van ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de kracht van het kostbaar bloed, wil ik graag dieper ingaan op de betekenis van het paasfeest van de Joden, om zo te kunnen vatten wat de kracht van het kostbaar bloed concreet voor ons kan betekenen. Het boek Genesis leert ons dat de oude patriarchen dieren offerden voor Jahwe. Abraham offerde een ram in plaats van zijn zoon Isaac. Noah bouwde na de zondvloed een altaar om er enkele reine dieren te offeren om te danken voor zijn redding. De patriarchen kenden de kracht van het bloed. De Israëlieten in Egypte wisten er ook van, want dit was hen door overlevering verteld en zij zouden het op een dramatische wijze ondervinden. De Israëlieten wisten van het bloed, want hun voorvader Abraham had hen verteld dat zij hun bestaan als volk van God te danken hadden aan Gods barmhartigheid die voorzien had in een ram als slachtoffer in plaats van Isaac. Als Isaac niet gespaard was, dan was er geen volk van God, want Isaac was Abrahams enige zoon van de belofte. Isaac was op miraculeuze wijze gered door het bloed van een vervangend offer. Elke Israëliet had dit verhaal geleerd en verstond het belang van het bloed. Jahwe had al 9 plagen over Egypte gezonden en nog liet farao de Israëlieten niet vertrekken. Er was bloed nodig om dit te kunnen laten gebeuren. Jahwe sprak tot Mozes en Aaron: maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de 10e van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam. Dat vinden we in Exodus 12. Het moest een lam zijn zonder gebrek, het beste, niet zomaar een goedkoop of tweederangs. Elk huis moest een lam hebben, 1 lam voor ongeveer 15 mensen. En hierin zit al een ongelooflijke waarheid voor christelijke families. God wil volledige families redden en christenen moeten voor de redding van heel hun gezin opkomen. De Israëlieten kregen nog verdere instructies. Je moet de dieren vasthouden tot aan de 14e van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet gij wat bloed nemen en het uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. Deze nacht zal ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, zal ik slaan. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als ik het bloed aan uw huizen zie, zal ik u voorbij gaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen als ik Egypte slaag. U moet ook een bundel hyssop nemen en deze dopen in het bloed dat je in een schaal hebt opgevangen. Dan moet u het bloed uit de schaal uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur. Tot aan de morgen mag niemand buiten de deur van zijn huis komen, want als Jahwe rondgaat om Egypte te slaan en het bloed ziet aan de beide deurposten van de deur, dan zal Jahwe uw deur voorbij gaan en zal hij de verderver niet toestaan naderbij te komen en uw huis te slaan. Er vallen in dit relaas van de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte verschillende dingen op. Eerst en vooral, als een of andere Israëliet zou gespot hebben met deze ongebruikelijke instructies die God doorheen Abraham gegeven had, of als iemand zou gezegd hebben dat Abraham en Aaron niet in staat waren om het volk nog langer leiding te geven, dan zouden ze zijn omgekomen. Eveneens zouden ze het niet overleefd hebben als ze zouden overgestapt zijn naar een andere godsdienst waar zulke absurde voorschriften niet bestonden. Ten derde, als ze zouden besloten hebben om in het midden van de nacht naar buiten te gaan om te zien wat er gaande was,
Ook dan zouden ze omgekomen zijn, omdat ze dan niet meer onder de bescherming van het bloed stonden. Ten vierde zouden ze eveneens omgekomen zijn als ze niet de moeite zouden genomen hebben om de deurposten met het bloed te bestrijken. Met andere woorden, gehoorzaamheid biedt veiligheid. En dat is een heel belangrijke overweging. Ze nodigt ons uit na te denken over onze eigen gehoorzaamheid. Aan de schrift, aan de kerk, aan de traditie. Het verhaal van de uittocht uit Egypte leert ons dat elke ongehoorzaamheid op de een of andere manier de dood brengt. Yahweh sprak ook over de verderver die niet zou kunnen toeslaan als de deurposten met bloed zouden bestreken zijn. Wie is deze verderver die onmachtig is door het bloed? Het antwoord vinden we in het boek van de Openbaring. Tot koning over zich hadden zij de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon, lezen we in het boek van de Openbaring. Beide namen betekenen vernietiger. De grote vernietiger is niemand anders dan Satan, de koning van de demonen van de afgrond. Het is belangrijk dat wij verstaan dat Satan de vernietiger is. Er komt niets goeds of constructiefs van hem. Hij is de auteur van dood en ellende. Maar de Bijbel verzekert ons dat God oppermachtig is en dat Satan geen verderf kan brengen zonder de toelating van God. Als God hem toch toelating zou geven, dan nog werkt hij het uit als een zegen. Intussen weten wij dat God in alles het heil bevordert van die hem liefhebben, lezen we immers in de Romeinenbrief. Satan is de vorst van deze wereld, maar ook de prins en heerser over het machtgebied van de lucht. Enkel Gods barmhartigheid houdt ons weg van de ongelooflijke kracht van de goddeloze vernietigende engel. Het geloof in de kracht van het bloed van Jezus beschermt ons tegen de duivel en zijn kompanen.

stellen voor de verderver. We moeten strijden tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen, lezen we in de Efeziërsbrief. Wat biedt ons bescherming? Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Dat lezen we in Apocalypse 12, 11. Het kostbaar bloed van Jezus beschermt ons tegen elke aanval en misleiding. Iets wat we heel gemakkelijk en dagelijks kunnen doen is de deurposten en de bovenbalk van de deur van ons hart en dat van onze kinderen en familieleden bestrijken met het kostbaar bloed van Jezus. Als we dat doen, zijn we beschermd. De verderver kan ons dan niets doen. Het is iets wat ik al geruime tijd doe vanaf het ogenblik dat ik ontwaak. Ik smeek de Heer de deurposten en de bovenbalk van de deur van mijn hart en van al mijn gezinsleden met zijn kostbaar bloed te bestrijken. Ik doe dat vooral als ik weet dat een van mijn kinderen of kleinkinderen iets van plan is waarvan ik weet dat het toch niet zo'n goed idee is. Ik vraag op die manier om bescherming en ik weet met zekerheid dat God mijn gebed verhoort. Ik herhaal dit gebed tijdens de Eucharistie op het ogenblik van de consecratie. Op het ogenblik van de consecratie immers staat niet alleen de priester achter het altaar en heft achtereenvolgens het brood en de beker op, opdat zij lichaam en bloed van Christus zouden worden. Op het ogenblik van de consecratie zijn wij met het hele hemelse hof, met alle engelen en alle heiligen, met de heilige maagd Maria, met de heilige apostel Johannes en met de heilige Maria Magdalena, die onder het kruis van Jezus stonden, aanwezig op Calvarië. Wij staan onder het kruis van Jezus en wij kunnen ons aansluiten bij die eeuwige aanbidding en lofprijzing door het hele hemelse hof, die Jezus loven en prijzen omdat hij door zijn heilig kruis de wereld gered heeft. Op datzelfde ogenblik vergiet Jezus zijn bloed voor onze redding. We kunnen in geloof onder zijn kruis gaan staan en vragen of hij ons besprenkelt en bezegelt met zijn kostbaar bloed. Of hij ons reinigt en bevrijdt door zijn kostbaar bloed. Ik geloof niet dat er sterkere gebeden bestaan. Beste luisteraars, twee kleine gebeurtenissen hebben mij op het spoor gebracht van de verlossende kracht van het kostbaar bloed van Jezus Christus. En ik heb mijn inzichten daaromtrent graag met jullie gedeeld. En nu zou ik graag willen eindigen met een gebed uit 1832, dat geschreven is door jezuïten die missionaris waren in het noorden van Canada. O kostbaar bloed van Jezus Christus, uitgestort om genade te schenken aan alle mensen. Hier staan we nu heel kort bij u. Laat uw kostbaar bloed overvloedig over ons neerstromen. Over onze hoofden, onze handen, onze wil, ons geheugen, onze gedachten, onze verlangens, onze genegenheden, onze werken, onze innerlijke en uiterlijke zintuigen. Was alles af, want alles is vuil. Zuiver alles, want alles is verdorven. Genees alles, want alles is ziek. Verander ons door uw aanbiddelijke deugd, opdat wij ons met u zouden kunnen verenigen. O oneindige zuiverheid, maak ons wit. Sier ons, voed ons, red ons, kroon ons. Amen. Beste luisteraars, als u nog vragen heeft of opmerkingen rond dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We zijn aangekomen aan de vierde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Antwerpen. Waar we vorige keer nog te gast bij zuster Maria Margaretha van de Engelen in de Karmel van de Rozier, een echt slotklooster waar de zusters het Karmelitaanse spiritualiteit, het Karmelitaanse ideaal, beleven, zeker ook gebed, contemplatie, onthechtheid ook aan de wereld. Ze leggen namelijk de drie geloftes af van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. En op een steenworp daar vandaan ligt een van de beroemdste winkelstraten van ons land, en zeker de beroemdste van Antwerpen, De Meir. Wel, we gaan toch even richting dat gebruis van het commerciële leven in de stad. Want we komen zo voorbij het Paleis op de Meir. Dat is onze volgende halte. Echt bezoeken kunnen we het paleis niet onmiddellijk, maar het is toch een impressionant gebouw. Dus we gaan er zeker even blijven bij stilstaan, alvorens wij van daaruit verder gaan naar de Sint-Jacobskerk. We nemen u zeer graag mee, trek uw wandelschoenen, maar stevig aan, wij gaan ook vandaag opnieuw op stap.

Alvorens wij langs de Meir verder gaan en ook het paleis van de Meir zullen ontmoeten, komen we nog voorbij een andere belangrijke trekpleister van Antwerpen, het Rubenshuis. En dat is de voormalige stadsresidentie van niemand minder natuurlijk dan Peter Paul Rubens. De beroemde kunstenaar, en hij woonde aan de Wapper 9 tot en met 11 te Antwerpen. Sinds 1946 is het ingericht als stedelijk museum. Hoewel op het moment dat wij er voorbij gingen, was het helaas gesloten. Er is namelijk een renovatie aan de gang vanaf 9 januari 2023 en dat zal 4 jaar lang gesloten zijn. Het diende dus dringend gerestaureerd te worden. De collectie wordt tijdelijk ergens anders ondergebracht. Nu, dat houdt ons zeker niet tegen om toch even stil te staan bij deze stadsresidentie nadat hij in 610 met Isabella Brand huwt. Laat hij een woning verbouwen in de toenmalige Vaartstraat, vandaag dus de Wapper, aan de Herentalse Vaart. Hij had zelf de plannen voor zijn paleis gemaakt, geïnspireerd op Italiaanse Renaissance paleizen. Maar het werd een woning en atelier met een monumentaal portiek op de binnenplaats. Ook de tuin achter het Rubenshuis werd in Vlaams-Italiaanse Renaissance-stijl aangelegd. Architectonisch vormde hij een geheel met de gebouwen en met het tuinpaviljoen in barokstijl. Naast het woonhuis richtte hij een groot atelier in waar leerlingen grote panelen en doeken beschilderden. En een 25.000-tal in totaal. Een echte schilderijenfabriek dus. Maar de meester stond garant voor de kwaliteit. En dit liet Rubens toe hoge prijzen te vragen aan de vele buitenlandse vorsten die hij als klant had. In zijn privéatelier op de bovenverdieping maakte Rubens zelf tekeningen, portretten en kleinere schilderijen en voerde hij een uitgebreide correspondentie met het binnen- en buitenland. Zo zijn er ongeveer 5000 brieven bewaard gebleven, zowel in het Nederlands, het Frans, het Latijn en het Italiaans. En daarna zijn er verschillende andere functies geweest voor het huis, maar dus met, vooral met de bedoeling om daar de collectie in dit paleis onder te brengen, het Rubenshuis in Antwerpen. U zal dus enkele jaren moeten wachten alvorens het mogelijk zal worden om het huis opnieuw te bezoeken. We gaan verder in onze tocht richting de Meir en het paleis dat men er aan de Winkelstraat kan vinden.

0: Samen met de Keizerlei, de Teniersplaats en de Leistraat vormt de Meir als het ware de verbinding tussen het Centraal Station en het historische centrum van de stad Antwerpen. De Meir is helemaal autovrij en de premetro rijdt hier onder de straat. Het is zeker een van de belangrijkste commerciële trekpleisters van Antwerpen. Het oudste gedeelte aan de Huidevettersstraat, thans nog steeds het breedste stuk, was oorspronkelijk in de 13e eeuw enkel een stilstaand water. Vandaar de benaming Meere, waarschijnlijk ook gebruikt als houtdok. Het werd in 1291 tot 1314 bij de tweede stadsvergroting verder uitgebreid tot de Wapper en in 1410 tot aan de Jezusstraat. In 1489 werd een vaart getrokken tussen de Meirebrug en de Wapper met twee bruggen ter hoogte van de Twaalfmaandenstraat en de Klarenstraat, die aansloot op de Herendalse Vaart via de Wapper en zorgde zo voor zoetwater. Vervolgens werd het water in 1541 gedeeltelijk overwelfd en spoedig werd de Meir een voorname aristocratische straat. Terwijl de benaming tijdens de 18e eeuw evolueerde naar Meer, Meir, Place de Meir en Meirplaats. Vanaf 1527 tot het einde van de 18e eeuw prijkte tegenover de Huidevettersstraat een monumentaal kruisbeeld van de talrijke 16e en 17e eeuwse kloosters, de Onze Lieve Vrouwenbroeders, het Sint-Jan Bergmans College, de Minimen en de Cellenbroeders is helaas niets meer zichtbaar. Uit de 18e eeuw zijn echter twee prachtige patricierswoningen overgebleven. Het zogenaamde Osteriethuis en het Paleis op de Meir. En daar staan wij nu. De drang naar pronkerig machtsvertoon in de 19e en de 20e eeuw deden het kleine pittoreske verdwijnen voor imposantere representatieve gebouwen. Onder meer talrijke banken en verzekeringsmaatschappijen. Nu goed, we staan dus aan het Paleis op de Meir. Het Koninklijk Paleis op de Meir, moeten we zeggen, want dat is een voormalige 18e eeuwse stadspaleis. Het was dus ook een keizerlijke en een koninklijke residentie, tot het in 1969 aan het volk werd geschonken. En we zullen in deze aflevering toch even de ruimte maken om het een beetje te verkennen. Maar als we kijken naar de oorsprong van het gebouw, dat zo tekenend is voor de Meir, het werd opgetrokken in opdracht van de rijke koopman Johan Alexander van Susteren. En die leefde van 1719 tot 1764. Hij vergaarde zijn vermogen met beleggingen in de Oostense Compagnie. En het werd gebouwd door de Antwerpse architect Jan Pieter van Bouwscheid de Jonge. In 1745 liet Van Susteren daarvoor drie panden afbreken op de Meir om er zijn droompaleis op te laten trekken. Nu, de koopman die woonde eigenlijk in een kasteel in 's-Gravenwezel, maar hij bouwde ook in de stad Antwerpen een residentie. Nu, helaas heeft hij zijn droomstek nooit volledig afgewerkt gezien, omwille van zijn kinderloze dood in 1764. Na zijn dood werd het goed verkocht aan jonkheer Johannes de Fraula, die zorgde voor de verdere afwerking van de woning, de bouw van de stallingen en de aanleg van de tuin. In 1777 verkocht hij het gebouw aan de graaf Jean-Alexandre Rose de Bessy en zijn echtgenote Marie aan Joseph van de Werve. Hun dochter, Caroline Marie-Joseph, gehuwd met de graaf Charles-François de Broekhoven de Bergijk, erfde het gebouw in 1798 en verkocht het in 1812 aan Napoleon. Het was de gunstige ligging die de aandacht wekte van de Franse keizer Napoleon Bonaparte toen onze gewesten na de Franse revolutie in zijn handen kwamen. Hij betaalde er 170.000 francs voor. Hij liet het paleis ombouwen tot 4 appartementen. Eentje voor zijn grootmaarschalk, de hofdame, de keizerin en eentje voor zichzelf. Hij liet de salons ook verfraaien en inrichten met Franse empiremeubels. Parijse decorateurs, zoals Pierre Fontaine, werden hiervoor belast. Verder liet hij ook meubels uit Frankrijk en uit het Paleis op de Dam in Amsterdam aanbrengen. Kandelaars, wandtafels, meubels van rood-bruin mahoniehout werden vervaardigd, net als ornamenten in verguld brons. Ja, Napoleon zag het groots voor zijn paleis. En u raadt het al, ondanks alle inspanningen heeft hij er nooit verbleven. Want wanneer het paleis klaar was, zat hij al op het eiland Elba in ballingschap. Heel bijzonder is dat het paleis in handen kwam van de Russische tsaar Alexander I, die er in 1814 zijn intrek nam. Op 28 juni verscheen hij op het balkon om de bevolking van Antwerpen te groeten. Het was een begin van een lange traditie. Na de verdrijving van de Fransen werden de zuidelijke Nederlanden onderdeel van het nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. En het paleis ging daarbij naar zijn nieuwe koning, Willem I der Nederlanden. En deze gaf opdracht tot het inrichten van de zaal van de 17 provinciën. 1830, u hoort dat al, de Belgische opstand en revolutie. Het paleis wordt opgeëist door het Belgische voorlopig bewind en kwam in de handen van het allereerste Belgische staatshoofd, de regent Érame Louis Surlet de Chauquier. Een jaar later zou het paleis op de Meir het middelpunt zijn van de festiviteiten naar aanleiding van de blijde intrede van de eerste koning der Belgen, Leopold I. De vorst zou hier regelmatig verblijven. Ook de Britse koningin, Victoria, is 2 maal hier geweest en werd feestelijk ontvangen. Maar ook andere belangrijke gasten hebben hier verbleven, zoals de Britse premier Winston Churchill, die hier op het balkon kwam om het volk te groeten en begroet te worden. Ze gebruikten het ook als ontvangstdecor voor gasten die via de haven in het land aankwamen. Het was koning Leopold II die het paleis liet verfraaien tijdens zijn regeerperiode en hij bouwde onder andere een grote spiegelzaal. Hij gaf de opdracht voor het bouwen van een verbindingsgalerij tussen de twee zijvleugels en modern sanitair werd ook pas in zijn periode geïnstalleerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het een tijdje de residentie van koning Albert I... toen hij moest vluchten uit Brussel. En in de jaren 60 achtte de koninklijke huishouding het paleis niet langer geschikt en dacht men eerder aan een culturele bestemming voor het geheel. Het was dan ook koning Boudewijn die het paleis aan het volk schonk en het werd samen met het meubilair in 1969 overgedragen aan het ministerie van Cultuur. Er heeft zich vervolgens een hele restauratieperiode voorgedaan. En in 2010 keerden 150 historisch waardevolle meubels terug op hun oorspronkelijke bestemming. De zalen en de salons op de eerste verdieping hebben een museale functie. Men kon toen het paleis als monument bezoeken, inclusief de empire meubels en de decoraties. Spiegelzaal werd gebruikt voor allerhande evenementen. En dan vroeger het salon van Napoleon, de blauwe zaal, waar de portretten van Napoleon en Leopold II hangen. En op het gelijkvloers is er een winkel van Dominique Persone en een koffie- en theehuis. De opbrengst van de verhuur wordt door de erfgoedorganisatie Herita aangewend voor het onderhoud en de ontsluiting van het monument. Het is toch wel een bijzondere locatie, hè, met toch een bijzondere geschiedenis. Sta mij toe om u even mee te nemen in een kleine rondleiding in dit historische gebouw. Het begint al bij de traphal. Een schitterende façade en een grootse traphal, dat was ook de manier waarop je indruk kon maken op je gasten in de 18e eeuw. En dat was natuurlijk ook de bedoeling van de bouwheer van Susteren. De monumentale eikenhouten trap stamt nog uit de bouwperiode van het paleis in het midden van de 18e eeuw. Dat herkennen we aan de rococo-motieven op de lambrisering en de treden. De smeedijzeren balustrade wordt vernieuwd tijdens de regeerperiode van Leopold II. Komen wij op de eerste verdieping, waar dus eigenlijk Napoleon dat inrichtte als keizerlijk appartement, dan is de balkonzaal de eerste kamer van 5 salons en heeft in die tijd de functie van wachtkamer. De decoratie is in de typische empire-stijl. Voor Napoleons tijd kon je in deze ruimte een trap nemen die je naar de Belvedere bracht. En van op dit kleine dakterras kon je van een prachtig uitzicht over de stad genieten. Het balkon vervult een belangrijke rol in de geschiedenis van het paleis op de Meer. U hoorde het al, dit was de plaats waar de Russische tsaar Alexander I verscheen om het volk van Antwerpen te groeten. We gaan een beetje verder naar het Blauwe Salon. In de 18e eeuw is dit salon aangekleed in het blauw. Willem I die maakte er een eetkamer van, waar ook werk van eigentijdse kunstenaars kon worden getoond. Hij is echter te kort koning om dat nog waar te maken. De huidige wandbespanning in zijde is een reproductie. Ze werd gemaakt volgens oude technieken in de nog steeds bestaande fabrieken in Lyon. Het Blauw Salon is de enige ruimte op de eerste verdieping waar nog een originele 18e-eeuwse marmeren schouw staat met de oorspronkelijk gietijzeren haardplaat. Gaan we verder naar het Hollands Salon. In 1829 krijgt de Antwerpse kunstenaar en directeur van de Antwerpse Academie, Mathieu van Bree, de opdracht van koning Willem I om 3 kamers te decoreren. Dit audiëntiesalon wordt het orgelpunt van de herinrichting. 23 portretten van beroemde, vooral Noord-Nederlandse, mannen illustreren het roemrijke verleden van de Verenigde Nederlanden. De namen staan in het Frans, destijds ook de taal aan het hof. En om de grootsheid van de vorst extra te benadrukken, voorziet Van Bree in elk van de 4 wanden een bareliëf, dat een memorabel feit uit de Nederlandse geschiedenis voorstelt. Van Bree voltooit de decoratie van het Hoeksalon in juli 1830. Amper een maand later breekt de Belgische Revolutie uit en Willem I zal het aangepaste salon nooit te zien krijgen. Het Salon van de Keizerin dan. Onder Napoleon worden in het Paleis op de Meer 4 appartementen ingericht, zoals we al eerder zeiden. Ieder appartement bestond uit een serie salons, uitlopend op een slaapkamer. De linkervleugel op de eerste verdieping werd na Napoleons verbouwingen het appartement van de keizerin. Daar rest nu enkel nog 1 salon en de slaapkamer. De gerestaureerde blauwe gordijnen dateren wel degelijk van het begin van de 20e eeuw en zijn dus meer dan 100 jaar oud. Het kleine Empire Salon. Wanneer Napoleon het paleis laat verbouwen, blijft hij dus kiezen voor die empire-stijl. Meubilair, luchters, pendules en andere siervoorwerpen in deze kamer komen uit Parijse ateliers en uit het Koninklijk Paleis in Amsterdam. De meeste van deze meubels staan nu opnieuw in het paleis op de Meer. De beschildering van de wanden en het plafond dateert uit de tijd van Leopold II. Net zoals de gordijnen en de kolenemmers. Wanneer je hier binnen gaat, dan krijg je ook een glimp in de slaapkamer van de keizer. Hij slaapt gewoonlijk op een veldbed, maar toch laat hij in zijn Antwerpse appartement ook een slaapkamer inrichten met een gewoon bed. niet wetende dat hij er nooit in zal slapen. De inrichting gebeurt opnieuw volgens de regels van de Empire-stijl. In de ruimte links naast de slaapkamer van Napoleon lag zijn werkkabinet. En in de Belgische tijd wordt deze slaapkamer de slaapruimte van de koningin. En dan misschien last but not least, nadat we voorbij de verbindingsgalerij gaan, zien we ook nog de spiegelzaal, gebouwd door koning Leopold II. In Italië zal hij betoverd raken door de balzaal in het paleis van de prinsen Borromeus, gelegen aan het Lago Maggiore. En hij laat in dit Antwerpse paleis de eerste twee salons van het appartement van de keizerin ombouwen tot een grote spiegelzaal voor feesten en banketten. De plafonds worden verhoogd en vervangen door een tongewelf. De zaal baat in lichtblauw en goud en de plafondversieringen zijn geïnspireerd op de oudheid. Dat hij de bouwheer was, dat zien we hier duidelijk, trouwens net zoals men in het Centraal Station van Antwerpen kan zien, de monogrammen van Leopold II. Een beetje een rondleiding in dit historische gebouw dat op de Meir terug te vinden is voor de liefhebbers van geschiedenis. Toch een plaats om even aan te doen wanneer men in Antwerpen rondwandelt, wanneer men door Antwerpen trekt. Van deze geschiedkundige parel gaan wij naar een kerkelijke parel. En gaan we naar de Sint-Jacobskerk hier in Antwerpen. Jammer genoeg, in de periode waarin wij de kerk bezochten, was ze in restauratie. We hopen ze terug te zien op een ander moment, wanneer ze weer in haar volle glorie kan getoond worden aan de gelovigen en aan de bezoekers. Toch gaan we er zeker even binnen en treffen er een oude bekende. Ondertussen ben ik aangekomen in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen. Zo zetten wij onze weg verder richting de kathedraal van Onze Lieve Vrouw. En dit is een kerk die momenteel in restauratie is. Dus het is helaas niet mogelijk om de indrukwekkende schoonheid van deze kerk helemaal tot ons te laten komen. Toen ik de kerk binnenkwam, zag ik al een oude bekende van ons, eerwaarde heer Pierre-François, die hier momenteel biecht hoort. En zo komen we van het gedruis van de stad, van de drukte van de Meir, terecht in deze kerk, waar trouwens Rubens begraven ligt. Laatste rustplaats van de grote kunstenaar. De kerk werd gebouwd tussen 1491 en 1656. In de stijl van de Brabantse gotiek. En toegewijd aan de apostel Sint-Jacobus de Meerdere. In de zuider- en westerportalen zien we invloeden van de Renaissance met de bijhorende versieringen. De bouw van de toren werd begonnen omstreeks 1491, maar de kerk werd slechts gedeeltelijk gerealiseerd. In tegenstelling tot wat men soms beweert, was het nooit de bedoeling om een grotere kerk te bouwen dan de Onze Lieve Vrouwenkerk, wat kan worden afgeleid uit de breedte van de kerk. Uiteindelijk werd het een vijfbeukig bouwwerk, terwijl de hoofdkerk zevenbeukig is. Wat wel de bedoeling was, dat was dat de toren 150 meter hoog diende te worden en daarmee de hoogte van de toren van de kathedraal van Straatsburg overtrof. Hoe hoog de toren van de huidige Onze Lieve Vrouw kathedraal zou worden, was toen nog niet helemaal duidelijk. Een ander bijzonder iemand die verbleven heeft in Antwerpen en een bezoek heeft gebracht aan deze kerk is niemand minder dan de heilige Ignatius van Loyola. En het is natuurlijk een kerk die toegewijd is aan de heilige Jacobus. En in die zin is het een bedevaarderskerk, een pelgrimskerk, op weg naar het graf van Jacobus in Santiago de Compostela. Maar nu is dus slechts een klein deeltje van de kerk zichtbaar. Hier vlak naast mij wordt er eucharistische aanbidding gehouden. Het heilige sacrament is uitgesteld in het tabernakel. En de gelovigen hebben de mogelijkheid om onze Heer Jezus Christus in het allerheiligste sacrament van het altaar te aanbidden. Het contrast tussen De buitenwereld en hier kan niet groter zijn. U hoort ondertussen dat er ook nog rondleidingen worden gegeven en dat heeft natuurlijk te maken met het grote kunstpatrimonium van de kerk. We gaan kijken of we zo meteen even in gesprek kunnen gaan met eerwaarde heer Pierre-François en zetten zo onze tocht in Antwerpen verder. Ja, beste luisteraars, zoals ik daarnet al zei, toen we de Sint-Jacobskerk binnenkwamen, zagen we al een oude bekende van Radio Maria, eerwaarde heer Pierre-François. Ik ben even bij hem komen staan, nadat er toch wel enkele biechtelingen hier zijn langs geweest. Eerwaarde, kan u misschien even uitleggen hoe vaak u hier eigenlijk biecht komt horen in de Sint-Jacobskerk?
1: Wel, ten eerste, wat een verrassing voor mij om een bekende figuur te zien ineens in mijn kerk, mijn bescheiden kerk. Ik ben maar hier onderpastoor en parochievicaris. Maar ik kom hier heel graag omdat ze meer ruimte geven, vooral om biecht te horen met het Heilig Sacrament uitgesteld. En zoals je gezien hebt, er is biechtgelegenheid in Sint-Jacob elke zaterdag van 3 tot 5. Alle zaterdagen van het jaar, als ik er niet ben, zorgen er altijd voor dat er een vervanger is die mij komt vervangen. Dus de mensen weten dat er biechtgelegenheid hier is. Om een anekdote te vertellen, eens was een gelovige aan het zeuren bij de bisschop. Dingen wat we niet moeten doen natuurlijk. Hè. Hij zei, ah, monseigneur, waar kunt je nog biechten? En monseigneur Bonny zei, ja, je kunt biechten bij de paters conventuele. En je kunt ook in Sint-Jacob elke zaterdag namiddag gaan biechten. Hè. Dus ik denk wel dat de plaatselijke kerk dankbaar is voor deze taak. Trouwens, in de kathedraal hebben ze ook een aantal biechturen erin gehoord, vooral sinds het jaar van de barmhartigheid. De pastoor van de kathedraal is ook ervan overtuigd dat het sacrament van de toekomst er zoveel gebrokenheid bij onze medemensen, zoveel hoogmoed van te denken, we kunnen het zonder God, en daar veel zondigheid mee gepaard, dat wanneer de mensen struikelen en vallen, ze in het donker tasten totdat ze de weg vinden naar de biechtstoel, naar het licht. En dan herleven ze. Ik heb hier magnifieke dingen zien gebeuren door hier biecht te horen. Maar dus dat is wat ik hier doe, elke zaterdag van 3 tot 5. En dan voor een ander publiek, namelijk de grote studenten. Jonge studenten zijn een beetje speels, maar grote studenten, master en doctoraat en zo, die beginnen al wat meer inhoud te hebben. En dan de young professionals, die mensen die werken al. Die zijn nog niet getrouwd en die beginnen zich serieuze vragen te stellen in het leven. Ze ontdekken hoe, als ze stranden in hun christelijk leven, dat de biechten manier is om ze weer in gang te krijgen. En voor die mensen heb ik de tweede donderdag van de maand van 7 tot 9, 's avonds, daar hebben we een biechtgelegenheid maandelijks voor dat ander publiek. Dus ik heb er twee. Een wekelijkse zaterdag van 3 tot 5 en een maandelijkse tweede donderdag van de maand van 7 tot 9, 's avonds. Dat is een van de dingen die ik blij ben te mogen aanbieden aan de plaatselijke kerk, namelijk biechtgelegenheid en mogelijkheid om te genezen. Ik denk dat de bisschop daar ook tevreden mee is, want onlangs heb ik nog mogen getuigen in het theologisch en pastoraal centrum van al die genezingen, die geestelijke genezingen, verzoeningen die plaatsvinden in het sacrament van de barmhartigheid. En ik zie dat veel van mijn medepriesters daar ook naar opkijken, want soms zitten ze te wachten op biechtelingen. Maar je moet echt kunnen erven, zoals ik het geluk heb gehad, te kunnen erven van een bestaande biechtgelegenheid die goed draaide, die gelanceerd werd destijds, ik denk 30 jaar geleden, door eerwaarde heer Didier van Haveren. En heeft deze plaats gekozen omdat hij goed bevriend was met de toenmalige pastoor van Sint-Jacob. Ze hebben echt een mooi werk verricht. En nu zit ik hier biecht te horen elke zaterdag van 3 tot 5.
0: Misschien toch een vraag die ik wil stellen is, hoe komt het dat men tijdens de biecht een paarse stola draagt?
1: Paars is eigenlijk de kleur van de boetedoening in de liturgie. Wanneer draagt men paarse gewaden? In de advent en in de vastentijd. Dat zijn tijden van bekering. Wanneer dragen we het ook? In een mis voor overledenen. Er is keuze tussen zwart en paars. En plaatselijke gebruiken. Gebruik soms ook grijs en dergelijke. Maar dus die kleur betekent bekering, boetedoening. In een zekere zin een beetje rauw ook. Alhoewel men de zwarte kleur probeert nu niet meer zoveel te gebruiken in de nieuwe liturgie na het Tweede Vaticaanse Concilium, waar een tintje vreugde in te zitten. Want in paars heb je ook een beetje rood, daar verwijst aan de martelaren. Het is een beetje lichter dan zwart. Daar verwijst een beetje naar dus de vreugdevolle sacramenten, zoals de Eucharistie, dat in wit wordt gevierd. Dus ja, die paarse kleur heeft wel een dimensie van boetedoening. Dat is eigen aan de Roomse, de Latijnse ritus, de Roomse kerk. Want in het oosten bijvoorbeeld wordt paars gebruikt als een soort dagelijkse kleur, zonder een speciale dimensie. Maar je ziet toch dat de liturgie in het algemeen houdt van een aantal kleuren. Groen, paars, rood, wit. Dus ik denk dat dat de beste manier om die vraag te beantwoorden. Dus het is een vreugdevolle boetedoening, laat het ons zo zeggen.
0: Ik denk dat dat een goede omschrijving is van wat de biecht eigenlijk is. Bovendien, onze huidige paus, Franciscus, is een grote advocaat, zal ik maar zeggen. Een grote promotor van het sacrament van de biecht. Merkt u dat daar een verandering is in gekomen in de loop van de jaren? Dat er toch ergens een beetje een revival bezig is daarmee?
1: Ja, de grote ommekeer is gekomen in 1983, een heilig jaar van de verlossing. Toen heeft Johannes Paulus II dat heilig jaar uitgeroepen en een bekende apostolische exhortatie uitgegeven. Reconciliatie uit penitentia, bekering en boetedoening, denk ik dat ik het moet vertalen, waarin hij herinnerde dat ten eerste de ontmoeting met Christus gepaard gaat met een beweging van bekering, punt 1, en punt 2, dat de biecht de gewone weg is voor de verzoening met God. Dus er zijn andere wegen om ons te bekeren, maar de biecht is de gewone weg voor de gedoopte. Dan is er een heel aantal jonge priesters die zich gesteund hebben gevoeld om meer biecht te horen. En men heeft ook gezien dat bij de jongeren vooral, bijvoorbeeld in gebeurtenissen of events zoals de Wereldjongerendagen, dat er veel biecht werd gehoord, dat de mensen daarmee gelukkig waren. Iemand die gebiecht heeft, is vrolijk en vredevol. Dus de biecht brengt vreugde en dat is op dit ogenblik zich enorm aan het ontwikkelen. Men ziet dat de Heilige Geest bezig is. Want wat was het probleem van de jaren 60? De mensen waren heel vroom, persoonlijk, maar hun sociale uitstraling van hun geloof liet een beetje te wensen over. Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft de christenen herinnerd aan het belang van de eenheid van leven en de persoonlijke heiligheid. Maar bepaalde mensen die te oppervlakkig de teksten van het concilie hebben gelezen, dachten, ja, nu in plaats van te bidden moeten we zorgen voor de armen. Het ene moest wel, maar het andere moest niet nagelaten worden. Dus het is belangrijk dat we dat inzien. En ik denk dat in de jaren 60 men te veel is gaan kijken naar het sociaal engagement. Ik zou zeggen een horizontale beleving van het geloof. Men naasten gaan helpen en ondersteunen, maar te weinig heeft gekeken naar ik ben een arme zondaar, ik heb de hulp van God nodig. En het evangelie is hoofdzakelijk een oproep tot bekering. Wat hebben de eerste christenen gezegd? Bekeert u en geloof in het evangelie. Dat heeft Jonas de Doper gezegd, heeft Jezus gezegd. Veel christenen zeiden het belangrijkste is de persoonlijke bekering. Dat was een beetje in een schaduwzone geraakt, maar door een heel scherp inzicht van Johannes Paulus II is hij erin geslaagd om heel die antropologie, die christelijke antropologie, te veranderen. Om te zeggen, mannen, vergeet niet dat de moderne mens met zijn verstand, niet tegenstaande al de verwovenheden van de techniek, kwetsbaar blijft. En je ziet het aantal mensen met burn-out, depressie, suicidale neigingen. Men ziet dat deze maatschappij ergens tekort schiet. We hebben God nodig. En wat hebben we nodig? We hebben nodig te zeggen tegen God, Heer Jezus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig. Zo begint trouwens de mis. Na de geloofsbenijdenis zegt de priester, moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Ik denk dat we moeten teruggaan naar de kern van de zaak. En dan zullen we ook oog hebben voor de armen, voor de zwakken, voor de zieken, omdat we kracht gaan opdoen in onze persoonlijke relatie tot God, die herstelt, geheeld wordt dankzij die innerlijke bekering. En natuurlijk de barmhartigheid van God, die de oorzaak is van onze bekering en het mogelijk maakt. En daarom hebben we ook een sacrament gekregen, het doopsel 2, Toosten en de Wichter, eigenlijk, want de zieke zalving ook, om onze zekerheid te geven dat God barmhartig is. Anders kunnen hopen dat God barmhartig is, maar wie zegt me dat hij mij vergeeft? De biecht zegt echt, ik ontslui van uw zonde. Je kunt er zeker van zijn, als je gebiecht hebt oprecht, dat uw zonde vergeven zijn. Anders, Heer, het spijt me, ja. Maar was uw spijt oprecht en gaat God u vergeven? Wie weet, hè?
0: Ik vind het fantastisch om een kleine catechese moment te hebben over de biecht. En trouwens, dank u wel om een beetje publiciteit te geven aan de Reconciliatie uit Penitentia. Want we hebben dat voorgelezen op Radio Maria, zeer recent nog in de Kerk Spreekt.
1: Ik ben altijd blij met wat jullie doen, of wat wij doen in Radio Maria. Ik ben ook een beetje lid van jullie familie. Ja, en een bedevaart, je zit een bedevaart in eigen land, wel. Een bedevaart houdt heel dikwijls in een démarche van bekering, trouwens. Bedevaarders, ik zie ze dikwijls wichten. Ik heb nog onlangs gezien, enkele minuten geleden zes.
0: Ja, voilà, voor de goede verstaander. Nu, goed, ik dank u van ganser harte voor dit kort moment dat we zo in de mooie Sint-Jacobskerk mochten hebben. Ja. Wij zien elkaar ongetwijfeld binnenkort en op een andere gelegenheid terug.
1: Met veel plezier.
0: Tot ziens.

Zo komen we aan het Begijnhof. Dat is altijd een interessante plaats om toch even halt te houden wanneer men een stad bezoekt, omdat het meestal een plaats is waar enige rust te vinden is en waar je even kan verpozen. Je vindt er vaak ook een kapel of een mogelijkheid om te bidden. En dat is zeker in het Begijnhof van Antwerpen niet minder het geval. De Begijnen die vestigden zich in 1545 aan de Rode Straat. Het was een gebied dat tot het eerste kwart van de 16e eeuw was ingenomen door raamhoven, blekerijen en boomgaarden. Het vroegere Begijnhof, met de naam Curtis Sion, dat voor het eerst vermeld werd in 1240... was in 1522 door de stadsmagistraat in brand gestoken om een belegering door Maarten van Rossum te voorkomen. Het bevond zich buiten de vesten, ter hoogte van het oude gerechtshof en leeft tot op vandaag door in twee straatnamen in deze wijk, de Begijnenstraat en de Begijnenvest. Op het door ruil verkregen grondstuk aan de Rode Straat kwamen als eerste de kerk, de pastorie en de infirmerie tot stand, waarna het aan Sint Catharina gewijde hof in 1549 werd ommuurd. Van 1581 tot 1585 verdreven de Calvinisten de Begijnen en gebruikten dit hof en de kerk als militair depot. Later, in 1619, werd een nieuwe, grotere kerk gebouwd, een driebeukige kruisbasiliek, in de Brabantse bak- en zandsteengotiek. Door de aankoop van een rij van 10 huizen aan de Ossenmarkt in 1640 kreeg het Begijnhof in hetzelfde jaar aan de zuidzijde een uitbreiding met het zogenaamde Strateken. En vanaf dan besloeg het Sint-Catharina-hof een terrein van 2,5 hectare, opgedeeld in een plein Begijnhof met achterhof, infirmerie, kerk en voorhof en een straatbegijnhof ontsloten door een L-vormige steeg. Op zijn hoogtepunt omvatte het een 80-tal begijnhuizen, waaronder 3 conventen, opgetrokken in de periode tussen 1650 en 1690. In 1794 zou het Franse bewind de belangrijkste schilderijen uit de kerk roven. Deze werden openbaar verkocht en in 1799 op het Hoog Corna gesloopt. In 1807 verlieten de Begijnen hun hof, dat tot inkwartiering van Franse soldaten was bestemd, in afwachting van de bouw van een nieuwe kazerne op de terreinen. Sinds 1810 wordt het Begijnhof eigendom van de stad Antwerpen, die in 1819 het achterhof en de infirmerie liet slopen en verkavelen. In 1821 kwamen de Begijnen opnieuw in het bezit van de restanten van het Begijnhof, gereduceerd tot een 40-tal woningen, en namen er na de nodige herstellingswerken in 1822 opnieuw hun intrek. Er werd ook begonnen met het herbouwen van de kerk, die dan uiteindelijk op 30 november 1830 werd ingewijd. Onder pastoor Johannes Baptista Duflo onderging het Begijnhof in de periode van 1905-1906 een eerste restauratie in neogotische stijl. Na de Eerste Wereldoorlog volgde nog een tweede nieuwbouwproject in opdracht van Begijn Maria Paulina Melania Gijssen, de voorzitter van de in 1922 voor het beheer van het Begijnhof opgerichte VZW Begijnhof van Antwerpen. De huisjes Bernadette Soubirous, Heilig Hert van Jezus, Heilige Theresia van het Kind aan de noordzijde van het voorhof tegen de kerk.
In 1925 zouden alle Begijnen hun intrek nemen in het oud-convent, waarna de huizen werden verhuurd aan behoeftige vrouwen. En in 1964 droegen de vier laatste Begijnen het beheer van de Begijnhof over aan het bisdom Antwerpen en verhuisden in 1968 naar het nieuwe convent. Uiteindelijk zou het een woongelegenheid worden voor bejaarde priesters, alleenstaande vrouwen en echtparen op leeftijd. Een mooie parel van rust hier te midden van de stad Antwerpen. Zeker de moeite om even langs het oude Begijnhof te gaan. Heel lang gaan we hier niet verpozen. We nemen opnieuw de Ossenmarkt en gaan zo via de Pieter van Hoobokenstraat richting de kerk van Sint-Paulus. En dat wordt onze laatste halte voor vandaag.

Zo arriveren wij aan een echte parel van Antwerpen, de Sint-Pauluskerk. Een laat-gotische kerk aan de Veemarkt hier in Antwerpen, in het hart van het Schipperskwartier. Toegewijd aan de heilige apostel Paulus. Ze ligt in het oude stadscentrum op een steenworp van de rivier de Schelde, in de stadswijk waar vroeger de zeelui woonden. De kerk is in de 16e eeuw gebouwd als een Dominicaner kloosterkerk. Ze verving vanaf 1517 een gebouw dat in 1256 nog was ingewijd door Albertus Magnus. Ze was een intellectueel centrum van aanzienlijk belang en een plaats van waar predikheren werden uitgezonden naar het voornamelijk protestantse Noord-Europa. De voorgevel van de kerk vertoont renaissance-kenmerken. Na een brand in 1679 werd een barokke toren toegevoegd. Ook het interieur is eveneens voor het grootste deel in barokke stijl. Tussen 1699 en 1747 werd naast de Sint-Pauluskerk een Calvarieberg opgericht als levend theater, in een tuin versierd met talrijke beelden op sokkels langs een pad dat tot de heuvel leidt waar het kruis is geplaatst. Na de gedwongen sluiting van het klooster door, jawel, de Franse Revolutie in 1796 werd de kerk door de stad aangekocht en bestemd als parochiekerk. In 1968 werd de kerk door brand zwaar beschadigd. Omwonenden, voor een groot deel parochianen, vormden een mensenketting en wisten een groot deel van de kunstwerken in de nacht uit het interieur te redden. Schilderijen werden letterlijk met messen uit hun kaders gesneden. De restauratie van de kerk liet hierna lang op zich wachten. Pas na 20 jaar kreeg het gebouw opnieuw een dak. Het had een gebinte uit gewapend beton omwille van brandbestendigheid. En wat moeten wij die parochianen dankbaar zijn uit 1968? Want in de kerk is nog steeds een schilderijenreeks te zien, de 15 mysteries van de Rozenkrans. Het bood eigenlijk de gelegenheid aan mensen die niet konden studeren of ongeletterd waren uit de 17e eeuw, een leidraad te vinden om de belangrijkste passages uit het leven van Jezus en Maria te overwegen. De Antwerpse school is vertegenwoordigd door grote meesters hier als Peter Paul Rubens, disputa van het Heilig Sacrament, en de Geesteling van Christus, Jacob Jordaans, Antoon van Dijk, je vindt hier de kruisdraging van Christus en Cornelis de Vos. De aanbidding der herders van omstreeks 1609 zou een van de eerste werken zijn die Rubens na zijn terugkeer uit Italië in Antwerpen schilderde. Het marmeren hoogaltaar werd in opdracht van bisschop Marius Ambrosius Capello ontworpen door Frans van Sterbeek. Het altaar van de heilige Rozenkrans bevat een kopie van de Madonna del Rosario van Caravaggio. Het origineel werd opgeëist door keizer Jozef II van Oostenrijk en is thans te bezichtigen in het Kunsthistorisches Museum van Wenen. De kopie werd vervaardigd door Bernardus de Quertemont, de toenmalige directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. Ook de Franse revolutionairen roofden kunst uit de rijk bedeelde kerk in het kader van hun confiscatiepolitiek. Een werk van Rubens, het groot visioen van Sint-Dominicus, hangt daardoor in het Musée des Beaux-Arts van Lyon. En een werk van Theodor Boeiermans, de marteldood van Sint-Paulus in de Église de la Madeleine van Aix-en-Provence. De Sint-Paulusvrienden Antwerpen zijn een vereniging van vrijwilligers die voornamelijk in de periode van 1982 tot 2008 een substantiële bijdrage geleverd hebben tot het herstel, behoud en promotie van de Antwerpse Sint-Pauluskerk,
nadat die in 1968 dus door die zware brand beschadigd werd. In 1999 kreeg Raymond Sir Jacobs, afgevaardigd bestuurder en drijvende kracht achter de vereniging, de stadsmedaille van de stad Antwerpen, uit erkentelijkheid voor zijn bijdrage, samen met de Sint-Paulusvrienden aan de restauratie van de Sint-Pauluskerk. Helaas voor ons was de kerk zelf op die dag gesloten op het tijdstip waar wij hier aan de laatste halte voor vandaag zijn gekomen. Maar het is zeker de moeite om hier eens binnen te wandelen en ook op hun website te gaan kijken, stpaulusantwerpen.be, omdat u daar nog veel meer informatie over de rijke geschiedenis van deze kerk en vooral ook van het kunstpatrimonium hier kan terugvinden. En zo zijn we aan het einde gekomen, dierbare medepelgrims, van onze vierde aflevering van onze pelgrimstocht in Antwerpen. Van hieruit aan de Sint-Pauluskerk gaat het verder naar Het Steen, want daar dien ik de sleutel te gaan halen van de bijzondere locatie waar ik komende nacht zal overnachten. Jawel, het is ondertussen al beginnen schemeren en een volgende keer gaan wij naar onze locatie om te overnachten. De sleutel halen we in Het Steen. Vervolgens zullen we een bijzondere persoon mogen ontmoeten. Een zogenaamde hospitalero. En dat is voor de volgende keer. Dan hoop ik dat u opnieuw uw wandelschoenen aantrekt, met ons tot aan Het Steen gaat en naar het Sint-Juliane Gasthuis. Graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen op deze donderdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681.

De hymne vindt u op bladzijde 682. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1209. Daarna, voor het verdere verloop van de dagsluiting, keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. We mogen ook op het einde van deze dag opnieuw God dankbaar zijn voor alles wat we hebben mogen ontvangen. We willen er eveneens een moment van maken waar we even terugblikken op de dag die voorbij gegaan is en stilstaan bij de momenten waarop we ons verwijderd hebben van God, de momenten waarop we hebben gezondigd. Op het einde van deze dag, alvorens wij slapen gaan, willen wij ons opnieuw tot God keren en vragen om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u. Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam, mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, Heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, Gij glorierijke en gezegende Maagd.

1912. Geestelijke oefeningen met de bisschop te Martinengo van 13 tot 19 oktober 1912. 1. Ik sta op het punt mijn 32e levensjaar in te gaan. De gedachte aan het verleden vernedert mij en maakt mij beschaamd. De gedachte aan het heden geeft mij moed, want er is nog tijd voor barmhartigheid. De gedachte aan de toekomst geeft mij moed, in de hoop de verloren tijd nog te kunnen inhalen. Maar hoe lang zal de toekomst duren? Mogelijk slechts heel kort. Maar of deze nu kort dan wel lang zal zijn, o mijn Heer, ik zeg het u nog eens, voor u is mijn hele leven. 2. Het is niet nodig dat ik zoek en mij toeleg op nieuwe vormen om het goede te doen. Ik leef in gehoorzaamheid en de gehoorzaamheid heeft mij reeds met zoveel bezigheden belast dat mijn schouders bijna onder het gewicht bezwijken. Maar dit en andere dingen ben ik bereid te dragen wanneer het de Heer mogen behagen. De rust zal ik in de hemel wel krijgen. Dit zijn de jaren van inspanning. De bisschop geeft mij het voorbeeld door nog harder te werken dan ik. Ik zal er nauwlettend voor zorgen nooit 1 minuut tijd te verliezen. De eerste partita van Bach in stukjes. We beginnen met het preludium.

3. Het is vernederend voor mij, maar het is nodig om te verwijzen naar mijn reeds eerder gemaakte voornemens van absolute trouw in mijn levenswijze. Opstaan om 5:30, daarna meditatie, mis van de bisschop, mijn mis, dankzegging, brevier. Korte, maar veelvuldige bezoeken aan het Allerheiligste Sacrament. Vespers na de korte middagrust, aandachtig rozenkransgebed. Na het avondmaal de mette en de laude, en dit met onveranderlijke regelmaat. Een wat langer bezoek aan het Allerheiligste Sacrament. Voor het slapen gaan een weinig geestelijke lectuur. Dit zijn de vaste punten, maar zij zijn mijn plechtankers. O Heer, ik erken dat ik niet ijverig genoeg ben. Help Gij mij om mij strikt aan deze oefeningen te houden. Help mij, zodat ik het volgend jaar niet met schaamte zal moeten bekennen dat ik ontrouw geweest ben. 4. Doordat ik precies op tijd aan tafel moet zijn en ik aan zoveel dingen moet denken, is in mij de gewoonte versterkt om niets te begeren dat de keel streelt. Dat is goed, maar ik moet meer doen. Mijn armzalig lichaam neemt in omvang toe en wordt zwaar. Ik voel het zelf en dit ontneemt mij de lichamelijke bewegelijkheid die toch ook nodig is om alles goed te doen. En verder moet het lichaam voortdurend worden ingetoomd, omdat het niet in verzet komt. Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang. Ik zal dus heel goed opletten, langzaam en niet als een gulzigaard te eten. En om over het algemeen wat minder te eten. En 's avonds slechts zeer weinig. Hetzelfde geldt voor het drinken. Het is vooral in het gebruik van de spijzen dat de geest van versterving zich moet oefenen.

5. Op het eerstvolgend feest van de heilige Carolus zal ik in handen van de bisschop de speciale gelofte afleggen waardoor ik extern lid van het priestergenootschap van het Heilig Hart zal worden. Ik beken het, enige moeilijkheden hebben bijna ten gevolge gehad dat mijn goede voornemens wakker werd, maar dat zijn menselijke motieven en moeilijkheden die grotendeels veroorzaakt zijn door de eigenliefde. Daarom ben ik blij alles overwonnen te hebben en moedig daarheen te gaan waar Jezus mij roept en mij heeft doen begrijpen dat hij mij wenst. Ik trek mij niets aan van het oordeel van de wereld, ook niet van de kerkelijke wereld. Mijn bedoeling, die de Heer kent, is juist en zuiver. Ik wil mijn voornemen dat ik in de eerste jaren van mijn leven als geestelijke heb gemaakt, om ook in de kleine dingen volkomen en alleen maar gehoorzaam te zijn aan mijn bisschop, nu ook uiterlijk bezegelen. De belofte die ik zal afleggen wil ik zien als een verklaring tegenover de kerk van mijn verlangen om verworpen, vernederd en veronachtzaam te worden uit liefde tot Christus voor het welzijn van de zielen. En om altijd arm en vrij van alle belangen en aardse goederen te leven. De Heer heeft zich in deze dagen verwaardigd mij nog eens de belangrijkheid van de offervaardigheid voor mij en voor het welslagen van mijn priesterlijk ambt te doen begrijpen. Waarop ik van nu af aan altijd meer mijn gedrag als dienaar en als geboeide van Jezus Christus wil baseren. En ik wil dat alle werken waarop ik mij in dit jaar zal toeleggen, of mijn taken nu groot of klein zijn, dit stempel zullen dragen. Alles voor en in de Heer. Veel enthousiasme, maar geen enkele zorg over het meer of minder slagen van deze dingen. Ik zal het werk beginnen alsof alles van mij afhangt en alsof ik hierbij van geenerlei waarde was, zonder ook maar in het minst aan deze dingen gehecht te zijn, bereid om ze te vernietigen of in de steek te laten op een teken van het kerkelijk gezag. O goede Jezus, hetgeen ik mij voorneem te doen is veel en ik voel mij zwak omdat ik vol eigenliefde ben. Maar de wil is er volledig en deze komt uit mijn hart. Help mij, help mij. 6. Het volledige besef van mijn onwaardigheid moet in mij de geest van goedheid, van grote goedheid, geduld en toegeeflijkheid voor anderen doen rijpen en vervolmaken in de manier waarop ik hem beoordeel en behandel. Nu ik ruim 30 jaar oud ben, begin ik het werkende invloed op mijn zenuwen een beetje te voelen. Nee, om 's hemels wil niet. Als ik last krijg van deze dingen, zal ik denken aan mijn onbeduidendheid, aan mijn verplichting die ik heb om met iedereen mee te voelen en niet op de verkeerde wijze te oordelen. Dat zal ook mijn gemoedsrust ten goede komen. 7. De ambten die ik bekleed zijn zeer moeilijk en gevaarlijk, aangezien ik dikwijls met vrouwen te maken heb. Ik neem mij derhalve voor altijd die vriendelijke, bescheiden en ernstige houding te bewaren die, doordat ik mijn eigen persoon op de achtergrond stel, mijn werk doeltreffend maakt door de goede geest waarin dit gedaan wordt. De ondervinding van het verleden is een bemoediging voor de toekomst. Maar ook hierin zal de geringschatting en het wantrouwen tegenover mijzelf, de gedachte die altijd omhoog gericht is, en de terugkeer in de armen van Jezus zodra ik mijn taak verricht heb, een grote bescherming vormen. Wee mij als ik op dit gebied slechts één ogenblik
een hoge dunk van mijzelf zou hebben. De courante.

8. Er doen op het ogenblik veel praatjes de ronde. Mijn overtuiging is dat ik mij stevig moet vasthouden aan de beginselen van liefde, gehoorzaamheid, eerbied en toewijding tegenover de Heilige Vader en mij hoeden moet voor alles wat in de geest afbreuk aan deze dingen zou kunnen doen. Maar ik zal mij niet van mijn stuk laten brengen door praatjes en nog minder zal ik mij hiermee inlaten. Er is zoveel te doen en het woord van de Heilige Vader Pius de Tiende en het terrein dat door hem momenteel aangewezen is voor de priesterlijke ijver, is zo uitgebreid dat ik niet inzie waarom men tijd zou verliezen met journalistieke kwesties. Wars hiervan en erboven verheven, zal het echter mijn plicht, mijn eer en mijn vreugde zijn steeds goed te spreken over de Heilige Vader en zijn bestuur. En de anderen dit diepe gevoel van verering en liefde voor hem bij te brengen, waarvan ik zelf steeds vervuld zal zijn. Dit zal ik vooral doen met mijn leerlingen van het seminarie. 9. Ik kom nogmaals terug op datgene wat ik mij tijdens de vorige oefeningen voorgenomen heb. Wat ik toen meerdere malen geschreven heb, slaat ook nog op mijn tegenwoordige noden en omstandigheden. Laten wij overigens met vertrouwen verder gaan. Een leven van vroomheid in de meest diepe en theologische betekenis van het woord. Een leven van opoffering. En te midden van dit alles, blijdschap, zachtmoedigheid en vrede. Het Heilig Hart van Jezus, mijn lieve Moeder Maria, mijn goede beschermheilige, die datgene zien wat ik niet tot uitdrukking kan brengen, maar dat ik levendig in mijn hart voel, mogen mij helpen om standvastig goed en trouw te blijven. En zij mogen mij zegenen. Aanvaard uw dienaar, Heer, opdat ik het leven mag hebben en maak mij niet beschaamd in mijn verwachtingen. Einde van het hoofdstuk. Sarabande.

Het jaar 1913. Geestelijke oefeningen met de bisschop de Martinengo. Van 19 tot 25 oktober 1913. 1. Het is de zevende maal dat ik mij op deze heilige en vertrouwde plaats terugtrek om aan mijn ziel te denken. De dwingende plicht die op mij rust is steeds dezelfde. De Heer die voortgaat mij genegen te zijn en mij te bewaren voor grote zonden en mij beschaamd te maken over mijn onbeduidendheid te prijzen. Ik voel niet dat ik er iets aan toe moet voegen, aangezien alles dat ik in de vorige jaren geschreven en mij voorgenomen heb, nog van kracht is gebleven. Ik zeg alleen tot de Heer, hier ben ik. Ik ben tot alles bereid, tot vreugde en ook tot smart. Voor mij is het leven Christus en het sterven een gewin. Ik hoopte dat ik de last van mijn bezigheden iets zou kunnen verlichten door aan te wijzen welke het beste met mijn aanleg overeenkwamen. Ik heb integendeel besloten niets te doen. De superieuren weten alles en dat is mij voldoende. Daarboven zal ik, aangezien niemand mij iets heeft gevraagd, er mij van onthouden mijn voorkeur voor de ene soort van bezigheid boven de andere te tonen. Wat dat betreft laat de goddelijke voorzienigheid ons in het duister tasten, zoals mijn biechtvader altijd zegt. Een menuet.

2. Misschien betekenen de 7 jaren die verlopen zijn alleen maar een overvloed van genade voor God, van God voor mij. Zouden dan nu de 7 magere jaren kunnen beginnen? Ik zou ze wel verdienen, daar ik tegenover al deze gunsten zo weinig heb weten te stellen. Goed dan, laat de nood die veredelend werkt dan maar komen. De bitterheid, de vernedering, de smart. Ik zal ze gaarne aanvaarden als teken van de oprechtheid van mijn liefdevolle gevoelens voor Jezus. Ik zal derhalve met genoegen de kleine en grote gelegenheden te baat nemen die zich in de loop van de dag mochten voortdoen om mij te vernederen en te beschamen en mijn eigen liefde te kastijden. In plaats van op enigerlei wijze te reageren, zal ik tevreden zijn als een schelp die uit de hemel gevallen druppels opvangt en deze, in zichzelf besloten, verwerkt. Het kan me niet schelen of men mij vernedert, als alles maar tot eer van God en mijn ware heil strekt en tot heiliging van mijn geest. Ik zal ervoor zorgen dat dit voortdurende besef van mijn nietigheid en mijn onwaardigheid te leven, en als er iets mocht zijn dat mij hindert, zal ik blij zijn te herhalen: het is goed voor mij dat gij mij vernederd hebt. Nog een minuut.

3. Het nakomen van al mijn voornemens die ik reeds heb gemaakt en die ik nu hernieuw, doet mij weinig aarzelen. De goede wil ontbreekt niet, maar ik kan van mijzelf niet, maar ik kan er van mijzelf niet op aan. Speciaal wat de stiptheid van de godsdienstige oefeningen betreft, gezien de ongewisheid en de aanwas van de onvoorziene bezigheden. Wel nu dan. Ik doe een formele en plechtige belofte aan de Madonna, mijn zeer geliefde moeder, om in dit nieuwe jaar met een bijzondere devotie iedere avond de Heilige Rozenkrans te bidden. Tot de mooiste vertroosting van mijn leven behoort het feit dat ik mij steeds trouw aan deze oefening gehouden heb. Maar helaas, meestal bleef het slechts bij lippengeprevel. Door de speciale belofte wat betreft mijn grotere ijver en diepere vroomheid die ik nu afleg, hoop ik dat mijn lieve moeder Maria mij de beloning van een krachtiger bescherming van de deugd van reinheid zal schenken, waaraan ik mij, ook wegens de talloze gevaren van mijn speciale ambt, van plan ben streng te houden, en dat zij mij nog meer zal helpen bij het houden van al mijn andere voornemens. En als het jaar nu eens mijn laatste levensjaar was? Oh, welk een vreugde zou het zijn als ik met de geurige kroon der reinheid voor haar kon verschijnen. Dit zou mijn beste vrijbrief zijn. Heer, aanvaard mijn gehele vrijheid. Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin.

Nieuw hoofdstuk, het jaar 1914. Na 10 jaar priesterschap, van 1904 tot 1914, schrijft Johannes de 23e het volgende. Gropino, 10 augustus 1914. Een tweeledig gevoel maakt zich van mijn hart meester. Een levendig en zoet gevoel van blijdschap en een gevoel van diepe beschaming. Hoeveel algemene en persoonlijke gunsten waren er niet in deze 10 jaren? Ze waren er in de ontvangen en toegediende sacramenten, in de veelzijdige en veelvuldige bediening van het ambt, bij het woord, bij de daad, in het openbaar, in het privéleven, in het gebed, bij de studie, bij de kleine moeilijkheden en lasten, in de dingen die slaagden en niet slaagden, in de ondervinding die iedere dag rijker en kostbaarder werd, in het contact met de superieuren, met de klerus, met de mensen van iedere leeftijd en van iedere maatschappelijke rang. De Heer was inderdaad trouw aan de belofte die hij mij gaf op de dag van mijn wijding, daarginds in Rome, in de kerk van Santa Maria in Monte Santo, toen hij mij zei, ik noem u geen dienaren meer, maar vrienden. Jezus is mij werkelijk tot vriend geweest en hij heeft mij de geheimen van zijn hart geopenbaard. Ik zou onoprecht zijn als ik, denkend aan de talloze dingen die hij weet en ziet, niet zou zeggen dat ik een grote blijdschap in mijn hart gevoel. Op het gezaaide en bewerkte land zijn reeds enige halmen opgeschoten. Misschien kan het wel een handje vol worden. Mijn God, heb dank hiervoor, want de gehele verdienste moet aan u worden toegekend. Wat mij betreft moet ik slechts schaamte gevoelen, niet meer verricht te hebben, slechts zo weinig geoogst te hebben, dorre en onvruchtbare grond geweest te zijn. Hoeveel zouden met de gunsten die mij verleend werden en ook met veel minder genade niet reeds heilig zijn? Hoeveel ingevingen kreeg ik telkens niet zonder dat ik er gehoor aan gaf? Mijn Heer, ik ken mijn tekortkomingen, mijn diepe ellende. Wees goed voor mij in uw vergiffenis en medelijden. Rondom de vreugde over de vergeving en de behoefte hieraan bloeit het gevoel van dankbaarheid. Alles, o Heer, heeft zich voltrokken in uw glorie. Heb dank hiervoor, nu en altijd. Maar de gedachte die vandaag bij de blijdschap om mijn 10-jarige priesterschap mijn geest vervult, is deze. Ik behoor niet aan mijzelf of aan anderen toe. Ik behoor in leven en dood aan mijn Heer toe. Mijn ambt van priester, de 10 jaren van genade op ieder gebied die zich over mij, die zo'n onbetekenend en armzalig schepsel ben, hebben uitgestort, zeggen mij met nadruk dat mijn ik vernietigd moet worden, dat mijn energie voor niets anders ingezet moet worden dan voor het medewerken tot het rijk van Jezus in de geest en in het hart van de mensen. Zomaar, eenvoudigweg, ook in het verborgene, maar van nu af aan met grotere intensiteit in mijn voornemens, gedachten en werken. Mijn speciale karaktereigenschappen, ondervindingen en omstandigheden leiden mij eerder tot rustig, vreedzaam werk buiten het slagveld dan tot de strijdlustige activiteit, polemiek en strijd. Welnu, ik wil niet heilig worden door mijn eigen bescheiden aanleg te verloochenen en een ongelukkige imitatie te worden van anderen die een aanleg hebben die van de mijne verschilt. Maar deze behoefte aan vrede moet niet ten bate van de eigen liefde, eigen gemak of verslapping van gedachten, beginselen en houding aangewend worden. De gewone glimlach die om de lippen speelt, moet de innerlijke, soms vreselijke strijd van egoïsme weten te verbergen. En wanneer het nodig is, de overwinningen van de geest over angst of eigenliefde tot uiting brengen, zodat God en mijn naaste altijd het beste deel van mij krijgen.
Wat zal het leven van de toekomst voor mij zijn na een 10-jarig priesterschap? Mysterie. Misschien moet ik na korte tijd reeds rekenschap afleggen. O Heer, kom en neem mij tot U. Wanneer mijn leven nog met enige of meerdere jaren verlengd moet worden, wel nu, dan wens ik dat het jaren van intense arbeid mogen zijn, steunend op de heilige gehoorzaamheid, met een grote lijn die een heel programma aangeeft, maar zonder één gedachte die van de gehoorzaamheid afwijkt. De zorgen van de eigenliefde voor de toekomst vertragen de werken en wegen van God in ons. En vervolgens zijn ze ook niet van nut voor de stoffelijke belangen. Op dat punt wil ik zeer waakzaam zijn. En iedere dag opnieuw, omdat ik voorvoel dat met het klimmen van de jaren, en misschien spoedig, de strijd van de eigenliefde mij niet zal ontbreken. Laat iedereen die wil mij maar voorbijstreven en mij voorgaan. Ik bevind mij, zonder zorg, daar waar de voorzienigheid mij plaatst, terwijl ik voor een ander de weg vrijlaat. Ik wil mijn vrede, die mijn vrijheid is, bewaren. En daarom zal ik steeds de vier spreuken voor ogen houden, waarvan Thomas à Kempis zegt dat zij een grote vrede en een ware vrijheid schenken.

Die vier spreuken zijn 1. Beijver u liever de wil van een ander dan uw eigen wil te doen. 2. Verkies liever minder dan meer te hebben. 3. Zoek altijd de laagste plaats en wees onderdanig aan allen. 4. Bid altijd met vurig verlangen dat Gods wil volledig in u verwerkelijkt mag worden. Met deze besluiten, o Heer, bied ik u opnieuw het kostbare vat van mijn geest aan, dat geheiligd is door uw zalving. Vul het met uw deugd, die apostelen, martelaren en geloofsbeleiders heeft voortgebracht. Maak mij nuttig voor iets goeds, iets edelmoedigs, iets groots, voor u, voor uw kerk, voor de zielen. Ik leef en wil slechts hiervoor leven. Terwijl ik deze gedachten verzamel op het eind van de heilige dag, die mijn hart zeer zoete emoties gebracht heeft bij de herinnering aan mijn priesterwijding, ligt hier dicht bij mij een geëerde bisschop die reeds lang lijdende is. Hoe lijd ik met en voor hem? Hoe droevig en onrustig is deze vakantie voor mij? O Heer, maak mijn bisschop gauw beter voor mij, om 's hemels wil. Geef hem terug aan zijn apostolisch werk, aan zijn en aan uw kerk, tot uw eer en tot vreugde van zoveel kinderen. Kwellender dan de stilte en gelaten smart van mijn bisschop is de oorlogskreet die zich in deze dagen over heel Europa verheft. Heer Jezus, ik hef mijn priesterhanden over uw mystiek lichaam en herhaal onder tranen het gebed van de heilige Gregorius. En ik herhaal het vandaag met bijzondere bezieling. Laat onze dagen in uw vrede verlopen. En wat is het lot van de kerk in deze zondvloed? Red haar, o Heer. Het is nu 10 jaar geleden dat mij, toen ik de eerste mis celebreerde op het graf van de heilige Petrus in Rome, een gedachte voor de paus en de kerk inviel, een vurige wens. Deze gedachte en deze wens zijn in de loop van deze 10 jaren nog levendiger geworden. O Heer, geef aan uw kerk te midden van dit woeden van de stormen, te midden van het botsen van de volkeren, vrijheid, eenheid en vrede.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 298. Wat wil zeggen dat wij samen lezen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 1, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 40 en 41 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 1 tot en met 7. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma terugvinden op onze website. U kan ze dus daar beluisteren of herbeluisteren op www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag lezen wij voor de eerste keer uit het tweede boek Maccabeën. Dit is geen vervolg op het eerste boek Maccabeën, maar wel een focussen op bepaalde gebeurtenissen die wij ook al gelezen hebben in het eerste boek Maccabeën. Wij lezen natuurlijk ook verder uit Wijsheid van Jezus Sirach en Spreuken. Laten wij dan onmiddellijk aan het lezen beginnen, nadat wij natuurlijk gebeden hebben. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen, terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Het tweede boek Maccabeeën, hoofdstuk 1. Feestbrief van het 188ste jaar. De Joden in Jeruzalem en Judea aan hun broeders, de Joden in Egypte. Heil en overvloedige vrede. Moge God u voorspoed schenken en het verbond indachtig zijn, dat hij gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob, zijn trouwe dienaren. Moge hij u allen een hart schenken dat ontzag voor hem heeft en in staat is zijn wil blij en toegewijd te volbrengen. Moge hij u ontvankelijk maken voor zijn leer en zijn geboden en u daarin vrede geven. Moge hij uw gebeden verhoren, zich tegenover u genadig tonen en u niet verlaten in kwade tijden. Daarom bidden wij nu voor u. Onder de regering van Demetrius in het jaar 169 hebben wij, Judeërs, u het volgende geschreven. Tijdens de grootste ellende die ons getroffen heeft in deze jaren, sinds Jason en zijn aanhang de zaak van het heilige land en van het rijk afvallig zijn geworden, is de tempelpoort in brand gestoken en heeft men onschuldig bloed vergoten. Toen hebben wij tot de Heer gebeden, en we zijn verhoord. We hebben een slacht- en meeloffer opgedragen, de lampen aangestoken, en de toonbroden geplaatst. Vier daarom het loofhuttenfeest van de maand Kisluw, in het 188ste jaar. Feestbrief van het 148ste jaar. De inwoners van Jeruzalem en Judea, de raad van de oudsten, en Judas aan Aristobulus, de leermeester van koning Ptolemeus, en afstammeling van het huis van de gezalfde priesters, en aan de Joden in Egypte. Heil u en voorspoed. Door God uit grote gevaren gered, betuigen wij hem onze vurige dank, omdat hij het voor ons opgenomen heeft tegen de koning. Hij was het immers die de vijandelijke legers uit de heilige stad heeft gesmeten. Want toen de veldheer naar Perzië was getrokken, werd hij met zijn schijnbaar onoverwinnelijk leger in de tempel van Nanea in stukken gehakt door de priesters van Nanea, die zich daartoe van een list bedienden. Antiochus had zich met zijn vrienden naar dat heiligdom begeven onder het voorwendsel van een huwelijk met de godin, maar in werkelijkheid om zich de schatten bij wijze van huwelijksgift toe te eigenen. De priesters van Nanea hadden de schatten tevoorschijn gehaald, en Antiochus was met een klein gevolg de omsloten ruimte van het heiligdom binnengegaan. Terwijl Antiochus zich in de tempel bevond, sloten zij die af, openden in de zoldering een geheime deur en stortten stenen omlaag, waardoor zij de veldheer verpletterden. Ze hakten de lijken in stukken en wierpen de hoofden naar degenen die buiten stonden. Onze God zij steeds geprezen, hij die de goddelozen in het verderf heeft gestort. De 25ste Kisluw zullen we de reiniging van de tempel vieren. We voelen ons verplicht u hiervan in kennis te stellen, opdat ook u het loofhuttenfeest zult heiligen en het feest van het vuur ter nagedachtenis aan de dag waarop Nehemia, na het herstel van de tempel en het brandofferaltaar, weer offers opdroeg. Op de dag dat onze voorvaderen naar Perzië werden weggevoerd, namen enkele vrome priesters heimelijk wat vuur van het brandofferaltaar en verborgen het in de holle ruimte van een uitgedroogde put, waarvan ze de ligging zorgvuldig voor iedereen verborgen hielden. Na verloop van vele jaren behaagde het God dat Nehemia, die door de koning van Perzië naar Judea was gezonden, de nakomelingen van de priesters naar het vuur liet zoeken,
Maar zij kwamen met de mededeling dat ze geen vuur, maar drabbig water hadden gevonden. Daarop gaf hij hun het bevel om er wat van te halen. Toen het offer in gereedheid gebracht was, gaf Nehemia de priesters het bevel om het hout met wat erop lag met dat water te begieten. Dat gebeurde. En toen na enige tijd de zon achter de wolken vandaan kwam en begon te schijnen, laaide er tot ieders verbazing een groot vuur uit op. Terwijl het offer verteerd werd, baden de priesters en alle aanwezigen, waarbij Jonathan voorbad en de overigen antwoordden zoals Nehemia had gedaan. Het gebed luidde als volgt. Heer, God de Heer, schepper van alle dingen, ontzagwekkend en sterk, rechtvaardig en barmhartig, U alleen bent koning, U alleen bent goed, de enige vrijgevige, de enige rechtvaardige, almachtig en eeuwig. U redt Israël uit alle nood. U hebt onze voorvaderen uitverkoren en geheiligd. Neem dit offer aan voor heel uw volk Israël. Behoed uw eigendom en heilig het. Breng ons uit de verspreiding weer bijeen. Geef de vrijheid aan hen die als slaven onder de naties leven. Zie neer op hen die verafschuwd en geminacht worden. Laat de naties weten dat u onze God bent. Straf degenen die ons onderdrukken en die ons in hun overmoed beledigen. Plant uw volk weer in uw heilig land, zoals Mozes dat beloofd heeft. Daarna zongen de priesters de gebruikelijke lofliederen. Nadat het offer verteerd was, liet Nehemia het overige water over de grote stenen uitgieten. Onmiddellijk laaide er een vlam op, maar deze werd verslonden door het licht dat tegelijkertijd vanaf het brandofferaltaar begon te stralen. Het gerucht over wat er gebeurd was verspreidde zich. Ook aan de koning van Perzië werd gemeld dat op de plaats waar priesters na hun wegvoering het heilig vuur verborgen hadden, water tevoorschijn was gekomen, waarmee Nehemia en zijn mannen het offer hadden gewijd. Na een onderzoek te hebben ingesteld, liet de koning de plaats omheinen en er een heiligdom van maken. Degenen aan wie hij welwillend de zorg ervoor toevertrouwde, liet hij delen in de rijke inkomsten die hij uit dat heiligdom ontving. De mannen van Nehemia noemden de vloeistof neftar, wat reiniging betekent. Maar de meesten noemen het neftai. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 40. De ellende van dit leven. Veel zorgen zijn weggelegd voor ieder mens, en het juk drukt zwaar op de zonen van Adam. Vanaf de dag dat zij de schoot van hun moeder verlaten, tot op de dag dat zij terugkeren tot hun moeder. Hun berekeningen, de vrees voor hun hart, ze worden beheerst door zorg voor de toekomst, door de dag van de dood. Vanaf degene die hoog op de troon zetelt, tot degene die diep in stof en as zit. Vanaf degene die het purper en de kroon draagt, tot degene die een grof linnen kiel aan heeft. Het is altijd woede en jaloezie, verwarring en onrust, angst voor de dood en wrok en ruzie. Zelfs op de tijd dat hij in zijn bed rust, verandert de nachtelijke slaap zijn kennis. Hij vindt weinig of geen rust. En zo waakt hij zich in zijn slaap even moe als overdag. Verbijsterd door wat zijn hart ziet. Als iemand die voor de oorlog gevlucht is. Als de nood hoog is, ontwaakt hij. En ziet verbaasd dat er niets was om bang voor te zijn.
Zo gaat het bij alles wat leeft, van mens tot dier. En bij de zondaars is het nog 7 keer zo erg. Het is altijd dood en bloed, en ruzie en zwaard, rampen en honger, onderdrukking en zweepslagen. Al die dingen zijn weggelegd voor de wettelozen, en vanwege hen is de watervloed gekomen. Alles wat uit de aarde komt, keert naar de aarde terug. Wat uit het water komt, gaat terug naar de zee. Onrecht en goede trouw. Iedere steekpenning, ieder onrecht wordt weggevaagd. Maar goede trouw houdt eeuwig stand. Het bezit van de onrechtvaardigen is als een rivier die uitdroogt. En het gaat verloren als een donderslag in een regenbui. Wie met milde hand geeft, gaat zich goed voelen. En de zondaars gaan zeker voorgoed te gronde. De nakomelingen van de goddelozen krijgen niet veel takken. Want de wortels van de zondaars liggen op de kruin van een rots. Ze zijn als rietgras, aan een water of aan de oever van een rivier, dat voor alle andere planten wordt uitgeroeid. Goedheid echter is als een gezegend paradijs, en een daad van barmhartigheid houdt altijd stand. Het beste, de vrees voor God. Een leven bij wijn en drank is heerlijk, maar nog beter is het om een schat te vinden. Kinderen en een stad maken iemands naam duurzaam, maar nog beter is het om wijsheid te vinden. Een veestapel en akkers maken iemands naam vermaard, maar nog beter is een toegewijde vrouw. Wijn en drank verheugen het hart, maar nog beter is de genegenheid van vrienden. Fluit en harp maken heerlijke muziek, maar nog beter is een heldere stem. Gratie en schoonheid bekoren het oog, maar nog beter is het gewas op het veld. Vriend en makker wijzen op de juiste tijd de weg, maar nog beter is een verstandige vrouw. Broer en helper redden in tijd van nood, maar nog beter is een reddende weldaad. Goud en zilver steunen de voet, maar nog beter is goede raad. Bezit en kracht verheffen het hart, maar nog beter is de vrees voor de Heer. Waar de vrees voor de Heer is, bestaat geen gebrek. Waar zij is, hoeft men geen hulp meer te zoeken. De vrees voor de Heer is als een gezegend paradijs. Hij bekleedt haar met alle heerlijkheid. Mijn kind, ga geen bedelaarsleven leiden. Het is beter te sterven dan te bedelen. Een man die naar de tafel van een vreemdeling moet uitzien, heeft geen leven dat die naam verdient. Hij verontreinigt zijn ziel met vreemde spijzen. Een verstandig en beschaafd man past daarvoor op. De mond van een schaamteloos man weet wel vriendelijk te bedelen, maar in zijn binnenste laait een vuur. Hoofdstuk 41. Over de dood. Dood. Hoe bitter is de gedachte aan u voor de mens die in vrede leeft, te midden van zijn bezittingen. Voor de onbekommerde, met wie het in alles goed gaat, en die nog de kracht heeft om van lekker eten te genieten. O dood, goed is uw vonnis voor een mens die gebrek leidt, die zijn krachten ziet slinken. Over een afgeleefd mens, altijd door vrees geplaagd, ontmoedigd en niets meer verwachtend. Vrees niet het vonnis van de dood. Denk aan degenen die jou zijn voorgegaan en aan degenen die na je komen.
De Heer heeft het zo beslist over alles wat leeft. Waarom weiger jij wat de hoogste genoegen schenkt? Of je 10, 100 of 1000 jaar geleefd hebt. In het dodenrijk kun je je niet beklagen over je levensduur. Verfoeilijk zijn de kinderen van de zondaars. Zij verkeren in de kringen van de onvromen. Het erfdeel van de kinderen van de zondaars gaat verloren. En op hun nageslacht rust blijvende schande. Kinderen verwijten het een onvrome vader dat zij vanwege hem bespot worden. Wee u, onvrome mannen, die de wet van de Allerhoogste de rug toekeert. Als u verwekt, komt er gejammer van. Als u struikelt, is er geen einde aan de vreugde. Als u sterft, wordt u vervloekt. Alles wat uit de aarde komt, keert naar de aarde terug. Zo komen de onvromen van vloek tot verderf. Een zucht is het lichaam van de mens, maar de naam van de vrome wordt niet uitgewist. Pas op voor jouw naam, want die is duurzamer dan 1000 grote kluizen vol goud. Van een goed leven zijn de dagen telbaar, maar een goede naam duurt ontelbare dagen. Over de schaamte. Breng in praktijk wat je geleerd hebt, mijn kind, in alle vrede. Wat hebben verborgen wijsheid en een onzichtbare schat voor nut? Beter een man die zijn dwaasheid verbergt, dan een man die zijn wijsheid verbergt. Je moet je schamen voor de dingen die ik ga opnoemen. Want het is niet passend om je voor alles te schamen. En niet iedere schaamte is aanbevelenswaardig. Schaam je tegenover je vader en moeder voor ontucht. Tegenover een regeerder en een machthebber voor leugen. Tegenover een rechter en een overheidspersoon voor wangedrag. Tegenover de gemeente en het volk voor rebellie. Tegenover een compagnon en een vriend voor onrecht. Tegenover je woonplaats voor diefstal. Schaam je tegenover de waarheid van God en tegenover het verbond. En schaam je ervoor om bij de maaltijd op je elleboog te leunen. Te schelden bij het nemen en geven. Te zwijgen tegenover degenen die jou groeten. Te kijken naar een prostituee. Je gezicht af te wenden van een bloedverwant. Hem zijn aandeel of geschenk af te nemen. Aandacht te geven aan een gehuwde vrouw. Al te vertrouwelijk om te gaan met je slavin. Nader haar bed niet. Tegenover vrienden scheldwoorden te gebruiken. En te schelden als je iets gegeven hebt. Spreuken, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 7. Benijd de kwaadaardigen niet en verlang niet naar hun gezelschap. Want hun hart overweegt geweld en hun lippen spreken onheil. Door wijsheid wordt een huis gebouwd en door inzicht wordt het stevig gemaakt. Door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en heerlijk bezit. Een wijs man is een sterke man, en een man van kennis toont veel kracht. Want met beleid moet je oorlog voeren, en de overwinning valt daar waar veel raadgevers zijn. Voor een dwaas is de wijsheid te verheven, en hij doet in de poort zijn mond niet open.

Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 298 en we hebben zo net samen gelezen het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 1, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 40 en 41 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 1 tot en met 7. Dan lezen wij nog een citaat van de heilige Augustinus van Hippo. Bij Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 40, vers 27. De vrees voor de Heer is als een gezegend paradijs. De kerk wordt voor de trouwe dienaren van God, die leven in matigheid, gerechtigheid en liefde voor God, terecht het paradijs genoemd. Rijk als zij is aan overvloedige genade en kuisse vreugden. Zelfs in beproevingen roemt zo'n dienaar zich in zijn geduld en is hij vervuld van grote vreugde, omdat de troost van God zijn ziel verblijdt in verhouding tot het vele lijden dat hij in zijn hart ondergaat. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 298 van ons leesjaar af. Dat betekent dat wij morgen dag 299 zijn en dan is het tijd voor het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 2, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 42 tot en met 44 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 8 en 9. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om nog altijd met ons samen te lezen uit de Heilige Schrift. Nog een gezegende dag gewenst. En tot morgen voor dag 299.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droeve mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegeeseld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus geeselen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Ezra, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 70. Dit zijn de mensen uit de provincie Juda die optrokken vanuit de ballingschap in Babel, waarnaar Nebukadnessar, de koning van Babel, hen verbannen had. Ze keerden terug naar Jeruzalem en Juda, elk naar zijn stad. Ze kwamen onder leiding van Zerubabel, Jezua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordecai, Bilsam, Mispar, Bigwai, Rechum en Baana. Het aantal Israëlieten was als volgt. 2172 afstammelingen van Paros, 372 afstammelingen van Sefatja, 775 afstammelingen van Arach, 2812 afstammelingen van Pachab Moab uit de families van Jezua en Joab, 1254 afstammelingen van Elam, 945 afstammelingen van Zatu, 760 afstammelingen van Zakkai, 642 afstammelingen van Bani, 623 afstammelingen van Bebai, 1222 afstammelingen van Aschat, 666 afstammelingen van Adonikam, 2056 afstammelingen van Bigwai, 454 afstammelingen van Adin, 98 afstammelingen van Ater uit de familie van Chiskia, 323 afstammelingen van Besai, 112 afstammelingen van Jora, 223 afstammelingen van Gasum, 95 afstammelingen van Gibar, 123 burgers uit Bethlehem, 56 burgers uit Netofa, 128 burgers uit Anatot, 42 burgers uit Asmawet, 743 burgers uit Kiryat Arim, Kefira en Beerot, 621 burgers uit Rama en Geba, 122 burgers uit Mikmas, 223 burgers uit Betel en Ai, 52 burgers uit Nebo, 156 burgers uit Magbis, 1254 burgers uit het andere Elam, 320 afstammelingen van Garim, 725 burgers uit Lot, Gadit en Ono, 345 burgers uit Jericho, 3630 burgers uit Sinaa. De priesters, 973 afstammelingen van Jedaja uit het geslacht van Jezua, 1052 afstammelingen van Immer, 1247 afstammelingen van Pashur, 1017 afstammelingen van Garim. De levieten, 74 afstammelingen van Jezua en Kadmiel uit de zonen van Hodawia. De zangers, 128 afstammelingen van Asaf. De poortwachters, in totaal 139 afstammelingen van Salum, Ater, Talmon, Akub, Gatita en Sobai. De tempelknechten, afstammelingen van Sicha, Gasufa, Tabaot, Keros, Siaha, Padon, Lebana, Gagaba, Akub, Gagab, Samlai, Ganan, Gidel, Gagar, Reaya, Resin, Nekoda, Gazam, Usa, Paseach, Besai, Asna, Meunim, Nefisim, Bakbuk, Gakufa, Garchur, Baslut, Megida, Garsa, Barkos, Sisera, Temach, Neziach en Gatifa. De afstammelingen van de knechten van Salomo. Afstammelingen van Sotai, Soferet, Peruda, Jaala, Darkon, Gidel, Sefatja, Gatil, Pokeret, Hasebaim en Ami. In totaal waren er 392 tempelknechten en Salomos knechten. De ballingen uit Telmelach, Telgarsa, Kerub, Adam en Immer, die niet konden aantonen dat ze van Israëlitische families afstamden, waren de 652 afstammelingen van Delaya, Tobia en Nekoda. Ook de priesters uit de geslachten van Gobaja, Hakos en Barzillai, die een dochter van Barzillai uit Gilead gehuwd had en zijn naam had aangenomen, zochten in het register naar het bewijs van hun priesterlijke afstamming, maar konden dat niet vinden en werden uitgesloten van het priesterlijke ambt. De landvoogd verbood hun van de heilige spijzen te eten, zolang er geen priester was die de Urim en Tumim kon raadplegen. De hele gemeenschap telde 42.360 man. Daarbij kwamen nog 7.337 slaven en slavinnen en 200 zangers en zangeressen. Ze hadden 736 paarden, 245 muilezels, 435 kamelen en 6.720 ezels. Toen zij bij het huis van de Heer in Jeruzalem aankwamen, deden de familiehoofden schenkingen voor de herbouw van het huis van God op zijn vroegere plaats. Iedereen gaf naar vermogen en zo brachten ze voor de schatkist voor de godsverering 61.000 gouden drachmen, 5.000 zilveren minen en 100 priestergewaden bijeen. De priesters, de levieten, een gedeelte van het volk, de zangers, de poortwachters en de tempelknechten vestigden zich in hun eigen steden. Alle andere Israëlieten vestigden zich in de andere steden.

Ezra. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 13. Toen de zevende maand was aangebroken, stroomden alle Israëlieten die zich in de steden gevestigd hadden als één man naar Jeruzalem. Jeshua, de zoon van Josadak, en zijn broers, de priesters, evenals Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broers, richtten het altaar van Israëls God weer op, om daarop, naar de voorschriften van de wet van Mozes, de man van God, brandoffers op te dragen. Ondanks hun angst voor de omwonende volken, vestigden zij het altaar op zijn vroegere grondvesten en droegen 's ochtends en 's avonds brandoffers aan de Heer op. En ze vierden het loofhuttefeest, zoals voorgeschreven, en brachten het aantal brandoffers dat voor elke dag is voorgeschreven. Vanaf toen droeg men weer het dagelijks brandoffer op, evenals het offer bij gelegenheid van de nieuwe maan en van alle heilige hoogtijdagen ter ere van de Heer, en het offer dat iemand vrijwillig aan de Heer wilde brengen. Vanaf de eerste dag van de zevende maand was men begonnen brandoffers aan de Heer op te dragen, maar een tempel voor de Heer was nog niet opgericht. Daarom gaven ze geld aan de steenhouwers en de steenbewerkers, evenals voedsel en drank en olie aan de Sidoniërs en Tyriërs, om ceders van de Libanon over zee te vervoeren naar Jafo, overeenkomstig de toestemming die ze van Kores, de koning van Perzië, verkregen hadden. In de tweede maand van het tweede jaar na hun komst naar het huis van God in Jeruzalem, maakten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Josadak, met de andere priesters, hun broeders, met de levieten en iedereen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem was gekomen, een begin met de herbouw van het huis van de Heer. Ze stelden levieten van 20 jaar en ouder aan om toezicht te houden op de werkzaamheden. Als opzichters over de arbeiders aan het huis van God werden Jeshua en zijn zonen en broers, Kadmiel en zijn zonen, zonen van Juda, aangesteld, evenals de zonen van Genadad met hun zonen en broers, allemaal levieten. Terwijl de bouwlieden de fundering legden voor de tempel van de Heer, stelden de priesters, uitgerust met trompetten, en de levieten, de zonen van Asaf, uitgerust met cymbalen, zich op om de Heer te loven volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. In beurtzang loofden ze de Heer met het danklied, want Hij is goed, want in eeuwigheid duurt zijn barmhartigheid voor Israël. En heel het volk begon luid te juichen en de Heer te prijzen, omdat er een begin gemaakt werd met de oprichting van het huis van de Heer. Veel oudere priesters, levieten en familiehoofden, die de oude tempel nog gekend hadden, begonnen luidkeels te weeklagen toen de nieuwe tempel voor hun ogen herbouwd werd. Maar de menigte juichte vol vreugde en jubelde luid. De mensen konden de vreugdekreten niet van het geweeklaag onderscheiden, omdat het volk juichte. Hun gejuich was tot ver in de omtrek te horen.

Ezra, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 24. Toen de vijanden van Juda en Benjamin hoorden dat de teruggekeerde ballingen een tempel bouwden voor de Heer, de God van Israël, gingen zij naar Zerubabel en de familiehoofden toe en zeiden hun: "Wij willen met u aan de bouw deelnemen, want wij vereren uw God zoals u doet, en wij hebben hem offers gebracht sinds de tijd dat Esarhaddon, de koning van Assur, ons hier heeft gebracht." Maar Zerubabel, Jeshua en de overige familiehoofden van Israël antwoorden: "Een huis bouwen voor onze God is geen zaak voor u en ons samen. Voor de Heer, de God van Israël, moeten wij alleen bouwen, want zo heeft koning Kores, de koning van Perzië, ons bevolen." Hierop probeerden de bewoners van het land het volk van Juda de moed te ontnemen en ze af te houden van de bouw. Ze kochten een aantal invloedrijke personen om die erin slaagden de uitvoering van het plan te verhinderen, zolang Kores, de koning van Perzië, regeerde en zelfs tijdens de regering van Darius, de koning van Perzië. Onder de regering van Ahasveros, in het begin van zijn bewind, dienden zij een aanklacht in tegen de bewoners van Juda en Jeruzalem. Tijdens de regeringsperiode van Artaxasta schreven Bislam, Mitredat en Tabeel met hun overige ambtgenoten een brief aan Artaxasta, de koning van Perzië. Wat nu volgt staat in het Aramees. Regium, de landvoogd, en Simsai, de schrijver, schreven de volgende brief over Jeruzalem aan Artaxasta. Regium, de landvoogd, en Simsai, de schrijver, met hun ambtgenoten uit Din, Afarsat, Tripolis, Afarsa, Erek, Babel, Susan in Elam, en uit de overige volken die de grote en edele Asnapar heeft weggevoerd en in Samaria en de andere steden aan de overkant van de rivier heeft laten wonen. Dit is een afschrift van de brief die zij aan koning Artaxasta gestuurd hebben. Van uw dienaren, de mannen die aan de overkant van de rivier wonen. De koning moet weten dat de Judeërs die uit uw land naar hier gekomen zijn en naar Jeruzalem zijn vertrokken, de opstandige, trouweloze stad weer opbouwen. Zij trekken de muren weer op en herstellen de fundamenten. De koning moet weten dat zodra deze stad weer opgebouwd zal zijn en de muren weer opgetrokken, men geen belasting, schatting of tol meer zal betalen, wat nadelig is voor de koninklijke inkomsten. Omdat wij het zout eten van het koninklijk paleis en omdat het niet juist zou zijn lijdzaam toe te zien dat de koning benadeeld wordt, stellen wij de koning hiervan in kennis. Als u de annalen van uw voorgangers laat raadplegen, kunt u er zich van vergewissen dat dit een opstandige stad is, die schade berokkent aan de koning en zijn provincies, en dat men er van oudsher opstand heeft gepleegd. Dit is dan ook de reden waarom de stad verwoest werd. Wij willen de koning erop wijzen dat wanneer deze stad herbouwd wordt en haar muren weer worden opgetrokken, uw bezittingen aan de overkant van de rivier niet meer te uwe zullen zijn. De koning stuurde het volgende antwoord: aan Regium de landvoogd, Simsai de schrijver en al hun ambtgenoten die in Samaria en het overige gebied aan de andere zijde van de rivier wonen, vrede. Het schrijven dat u aan mij gericht hebt, werd mij in vertaling

Zodra de brief van koning Artaxasta in vertaling voorgelezen was aan Regium en Simsai, de schrijver en al hun ambtgenoten, trokken zij haastig naar de Judeërs in Jeruzalem en dwongen hen met kracht en geweld het werk te staken. Zo werd de bouw van het huis van God in Jeruzalem stilgelegd en bleef het werk rusten tot aan het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië.

Ezra. In dat jaar traden Haggai en Zacharia, de zonen van Iddo, als profeten op onder de Judeërs van Juda en Jeruzalem in de naam van Israëls God. Daarom hervatten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Josadak, het werk aan de bouw van het huis van God in Jeruzalem, en Gods profeten stonden hen bij en moedigden hen aan. Enige tijd later kwamen Tattenai, de gouverneur van het gebied aan de overkant van de rivier, en Setar-Bosnai met hun ambtgenoten naar hen toe en vroegen hun: wie heeft er toestemming verleend dit huis te herbouwen en de muren weer op te trekken? Ze vroegen hun bovendien naar de namen van de mannen die met de bouw begonnen waren. Maar de blik van God rustte op de oudsten van de Judeërs. Ze hoefden het werk niet te staken voordat er een beslissing zou zijn afgekomen van Darius als antwoord op een rapport dat ze hem hierover zouden sturen. Hier volgt een afschrift van de brief die Tattenai, de gouverneur aan de overkant van de rivier, en Setar-Bosnai met hun ambtgenoten uit Afarsat, aangesteld in het gebied aan de overkant van de rivier, aan koning Darius gestuurd hebben. Het

schrijven dat ze hem stuurden luidde als volgt: Alle heil aan koning Darius. De koning moet weten dat wij naar de provincie Juda en naar het huis van de grote God gegaan zijn. Men is bezig deze met steenblokken te herbouwen en de muren met hout te bekleden. Het werk wordt met ijver uitgevoerd en gaat goed vooruit. We hebben de oudsten aangesproken en hun gevraagd: Wie heeft u toestemming verleend om dit huis weer op te bouwen en de muur weer op te trekken? Wij vroegen hun ook naar de namen van de mannen die er de leiding hebben, om u daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Zij hebben ons het volgende antwoord gegeven: Wij zijn dienaren van de God van hemel en aarde, en wij bouwen het huis dat vele jaren geleden door een groot koning van Israël gebouwd en voltooid werd. Maar omdat onze voorvaderen de God van de hemel kwaad gemaakt hadden, heeft hij hen uitgeleverd aan de Chaldeer Nebukadnessar, de koning van Babel. Die heeft dit huis verwoest en de bevolking in ballingschap weggevoerd naar Babel. Maar in het eerste regeringsjaar van Kores, de koning van Babel, vaardigde koning Kores een decreet uit dat dit huis herbouwd moest worden. De gouden en zilveren vaten van het huis van God, die Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem had weggenomen en naar de tempel van Babel had laten overbrengen, heeft koning Kores weer uit de tempel van Babel laten halen en overhandigd aan een zekere Sesbassar, die hij benoemd had tot gouverneur. Hij zei tegen hem: Breng deze vaten terug naar de tempel van Jeruzalem en laat de tempel op zijn vroegere plaats herbouwen. Toen deze Sesbassar in Jeruzalem was aangekomen, heeft hij de fundamenten gelegd van het huis van God in Jeruzalem. Sindsdien heeft men eraan gebouwd, maar het werk is nog niet af. Als de koning het goed vindt, kan men in het koninklijk archief in Babel een onderzoek instellen om te zien of er door koning Kores inderdaad toestemming is verleend om het huis van God in Jeruzalem te herbouwen. Laat de koning ons vervolgens op de hoogte stellen van zijn besluit.

Ezra. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 22. Daarop beval koning Darius een onderzoek in te stellen in het archief in Babel, waar de officiële stukken bewaard werden. In Achmeta, de hoofdstad van de provincie Medië, werd een rol gevonden waarop het volgende memorandum geschreven stond. In het eerste regeringsjaar van koning Kores vaardigde deze een decreet uit betreffende het huis van God in Jeruzalem. Het huis, de plaats waar slacht- en brandoffers worden opgedragen, moet herbouwd worden, 60 el hoog en 60 el breed, met telkens 3 lagen gehouwen steen en een laag hout. De kosten zullen betaald worden uit de koninklijke schatkist. De gouden en zilveren vaten van het huis van God, die Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem weggenomen heeft en naar de tempel van Babel gebracht, moeten teruggegeven worden aan de tempel van Jeruzalem en op hun vroegere plaats in het huis van God worden teruggezet. Tattenai, gouverneur van het gebied aan de overkant van de rivier, Setar Bosnai en uw ambtgenoten uit Afarsat, aangesteld aan de overkant van de rivier, mogen hun niets in de weg leggen. Laat het werk aan het huis van God doorgaan, zodat de gouverneur van Juda en de oudsten van de Judeërs het huis van God op zijn vroegere plaats kunnen herbouwen. Bovendien bepaal ik hierbij dat u met de oudsten van de Judeërs moet samenwerken om dit huis van God te herbouwen. De uitgaven moeten aan deze mannen volledig en op tijd worden vergoed uit de koninklijke inkomsten en belastingen uit het gebied aan de overkant van de rivier. En alles wat zij nodig hebben, stieren, rammen of lammeren voor de brandoffers ter ere van de God van de hemel, koren, zout, wijn of olie, alles wat de priesters van Jeruzalem vragen, moet hun dagelijks zonder mankeren verstrekt worden. Zij kunnen dan welriekende offers opdragen aan de God van de hemel en bidden voor het leven van de koning en zijn zonen. Mocht iemand iets willen veranderen aan deze beschikking, dan bepaal ik dat een balk uit zijn huis moet worden losgebroken, dat hij daaraan zelf moet worden opgehangen en vastgeslagen en dat zijn huis veranderd moet worden in een mesthoop. Dat de God die daar zijn naam gevestigd heeft, alle koningen en volken mag vernietigen die het zouden wagen hieraan iets te veranderen of schade toe te brengen aan het huis van God in Jeruzalem. Ik, Darius, heb dit decreet uitgevaardigd. Het moet zorgvuldig ten uitvoer gebracht worden. Overeenkomstig de opdracht die koning Darius gegeven had, deden Tattenai de gouverneur, Setar Bosnai en hun ambtgenoten zorgvuldig alles wat koning Darius bevolen had. De oudsten van de Judeërs zetten de bouw voort. Deze verliep voorspoedig, dankzij het optreden van de profeten Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo. Zij voltooiden het werk dat hun opgelegd was door de God van Israël, door Kores en Darius en door Artaxasta, de koning van Perzië. De bouw van het huis was voltooid op de derde dag van de maand Adar in het zesde regeringsjaar van koning Darius. Daarop vierden de Israëlieten, priesters, levieten en alle teruggekeerde ballingen met vreugde de inwijding van het huis van God. Bij de inwijding van het huis van God offerden zij 100 stieren, 200 rammen, 400 lammeren en 12 geitenbokken als zondeoffer voor heel Israël, evenveel als het aantal stammen. Met het oog op de dienst van God in Jeruzalem deelden zij de priesters in klassen in en de levieten in afdelingen, zoals het boek van Mozes dat bepaalt. Op de 14e dag van de eerste maand vierden de teruggekeerde ballingen Pasen. De priesters en de levieten reinigden zich, zodat zij ritueel rein waren om het paaslam te slachten voor alle teruggekeerde ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf. Het werd gegeten door de Israëlieten en door iedereen die zich had afgekeerd van de onreinheid van de heidenen, om de Heer, de God van Israël, te dienen en de ongerechtigheden van de heidenen in het land af te zweren. Vol vreugde vierden zij 7 dagen lang het feest van ongezuurde broden, want de Heer had hun vreugde gebracht door koning Assur gunstig te stemmen, zodat hij hen had gesteund bij de bouw van het huis voor de God van Israël.

Ezra. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 28. Enige tijd later, tijdens de regering van Artaxasta, de koning van Perzië, vertrok Ezra uit Babel. Hij was de zoon van Seraja, de zoon van Azaria, de zoon van Chilkia, de zoon van Salum, de zoon van Sadok, de zoon van Achitub, de zoon van Amaria, de zoon van Azaria, de zoon van Merajot, de zoon van Zerachja, de zoon van Uzi, de zoon van Bukki, de zoon van Abizua, de zoon van Pinechas, de zoon van Eleazar, de zoon van de hoge priester Aaron. Hij was een schriftgeleerde, zeer bedreven in de wet van Mozes, de wet die de Heer aan Israël geschonken heeft. En de koning was Ezra in alles ter wille, want de Heer zijn God was met hem. Met hen vertrokken in het zevende regeringsjaar van koning Artaxasta een aantal Israëlieten, een aantal priesters, levieten, zangers, poortwachters en tempeldienaren naar Jeruzalem. Hij kwam in Jeruzalem aan in de vijfde maand van het zevende regeringsjaar van de koning. Op de eerste dag van de eerste maand had hij in Babel de reis aanvaard en op de eerste dag van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan. Gods zorgzame hand rustte op hem, want Ezra had zich toegelegd op de studie van de wet van de Heer en op de naleving ervan, om haar voorschriften en bepalingen in Israël te onderwijzen. Hier volgt een afschrift van de brief die Artaxasta meegaf aan Ezra, de priester en schriftgeleerde, bedreven in de wetten en geboden van de Heer voor Israël. Artaxasta, de koning der koningen, aan Ezra, priester en grootkenner van de wet van de God van de hemel. Hierbij bepaal ik dat allen in mijn koninkrijk die behoren tot het volk van Israël, evenals de priesters en levieten en degenen die vrijwillig naar Jeruzalem willen trekken, met u mee kunnen gaan. Gezien uw deskundigheid vaardigen de koning en zijn zeven raadslieden u af om in Juda en Jeruzalem een onderzoek in te stellen naar de naleving van de wet van uw God. Bovendien moet u het zilver en het goud meenemen dat de koning en zijn raadslieden willen offeren aan de God van Israël die zijn woning heeft in Jeruzalem. Evenals al het zilver en het goud dat u in de provincie Babel bijeen zult brengen en de gaven die het volk en de priesters spontaan aanbieden voor het huis van hun God in Jeruzalem. Met dat geld moet u met zorg gekozen stieren, rammen en lammeren kopen, evenals de vereiste spijs- en drankoffers, en deze opdragen op het altaar in het huis van uw God in Jeruzalem. Met de rest van het zilver en het goud kunt u, overeenkomstig de wil van uw God, doen wat u en uw broeders goeddunkt. Wat betreft het vaatwerk dat u voor de eredienst in het huis van uw God gegeven wordt, overhandig het voor de God van Jeruzalem. En wat nog meer nodig is voor het huis van uw God, kunt u, als zich de gelegenheid daartoe voordoet, aanschaffen op kosten van de koninklijke schatkist. Verder vaardig ik, koning Artaxasta, voor alle schatmeesters aan de overkant van de rivier dit decreet uit. Alles wat Ezra, de priester en schriftgeleerde, bedreven in de wet van de God van de hemel, u vraagt, moet volledig verstrekt worden. Tot een bedrag van 100 talenten zilver, 100 kortarwe, 100 bad wijn, 100 bad olie en zout in onbeperkte hoeveelheid. Al wat de God van de hemel beveelt, moet correct gedaan worden voor het huis van de God van de hemel, opdat onder de regering van de koning of zijn zonen zijn toren niet neerkomt op het koninkrijk. Wij laten u ook weten dat het niet geoorloofd is om belasting, schatting of tol te heffen van priesters, levieten, zangers, deurwachters, tempeldienaren en het overige tempelpersoneel. En u, Ezra, moet naar de wijsheid die God u gegeven heeft, magistraten en rechters aanstellen om recht te spreken over de bewoners van de provincie aan de overkant van de rivier, over allen die de wetten van uw God kennen. Allen die ze niet kennen, moet u daarin onderrichten. Mocht iemand de wet van uw God en de wet van de koning niet gehoorzamen, dan moet een streng oordeel over hun geveld worden. Het zij de doodstraf, het zij de verbanning, met verbeurdverklaring van zijn bezit of met gevangenschap. Gezegend zij de Heer, de God van onze voorvaderen, die de koning ingegeven heeft het huis van de Heer in Jeruzalem met luister te omgeven.
en die mij genade heeft laten vinden bij de koning en zijn raadslieden en bij alle invloedrijke ambtenaren van de koning. Ik vatte moed, omdat de Heer mijn God met mij was, en ik verzamelde leiders uit het volk van Israël om met mij mee te gaan.

Ezra, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 36. Dit zijn de familiehoofden en hun aanverwanten die tijdens de regering van koning Artaxasta met mij vanuit Babel opgetrokken zijn. Van de afstammelingen van Pinegas, Gersom, van de afstammelingen van Itamar, Daniel, van de afstammelingen van David, Gattus, van de afstammelingen van Sekania, van de afstammelingen van Paros, Zekaria en 150 mannelijke personen die bij hem ingeschreven staan. Van de afstammelingen van Pachat Moab, El Jehoenai, de zoon van Zerachia, en met hem 200 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Sekania, de zonen van Jahaziel, en met hem 300 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Adin, Ebed, de zoon van Jonathan, en met hem 50 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Elam, Jesaja, de zoon van Atalia, en met hem 70 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Sefatja, Zebadja, de zoon van Michael, en met hem 80 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Joab, Obadja, de zoon van Jechiel, en met hem 218 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Selomit, de zoon van Josifia, en met hem 160 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Bebai, Zekaria, de zoon van Bebai, en met hem 28 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Aschat, Johanan, de zoon van Hakatan, en met hem 110 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Adonikam, de jongste afstammelingen, en dit zijn hun namen, Eliphelet, Jeiel en Semaja, en met hen 60 mannelijke personen. Van de afstammelingen van Bichwai, Utai en Zabud, en met hen 70 mannelijke personen. Ik liet ze bijeenkomen bij de rivier die naar Ahava loopt, en daar kampeerden wij 3 dagen. Ik onderzocht het volk en de priesters en ontdekte dat er geen levieten bij waren. Ik ontbood Eliezer, Ariel, Semaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zekaria, Mesulam, de hoofdman, Jojarib en Elnathan, wijzen, en stuurde hen naar Ido, het hoofd van de plaats Kassifia, en droeg hun op om aan Ido en zijn broeders, de tempelknechten in de plaats Kassifia, te verzoeken dienaren te zenden voor het huis van onze God. Omdat God ons welgezind was, brachten ze ons een verstandig man, een afstammeling van Machli, de zoon van Levi, de zoon van Israël, namelijk Serebja, met zijn zonen en broeders, 18 in getal, evenals Kasabia en met hem Jesaja, afstammelingen van Merari, met zijn broeders en hun zonen, 20 man, bovendien 220 man van de tempelknechten, die David en zijn medewerkers ter beschikking hadden gesteld van de levieten, allen met name aangewezen. Toen kondigde ik daar een vaste af bij de rivier de Ahava om boete te doen voor onze God en om een voorspoedige tocht af te smeken voor ons, onze kinderen en heel ons bezit. Ik schaamde mij namelijk om de koning om een escorte paarden en ruiters te vragen om ons onderweg tegen vijanden te beschermen, want wij hadden de koning gezegd: "Onze God is iedereen die hem zoekt welgezind, maar zijn hevige toren treft iedereen die hem de rug toekeert." Daarom vasten wij en smeekten wij tot onze God en hij verhoorde ons. Daarna koos ik 12 van de voornaamste priesters uit, Serebja en Kasabia en 10 van hun broeders. In hun tegenwoordigheid woog ik het zilver, het goud en het vaatwerk af dat de koning, zijn raadslieden en zijn medewerkers en de aanwezige Israëlieten hadden aangeboden als een offergave voor het huis van onze God. Ik droeg aan hen 650 talenten zilver over, 100 talenten aan zilveren vaatwerk, 100 talenten goud, 20 gouden kommen ter waarde van 1000 darieken en 2 vaten van prachtig glanzend koper, zo kostbaar als goud. En ik sprak tot hen: "U bent geheiligd voor de Heer en het vaatwerk is geheiligd en het zilver en het goud zijn een offergave voor de Heer, de God van uw vaderen. Bewaar dat alles dus zorgvuldig, tot u het in Jeruzalem, in de ruimten van het huis van de Heer, overdraagt aan de leiders van de priesters en levieten en aan de voornaamste familiehoofden van Israël." En de priesters en de levieten namen al het zilver en goud en het vaatwerk in ontvangst om het over te brengen naar het huis van onze God in Jeruzalem.
Op de 12e dag van de eerste maand braken wij bij de rivier de Ahava op om naar Jeruzalem te gaan. En omdat God met ons was, behoedde Hij ons onderweg voor vijanden en rovers. En zo kwamen wij in Jeruzalem aan. Wij rusten daar 3 dagen uit. En op de 4e dag droegen wij in het huis van onze God al het zilver en het goud en al het vaatwerk over aan Meremot, de zoon van Uria de priester, in aanwezigheid van Eleazar, de zoon van Pinegas, en van de levieten Jozabad, de zoon van Jesua, en Noadja, de zoon van Binui. Alles werd op dat moment geteld en gewogen en het gewicht werd ingeschreven. De ballingen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, droegen brandoffers op aan de God van Israël. 12 stieren voor heel Israël, 96 rammen, 77 lammeren en als zondeoffer 12 bokken. Het was een groot brandoffer ter ere van de Heer. Zij overhandigden het koninklijk decreet aan de satrapen van de koning, de landvoogden aan de overkant van de rivier, die het volk en het huis van God hun steun verleenden.

Ezra, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 15. Na afloop van dit alles kwamen de leiders naar mij toe en zeiden: het volk van Israël, de priesters en de levieten, hebben de omgang met de omwonende volken niet gemeden, maar zich schuldig gemaakt aan de gruweldaden van de Canaanieten, Hittieten, Perizieten, Jebusieten, Ammonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. Uit deze volken hebben zij voor zichzelf en hun zonen vrouwen genomen, zodat het heilig zaad zich vermengd heeft met de omwonende volken. En leiders en oversten hebben zich hieraan nog het meest schuldig gemaakt. Toen ik dat hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, trok mij de haren uit hoofd en baard en ging verbijsterd zitten. Iedereen die de woorden van de God van Israël vreesde, verzamelde zich rond mij vanwege de misdaad van de ballingen. Ik was verbijsterd tot het avondoffer. Bij het avondoffer stond ik op uit mijn vasten, waarvoor ik mijn mantel en kleed gescheurd had, viel op mijn knieën, strekte mijn handen uit naar de Heer mijn God en sprak: mijn God, ik voel me zo diep beschaamd dat ik mijn gezicht niet naar u durf op te heffen, want onze zonden zijn boven ons hoofd uitgestegen en onze schuld reikt tot aan de hemel. Sinds de dagen van onze voorvaderen tot op de dag van vandaag gaan wij gebukt onder een grote schuld. Omwille van onze zonden werden wij, onze koningen en onze priesters, uitgeleverd aan de koningen van de aarde, aan zwaard, ballingschap, plundering en schande tot op de dag van vandaag. En nu heeft de Heer onze God ons een ogenblik zijn barmhartigheid getoond. Hij heeft een rest van ons overgelaten, ons een houvast gegeven in zijn heilige plaats. Onze God heeft onze ogen weer het licht laten zien en ons een moment rust gegund in onze slavernij. Want slaven zijn wij, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten, maar hij heeft ons genade laten vinden bij de koningen van Perzië. Zij hebben ons steun gegeven om het huis van onze God weer op te bouwen en uit de puinhopen te laten herrijzen en onze woonplaatsen in Juda en Jeruzalem te ommuren. En nu, onze God, wat kunnen wij zeggen, nu wij uw geboden overtreden hebben, die u door uw dienaren, de profeten, gegeven hebt met de woorden: het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, is onrein door de bezoedeling van de volken die er wonen, en die het van het ene einde tot het andere door hun gruweldaden met onzuiverheden vervuld hebben. Daarom mag u uw dochters niet aan hun zonen geven, en hun dochters niet aan uw zonen, en u mag nooit vriendschap of vrede met hen zoeken. Dan zult u sterk zijn, de vruchten van het land eten, en voor eeuwig aan uw nakomelingen laten overerven. En nu ons omwille van onze boze daden en onze grote schuld zoveel overkomen is, en u, onze God, ons toch gespaard hebt, meer dan onze zonden verdienen, en een rest van ons hebt overgelaten, nu overtreden wij opnieuw uw geboden en gaan wij huwelijken aan met deze zondige volken. Moet u niet zo kwaad op ons zijn dat u ons totaal vernietigt en er geen rest of geredde overblijft? Heer, God van Israël, u bent rechtvaardig, want wij zijn de rest die vandaag nog overgebleven is. Zie ons hier voor u, beladen met onze schuld. Hoe durven wij zo nog voor u te verschijnen?

Ezra. Terwijl Ezra bad en de schuld van iedereen beleed en zich wenend neerwierp voor het huis van God, verzamelde zich een zeer grote menigte Israëlieten rondom hem, mannen, vrouwen en kinderen, en heel het volk weende luidkeels. En Sekania, de zoon van Jechiel, een van de zonen van Elam, nam het woord en sprak tot Ezra: "Wij zijn ontrouw geweest tegenover onze God en hebben uitheemse vrouwen genomen uit de volken van het land. Maar ook nu is er nog hoop voor Israël. Laat ons een verbond sluiten met onze God om al deze vrouwen en hun kinderen weg te sturen volgens de raad van mijn Heer en van hen die de geboden van onze God vrezen en zo zijn leer nakomen. Sta op, u komt de beslissing toe, maar wij staan aan uw zijde, wees sterk en ga aan het werk." Nu stond Ezra op en vroeg de leiders van de priesters, van de levieten en van heel Israël te zweren dat zij zo zouden handelen. En dat deden zij. Ezra ging van voor het huis van God naar de kamer van Johanan, de zoon van Eliasib. Hij at geen brood en dronk geen water, omdat hij treurde over de ontrouw van de ballingen. En men liet door Juda en Jeruzalem omroepen dat alle teruggekeerde ballingen in Jeruzalem samen moesten komen. Als iemand binnen 3 dagen niet zou zijn gekomen, zou hij volgens het besluit van de leiders en de oudsten heel zijn bezit kwijtraken en uitgesloten worden van de gemeenschap van de ballingen. Daarop kwamen alle mannen van Juda en Benjamin binnen 3 dagen bijeen in Jeruzalem. Het was de 20e dag van de 9e maand en heel de menigte zat op het open plein voor het huis van God, bevend bij de gedachte aan wat er te gebeuren stond en niet minder vanwege de harde regen. En Ezra de priester richtte het woord tot hen en sprak: "Jullie zijn ontrouw geweest door uitheemse vrouwen te huwen en daardoor nog meer schuld op Israël te laden. Wel nu, geef eer aan de Heer, de God van uw voorvaderen. Voer zijn wil uit en staak de omgang met de volken van het land en met uitheemse vrouwen." En heel de gemeenschap antwoordde luid: "Ja, het is onze plicht te doen wat u gezegd hebt. Maar er is veel volk en bovendien is het regenseizoen en wij kunnen het hier in de open lucht niet uithouden. De zaak kan in 1-2 dagen niet afgehandeld worden, want wij hebben met zovelen hiertegen gezondigd. Laat onze leiders de hele gemeenschap vertegenwoordigen en laat op vooraf vastgestelde tijden iedereen die in de verschillende steden een uitheemse vrouw heeft gehuwd met de oudsten en de rechters van hun stad hierheen komen. Dan zal de verschrikkelijke woede van onze God van ons afkeren." Alleen Jonathan, de zoon van Azael, en Jachsea, de zoon van Tikwa, verzetten zich hiertegen, en Mesulam en Sabbatai, de leviet, vielen hun bij. De teruggekeerde ballingen deden echter zoals besloten was. Ezra, de priester, wees onder de familiehoofden, de leiders van de families, een aantal mannen aan, die op de 1e dag van de 10e maand bij elkaar zouden komen om de zaak te onderzoeken. En op de 1e dag van de 1e maand waren alle huwelijken van Israëlieten met uitheemse vrouwen afgehandeld. Van de priesters hadden de volgende uitheemse vrouwen gehuwd: van de afstammelingen van Jeshua, de zoon van Josadak en diens broers Maaseja, Eliezer, Jarib en Gedalia. Zij gaven er hun hand op dat zij hun vrouwen zouden wegsturen en ze verplichten zich een ram uit hun kudde als zoenoffer op te dragen. Van de zonen van Immer waren het Ganani en Zebadja. Van de zonen van Garim, Maasea, Elia, Semaya, Jechiel en Uzia. Van de zonen van Paschur, Eljoenai, Maasea, Ismael, Netanel, Jozabad en Elasa. Van de levieten waren het Jozabad, Simi, Kelaya, ook wel Kelita genoemd, Petachia, Jehuda en Eliezer. Van de zangers was het Eliasib en onder de deurwachters Salum, Telem en Uri. Uit Israël waren het van de zonen van Paros, Ramja, Jizia, Malkia, Miamin, Elazar, Malkia en Benaya. Van de zonen van Elam, Matania, Zekaria, Jechiel, Abdi, Jeremot en Elia. Van de zonen van Zatu, Eljoenai, Eliasib, Matania, Jeremot, Zabad en Aziza. Van de zonen van Bebai, Johanan, Ganania, Zabai en Adlai. Van de zonen van Bani, Mesulam, Maluk,
Adaja, Jasub, Seal en Jeremot. Van de zonen van Pachat Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maasea, Matanja, Bezaleel, Benui en Menasse. Van de zonen van Garim, Eliezer, Jissia, Malkia, Semaja, Simon, Benjamin, Maluk en Semaria. Van de zonen van Gasum, Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse en Simi. Van de zonen van Bani, Maadai, Amram en Uel. Benaja, Bedea, Keluhu, Wanya, Meremot, Eliasib, Matanya, Matenai en Yasai, Bani en Binui, Simi, Selemja, Nathan en Adaya, Maknatbai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemja, Semaria, Salum, Amaria en Jozef. Van de zonen van Nebo, Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadai, Joel en Benaja. Ieder van hen had uitheemse vrouwen gehuwd en er waren onder hen vrouwen die kinderen van hen hadden gebaard.

Nehemia, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 11. Gedenkschriften van Nehemia, de zoon van Gakalja. In de maand Kislev van het 20e jaar bevond ik mij in de hoofdstad Susan. Toen een van mijn broeders, Hanani, met mannen uit Juda mij kwamen opzoeken, polste ik hen over de rest van de Judeërs die de ballingschap overleefd hadden en over Jeruzalem. Zij deelden mij mee dat degenen die de ballingschap overleefd hadden in de provincie Juda gebukt gingen onder allerlei rampspoed en schande, dat de muur van Jeruzalem grotendeels in puin lag en dat de poorten door brand verwoest waren. Toen ik dit alles hoorde, ging ik zitten en weende. Ik rouwde dagen aan een stuk en ik vastte en ik smeekte tot de God van de hemel. En ik riep uit: Ach Heer, God van de hemel, grote, ontzagwekkende God, die uw genaderijk verbond nakomt voor iedereen die u lief heeft en uw geboden onderhoudt. Buig uw oor, open uw ogen en luister naar het gebed dat ik, uw dienaar, nu dag en nacht tot u richt voor de zonen van Israël, uw dienaren. Ik belijd de zonden die wij, zonen van Israël, ook ikzelf en mijn familie, tegenover u begaan hebben. Wij hebben ons tegenover u misdragen. Wij hebben uw geboden, uw wetten en voorschriften niet onderhouden, die u aan Mozes, uw dienaar, gegeven hebt. Ik smeek u. Denk aan wat u tegen Mozes, uw dienaar, gezegd hebt. Wanneer u tegen mij in opstand komt, zal ik u onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden weer onderhoudt en ze naleeft, dan zal ik u vanuit uw ballingschap weer bijeenbrengen, al is het vanuit het einde van de aarde. En dan breng ik u terug naar de plaats die ik uitverkoren heb om er mijn naam te vestigen. Zij zijn uw dienaren, uw volk, dat u verlost hebt met grote macht en sterke hand. Heer, buig uw oor naar het gebed van uw dienaar en het smeken van uw dienaren die uw naam van harte eren. Laat uw dienaar vandaag genade vinden bij die man.

Nehemia, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 20. Het gebeurde in de maand Nisan, tijdens het 20e regeringsjaar van koning Artaxasta. De wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en reikte hem de koning aan. Nooit had ik mij bedroefd getoond in zijn tegenwoordigheid. Maar nu zei de koning tegen mij: "Waarom kijk je zo treurig? Ziek ben je niet. Dus moet er iets zijn dat je treurig stemt." Ik schrok hevig. Hij zei tegen de koning: "Laat de koning eeuwig leven. Waarom zou ik er niet treurig uitzien, nu de stad, de plaats waar mijn voorvaderen begraven liggen, een woestenij is geworden en haar poorten door het vuur verteerd zijn?" Daarop vroeg de koning: "Wat is je wens?" Ik bad tot de God van de hemel en zei tegen de koning: "Als het de koning behaagt en als uw dienaar genade gevonden heeft in uw ogen, laat mij dan naar Juda gaan, naar de stad waar mijn vaderen begraven liggen, om haar weer op te bouwen." De koningin zat naast de koning. De koning vroeg: "Hoe lang duurt de reis en wanneer kom je terug?" Ik noemde hem een termijn. De koning stemde daarmee in en gaf mij verlof om te vertrekken. Toen zei ik tegen de koning: "Als het de koning behaagt, laat hij mij dan brieven meegeven voor de stadhouders aan de overkant van de rivier, zodat ze mij op mijn reis naar Juda doortocht verlenen. En ook een brief voor Asaf, de koninklijke houtvester, dat hij mij boomstammen zal leveren om er balken van te maken voor de poorten van de tempelburcht, voor de stadsmuur en voor een huis voor mezelf." Omdat mijn God mij genadig was, voldeed de koning aan mijn verzoek. Toen ik bij de stadhouders aan de overkant van de rivier kwam, overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had mij een escorte van legeroversten en ruiters meegegeven. Toen Sambalat, de Goroniet en Tobia, de Ammonitische magistraat, hoorden dat er iemand gekomen was om de belangen van de Israëlieten te behartigen, waren ze daar uiterst ontevreden.

weken over. Ik kwam in Jeruzalem aan en toen ik er 3 dagen was, trok ik er 's nachts met nog een paar man op uit. Ik had niemand verteld van de plannen die God mij ingegeven had met betrekking tot Jeruzalem. Wij hadden geen ander rijdier dan dat waarop ik reed. In de nacht verliet ik dus de stad door de dalpoort en trok van de drakenbron naar de mestpoort en inspecteerde de muur van Jeruzalem. Die lag grotendeels in puin en de poorten waren verteerd door het vuur. Ik reed verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Omdat ik er met mijn rijdier niet langs kon, trok ik in de nacht door het dal en inspecteerde de muur. Daarna keerde ik terug en ging door de dalpoort de stad weer binnen. De magistraten wisten niet waar ik geweest was en wat ik gedaan had, want ik had de Judeërs nog niets verteld, nog de priesters, nog de notabelen, nog de magistraten, nog de anderen die het werk zouden moeten uitvoeren. Nu zei ik tegen hen: jullie zien in wat voor een ellendige toestand wij verkeren. Jeruzalem is verwoest en de stadspoorten zijn door vuur verteerd. Kom, laat ons de muur van Jeruzalem weer opbouwen, zodat wij die schande niet langer hoeven te dragen. En ik vertelde hun hoe God mij genadig was en wat de koning mij had gezegd. Daarop zeiden ze: laten wij meteen een begin maken met de opbouw. En vol goede moed gingen zij aan het werk. Toen Sambalat, de Goroniet, Tobia, de Ammonitische magistraat en Gesem, de Arabier, hiervan hoorden, lachten ze ons uit en spottend zeiden ze tegen ons: wat doen jullie daar? Willen jullie opstand plegen tegen de koning? Maar ik antwoordde hun: de God van de hemel zal ons plan laten slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen de wederopbouw van Jeruzalem. Maar u hebt er rechtens geen deel, nog iets dat er uw gedachtenis in stand houdt.

Nehemia, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 38. Toen maakten Eliasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, een begin met de herbouw van de schaapspoort. Zij heiligden haar en brachten er de deuren in aan. En ze heiligden haar tot aan de Mea-toren en de Gananel-toren. Het volgende muurpand werd hersteld door de burgers van Jericho. Het daaropvolgende door Zakkur, de zoon van Imri. De vispoort werd herbouwd door de burgers van Sena. Zij brachten er de balklaag in aan en hingen de deuren erin met de slagbomen en de grendels. Verderop bouwde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Hakkos. En daarnaast Mesulam, de zoon van Berekja, de zoon van Mesezabel. Vervolgens Sadok, de zoon van Baana. Naast hen werkten de inwoners van Tekoa, maar de notabelen van die stad zetten hun schouders niet onder het werk van hun heer. Jojada, de zoon van Paseach, en Mesulam, de zoon van Besodja, herstelden de oude poort. Zij brachten er de balklaag in aan en hingen de deuren erin met de slagbomen en de grendels. Naast hen werkten Melatja de Gibeoniet en Jadon de Meronotiet, de burgers van Gibeon en Mispa, domeinen van de stadhouder aan de overkant van de rivier. Naast hen werkte Uziel, de zoon van Garhaja, een goudsmid. Vervolgens Ganania, een balsembereider. Zij herstelden Jeruzalem tot aan de brede muur. Daarnaast werkte Refaja, de zoon van Goer, hoofd van het halve district Jeruzalem. Naast hem werkte Jedaja, de zoon van Garumaf, vlakbij zijn eigen huis. Verderop werkte Gattus, de zoon van Gasabnea. Malkia, de zoon van Garim en Gassoep, de zoon van de stadhouder van Moab, herstelden een andere sector met de bakoventoren. Naast hen werkte Salom, de zoon van Haloches, hoofd van de andere helft van het district Jeruzalem, hijzelf en zijn dochters. Ganun en de bewoners van Zanoach herstelden de dalpoort. Ze bouwden haar weer op, hingen de deuren erin met de slagbomen en de grendels en herstelden de muur over een lengte van 1000 el tot aan de mestpoort. Malkia, de zoon van Rekab, hoofd van het district Bet-Hakerem, herstelde de mestpoort. Hij bouwde haar weer op en hing de deuren erin met de slagbomen en de grendels. Salom, de zoon van Kolchoze, hoofd van het district Mispa, herstelde de bronpoort. Hij bouwde haar weer op, overkapte haar en hing er de deuren in met de slagbomen en de grendels. Hij herstelde de muur van de Siloach-vijver in de koninklijke tuin tot aan de trap die vanaf de Davidstad omlaag loopt. Verderop werkte Nehemia, de zoon van Asboek, hoofd van het halve district Bet-Zur, tot bij de graven van David en tot aan de kunstmatige vijver en het huis van de helden. Daarnaast werkten Levieten, Rechum, de zoon van Bani, en naast hem, voor zijn district, Gasabja, hoofd van het halve district Keila. Hun broeders, Bawai, de zoon van Genadad, hoofd van de andere helft van het district Keila, en naast hem Ezer, de zoon van Jezua, hoofd van Mispa, bouwden het volgende gedeelte, tot aan de hoek, waar de weg omhoog loopt naar het wapendepot. Vervolgens herstelde Baruch, de zoon van Zabai, het gedeelte vanaf de hoek tot bij de ingang van het herf van Eliasib, de hoge priester. Naast hem herstelde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Hakkos, het gedeelte vanaf de ingang van het erf van Eliasib tot waar het erf ophoudt. Verderop werkten de priesters, de mannen die in het Jordaandal wonen.
dan Benjamin en Gassub, tegenover hun huis. Voorts Azaria, de zoon van Maasea, de zoon van Ananja, bij zijn eigen huis. Daarnaast herstelde Binui, de zoon van Genadad, het gedeelte vanaf het huis van Azaria tot aan de hoek en de draai. Palal, de zoon van Uzai, werkte aan het muurpand tegenover de hoek, met de hoge uitspringende toren van het koninklijk paleis, vanwaar men uitziet op het binnenplein van de wacht. Daarnaast werkte Pedaja, de zoon van Paros. Naast hem werkten de tempelknechten die op de ofel woonden, tot aan de waterpoort aan de oostkant en tot de uitspringende toren. Verderop herstelden de inwoners van Tekoa een tweede gedeelte, bij de grote uitspringende toren tot aan de ofelmuur. Voorbij de paardenpoort werkten de priesters, ieder in de buurt van zijn huis. Daarnaast, ook in de buurt van zijn huis, Sadok, de zoon van Immer. Naast hem Semaja, de zoon van Sekanja, de wachter van de oostpoort. Daarnaast herstelde Ganania, de zoon van Selemja en Ganun, de zesde zoon van Salaf, een ander gedeelte. Vervolgens in de buurt van zijn kamer Mesulam, de zoon van Berekja. Daarnaast werkte Malkia, een goudsmid, tot aan het verblijf van de tempelknechten en de kooplieden tegenover de wachtpoort bij de bovenbouw op de hoek. En tussen de bovenbouw op de hoek en de schaapspoort werkten de goudsmeden en de kooplieden. Toen Sambalat hoorde dat wij bezig waren om de muur te herstellen, werd hij kwaad. En in zijn grote woede bespotte hij de Judeërs. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en het leger van Samaria zei hij: "Wat zijn die stakkers van Judeërs toch aan het doen? Zijn zij echt aan het bouwen? Denken ze al aan offeren? Zullen ze het ooit afkrijgen? Zullen zij die verkoolde stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken?" Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei: "Laat ze maar bouwen. Als er een vos opklimt, breekt die sterke muur van hen in stukken. Hoor toch, onze God, hoe wij een mikpunt van spot zijn geworden. Laat hun spot op hun eigen hoofd neerkomen. Stuur ze in ballingschap en laat hen ten prooi vallen aan plundering. Bedek hun schuld niet en vlak hun zonde niet uit voor uw aangezicht, want ze hebben de bouwers beledigd." En wij herbouwden de muur. De muur werd over de gehele omtrek hersteld, tot de halve hoogte, want het volk werkte vastberaden door.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Nehemia, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 17. Toen Sambalat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het herstel van de muur van Jeruzalem vorderde en dat de bressen geleidelijk aan gedicht werden, waren ze razend. Zij sloten een bondgenootschap om samen Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Wij baden tot onze God en stelden een wacht in om hen dag en nacht in het oog te houden. En Juda zei: de kracht van de dragers verzwakt. De puinhoop is te groot en wij zijn niet in staat om de muren weer op te bouwen. Onze vijanden zeiden: zonder dat zij iets weten of iets merken, moeten we ze overvallen, ze doden en een einde maken aan het werk. En de Judeërs die bij hen woonden, zeiden het wel 10 keer tegen ons: kom terug, want zij keren zich tegen ons. Daarom legerde ik het volk bij de lager gelegen delen van de stad, op de onbeschermde plaatsen achter de muur, ingedeeld naar geslachten en gewapend met zwaarden, speren en bogen. Ik bekeek het en richtte vervolgens het woord tot de notabelen, de magistraten en het overige volk. Wees niet bang voor hen. Denk aan onze grote, ontzagwekkende Heer en vecht voor uw broeders, uw zonen en dochters, uw vrouwen en uw bezit. Toen onze vijanden hoorden dat wij op de hoogte waren en dat God hun plan verijdeld had, kon ieder zijn werk aan de muur hervatten. Vanaf die dag werd de arbeid verricht met slechts de helft van mijn mannen. De andere helft hield de wacht, gepantserd en gewapend met speren, schilden en bogen, en stelde zich met hun leiders op achter heel het huis Juda dat aan de muur bouwde. De dragers droegen met de ene hand het materiaal en hielden in de andere hand een speer. De bouwers hadden bij het werk een zwaard omgebonden. De bazuinblazer stond in mijn buurt. Ik zei tegen de notabelen, de magistraten en het overige volk: het werk is omvangrijk en ligt erg verspreid. Wij zijn over heel de muur verdeeld, op grote afstand van elkaar. Als u dus het signaal van de bazuin hoort, moet u zich bij ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Terwijl de helft met speren de wacht hield, verrichten wij dus het werk, vanaf het krieken van de dag tot het eerste licht van de sterren. In die tijd zei ik tegen het volk dat ieder met zijn werkvolk in Jeruzalem moest overnachten. 'S nachts hielden ze voor ons de wacht en overdag werkten ze. Nog ik, nog mijn broers, mijn gevolg of de mannen van de wacht, niemand van ons was ooit uit de kleren en iedereen was steeds met de speer gewapend.

Nehemia, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 19. Maar onder de vrouwen rezen ernstige klachten tegen medejudeërs. Sommigen zeiden: we hebben veel zonen en dochters. We hebben graan nodig om in leven te blijven. Anderen zeiden: we moeten onze velden, onze wijngaarden en huizen verpanden om graan te kunnen kopen tegen de honger. Weer anderen zeiden: we hebben geld moeten lenen om de koninklijke belasting op onze velden en wijngaarden te kunnen betalen. Is ons vlees en bloed niet evenveel waard als dat van onze broeders? Zijn onze zonen soms minder dan hun zonen? Waarom moeten wij dan onze zonen en dochters als slaven verkopen? Verschillende van onze dochters hebben wij al als slavinnen verkocht. Maar wij kunnen er niets tegen doen, zolang anderen in het bezit zijn van onze velden en wijngaarden. Toen ik deze klachten hoorde, was ik uiterst verontwaardigd. Ik ging bij mezelf te raden en bracht vervolgens een beschuldiging uit tegen de notabelen en de magistraten. Ik zei tegen hen: u maakt zich tegenover uw broeders schuldig aan woeker. Ik riep een grote vergadering bijeen en sprak deze als volgt toe: zover het ons mogelijk was, hebben wij onze Joodse broeders die verkocht waren aan de heidenen teruggekocht. Maar u verkoopt uw broeders, zodat wij ze weer moeten terugkopen. Ze zwegen en wisten niet wat te antwoorden. Ik vervolgde: wat u doet is niet juist. Moet u God niet vrezen bij alles wat u doet? Anders haalt u zich de vernedering van de heidenen, onze vijanden, op uw hals. Ook ik, mijn broers en mijn gevolg, lenen geld en graan aan hen. Laten wij hun die schuld kwijtschelden. Geef hun vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijftuinen en hun huizen terug. En scheld hun het percent kwijt op het geld, het koren, de most en de olie die u hun geleend hebt. En zij antwoorden: wij zullen alles teruggeven. Wij zullen niets meer van hen eisen. Wij zullen doen wat u gezegd hebt. Ik riep de priesters en liet hen zweren dat zij hun belofte zouden nakomen. Ik schudde toen mijn mantel uit en zei: zo zal God iedereen uit zijn huis en zijn bezit schudden die zijn belofte niet nakomt, zodat hij uitgeschud en berooid achterblijft. De hele vergadering riep: zo zij het, en zij prezen de Heer. Het volk deed wat besloten was. Vanaf de dag dat ik aangesteld werd als stadhouder over het land Juda, van het 20ste tot het 32ste regeringsjaar van koning Artaxasta, 12 jaar lang, hebben ik en mijn broeders de toelage niet willen aannemen waar een stadhouder recht op heeft. De vroegere stadhouders, mijn voorgangers, hadden het volk een schatting opgelegd en brood, wijn en 40 zilveren sikkels van hen geëist. Ook hun dienaren legden het volk lasten op, maar ik deed dat niet.